0: Britse prins Harry is ontgoocheld over het vonnis in de rechtszaak tegen de roddelkrant Daily Mail. Hij noemt het schokkend en geen gerechtigheid. Harry had samen met 6 anderen, onder wie zanger Elton John, de krant voor de rechter gedaagd, omdat hij informatie over hen op een illegale manier zou hebben verkregen, onder meer door telefoongesprekken af te luisteren. Maar volgens het gerecht is daar te weinig bewijs voor. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales. Het klopte Colombia na strafschoppen. Het verslag krijgt u van Geert Heremans.
1: Zwitserland als laatste geplaatst voor de kwartfinales en dat na een van de slechtste wedstrijden van dit WK. 0-0 na 120 saaie minuten. Pas in de verlengingen kregen beide landen nog kansen, maar het was uiteindelijk van op de stip dat de beslissing moest vallen. En daarin toonden de Zwitsers zich net iets koelbloediger. Ruben Vargas zette de beslissende strafschop om en Zwitserland speelt zo nu zaterdag kwartfinale tegen Argentinië.
0: Dinsdagavond versloeg Argentinië Egypte met veel moeite en na een late comeback met 3-2. Het weer nog. Vannacht wat wolken, minima rond 19 graden. In de ochtend vrij zonnig in het westen, elders nog bewolkt. In de namiddag krijgen we dan overal de zon te zien. En maximaal tot 29 graden. Ook donderdag veel zon en nog wat warmer, 30 graden dan. Vrijdag en zaterdag temperaturen tot 33 graden. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

5 uur thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood. Een agent is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, roept zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoe, vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
2: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, jij het was zelf een liedje nog op de radio.

0: en de verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar de zakenvrouw in dat kille blauw.

ik leef slechts op bevel. Ik heb mijn zegje nog niet gezegd.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 3:00 en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Oost-Ekelo hebben sommige inwoners veel last van Colorado-kevers. Die komen massaal uit de grond van aardappelvelden in de streek en overspoelen er tuinen op zoek naar voedsel. De warmere en droge winter en de warme zomer zijn een mogelijke verklaring voor de plaag. Aardappeltelers moeten het goed aanpakken, zegt Ilse Eekhout van Via Verda, een organisatie die zich bezighoudt met teeltadvies.
2: In de eerste plaats, als die kever na de winter uit de grond komt gekropen, dan gaat hij op zoek naar aardappelplantjes die op het veld zijn blijven liggen. Dan is het een zaak om die aardappelopslagplanten zoveel mogelijk te vernietigen. Als die Colorado-kever dan terechtkomt in het aardappelgewas, is het een zaak om ook daar de kever te gaan bestrijden met insecticiden.
1: In Frankrijk vrezen de wijnbouwers voor een mindere oogst door de extreme hitte. Vooral in de Champagne-streek, de Bourgogne en Bordeaux groeien de druiven amper nog. De boeren verwachten veel vroeger aan de oogst te moeten beginnen en mogelijk is de opbrengst ook zo'n 10% lager. Bij jonge wijnstokken is er vaak ook schade. Naast de verminderde opbrengst hebben de hoge temperaturen ook een invloed op het suikergehalte en dat heeft dan weer invloed op de smaak en het alcoholpercentage van de wijn. De situatie zou wel nog kunnen verbeteren als het de komende weken zou regenen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales. Het klopte Colombia na strafschoppen. Na de reguliere speeltijd en na de verlengingen stond het nog steeds 0-0. Het was een match waar amper iets vermeldenswaardigs gebeurde. Er zal wel nog gesproken worden over Argentinië-Egypte. Die match werd met 3-2 gewonnen door Argentinië gisteravond. Maar de regerende kampioen kroop door het oog van de naald. Diep in de tweede helft stonden ze nog 0-2 achter. Messi zorgde voor de ommekeer met een assist en een doelpunt. Het weer dan nog. Hier en daar wat wolken, minimaal rond 19 graden. In de ochtend is het vrij zonnig in het westen, in de rest van het land bewolkt. Maar na de middag klaart het overal op en wordt het zonnig met maximaal tot 29 graden. Ook donderdag zon en temperaturen tot 30 graden. Vrijdag en zaterdag wordt het nog wat warmer, 33 graden dan. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De VS heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reeks krachtige aanvallen en zijn ze een antwoord op de Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz maandag en dinsdag. Die aanvallen zijn gevaarlijk, onterecht en een schending van het staakt het vuren volgens de Amerikanen. Iraanse staatsmedia maken melding van explosies in Sirik en in Bandar Abbas, twee plaatsen die aan de straat van Hormuz liggen. Iran claimt dat het als enige land de straat van Hormuz mag beheren en valt regelmatig olietankers aan die tegen de zin van het regime door die zeeengte varen. In Houston heeft de Amerikaanse immigratiepolitie dinsdag een Mexicaanse man doodgeschoten. De man werd tegengehouden bij een verkeerscontrole. Volgens de politie probeerde hij te ontkomen en negeerde hij de bevelen van de agenten, waarna hij werd doodgeschoten. Of het ook echt zo gebeurd is, valt nog af te wachten. Eerder dit jaar waren er ook al 2 dodelijke schietincidenten waar agenten van de immigratiepolitie bij betrokken waren. Toen beweerden de autoriteiten ook dat het om zelfverdediging ging, maar videobeelden weerlegden de versie van de politie toen. De Belgische Voetbalbond is nog eens teruggekomen op de zaak Balogun en Heysa over zijn rode kaart op het WK en de inmenging van Trump om hem toch speelgerechtigd te krijgen. België won van de VS met 1-4 en verdere juridische stappen lijken er niet meer te komen. Maar de bond zegt wel dat duidelijke procedures, respect voor de rechten van de verdediging en een consequente toepassing van de reglementen essentieel zijn. De bond zal zich ook verder inzetten voor rechtszekerheid, transparantie, gelijke behandeling en fair play, klinkt het in een statement. En nog op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales. Het klopte Colombia na strafschoppen. Na de reguliere speeltijd en na de verlengingen stond het nog steeds 0-0. Het was een wedstrijd waar amper iets vermeldenswaardigs gebeurde. Er zal wel nog gesproken worden over Argentinië-Egypte, ook dinsdagavond. Die match werd met 3-2 gewonnen door Argentinië, maar de regerende kampioen kroop door het oog van de naald. Diep in de tweede helft stonden ze nog 0-2 achter. Messi zorgde uiteindelijk voor de ommekeer met een assist en een doelpunt. De komende uren minimaal rond 19 graden. In de ochtend vrij zonnig in het westen van het land, elders nog bewolkt. Tegen de namiddag wordt het overal vrij zonnig en ook warm met maximaal tot 29 graden. Donderdag ook zonnig en nog wat warmer, 30 graden dan vrijdag en zaterdag, temperaturen tot 33 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en ochtend. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: gezicht. Doe het eerder sporadisch. Of gevraag het van een vriend. Het is oorzienswaag, ik weet van niks. Het ding met leven is, schiet er maar in. Dat moet een beetje genieten, vriend. Geet mij een nummer of niet. Bel mij voor een cocaïne.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. In Houston in de Amerikaanse staat Texas heeft de Amerikaanse immigratiepolitie ICE een Mexicaanse man doodgeschoten. De man probeerde volgens de politie te ontkomen aan een controle. Binnenlandse Zaken zegt ook dat de man met zijn auto een ICE-agent een auto probeerde te rammen en daarop is er geschoten. De man overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De gebeurtenissen doen denken aan 2 dodelijke schietpartijen begin dit jaar waarbij ook ICE-agenten betrokken waren. Ook toen zei Binnenlandse Zaken dat het om zelfverdediging ging, maar beelden van de schietpartijen spraken dat tegen. De VS heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een antwoord op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz de afgelopen dagen. Er waren toen verschillende meldingen van schepen die werden aangevallen. Wie erachter zat was niet meteen duidelijk. De VS ziet die aanvallen alleszins als een schending van het staakt het vuren. Vlaanderen gaat de strijd opvoeren tegen de wasbeer. Dat heeft minister van Omgeving Broens gezegd in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft maatregelen goedgekeurd om wasberen sneller op te sporen en efficiënter te bestrijden. Zo mogen er bepaalde vallen gebruikt worden. Het aantal wasberen is in Vlaanderen nog beperkt, tot enkele tientallen. Maar het is volgens minister Broens belangrijk om nu in te grijpen, voor de populatie niet meer in te tomen valt. Zoals in Wallonië, waar er naar schatting 70.000 wasberen rondlopen.
4: De ruimtelijke verspreiding is voorlopig relatief beperkt. Er is daarom momenteel ook nog geen sprake van een overmatige impact op volksgezondheid, op landbouw of de biodiversiteit. Maar het toont wel het belang om snelheid te maken. De wasberenpopulatie in Vlaanderen is nog zeer beperkt en het is een basisregel bij invasieve soorten dat ingrijpen in een vroeg stadium zorgt voor lagere kosten.
3: De wasbeer kan ernstige schade toebrengen aan landbouw en natuur. Ze roven nesten leeg van uilen en ooievaars, kunnen huisdieren aanvallen en ziektes verspreiden. Op het WK voetbal zijn nu ook de laatste 2 kwartfinalisten bekend, Argentinië en Zwitserland. Argentinië klopte Egypte na een waanzinnige comeback. Zwitserland had strafschoppen nodig tegen Colombia. Geert Hermans vat de wedstrijden samen.
5: We hebben gisteren 1 hele goede en 1 hele slechte wedstrijd gezien. Argentinië kroop in een zinderende partij door het oog van de naald tegen een scherp counterend Egypte. Toen een kwartier voortijd de wereldkampioen 0-2 achterstond, gaf niemand nog een stuiver voor de kansen van Argentinië. Toch werd het nog in een geweldig slot 3-2 met onder meer de 8e goal van Lionel Messi op dit WK. Messi die ook eerder een strafschop had gemist. In de kwartfinale treft Argentinië Zwitserland, dat zich voor het eerst in 72 jaar voor een kwartfinale kon plaatsen. Het klopte Colombia met de strafschoppen na een saaie en zwakke wedstrijd.
3: Vanmorgen eerst alleen vrij zonnig in het westen. In de namiddag wordt het overal vrij zonnig bij maxima tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: zit hier comfortabel.
1: Westerval, mijn Geleerdenberg, witte koesten en sluffers. Achter koeien in een pyjama broek, snuis eigenlijk is het. Doen ondertussen, hoort bluffend duidelijk. Poeten ik rusten en oefen mijn verses in het onderbewustzijn. Voor

0: waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd steek ik vlaggen in de aarde, dezelfde kleur, dezelfde.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 6:00, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran in het Midden-Oosten, ook al is er een gevechtspauze tussen de VS en Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren de aanvallen nodig omdat Iran 3 commerciële schepen heeft aangevallen de voorbije dagen in de zeestraat van Hormuz. Volgens de VS waren die aanvallen een schending van het staakt het vuren. In Kuwait en Bahrein is vanmorgen vroeg ook het luchtalarm afgegaan. Dat melden beide golfstaten via X. Mogelijk valt Iran daar Amerikaanse legerbasissen aan als reactie op de Amerikaanse aanvallen. In Houston, in de Amerikaanse staat Texas, heeft de Amerikaanse immigratiepolitie ICE een Mexicaanse man doodgeschoten. De man vluchtte weg van een controle en zou met zijn auto geprobeerd hebben een ICE-agent aan te rijden. En daarop is er geschoten. Volgens Binnenlandse Zaken ging het om wettige zelfverdediging van de agenten. Bij ons bestaat het OCMW vandaag exact 50 jaar. De centra bieden hulp aan wie het moeilijk heeft. Maar de OCMW's staan naar eigen zeggen ook steeds meer onder druk van het beleid. Ze moeten nog meer mensen naar werk begeleiden en de druk groeit om te controleren en sancties op te leggen. Daardoor wordt het moeilijk om mensen nog echt te helpen, zegt OCMW-experte Sarah van Hooyland.
4: We hebben als samenleving een artikel in onze grondwet gezet waarin dat we zeggen dat iedereen daar recht op heeft. En tegelijkertijd doen wij allerhande maatregelen binnen een beleid die menselijke waardigheid onder druk zet. Dus in plaats van mensen op een waardige manier te laten leven, en dat gaat inderdaad niet over duizenden euro's die mensen krijgen, maar dat gaat echt over een minimaal inkomen dat je nodig hebt om waardig te leven, dat negeren we volledig.
3: En op het WK voetbal zijn nu ook de laatste 2 kwartfinalisten bekend, Argentinië en Zwitserland. Argentinië klopte Egypte na een waanzinnige comeback. Zwitserland had strafschoppen nodig tegen Colombia. Geert Heremans vat de wedstrijden voor ons samen.
5: We hebben gisteren een hele goede en een hele slechte wedstrijd gezien. Argentinië kroop in een zinderende partij door het oog van de naald tegen een scherp counterend Egypte. Toen een kwartier voortijd de wereldkampioen 0-2 achterstond, gaf niemand nog een stuiver voor de kansen van Argentinië. Toch werd het nog in een geweldig slot 3-2 met onder meer de 8e goal van Lionel Messi op dit WK. Messi die ook eerder een strafschop had gemist. In de kwartfinale treft Argentinië Zwitserland, dat zich voor het eerst in 72 jaar voor een kwartfinale kon plaatsen. Het klopte Colombia met de strafschoppen na een saaie en zwakke wedstrijd.
3: De dag start bewolkt, daarna brede opklaringen bij temperaturen tot 29 graden. Morgen veel zon, dan halen we opnieuw die 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Ruud Joos en Heidi van Rompuy.
6: Goedemorgen, opnieuw Amerikaanse bombardementen op Iran. Dus wat is die gevechtspauze nog waard? Ik wou echt dat het over iets anders kon gaan. Helaas.

0: Clint Eastwood. En nog wat schoon volk zeker. Wie zijn dat ook alweer? Ah ja, General Saint met Stop That Train.
1: De ochtend.
0: En wie is dit ook alweer? Dat is Heidi.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Er staan twee hoofdrolspelers in de krant die alle aandacht wegkapen. Onze Rode Duivels uiteraard en Marine Le Pen.
2: Ja, laten we beginnen met die laatste. Met of zonder enkelband, Le Pen wil president van Frankrijk worden, kopt de Standaard. En ook in de Morgen, Marine Le Pen dingt mee naar het Élysée. Ze werd gisteren in beroep nog eens veroordeeld voor verduistering van Europees geld, weliswaar met een lichtere straf. En nu wil Le Pen in cassatie beroep gaan, zodat haar straf voorlopig wordt opgeschort. Condamné et candidat, zegt Le Soir vanmorgen. En verder dus ook nog veel aandacht voor die knalprestatie van onze Rode Duivels op het WK. Dit smaakt naar meer, zegt het nieuwsblad. En Gazet van Antwerpen heeft het over een dansje van eigen deeg.
0: Subtiel.
2: Ja, inderdaad. Volgens het laatste nieuws is de WK-gekte nu ook echt helemaal losgebarsten. Er is een stormloop op grote schermen. De verhuurders die kunnen de vraag ondertussen richting vrijdag amper bijhouden. De tijd dan komt met een heel ander verhaal. Stroomimport op recordhoogte na het stilleggen van de kerncentrales. Franse en Nederlandse elektriciteit blijkt goedkoper dan onze binnenlandse alternatieven. En op de voorpagina van het Belang van Limburg, Limburger blijkt hard leerser over gsm-gebruik achter het stuur.
0: Oh. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Mika en Grace Kelly.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Gisteren was het nog speculeren hier in de ochtend, maar nu is het zeker. Marine Le Pen is kandidaat bij de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar.
2: Ja, de topvrouw van Rassemblement National werd gistermiddag in beroep wel opnieuw veroordeeld voor de verduistering van Europees geld, nadat ze vorig jaar in eerste aanleg ook al schuldig was bevonden. Maar deze rechter oordeelde dat ze wel verkiesbaar kan zijn bij de presidentsverkiezingen in 2027, volgend jaar dus. En dus kondigde Le Pen 's avonds haar kandidatuur aan in een televisieuitzending.
3: J'avais indiqué, vous le savez, que je ne ferai pas campagne sous bracelet électronique. Mais comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation, ce qui n'était pas obligatoirement le cas des autres hypothèses, et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique.
2: Ja, Le Pen wilde wel geen campagne voeren met een enkelband, maar ze trekt nu dus naar het Hof van Cassatie, zegt ze. En daardoor wordt haar straf voorlopig opgeschort. Frankrijk-kenner Steven de Kranen die ziet dat Le Pen op deze manier de laatste uitweg neemt om presidentskandidaat te worden.
4: Er was een kleine weg nog naar het presidentschap dat ze kan nemen en die weg neemt ze. Ze gaat dus in cassatie en dat betekent dat er die veroordeling die is er twee keer bevestigd, maar het vonnis is niet definitief en vooral die strafuitvoering die wordt opgeschort. Dat wil zeggen dat die enkelband dat die voorlopig niet aan moet en dan zegt ze ja, zonder enkelband kan ik campagne voeren en dan wacht ik wel het oordeel van het Hof van Cassatie af.
2: Ja, Le Pen gebruikt volgens Steven niet alleen een juridische uitweg, maar ze koopt dus vooral ook tijd.
4: Het Hof van Cassatie normaal dat duurt tussen de 8 maanden en 1 jaar. We zitten op 9 maanden van de presidentsverkiezingen. Het Hof van Cassatie liet al weten we gaan sneller werken. Maar dan nog, stel dat ze pas die enkelband aan moet in de laatste weken, dan zou ze kunnen zeggen, ja die campagne is voorbij. Het is aan de kiezers om nu te stemmen. Als ze mij president verkiezen, dan is het zo. En dan gaat die enkelband ook weer af. Want als president heeft ze immuniteit.
0: Ja, dat is de logica die erachter zit inderdaad. Le Pen wordt dus presidentskandidaat en niet, zoals hier en daar ook al werd gespeculeerd in de afgelopen jaren, de voorzitter van haar partij, Jordan Bardella.
2: Ja, maar volgens Steven de Kranen is het niet zo dat Le Pen hem dan echt opzij schuift, maar ze plaatst hem heel nadrukkelijk naast zich. Ze willen zich ook samen aan de kiezer presenteren en hij zou dan kandidaat-premier zijn. Want hij spreekt ook een ander electoraat aan dan Le Pen, zegt nog eens Steven.
4: Marine Le Pen spreekt nog altijd meer dat volkse publiek aan dat zich meer in het noorden bevindt, die sociale kaart. Terwijl Jordan Bardella wordt gezien als iets liberaler, iemand die meer mensen in het zuiden aanspreekt, ondernemers, ook een iets jonger publiek, dat hij in de peilingen minstens even goed doet als Marine Le Pen. Maar ze willen nu als duo naar voren komen om zo elkaars fouten een beetje te elimineren, elkaars kwaliteiten nog meer in de verf te zetten. En het zal moeilijk zijn voor tegenstanders om daar iets tussen te krijgen.
0: Al dus Steven de Kranen. Straks praten wij daarover door en dat zullen we doen met Gerolf Annemans, Europees parlementslid voor Vlaams Belang.

Hevig begin, intens einde, de nieuwe van Angèle en Dille. Oh, proberen verkeersinformatie te geven. Dat zal voor een andere keer zijn. Dan gaan we eerst luisteren naar The Weeknd en Sacrifice.

0: The Weeknd en Sacrifice.
1: De Ochtend.
2: Radio 1.
0: Belangrijk nieuws uit de luchtvaartsector gisteren. TUI Fly kondigde aan dat het volgend jaar stopt met vliegen op de luchthaven van Deurne. Daar is die weer, die luchthaven. En daarmee verdwijnt de laatste grote commerciële luchtvaartmaatschappij op Antwerp Airport. Oppositielid van Groen, Bogdan van den Bergen, die pleit ervoor om de subsidies aan de luchthaven stop te zetten.
3: Dit was een voorspelbare beslissing van TUI. Ze hebben vorig jaar al hun vluchten gehalveerd. De CEO van de luchthaven heeft ook bovendien gezegd dat hij geen nieuwe operatoren met lijnvluchten vindt. Dus dat betekent de facto dat in Antwerpen een luchthaven ligt die enkel afhankelijk is van privéjets en instructievluchten. En ja, wij vinden dat dit niet langer kan gesubsidieerd worden. Uiteraard, waarom zou de Belgische en Vlaamse belastingbetaler daar middelen insteken voor privéjets en instructievluchten?
0: Een vraag voor Chris Verduikt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen meneer, u bent fractieleider van Vooruit in het Vlaamse parlement. Die aankondiging kwam er gisteren, heeft u verbaasd?
4: Nee, die heeft me niet verbaasd. Ik volg dit dossier ook al heel lang. En ja, als je de cijfers van de afgelopen jaren ziet, dan zie je alleen maar dat die regionale luchthavens het steeds minder goed doet. Bijvoorbeeld in Antwerpen voor corona nog een 300.000 passagiers. Vandaag zit dat eerder rond de 200.000. En TUI had al een aantal vluchten geschrapt. Dus nee, op zich was dat geen verrassing voor mij dat dit gebeurde.
0: Ja, deze discussie die woedt natuurlijk al veel langer, hè, ook door actiegroepen. Is het op deze manier nog houdbaar, dat is de vraag die meneer Van den Bergen van Groen zich stelt, om nog te subsidiëren?
4: Ja, het wordt natuurlijk heel moeilijk en dat is ook, daarom is het ook belangrijk dat wij een afspraak hebben gemaakt in de regering van ja, er moet een plan rond die regionale luchthavens komen met alles wat we daarin zien gebeuren. Hè. Onder andere dit is natuurlijk ook weer een nieuw feit. Een plan met minder subsidies voor die regionale luchthavens, dat is wat we afgesproken hebben met elkaar. En goed, daar wachten wij ook op. Hè. De minister die daarvoor bevoegd is, heeft dat plan aangekondigd. En dus wij kijken op welke manier gaat ze daarmee omgaan. Want bijvoorbeeld meneer Van den Bergen verwijst inderdaad naar die instructievluchten. Dat is interessant. Maar daar heb je geen 3 luchthavens voor nodig in Vlaanderen. Dus we zitten daar wel een beetje op onze honger wat dat plan betreft. Om te kijken van hoe ziet zij dat nu in de toekomst.
0: Ja, dat zijn twee dingen die u daar zegt. Hè. We zitten met het nieuwe feit. Is dit nieuwe feit voor u, wat u betreft, een doorslaggevend feit? Om daar helemaal anders naar te kijken?
4: Goh, het is een interessant dossier. Als je naar die regionale luchthavens kijkt. Vlaanderen heeft die al lang in eigendom. Men heeft 13 jaar geleden beslist. We geven die aan een private uitbater. Dus heel interessant om de discussie van toen nog eens opnieuw te lezen. Het was toen de N-VA die heel kritisch was op de plannen van de toenmalige minister Crevidel om dat te doen. Want er werden gouden bergen beloofd en het ging allemaal beter gaan. De cargo ging maar 3, de passagiers gingen maar 3 gaan. We zijn 13 jaar later en we zien eigenlijk dat de cijfers alleen maar achteruit zijn gegaan. De laatste keer dat die CEO van Antwerp Airport in het parlement was, opnieuw grootse plannen. Maar in de praktijk komt daar gewoon niks van in huis. We moeten gewoon vaststellen dat het niet werkt. En ja, deze effect van TUI is natuurlijk opnieuw een slag voor de luchthaven in Deurne. In de eerste plaats natuurlijk ook voor de mensen die daar werken. Mm-hmm. En ik vind dat zij ook recht hebben op een plan van hoe gaat dat nu verder? In het regeerakkoord staat niet dat we die luchthaven gaan sluiten, maar je kan niet anders dan vaststellen dat we daar wel met een enorm probleem zitten.
0: Nee, dat staat niet in het regeerakkoord, maar dat plan, wanneer moet dat er dan komen?
4: Ja, ik denk dat iedereen die rond die luchthavens werkt daar op zit te wachten om te kijken. Voor ons is het alleszins, hè, wij zijn in de regering gestapt. In ons partijprogramma van Vooruit staat heel duidelijk dat wij niet geloven dat een overheid zich moet bezighouden met die regionale luchthavens, dat daar geld moet aan geven. Het is geen geheim dat de N-VA daar anders over denkt. Dus om door één deur te gaan hebben we een akkoord gemaakt. Minder geld. Ja, natuurlijk met minder geld, dat maakt het misschien niet makkelijker, maar dat is wel wat we afgesproken hebben. En dus ik kan me voorstellen dat het niet evident is voor de minister om daar keuzes in te maken. Maar goed, dat is haar verantwoordelijkheid.
0: Ja, alleen nog maar een privé- en opleidingsluchthaven wordt, als dat de enige vluchten zijn die daar zijn, dan is er misschien ook inderdaad veel minder nood aan subsidies. Maar betekent dat dan de facto misschien een sluiting van de luchthaven?
4: Ja, sluiting. Alleszins, wij vinden dat er geen geld naartoe moet gaan, want zoals u inderdaad terecht zegt, als je ziet wat blijft er straks over in Deurne, dat zijn die instructievluchten, maar ook die zakenvluchten waarover gesproken wordt. Nu, ik heb het eens even opgezocht. Hè. Als je ziet wat zijn de meest voorkomende bestemmingen van mensen die vertrekken in Deurne, ja, dat is Cannes, dat is Nice. Iets verderop zie ik Ibiza staan. Allee, het is waarschijnlijk heel leuk om business te doen op de stranden van Saint-Tropez, maar ja, de realiteit is natuurlijk, dit gaat over privéjets die naar de Côte d'Azur vliegen. En voor alle duidelijkheid, mensen mogen dat doen. De vraag is natuurlijk, moet de overheid daaraan bijdragen? En daar is voor vooruit het antwoord ook heel duidelijk op nee.
0: Ja, voor CD&V ook niet meteen een warme ja. Koele minnaar van de luchthaven. Ze zijn hierdoor weinig verrast en ook weinig hoopvol. Ja, is dit de volgende splijtswam of het volgende moeilijke probleem in die coalitie?
4: Ja, we hebben daar een duidelijke afspraak over gemaakt in het regeerakkoord. Een plan met minder subsidies, dat mevrouw De Ridder daarmee komt. En dan zullen we dat op zijn merites beoordelen. Dat was de afspraak die we gemaakt hebben. Maar ik hoop toch ook dat ze in alle eerlijkheid kijkt naar de situatie zoals die vandaag is. Die luchthaven is bijna virtueel failliet. En er is natuurlijk ook nog wel één belangrijk ding veranderd sinds we dat regeerakkoord hebben gemaakt. Vlaanderen is ondertussen voor een groot stuk eigenaar geworden van Brussels Airport. Ja, en ook daar, hè, als je ziet, er was recent een interview van de CEO van Brussels Airport. Ja, die zegt tussen de regels door, die subsidies voor die regionale luchthavens, ik vind dat niet zo'n goed idee. Maar vooral, ze zeggen ook heel duidelijk van, kijk, wij willen gerust kennis delen met die regionale luchthavens, met ermee samenwerken. Leg ons dat niet op. Hè. En dan kan je de vraag stellen, ja, is het niet een beetje dom om aan de ene kant uitbater te zijn van een grote nationale luchthaven met heel veel passagiers, en dan anderzijds nog geld geven aan die kleine luchthavens die daar rond liggen.
0: Uw standpunt lijkt me redelijk duidelijk, maar het standpunt van de bevoegde minister inderdaad, mevrouw De Ridder, is ook duidelijk. Hè? Die is fan van die luchthaven in Antwerpen.
4: Ja, dat heeft ze inderdaad gezegd. Maar ik denk als ze echt fan is van die luchthaven en van de mensen die daar werken en zo, dat ze dan echt ook moet komen met zo gaan we dat de komende jaren aanpakken met minder geld en ook geen luchtkastelen meer. Hè. Want daar heeft niemand belang aan. Hè. Daar wordt een parlement weer van allerlei plannen geschermd voor de toekomst. Nogmaals, ik heb daar straks verwezen naar 2013. We zijn 13 jaar bezig. Er wordt al 13 jaar vanuit de private uitbater gezegd het komt allemaal in orde. Het is niet in orde gekomen. Ik denk dat iedereen die dan naar dit dossier kijkt, ondertussen wel ziet dat het heel moeilijk zal zijn en dat er ook niet plots iets zal veranderen dat deze luchthavens rendabel maakt. Lastig voor de minister misschien als fan, maar ze moet denk ik, als ze het echt goed voor heeft met die luchthaven, moet ze daar een duidelijke toekomstvisie op geven. En nogmaals, voor ons zal dat zijn met minder centen.
0: We zullen zien. We wachten samen met u op het plan van de bevoegde minister De Ridder. Dank u wel voor dit gesprek. Chris Verduijkt, fractieleider van Vooruit in het Vlaams Parlement.

0: Dancers and the Rush.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: 6:01, goedemorgen. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran.
3: Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig omdat Iran 3 commerciële schepen heeft aangevallen de voorbije dagen in de straat van Hormuz. In Kuwait en Bahrein is vanmorgen ook het luchtalarm afgegaan. Mogelijk valt Iran daar als reactie Amerikaanse legerbasissen aan. In Frankrijk is Marine Le Pen dan toch kandidaat bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ondanks dat ze ook in beroep is veroordeeld voor fraude. Ze moet daardoor campagne voeren met een enkel band, maar dat wil ze niet. Ze trekt daarom naar het Hof van Cassatie tegen haar veroordeling, zodat haar enkel band voorlopig wordt opgeschort. En op het WK voetbal gaan Argentinië en Zwitserland door naar de kwartfinales. Argentinië klopte Egypte met 3-2 na een waanzinnige comeback op de valreep. En Zwitserland had strafschoppen nodig tegen Colombia, want daar is het de hele wedstrijd lang 0-0 gebleven.
0: Een goede en een slechte wedstrijd, hoorde ik Geert Heermans zeggen. En dan het weer vandaag, weer lekker warm.
3: Ja, de dag start eerst wel nog bewolkt, maar daarna brede opklaringen bij dus hele warme temperaturen tot 29 graden.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Ruud Joos en Heidi van Rompuy.

0: Wat een stem, Dusty Springfield, and I only want to be with you.
1: De ochtend.
0: Hey Heidi, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het hele land heeft een beetje kunnen bijslapen, ja, denk ik. Hè.
2: En wij ook een beetje.
0: Wow. Een grote conclusie lijkt toch wel heel veel liefde voor de Rode Duivels. Niet alleen hier, maar in de hele wereld een beetje. En de duivelsgekte is losgebarsten.
2: Ja, dan toch helemaal duivelsgek, dat zegt het nieuwsblad. De Rode Duivels shirts verkopen blijkbaar uit. Festivals passen hun programma aan, zodat mensen naar de match kunnen kijken. En zelfs de restaurants zijn blijkbaar bang dat ze voor vrijdag voor die kwartfinale de ene annulatie na de andere zullen binnenkrijgen van mensen die dan toch liever voor hun televisie gaan zitten. En dus proberen sommige horeca-uitbaters toch nog een groot scherm te zetten, zodat hun klanten gewoon kunnen meekijken. Volgens het laatste nieuws is er zelfs een echte stormloop op die grote schermen. De mensen die dat verkopen kunnen bijna niet volgen. Bijna alles is uitverkocht, ook al kunnen de prijzen soms oplopen tot €1.300 voor zo'n scherm.
0: Oké, dat is, zoals jij daarnet zei, de ene hoofdrolspeler in de krant.
2: Ja.
0: De Rode Duivels en het voetbal, maar ook Marine Le Pen staat in alle kranten.
2: Ja, ze is dan toch presidentskandidaat in Frankrijk voor volgend jaar. De rechters geven radicaal rechts kopstuk herkansing, dat schrijft de Tijd van morgen. Een rechter in beroep heeft haar veroordeling voor fraude wel bevestigd, maar versoepelt haar straf. En dus blazen rechters de presidentiële droom van Le Pen nieuw leven in, zo schrijft de Tijd. Coupable, mais pas empêché, zegt La Libre. Le Pen moet eigenlijk wel nog een enkelband dragen, maar Le Pen is ervan overtuigd dat ze die opgelegde enkelband nooit zal dragen, zegt de Standaard. Ze zegt dat ze alle rechtsmiddelen gaat benutten om haar onschuld te bewijzen. En we zeiden het daar straks al, ze gaat nu dus in cassatie tegen haar straf, zodat die enkelband voorlopig opgeschort wordt en ze dus gewoon campagne kan gaan voeren. Verder dan, in verschillende kranten vanmorgen ook veel artikels over het voorstel dat minister voor Buitenlandse Zaken Prevot aan het voorbereiden is om dus met België de staat Palestina te erkennen. Volgens de Standaard staan CD&V en Vooruit daar volledig achter. Zij zien geen enkele reden om daar ook nog mee te wachten. Maar N-VA en MR zien dat mogelijk anders. Volgens de krant is het onduidelijk hoe die twee partijen op dat voorstel gaan reageren. Maar de Morgen is ervan overtuigd dat dat voor een nieuwe clash zal zorgen binnen de regering.
0: Allee, Vooruit. En dan moeten we nog over begroting praten. Zeg, de Tijd schrijft dat we nog nooit zoveel elektriciteit uit de buurlanden hebben gehaald.
2: Ja, de import is in de eerste helft van dit jaar was dat ruim de helft hoger dan bijvoorbeeld exact 1 jaar geleden. En dat heeft alles te maken met het feit dat onze enige 2 overgebleven kerncentrales, dat die sinds april stil liggen voor onderhoudswerken. En dat loopt allemaal ook nog tot november. Nu, dat wordt deels wel in ons eigen land opgevangen door hernieuwbare energie, windmolens, zonnepanelen, door onze gassen. Maar nu blijkt dat het op sommige momenten gewoon goedkoper is om elektriciteit uit Frankrijk of Nederland te importeren. En dan doen we dat blijkbaar massaal. Het laatste nieuws dan is op reportage gegaan naar Zee, naar Knokke, want daar klagen ze over overlast door jongeren uit Noord-Frankrijk en ook uit Brussel. Volgens de lokale horeca-uitbaters maken die te veel lawaai, laten ze overal afval achter en doen ze ook gewoon te weinig geld op de dijk. Er patrouilleert blijkbaar ook opvallend veel politie in Knokke om een oogje in het zeil te houden. En het is daar ook nog altijd verboden om in bloot bovenlijf door de winkelstraten te lopen.
0: Juist,
2: ja, en ook dat lappen heel wat Noord-Franse bezoekers blijkbaar aan hun laars, tot grote frustratie van de knokken.
0: Een andere streek, Limburg. Want de Limburger die is blijkbaar heel hard leers als het aankomt op gsm'en achter het stuur.
2: Ja, dat staat in belang van Limburg vanmorgen. In 2024 zijn er 488 rijbewijzen ingetrokken. In 2025 waren dat er al meer dan 500. En in de eerste maanden van dit jaar alleen al waren het er al meer dan 160. Dus dat belooft nog voor de rest van het jaar. Het parket van Limburg heeft nogthans de strijd fors opgevoerd. Want sinds 2 jaar verlies je daar automatisch je rijbewijs voor 15 dagen als je betrapt wordt. Maar voorlopig maakt dat dus blijkbaar weinig indruk op de Limburgers. En dan als afsluiter, Ruud, ik weet niet of je er ooit al van gedroomd hebt om je eigen eiland te kopen.
0: Nee. Wat nooit aan gedacht, want het ligt niet binnen de mogelijkheden.
2: Wel, kijk, er staat wel iets interessants in de krant vanmorgen, want er staat er eentje te koop in Wallonië, dat schrijft het nieuwsblad. Het is de Île de Houx, 4 hectare groot in de Maas, ten zuiden van Namen. En voor een €95.000 zou het al van jou kunnen zijn. De lokale immomakelaar die schrok er wel van dat dat eilandje in privéhanden was, maar blijkbaar werd er vroeger een boomplantage garage op uitgebaat. Nu, het enige nadeel, als je het zou willen kopen, je mag er blijkbaar niet op wonen, je mag er niets op bouwen en je mag er ook niet zomaar commerciële activiteiten opzetten. Dus ik kan me voorstellen dat de mensen die geïnteresseerd zijn er vooral zullen willen genieten van de natuur voor 95.000 euro blijkbaar.
0: Maar mag je er een groot scherm opzetten?
2: Dat denk ik wel.

0: Lenny Lenny met She Only Loves You in the Summertime.
1: De ochtend.
0: Marine Le Pen zal dan toch deelnemen aan de Franse presidentsverkiezingen in april 2027. En dat is veel dichterbij dan u denkt. Dat liet ze gisteren weten op de Franse zender TF1. Ze zal campagne voeren zonder enkelband. Ook dat zei ze er nog bij.
2: Ja, Le Pen kreeg in beroep 3 jaar cel voor het verduisteren van Europees geld, waarvan 2 jaar voorwaardelijk en het andere jaar mocht ze dan thuis uitzitten onder elektronisch toezicht met een enkelband. En dus was de vraag of ze met die enkelband wel campagne kon voeren. Want zelf had ze vooraf gezegd dat ze dat niet wilde doen en dat ze in dat geval haar plaats zou laten aan Jordan Bardella. Maar gisteren verklaarde ze dan dat ze toch kandidaat is en dat ze naar cassatie trekt. Dat is een procedure om een rechterlijke beslissing te laten vernietigen. En zolang die procedure loopt, wordt haar veroordeling opgeschort en krijgt ze dus voorlopig geen enkelband.
0: Ja, maar wat als het Hof beslist dat die veroordeling niet wordt teruggedraaid?
2: Wel, dan zal ze toch uiteindelijk een enkelband moeten dragen, maar toen men haar daar dan gisteren naar vroeg op TF1, dan zei ze, on verra, we zien wel. Waarschijnlijk gokt ze erop dat het een hele tijd, een heel aantal maanden duurt voor die beslissing effectief zal vallen. Dat ze hopelijk, zegt ze zelf, dan ondertussen de verkiezingen kan winnen. En als ze dan president van Frankrijk wordt, dan wordt ze onschendbaar.
0: En dus geen enkel band is pokeren op hoog niveau. Gerolf Annemans, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U bent Europees parlementslid voor Vlaams Belang. Kennis ook van mevrouw Le Pen. Dit toont wel hoe veerkrachtig en weerbaar zij is. Hè?
3: Ja, wij kennen ze zo. En we hebben ze zo al etelijke tientallen jaren bezig gezien. Dus het zou een beetje onnatuurlijk geweest zijn dat zij niet kon kandideren. Ze is de natuurlijke kandidaat. En waarschijnlijk, naar alle waarschijnlijkheid en alle peilingen die wijzen dat voorlopig uit, zal eindelijk Frankrijk aan die verandering kunnen beginnen die zij belooft.
0: Ja, dit is strategisch slim, maar is het ook risicovol, denkt u, de gok die ze nu neemt?
3: Wel, er zijn 2 dingen. Eén, zij vindt dat ze onterecht veroordeeld wordt en als een crimineel wordt weggezet. Dat dateert allemaal uit een soort administratieve discussie met de financiële dienst van het Europees Parlement. Mag een assistent van iemand die verkozen is, een partijvoorzitter in haar geval die verkozen is, mag die ook voor de partijvoorzitter werken of alleen voor het Europees Parlement? En die discussie is helemaal uit de hand gelopen. Sommige parlementsleden, onder andere de communistische leider Mélenchon en zo, zijn vrijgesproken. Zij niet. En dus ja, het gaat ook om een stuk, om een politieke afrekening.
0: Ja, dat is het eerste wat u wil zeggen. Tegelijkertijd kan je daar dan weer op antwoorden? Ja, maar ze is nu ook wel weer in beroep veroordeeld. Hè? Je zou kunnen zeggen, misschien moet ze haar straf gewoon aanvaarden.
3: Ik denk dat er een compromis in het hoofd van de rechters heeft gespeeld. Ze hebben die onverkiesbaarheid van Le Pen, die in eerste aanleg was uitgesproken, rechtgezet. En ze hebben eraan toegevoegd, ja, de democratie in Frankrijk kan dat niet verdragen van Le Pen uit te sluiten van die presidentsverkiezingen. Bovendien heeft ze geen persoonlijke verrijking gepleegd. En dus gaan we ze alleen nog maar veroordelen voor die zogenaamde verduistering. Maar goed, Le Pen blijft die zaak bestrijden en gaat daarom naar cassatie.
0: Ja.
3: En dus zij zegt, we zullen wel zien. Ja, inderdaad, we zullen wel zien. Ze wil bestrijden dat zij een crimineel is. Zij is geen crimineel. En het zullen de Franse kiezers zijn die beslissen.
0: Mm-hmm. Of het zal cassatie zijn, zeker.
3: Ja, nee, de Franse kiezer kan eigenlijk beslissen over die zaak, want het is een onrechtvaardige zaak. Een assistent van een parlementslid die verkozen wordt, moet niet alleen voor Europa werken. Dat was toen de gewoonte. Nu wel, nu past iedereen zich daaraan aan, omdat die administratie plots tegen Le Pen is beginnen ageren. Moet iedereen nu zorgen dat zijn assistenten alleen voor de Europese Unie werken en niet voor de partijvoorzitter bijvoorbeeld, in haar geval.
0: Ja.
3: Dus eigenlijk een soort futiele discussie eigenlijk eerder. En om daarom iemand als Le Pen als een crimineel te gaan afschilderen, dat is eigenlijk helemaal buiten proportie.
0: En dat werkt waarschijnlijk ook in haar voordeel, hè? Deze veroordeling in beroep. Is dat ook uw oordeel?
3: Wel, in ieder geval, wat hieruit voortkomt, is dat die rechters toch niet helemaal onverstandig zijn doorgegaan op dat aanvankelijke pad om haar onverkiesbaar te maken. Dat zou een enorme schending van het democratisch principe van de Franse Republiek geweest zijn. En dat hebben zij nu rechtgezet en ze hebben er nog aan toegevoegd. Ja, we weten het, Le Pen heeft zich niet persoonlijk verrijkt of zo. Dus die verduistering, dat woord, dat nemen we eigenlijk nog wel om haar te veroordelen, maar niet meer om haar te verhinderen van te kandideren volgend jaar. En dat is toch eigenlijk wel een stuk rechtvaardigheid dat nu binnengebracht is, maar nu wil Le Pen ook nog niet meer gezegd hebben dat zij crimineel is. Ze is geen crimineel.
0: Mm-hmm, maar mijn vraag was eigenlijk, deze hele rechtsgang en wat er al zo lang aan de gang is, levert daar dat nog extra stemmen op, denkt u?
3: Eerlijk gezegd, natuurlijk, ik vind dat heel wat Fransen waarschijnlijk denken dat dat heel onrechtvaardig is. Gewoon weg omdat meneer Bayrou, de eerste minister, en Mélenchon in diezelfde zaken zijn vrijgesproken, principieel zijn vrijgesproken. En dus speelt het waarschijnlijk inderdaad in haar voordeel omdat ze gewoon onrechtvaardig wordt behandeld. Maar wat vooral in het voordeel van Le Pen spreekt, is haar inhoudelijke aanbod aan de Fransen om die Franse Republiek, die eigenlijk in elkaar aan het zakken is, gesymboliseerd door die figuur van Macron, om die Franse Republiek een nieuw elan te geven. En dat is het aanbod dat ze politiek doet. En daar gaat het eigenlijk over. En niet over de vraag of ze nog een extra voordeel heeft met de onrechtvaardige behandeling die haar nu...
0: Laten we dan die vraag waar het volgens u om draait proberen te beantwoorden, want ze staat daar niet alleen voor. Hè. Ze doet dat in een soort duo, een tandem met Jordan Bardella. Want wat betekent dit voor hem in een zetel naar het premierschap?
3: Wel, in Frankrijk is het zo dat de president, eens die verkozen is, en meestal krijgt hij ook nog een parlementaire meerderheid, dat die president zijn of haar eerste minister aanduidt. En zij gaat in een dubbel ticket. Je weet, als je voor mij als president kiest, dan weet je dat Bardella mijn eerste minister wordt. Dat is een vertrouwensband. Die twee hebben samen die partij supergroot gemaakt. En ze gaan als een ticket naar de Franse kiezer. Dus de Franse kiezer kan eigenlijk in alle rust en vrede kiezen voor Le Pen. En dan weet hij dat er veel meer stabiliteit zal komen dan wat er de afgelopen jaren door Macron met zijn 12 eerste ministers gebeurd is.
0: Ja, inderdaad, er is heel wat gebeurd. Maar ja, zelf het opnemen natuurlijk. Ja, zelf het opnemen, dat kan ook nadelen hebben, hè? Dat weet u, hè? Als u zelf aan de macht komt.
3: Ja, wat er nadien gebeurt, dat is natuurlijk een heel grote uitdaging, want de problemen van Frankrijk zijn erg groot. Ze zijn bijna even groot als die van premier De Wever in België. Maar er moet iets gebeuren. Dit land en ook Europa, dat Europese continent, is aan het wegzakken in een soort van eindebeschavingssfeer. En Le Pen probeert met een vorm van optimisme en duidelijkheid en een programma dat de moeite waard is, de Fransen ertoe te brengen om voor echte verandering te kiezen. Ja, en wij Vlamingen zouden het beter ook doen.
0: We zullen zien wat het in Frankrijk wordt in elk geval in 2027 ja. April. Dank u wel voor uw visie op de zaak. Gerold van der Mans, Europees parlementslid voor Vlaams Belang. Dag meneer.
3: Graag gedaan.
0: Op D34 richting Antwerpen is in Maldegem de weg volledig dicht door een ongeval. Maak daar een reddingstrook. Rij om via de N31, de E40 en de E17. En op de Antwerpse ring richting Gent vertraagt u ook nog tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Door werken op de N41 in Hamme gaat het een kwartier trager richting Sint-Niklaas. Wij zingen intussen met een toontje lager, net als in... Nee, we zingen met Sion, Cruisin'.

0: Sion met Cruisin'.
1: De Ochtend.
2: Radio 1.
0: Die heb ik deze week nogal eens gezien. Goedemorgen, Olivier.
3: Dag, Ruud.
0: Argentinië is gisteren door het allerkleinste gaatje, wat was dat, gekropen om naar onze, enfin, nog niet naar onze, maar naar die kwartfinale
3: te gaan. We zitten er ook.
0: Waar wij ook in zitten, ik zeg het toch nog maar
3: even. Zeg het nog maar eens, inderdaad. Het zit echt wel mee voor Messi en co. Zo hard dat het eigenlijk bijna vragen oproept, want voorlopig zullen we ons maar niet laten gaan in de complottheorieën die enorm leven op sociale media. Maar er is bijvoorbeeld een opvallende statistiek dat Argentijnen veel minder snel gele kaarten krijgen. Enfin, ze hebben het dus gehaald tegen Egypte. Tot minuut 79 stond Egypte zelfs 0-2 voor. Messi had al een penalty gemist, maar dan schakelde de beste voetballer aller tijden een versnelling hoger en onder zijn impuls ging het van 0-2 naar 3-2. Messi scoorde de 2-2, zijn 21ste WK-goal dus. En Enzo Fernandez van Chelsea sloeg de nagel in de kist van de farao's. Weer zo'n match met een knotsgek slot. Ik zag tranen bij Messi.
0: Veel tranen.
3: Ja, absoluut. En de emoties waren wel al een beetje gaan liggen bij het man van de match interview. Maar hij beseft toch wel dat het weer zo'n spannende, emotionele match is geweest.
4: Muy emocionante poder darle vuelta otra vez. Volvemos a sufrir muchísimo, pero bueno, esto es el mundial y todos los partidos se están dando de igual manera, muy muy igualado todo, así que nada, muy feliz.
0: Dat laatste heb ik begrepen, maar ook dat ze heel hard hebben afgezien.
3: Ja, dat is sufrir inderdaad, muy feliz, heel blij. Dit is inderdaad het toernooi van de Argentijnen wel een beetje. Ze zijn heel sterk begonnen en nu moeten ze toch af en toe door de loop graven, zeg maar. Ze gaan dus door, spelen nu tegen Zwitserland. De Zwitsers hebben tegen Colombia 120 minuten moeten strijden. Zal ook in de benen kruipen. Hebben ook nog eens penalties getrapt. Colombia dat trouwens in de reguliere speeltijd tegen de lat trapte. Dus het had ook de andere kant kunnen opvallen of uitvallen. Maar het is bondscoach Murat Yakin en zijn spelers dus wel gelukt. Het is meer dan terecht dat ze even willen genieten van deze historische prestatie. Want zo ver geraken was namelijk al 70 jaar geleden voor de Zwitsers.
5: Zuerst geef maar de momenten. Zu genießen. Das ist auch nicht alltäglich, etwas Historisches erreicht zu haben. Mit dem ganzen Staff, mit der ganzen Nation, die wir jetzt Bilder gesehen haben zu Hause, wie sie gefeiert haben. Wir spielen gegen den Weltmeister. Es gibt nichts Schöneres, dass wir diese Möglichkeit haben.
3: Ja, die zucht, hè. Ja, we spelen tegen de wereldkampioen. Er is niks mooiers. De Zwitsers spelen inderdaad tegen Argentinië en ze gaan de uitdaging aan, dat is duidelijk.
0: Wanneer is dat?
3: Zondagavond.
0: Oké, morgen kwartfinales, dat betekent... Ah ja, alles is... Oh, wat gaan we doen vandaag? Er is geen voetbal.
3: Ja, er is geen voetbal. Nu, ik heb wel een ander nieuwtje, maar er straks meer daarover. Nog heel even over onze Rode Duivels trouwens. Die zijn net geland in Los Angeles, waar ze vrijdagavond dus tegen Spanje spelen. En Amadou Onana, die is nog bij de groep, maar spelen zal hij niet meer doen, hè. Het verdict is hard, gescheurde voorste kruisband. Dat wordt naar schatting 7 à 8 maanden niet meer voetballen.
0: Die kruisbanden zijn altijd verschrikkelijk nieuws voor een voetballer. Oké, rustdag vandaag. Koers en tennis.
3: Voilà, inderdaad. In de Tour zijn we nu volledig in Frankrijk voor rit 5 van Lannemezan naar Pau. Het zou wel eens een sprintkans kunnen zijn voor Merlier, Philipsen of iemand van die strekking. En een andere Belg met winstkansen is Elise Mertens.
0: Ze speelt
3: rond de middag haar kwartfinale op Wimbledon. De Tsjechische Linda Noskova is op papier sterker. En Philip De Wulf beschrijft waarom Noskova zo sterk is.
6: Die heeft dit jaar een beetje haar doorbraakseizoen. Staat in de top 10 van de wereld. Is echt aan het volwassen worden, als ik zo mag zeggen. Ze is 21 jaar, geloof ik. Een hardhitster met heel veel power en heel veel potentieel. 21 jaar, zoals ik zal zeggen. Voor haar is het ook nieuw om in die kwartfinale te staan op Wimbledon. En dus misschien kan Elise haar ervaring laten spreken en doorstoten naar de halve finale. Dat zou heel mooi zijn. Ze heeft dat ooit nogal eens gedaan op de Australian Open 2018. Dat is al een tijdje geleden, dus als ze dat zou kunnen, dat zou fantastisch zijn.
3: Dat zou inderdaad fantastisch zijn. Net als bij de Duivels is er een boost in het vertrouwen. Ook Philip De Wulf gelooft zelfs in een toernooiwinst.
6: Als je nummer 2 van de wereld, Rybakina, kan kloppen, die heeft hier in 2022 gewonnen, dan kan je wel uit de voeten op gras. Dus waarom niet geloven in haar kansen?
3: Waarom niet, inderdaad. Matches te volgen tijdens Sporza Tour bij Caro en Gert hier bij Radio 1.
0: Ja, is trouwens sowieso een aanrader om dat te volgen, de Tour. Maar dus ook Elise Mertens en al die Belgische vlaggen, die hebben toch uitgehaald nu. En die kunnen dan ook voor haar gelden in haar kwartfinale, want het is al kwartfinales wat de klok slaat deze tijd. Zometeen gaan we naar het nieuws van 7 en daarna praten wij wel weer door, onder andere met onze minister van Defensie. Tot zo na het nieuws.
7: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Deze zondag extra open.
9: Krevel.
10: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
9: Krevel. Leef beter.
2: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
0: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten en Marine Le Pen is dan toch kandidaat bij de Franse presidentsverkiezingen. De VS heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, omdat Iran 3 olietankers zou hebben aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Iran heeft daarna gereageerd met aanvallen op Amerikaanse militaire doelwitten in Bahrein en Kuwait. Pauline Lambert, er was toch een akkoord over een tijdelijk staakt het vuren?
11: Ja, dat klopt. De VS en Iran waren akkoord gegaan om elkaar 60 dagen niet aan te vallen en tijdens die periode te onderhandelen over een permanenter vredesakkoord. Maar dat akkoord is dus duidelijk fragiel en komt ook meer en meer onder druk te staan, want Iran dreigt ook met nog meer vergeldingsacties. Het is nu dus de vraag of het hierbij blijft of het conflict opnieuw verder zal escaleren. De VS heeft al eerder tijdens dit staakt het vuren aanvallen gedaan op Iran nadat schepen in de straat van Hormuz onder vuur waren gekomen. En Iran heeft daar toen ook op geantwoord, maar toen zijn de onderhandelingen wel doorgegaan. Maar dit keer heeft de VS ook opnieuw sancties geactiveerd tegen Iraanse olie. En de aanvallen komen er ook op een gevoelig moment voor Iran tijdens de uitvaartplechtigheden van de Iraanse religieuze leider Ali Khamenei.
0: Dankjewel voor je uitleg, Pauline. In Houston, in de Amerikaanse staat Texas, heeft de Amerikaanse immigratiepolitie ICE een Mexicaanse man doodgeschoten. De man zou gevlucht zijn van een controle en volgens Binnenlandse Zaken probeerde hij met zijn auto een ICE-agent aan te rijden. Daarop is er geschoten. Binnenlandse Zaken spreekt over wettige zelfverdediging. Begin dit jaar waren er 2 gelijkaardige schietpartijen in de VS. In Frankrijk is Marine Le Pen dan toch kandidaat bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Ook al is ze in beroep ook veroordeeld voor fraude. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt in een televisieuitzending gisteravond.
12: Il n'y a plus de scénario où je ne pourrais pas me présenter en 2027. Sinon, monsieur Boulot, je ne serai pas là ce soir pour vous dire que je suis candidate à l'élection présidentielle.
0: Het Hof van Beroep bevond Le Pen gisteren opnieuw schuldig aan het doorsluizen van Europees geld naar haar eigen partij, het uiterst rechtse Rassemblement National. Maar haar onverkiesbaarheid, die eerst 5 jaar zou duren, is nu teruggebracht tot 15 maanden en die zijn intussen voorbij. Ze mag daardoor campagne voeren met een enkel band, maar dat wil ze niet. Ze trekt daarom naar het Hof van Cassatie. Steven de Kranen legt het uit.
13: Die veroordeling die is er 2 keer bevestigd, maar het vonnis is niet definitief. En vooral die strafuitvoering die wordt opgeschort. Dat wil zeggen dat die enkelband dat die voorlopig niet aan moet. En dan zegt ze, ja, zonder enkelband kan ik campagne voeren en dan wacht ik wel het oordeel van het Hof van Cassatie af. Het Hof van Cassatie normaal dat duurt tussen de 8 maanden en 1 jaar. We zitten op 9 maanden van de presidentsverkiezingen. Het Hof van Cassatie liet al weten, we gaan sneller werken. Ze gebruikt dus een juridische truc en ook wel de tijd.
0: Bij ons gaat Vlaanderen de strijd tegen de waspeer opvoeren. Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens. De Vlaamse regering heeft maatregelen goedgekeurd om wasberen sneller op te sporen en efficiënter te bestrijden. Zo mogen er bepaalde vallen gebruikt worden. Het aantal wasberen is in Vlaanderen nog beperkt tot enkele tientallen. Maar het is volgens minister Broens belangrijk om nu in te grijpen.
14: De ruimtelijke verspreiding is voorlopig relatief beperkt. Er is daarom momenteel ook nog geen sprake van een overmatige impact op volksgezondheid, op landbouw of de biodiversiteit. Maar het toont wel het belang om snelheid te maken. De wasberenpopulatie in Vlaanderen is nog zeer beperkt en het is een basisregel bij invasieve soorten dat ingrijpen in een vroeg stadium zorgt voor lagere kosten.
0: De wasbeer beschadigt landbouw en natuur. Ze roven nesten leeg van uilen en ooievaars en kunnen huisdieren aan.

0: aanvallen en ook ziektes verspreiden. De OCMW's bestaan vandaag ook exact 50 jaar. De centra bieden hulp aan wie het moeilijk heeft in de samenleving. Maar de OCMW's staan naar eigen zeggen steeds meer onder druk van het beleid. Ze moeten nog meer mensen naar werk begeleiden en de druk groeit om te controleren en sancties op te leggen. De coalitie Humaan OCMW-beleid klaagt dat aan. Experte Sarah van Hooyland legt uit waarom OCMW's zo belangrijk zijn.
1: Omdat het OCMW eigenlijk het laatste vangnet is van de samenleving. Als we merken dat mensen door omstandigheden niet kunnen werken of niet meer op de werkloosheid zitten, dan verdienen wij eigenlijk als samenleving dat laatste vangnet. Maar weet dat we als samenleving zeggen, wij laten u niet aan uw lot over. En een OCMW, die hebben eigenlijk alles in handen om mensen op maat goed te begeleiden naar opnieuw die integratie in de samenleving. En dat is wat we op langere termijn willen.
0: En op het WK voetbal zijn nu ook de laatste twee kwartfinalisten bekend. Argentinië en Zwitserland. Argentinië klopte Egypte na een waanzinnige comeback. Zwitserland had strafschoppen nodig tegen Colombia. Geert Hermans vat de wedstrijden voor ons samen.
2: We hebben gisteren een hele goede en een hele slechte wedstrijd gezien. Argentinië kroop in een zinderende partij door het oog van de naald tegen een scherp counterend Egypte. Toen een kwartier voortijd de wereldkampioen 0-2 achterstond, gaf niemand nog een stuiver voor de kansen van Argentinië. Toch werd het nog in een geweldig slot 3-2 met onder meer de 8e goal van Lionel Messi op dit WK. Messi die ook eerder een strafschop had gemist. In de kwartfinale treft Argentinië Zwitserland, dat zich voor het eerst in 72 jaar voor een kwartfinale kon plaatsen. Het klopte Colombia met de strafschoppen na een saaie en zwakke wedstrijd.
0: De dag start bewolkt, daarna brede opklaringen bij temperaturen tot 29 graden. Morgen veel zon, dan halen we opnieuw die 30 graden. Dit nieuws begon in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten hebben opnieuw tientallen aanvallen uitgevoerd op Iran, ook al is er een gevechtspauze. Het zou gaan om een reactie op aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Iran probeert in een reactie om Amerikaanse legerbasis te raken in de Golfstaten. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. De Ochtend. Met Ruud Joos en Heidi van Rompuy.
4: Goedemorgen, 50 jaar OCMW, dat is piepjong hoor, 50 jaar, maar dat is tegelijk ook al een vat aan ervaring, hoor ik van vrienden. Welkom.

0: Bijzondere openingsplaat na 7 uur. Moet kunnen. Dixie Cups en Aiko Aiko.
1: De ochtend.
0: Dus de OCMW's vieren feest 50ste verjaardag. En of er iets te vieren valt, dat vragen wij straks aan de federatie van de OCMW-medewerkers. Maar eerst gaan we naar Buggenhout.
2: Ja, want daar is onze collega Sanne Baak een halve dag gaan meelopen met de activeringscoach Doreen Mertens. Die heeft de handen vol om alle mensen die hun werkloosheidsuitkering dit jaar verliezen, om die te helpen bij hun zoektocht naar een job.
3: Een gespreksruimte 7 heb ik gereserveerd.
4: Het is 9 uur. Doreen zet zich klaar voor haar eerste gesprek van de dag.
5: Eer dat dat opstart, dat is ook zo'n frustratie van iedereen. Ah ja, ze zijn er. Ze.
6: Alles oké met jullie?
5: Ja. De vrouw is 65 jaar, maar die wordt ook geschrapt van de werkloosheid een jaar voor haar pensioen.
6: Ja, ik weet, het is niet gemakkelijk. Hè. Jullie hebben ook alle twee hard gewerkt. Hè.
5: Die vrouw

0: Die weigering hebben wij nodig voor in het sociaal dossier. En dan bekijken wij of die vrouw nog recht heeft op een bijpassing leefloon.
1: Bedankt voor de openheid en belangstelling.
2: Dank.
1: En dan tot in
2: juni. Ja,
0: dank. De gesprekken van een uur, dat vergt wel veel energie. Misschien iets drinken?
3: Snel een glas water en op naar de volgende afspraak.
0: Ik denk dat ik alles mee heb. Voilà. En wij gaan nu naar de kelder waar dat een bureau is van de technische dienst. En daar werkt een cliënt van mij.
4: Hallo, goedemorgen.
0: Hij woont sinds 3 jaar in Buggenhout. Zijn vrouw had leefloon. En hij was heel hard vragende partij. Ik wil werken, werken. Maar ik krijg geen kans op de privé. En dan hebben we hem even geactiveerd. 3 weken schors schuppen eigenlijk om te zien van kan die man, is die op tijd, heeft hij de arbeidsattitudes. En die heeft dat 3 weken goed gedaan en hebben we gezegd oké, we geven u de kans voor een artikel 60.
3: Dat is een traject van het OCMW om bijvoorbeeld mensen met een leefloon te helpen werkervaring op te doen.
0: Tu es content? Ben je blij?
5: Oui.
0: Oui? Hij probeert wel Nederlands, maar het is heel moeilijk. In september heeft hij een inschrijving in avondonderwijs, zodat hij overdag kan werken en s'avonds naar de Nederlandse les kan gaan. Heb je al wat Nederlandse woorden geleerd?
5: Noodverlichting.
0: Noodverlichting.
5: Aardgas.
0: We gaan wat evalueren.
6: Hij gaat de temperatuur opnemen van Legionella. Ik zou dat niet aan gelijk wie geven.
0: Ah.
6: Omdat dat toch wel precieze taken zijn.
0: Dat doet hij ook al.
6: Ja, ik vind dat fantastisch. Ja. Hè?
0: Dat is leuk om zo'n gesprek te doen. Dat zijn positieve evaluaties. Amai, het is al 11:45. De tijd vliegt. Ben je having fun? Nu om 12:30 gaan we een huisbezoek doen.
3: Dus nog even tijd om telefoontjes en mails in te halen.
0: Hey, aan met Doreen, hè. Ja, die stuurt nu van kijk, uw cliënt is niet komen opdagen. Maar die cliënt, dat moet nu juist lukken, was gisteren ziek gemeld. Kan je wel iets laten weten of via mail dat met je gaat? Goed, salutjes. Voilà, nog iets drinken en dan zijn we weer op pad. Dus als iemand dat leefloon heeft aangevraagd, want die was aan het werk 2 weken... Maar wegens omstandigheden is hij werk kwijtgeraakt. En ik moet verplicht huisbezoek doen. Allee, even checken of hij daar effectief verblijft. Dat is hier heel smalletjes. Ja, hier is nog een plaatsje.
7: We gaan maar binnen, zo.
0: Ja, maar ik heb mijn schoenen uit. Ja, ja, ik heb dan met de steun dat je van ons gekregen hebt wat meubeltjes aangekocht. En is dat allemaal tweedehands?
7: Ja.
0: Dat is wel mooi gerief, hè.
7: Potten en pannen moet ik nog aan.
0: Ah, ja.
7: Ook,
0: Dat geeft geen relatie of zo.
7: Nee. Zal ik dat zo blijven.
0: Je mag een relatie hebben, maar dan moeten wij daar ook rekening mee houden met de inkomsten. In dat gezinssituatie moeten we hier rekening mee houden. En het is gewoon moeilijk. Al die nieuwe regelgeving, waar je ook nog de nodige rust en tijd moet hebben om het te kunnen uitzoeken. En dat is er niet meer, waar wij gefrustreerd raken. En het komt er maar bij, tussen al het werk dat we hebben. En dan maakt het wel zwaar. Moest jij nog nieuws hebben, dan
7: weet ik
0: even.
7: Merci
0: voor u ook. Het is een heel fijn team. Heel, heel belangrijk en heel noodzakelijk om deze job te kunnen volhouden. En we hebben dat ook gemerkt met de busramp overlaatst, dat wij enorm veel aan elkaar hebben. Dus wij hebben de opvang gedaan van de naasten van de slachtoffers. Maar het was wel heel, heel heftig. Iets dat je niet graag meemaakt. Dat blijft wel nazinderen.
8: Ja, in heel Buggenhout natuurlijk. Hè. Niet alleen bij het OCMW. En we horen meteen ook een halve dag in het leven van een medewerker. Ja. En hoe belangrijk een team is.
9: Ja, absoluut. En dus al 50 jaar doen ze dat daar ondertussen bij de OCMW's. Want dus op 8 juli 1976 werd de OCMW-wet officieel aangenomen. En die garandeert dat iedereen het recht heeft op een menswaardig bestaan. Maar dat recht staat tegenwoordig onder druk. Dat zegt de Vlaamse Federatie voor Maatschappelijk Werkers bij het OCMW. Zij hebben deze verjaardag ook aangegrepen om een open brief te sturen. Gericht aan minister van Maatschappelijke Integratie Anneleen van Bosuyt en aan minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke. En die brief werd ondertekend door meer dan 1500 maatschappelijk werkers.
8: Het zijn er niet weinig. Annemie Wouwman, goedemorgen. Mevrouw Wouwman, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
8: Goedemorgen. U bent voorzitter van de Federatie van Vlaamse OCMW, maatschappelijk werkers. U kent die 1500 mensen, hè? Niet persoonlijk, maar u weet waarom zij bezorgd zijn. Waarover zijn zij bezorgd?
10: Ja, het is vandaag 50 jaar OCMW-wet, maar we hebben geen reden tot feesten eigenlijk. De job van maatschappelijk werk en het maatschappelijk werk op zich staat sterk onder druk omwille van allerlei crisis.

0: processen die we de afgelopen jaren hebben doorsparteld eigenlijk.
1: Ja, de tijden zijn niet makkelijk, hè? Mevrouw Wouwman, dus ook niet voor jullie waarschijnlijk.
0: Nee, absoluut niet. Het zijn hele uitdagende tijden. Ik volg de OC&W-sector al heel lang. Mm-hmm. En ik moet zeggen dat deze tijden echt de meest uitdagende tijden zijn die ik al heb meegemaakt in mijn loopbaan.
1: Inderdaad, in de buitenwereld natuurlijk, maar ook omdat er veel verandert in jullie sector. Wat is er de afgelopen maanden veranderd waar jullie zich zorgen over maken?
0: Wel, we hebben natuurlijk, zoals iedereen zal gehoord hebben, de grote golf mensen over de vloer gekregen die hun uitkering, hun werkloosheidsuitkering hebben verloren. Daarvan zijn er een heel aantal bij de OC&W's terechtgekomen. Mm-hmm. We hebben die zo goed mogelijk proberen opvangen. We gaan die ook begeleiden. Maar dat zijn vaak mensen met een behoorlijke afstand tot de arbeidsmarkt. Dus we gaan daar heel wat energie en tijd in moeten insteken.
1: Ja, natuurlijk. Maar de andere dingen bespreken we zo meteen nog. We hebben de tijd. Maar dat is de grootste brok, hè, waar we ook veel over bericht hebben. Die beperking van de werkloosheid in de tijd. Daar was wel een aanloopperiode en dat ging in stukken en brokken. Was het dan toch nog moeilijk om dat te implementeren in jullie werking?
0: Ja, de maatregel komt natuurlijk uit het regeerakkoord van vorig jaar. Er zijn dan enkele maanden voorbereidingstijd geweest. OC&W's hebben zo goed als mogelijk zich geprobeerd om zich daarop voor te bereiden. Maar dat is niet eenvoudig geweest. Hè. Het heeft lang geduurd eer er precieze maatregelen bekend waren. Het heeft lang geduurd eer alle partners, want het gaat natuurlijk niet alleen over OC&W's. Het gaat ook over VDAB, RVA, partners die met werklozen werken. Dus het heeft heel lang geduurd eer we precieze concrete maatregelen hadden. En dan is die periode echt wel kort.
1: Ja, daar is veel moeten gebeuren inderdaad. U wilde nog een paar concrete dingen aantikken, denk ik?
0: Ja, naast die hele grote groep nieuwe mensen die we over de vloer krijgen, hebben we dan bovendien ook aangekondigd, maar ook zeer snel doorgevoerd. Sedert maart een nieuwe berekeningswijze, een nieuwe onderrichting gekregen voor berekeningswijze van het leefloon. Met een hele grote impact op de werklast en op de mensen die een beroep doen op het OC&W en op een leefloon ontvangen.
1: Ja, dus veel extra vragen daardoor.
0: Niet zozeer heel extra vragen. Vooral heel veel administratief werk bij ons. En nieuwe onderrichtingen rond die berekeningen. Waardoor dat er heel wat impact is op mensen en gezinssituaties. Ja. Die daarvan de resultaten ondervinden.
1: Ik lees bij jullie, het risico bestaat dat het principe van die OC&W-wet, die Heidi hier daarnet even kracht bij zet en zei dat is het recht op een menswaardig bestaan, dat wordt uitgehold. Waarom?
0: Ja, dat klopt. Het recht op een menswaardig bestaan vergt eigenlijk dat je tijd kan investeren om mensen te begeleiden opnieuw hun leven op de rails te krijgen. Hè. Dat is eigenlijk de kern van maatschappelijk werk. We gaan ook niet alleen maar naar het werk kijken, naar toeleiden naar werk, maar we gaan naar alle levensdomeinen kijken. Huisvesting, gezondheid, gezinssituatie, kinderen, school. Dus we gaan heel die gezinssituatie bekijken. En daarvoor is tijd nodig om dat op een goede manier te kunnen doen, om vertrouwen van mensen te kunnen opbouwen en op die manier die mensen opnieuw een plaats in onze samenleving te kunnen geven.
1: En dat staat onder druk, zeg.
0: En dat staat zeker onder druk.
1: Is dan vooral de tijd die u wil aankaarten dat het te snel moet gaan?
0: Nee, het is niet alleen de tijd. De tijd is een belangrijk facet daarin natuurlijk. Omdat we heel veel dossiers te verwerken krijgen. Heel veel nieuwe mensen over de vloer krijgen. Maar het is ook het feit dat het ganse verhaal dat momenteel op ons afkomt, maakt dat we onze kerntaak eigenlijk verschuift van begeleiden naar controleren en sanctioneren.
1: Okay, meer en meer. Ja, dat is iets ideologisch
0: dat verwacht.
1: Maar natuurlijk,
0: ja, dat is zeker zo.
1: De maatschappij verandert ook en verwacht dat misschien ook, hè, dat er controle is. U zegt ja, er is meer dan alleen maar dat werk, maar er wordt toch altijd gezegd dat het werk, dat het een centrale rol kan spelen in een menswaardig bestaan, dat dat dikwijls de sleutel is, waardoor heel veel deuren opengaan.
0: Ja, werk is een heel belangrijk facet daarin. Hè. Het is inderdaad zo dat als mensen over een job beschikken, een heel aantal andere domeinen in hun leven ook beter zullen functioneren. Maar het is natuurlijk ook zo dat als op een heel aantal levensdomeinen de basis niet vervuld is, dat die stap naar werk heel erg moeilijk is. Uh-huh. U moet zich eens voorstellen, als je geen deftige woning hebt, als je geen dak boven je hoofd hebt, dan is het niet zo eenvoudig om de stap naar werk te zetten. Als je gezondheid niet in orde is, dan is het niet zo eenvoudig om die stap naar werk te zetten. Dus die andere basisvoorwaarden zijn ook absoluut noodzakelijk vooraleer we die stap naar werk kunnen zetten.
1: Ik begrijp wat u zegt, zou het kunnen dat deze nieuwe regels, dat alles zich een klein beetje moet zetten en dat het dan misschien allemaal beter wordt? Want nu werd er ook nog duidelijk, denk ik, deze week dat OCMW's voortaan ook privédetectives mogen inhuren om leefloners te controleren op bezit in het buitenland. Dat kadert ook in die meer controle, denk ik, hè, dat u net probeerde aan te klagen. Heeft u de indruk, het zit nu te veel bij de achterdocht, maar misschien zet zich dat en wordt dat dan positief?
0: Wij ervaren het in ieder geval als een duw richting controle en sanctionering. Wat die laatste maatregel betreft die de minister vorige week gelanceerd heeft. Ik heb het gevoel dat we daarmee met een kanon op een mug gaan schieten. U zal mij niet horen zeggen dat misbruik, dat we dat eruit moeten. Maar dat is zo in alle sectoren. Hè. Dus wij zijn zeker niet tegen maatregelen die misbruik aanpakken. Alleen denken wij dat niet bij de grootste groep van mensen maakt geen misbruik. Hè. Mm-hmm. Dus alles ophangen aan die controle en die sanctionering lijkt ons gewoon geen goede zaak.
1: Ik kan me voorstellen dat vertrouwen bij jullie nogal centraal staat. Hè? Vertrouwen tussen de maatschappelijk werkers en de mensen die om hulp vragen. Komt dat in het gedrang door alles wat beslist wordt?
0: Ja, het is zo, een OCMW-maatschappelijk werker heeft altijd al, sedert het ontstaan van de OCMW-wet, altijd al een balans moeten zoeken tussen dat vertrouwen en ja, opvolging en een zekere vorm van controle van degene die hij begeleidt. Maar dat vertrouwen is echt wel nodig om tot resultaten te komen met mensen. Hè. Als er geen vertrouwen is, dan ga je ook geen resultaten behalen en dan ga je ook geen goede zaken kunnen verwezenlijken voor hen. Dus dat is echt wel iets essentieel en dat komt door steeds weer opnieuw controle. Controle op het inkomen. Controle op en ook voortdurend de voorwaardelijkheid die gekoppeld wordt. Komt echt toch wel onder druk te staan.
1: U heeft uw pleidooi kracht bijgezet. Dank u wel voor dit gesprek. Annemie Wouwman, voorzitter van de Vlaamse Federatie voor OCMW Maatschappelijk Werkers. Dank u wel, mevrouw. En toch een feestdag vandaag. Hè?
0: Dank u wel, graag gedaan.
1: Het is file rijden richting Brussel intussen. Op de E19 tussen Kontich en Mechelen-Noord door Werken, 10 minuten extra. Op de binnenring rond Brussel vertraagt u ook 10 minuten tussen Strombeek en Vilvoorde. Op de E34 richting Antwerpen is in Maldegem de weg vrijgemaakt. En door Werken op de N41 in Hamme gaat het een kwartier trager richting Sint-Niklaas.

0: gaan in het stadion bij een wedstrijd van Spanje naast Penelope Cruz, denk ik, en Bardem. Ja, dat was, ze was hard aan het supporteren omdat haar nummer ook gedraaid wordt als ze scoren. Enfin, ze zal er misschien weer zijn in onze kwartfinale. Misschien moeten we een tijdje niet draaien. Want het is uitkijken naar vrijdagavond, toch, Heidi?
1: Zeker, want dan staan ze dus, onze Rode Duivels, in die kwartfinale op het WK tegenover Spanje. En ook voor België met Spaanse roots is dat uiteraard een hele speciale wedstrijd. Want ja, voor wie moet je dan supporteren? Hè? Voor België of voor Spanje? Nu, wij hebben die vraag eens voorgelegd aan een cardioloog, Pedro Brugada, historicus en Spanje-kenner Vincent Scheltiens en voormalig voetballer en coach Emilio Ferreira.
2: Ik ben geen expert, hè. Pas op. Hè. Dat is mijn domein niet, maar gewoon, ik vond dat hij zeer, zeer frequent de slechte passen deden en zo en alles, terwijl gewoon de Rode Duivels, die waren ja, overmachtig. Hè. Allee, ik bedoel, dat 1-4, dat laat geen twijfel over, hè, over de kwaliteit van de spellen.
3: Ik denk dat Spanje, alhoewel ze even ver zijn geraakt in het toernooi, nog niet in diezelfde flow zit.
4: Waar we niet hadden verwacht van Spanje is de defensieve sterkte. We hebben nog geen doelpunt gekregen, maar offensief in het algemeen heel pover. Als we moeten die 5 wedstrijden bekijken.
3: Men kijkt wel met heel veel respect naar de Rode Duivels. Niet alleen de gouden generatie, ook naar die jongeren.
2: Maar de Spanjaarden, ja, die zitten ja allemaal een beetje mee te lachen. Hè. Zo van, ja, we gaan jullie gewoon vernietigen. Versta je, vertrouwen is groot. Ja, tuurlijk. Ja, dat is het enige dat je niet mag verliezen, hè, vooraf.
4: Als ik eerlijk moet zijn, ik denk dat België meer kwaliteit heeft dan Spanje.
3: En men heeft die matchen nu gezien en men weet dat men een zeer kranige tegenstander zal hebben. En er is niemand van in de sportpers die zal zeggen, ja, België, dat wordt vrijdag een hapje en we zitten al in de halve finale.
4: Spijtig genoeg zou ik zeggen, ik ben meer voor Spanje. Ik ben nogthans hier geboren, maar ja, mijn bloed is Spaans, denk ik. Ik heb een ander gevoel als Spanje wint of scoort dan België.
3: Spanje is al eens wereldkampioen geworden. Het is al eens Europees kampioen geworden. België nog niet. Dus dan gun ik het België ietsje meer.
0: De meningen zijn verdeeld. Daar bij onze dubbelbloeden nog 2 keer slapen. En dan is het zover.
5: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie. VRT Radio 1.
5: De ochtend.
4: 7:30, goedemorgen. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran.
6: Ja, volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig omdat Iran 3 commerciële schepen heeft aangevallen de voorbije dagen in de straat van Hormuz. In Kuwait en Bahrein is het luchtalarm ook afgegaan. Mogelijk valt Iran daar in een reactie Amerikaanse legerbasissen aan. In Frankrijk is Marine Le Pen dan toch kandidaat bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ook al is ze ook in beroep veroordeeld tot een enkel band voor fraude. De rechter schrapte wel de onverkiesbaarheid die haar was opgelegd, dat zei ook Gerolf Annemans hier daar straks van het Vlaams Belang. Hij kent Le Pen.
7: Ik denk dat er een compromis in het hoofd van de rechters heeft gespeeld. Ze hebben die onverkiesbaarheid van Le Pen, die in eerste aanleg was uitgesproken, rechtgezet. En ze hebben eraan toegevoegd, ja, de democratie in Frankrijk kan dat niet verdragen van Le Pen uit te sluiten van die presidentsverkiezingen. Bovendien heeft ze geen persoonlijke verrijking gepleegd en dus gaan we ze alleen nog maar veroordelen voor die zogenaamde verduistering. Maar goed, Le Pen blijft die zaak bestrijden en gaat daarom naar cassatie.
6: Ja, het feit dat ze naar cassatie trekt betekent dus wel dat haar enkel band voorlopig wordt opgeschort en dan kan ze ook gewoon vrij campagne voeren.
4: En dan natuurlijk nog koning voetbal.
6: Zeker, op het WK gaan Argentinië en Zwitserland door naar de kwartfinales. Argentinië klopte Egypte met 3-2 na een waanzinnige comeback op het einde van de match. En Zwitserland had strafschoppen nodig tegen Colombia na een wedstrijd zonder goals.
4: Dat is het overzicht. Goedemorgen Sabine.
8: Goedemorgen Ruud.
4: Het wordt een mooie dag weer.
8: Ja, toch wel. Alhoewel op dit moment over de noordoostelijke helft van het land veel wolken hangen. Dus hoe meer we richting Nederlandse en Duitse grens gaan, hoe grijzer. En hoe meer we richting Franse grens gaan, ja, hoe mooier. Want daar schijnt de zon al volop. Maar de kans op een hittegolf tegen het weekend is nog altijd groot. We hebben al 2 zomerse dagen gehad van 25 graden en meer. En ook vandaag geraken we boven die 25 graden in het centrum van het land. We gaan richting 28 graden zelfs. In Belgisch Lotharingen mogelijk 29 graden. Koeler aan zee met 23 of 24 graden en ook in de Hoge Venen. En daar hoort een zwak tot matige noordenwind bij. Maar vanmiddag overal redelijk zonnig weer. En dan vanavond en vannacht rustig, vrijwel helder, zacht ook, 12 tot 16 graden. De rest van de week blijft het erg warm. De komende dagen krijgen we temperaturen die dan rond en net iets boven 30 graden kunnen klimmen. Dus zonnig zomeren, in het binnenland erg warm en aan zee blijft het meestal koeler met temperaturen rond 24 graden.
4: Oké, dankjewel Sabine.
3: Radio 1.
5: De ochtend.
3: Met Ruud Joos en Heidi van Rompuy.

0: over Fonnik met Jackie Kane.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Nee, we steken er wat meer tempo in. De ochtend WK. Aha, want de achtste finales zitten erop. We kennen de kwartfinalisten. Argentinië bekert verder en ook Zwitserland doet dat. De Zwitsers die hadden penalties nodig tegen Colombia in wat een saaie match was naar het schijnt. Voor de Argentijnen, dat was niet zo saai. Was er een waanzinnige remontada nodig. Van 0-2 naar 3-2 gingen ze in heel korte tijd. En ze hebben hier een klankje klaargezet, Olivier, van de Argentijnse radio. En ik kan al voorspellen hoe die winning goal van Enzo Fernandez klonk.
2: Dan pide el área Enzo, segundo palo, cabezazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Daar kunnen die van ons nog wat van leren. Extase, zoals we die Zuid-Amerikaanse commentatoren gewoon zijn. Bert Sterks, goedemorgen, heb jij nog stem?
3: Ik heb nog stem, maar in een hokje in Brussel voel je natuurlijk niet de extase van in zo'n stadion.
0: Niet hetzelfde, dat is waar. Iets gereserveerder. Maar toch, zelfs voor de televisie thuis, werd iedereen meegesleept, denk ik. Want het was wel ongelooflijk straf, hè?
3: Ja, de scenario-schrijver is er eentje die prijzen verdient, denk ik. Want die spanningsboog kwam echt alsmaar hoger te staan. Met eerst 0-1, dan een gemiste penalty van Lionel Messi. 0-2 eerst afgekeurd, dan toch de 0-2 rond. Ja, ik denk dat het minuut 70 of zo was. En dan wist je, ja, nu komt de wereldkampioen echt in de problemen. Nu wordt het echt interessant. En dan was het echt een kwestie van één doelpunt maken. En je voelde ook toen Romero die bal binnenkopte van, ja, het gaat nog keren. Het gaat echt nog keren. Bij 2-2 kraakten ze helemaal. En ik denk niet dat er nu in Cairo nog één hart heel is. Helaas, na die 3-2, dat de spoedafdelingen vol liggen met gebroken harten. Want het was wel redelijk erg wat ze daar hebben meegemaakt.
0: Verschrikkelijk moet dat zijn. Ja. Maar toch even de persoon van Messi bespreken die aan het huilen was na afloop. Omdat het ook, ja, het was zo spannend. Eerst hij penalty gemist, dan duidelijk dat hij die ploeg toch op sleeptouw neemt. Het was wel niet zijn beste match.
3: Nee, hij had het moeilijk. En het was ook al zijn tweede penalty misser natuurlijk, de 2K. Dus de menselijke kant van de man die toch een goddelijk aura wordt toegemeten, komt nu en dan wel een keertje boven. Hij mag er nog 10 missen. Hij zal dat aura wel behouden, denk ik, in Buenos Aires. Maar het is wel zo. Hij zat eigenlijk helemaal vast. Zat in het centrum vaak te zoeken naar wat ruimte. En het leek wel dat hij elke keer zijn voeten een mierenhoop zette. En dat hij dan de mieren van zich moest afschudden. Want Egypte had het echt wel goed voor elkaar defensief lange tijd. Maar ik vond Argentinië nu ook wel minder slecht dan we het voorstellen misschien. Er waren echt wel wat kansen. Er was een redding van die Egyptische doelman Chaubert op Alvarez. Een van de saves van het WK voor mij. Echt een fenomenale reflex. Maar ja, daarna kwam hij wat losser uit die as van het terrein. Het slot van die wedstrijd was ook één pure chaos. Tactiek kwam er denk ik niet meer bij kijken. Niet bij Egypte. Enfin, ja, daar wel, daar was het overleven. Maar bij Argentinië was het ook maar wat proberen om er toch nog wat van te maken. Romero, een van de verdedigers, was ook een spits geworden. Bijvoorbeeld helemaal op het einde. Maar Egypte heeft wel bijgedragen aan die wedstrijd natuurlijk. Met een dodelijke efficiëntie. Op een bepaald moment in de tweede helft hadden ze 3 doelpogingen waaruit ze 2 keer gescoord hadden. En de counter van die 2-0, ook de afgekeurde counter,
0: ja,
3: trouwens, waren weergaloze aanvallen. Fantastisch. En dat was met die Hassan op rechts, die echt nog niet veel had gespeeld dit toernooi. Maar dat is natuurlijk een beetje een geval van communicerende vaten. Taliafico speelde op links bij Argentinië, die aanvallend meer bracht dan zijn voorganger Medina tijdens dit WK. Maar het was ook op die flank dat Argentinië dan kwetsbaar werd in de rug natuurlijk. Dus dat is het fijne van voetbal. De ene zet, daar staat altijd weer een leuke tegenzet tegenover. Ja. En dan inderdaad, zoals je zegt, Messi op het einde kwam hier dan wat door. Assist en doelpunt gegeven. En een traan. Dus ja, je merkt toch ook wel dat hij door had dat ze door het oog van de naald zijn gekropen.
0: Ja, voor de Egyptenaren voelt dit wat anders. Trouwens ook voor die van Verdi al in de vorige wedstrijd. Hè. We gaan niet vervallen in complottheorieën, Bert, maar toch. Geen rode kaart voor Messi. Opvallend minder percentage van gele kaarten als het gaat om het aantal fouten. Die afgekeurde goal. Ja, wat moeten wij hiervan vinden?
3: Ja, ik heb nu ook wel het gevoel dat er wat lakser wordt opgetreden tegen Argentinië dan tegen andere landen. Dat ze wat meer beschermd worden. Wat je bijvoorbeeld bij Frankrijk tegen Paraguay absoluut niet zag.
0: Nee, maar dat was dan ook een
3: tegenovergestelde. Ja. Ja, dat was echt het tegenovergestelde. Ja, er wordt ook gezegd, Argentinië heeft een makkelijke weg naar de finale. Makkelijke groep. Well, het was zeker een makkelijke groep. Maar het begint dan natuurlijk wel altijd bij je groep winnen. Je weet wat je kan krijgen als je je groep wint. En wat er daarna dan volgt, heb je zelf niet in handen. Wat de tegenstanders of potentiële tegenstanders doen, dat weet je niet. Mexico had ook dat voorval. Als Mexico wist dat het de groep won, dan wisten ze al waar ze terecht gingen komen. Maar namelijk nog twee keer in Mexico spelen. En dat heeft hen ook uiteindelijk vrij ver gebracht tot die wedstrijd tegen Engeland, die misschien ook wel anders had kunnen aflopen. Dus ja, ik mag hopen dat het niet allemaal geleid gebeurt. Laat ons iets van naïviteit overhouden tijdens dit wereldkampioenschap. En niet vergeten, Egypte stond nu in rep en roer en was heel hard aan het protesteren, was veel frustratie, die ik absoluut begrijp na zo'n rollercoaster van emoties. Maar ik heb toevallig de vorige wedstrijd van Egypte tegen Australië ook becommentarieerd. Een wedstrijd die iedereen al lang vergeten is, maar die verdedigers van Egypte hebben toen ook wat afgeschopt in die match, zonder één gele kaart te krijgen, waardoor ze tot op het einde van die match toch nog scherp konden blijven verdedigen. En dat waren ze nu natuurlijk wel even vergeten. En het is een wedstrijd die minder zal blijven hangen, maar ja, daar mochten ze toen ook zelf niet klagen.
0: Oké. Ze zullen tegen Zwitserland spelen in die kwartfinales. 120 minuten in de benen, die Zwitsers, en strafschoppen. Dat is ook al een verschil. Als je die hele affiche bekijkt van de kwartfinales, het is rust vandaag. Dat zal wennen worden. Wat ga je doen? Nee, dat moet ik jou niet vragen.
3: Ik ga zo meteen kippen kopen, Rut.
0: Oké, dat is goed.
3: Met de hittegolf was er een kip gestorven, dus ik ga kippen kopen.
0: Oh, oké.
3: Iets helemaal anders.
0: Veel meer hoeven wij daar niet over te weten. Oké, ik probeer me terug te concentreren.
3: Maar ik lees ook de kranten en ik ga zeker nog
0: We twijfelen daar niet aan. Oké, België, Spanje. Maar morgen al Marokko, Frankrijk en dan ook nog Engeland, Noorwegen. Het zijn wel prachtige affiches. En ook, maar toch nog even tussen ons en tussen iedereen die aan het luisteren is. Wij zijn bij de 8 beste van de wereld dan momenteel.
3: Ja, en van nu kan je van geen enkele affiche meer zeggen, denk ik. Het gaat zeker zo aflopen. Het is wel jammer dat Colombia eruit ligt. Want die hebben echt wel leuke dingen laten zien tijdens dit wereldkampioenschap. Behalve dan gisteravond, want opblijven voor verlengingen was echt een slecht idee. Het was een vreselijke wedstrijd. Na het slopend WK was ik beter gewoon in bed gekropen. Maar tot nu hadden die wel leuke dingen laten zien. In tegenstelling tot Zwitserland gisteren, die eigenlijk maar één leuke speler hebben. Man, Zambi, het was echt saaiheid, troef. Wat die Zwitsers lieten zien, weer met penalties, waar ze in het verleden zo slecht in waren trouwens. In de vorige kampioenschap, Akanji al voor de derde keer nu een penalty gemist. De wereld verging voor die jongen, maar ze zijn er dus wel nog bij. En schrijf ze niet af, want ze hebben nu wel laten zien dat ze hun voetbal in het geheel kunnen afstoppen. En als je dan naar de brackets kijkt van die knock-outfase, ja, Frankrijk heeft zonder meer de mooiste dingen laten zien. Het meeste talent, aanvallend. En wat je van die andere ploegen kan zeggen, ook van Engeland, ook van Argentinië. Twee keer met de hakken over de sloot. Engeland heeft Mexico City overleefd. Dat was ook niet min met zijn tienen. En je zag dat ook aan de Belgen, vond ik, na Senegal. Als je door zo'n soort wedstrijden komt, ja, dan heb je nadien soms wel een streepje voor. Daar kom je als geheel, als selectie, echt wel veel sterker uit. En dat neem je mee naar een volgende wedstrijd. En laat ons hopen bij België dat dat niet alleen mee ingelepeld was door Trump van Tino, dat die onverzettelijkheid er eigenlijk voor het eerst was. Maar laat ons niet zo naïef zijn als de Amerikanen waren tegen België en denken dat we het wel even zullen klaren. Gewoon favoriete rol bij Spanje leggen. En met diezelfde ingesteldheid spelen als tegen Amerika. Daar kom je al een eind mee, denk ik.
0: Ik geef het door. Dankjewel Bert Sterks en veel plezier met de kippen aan. Koop zo meteen. Heb je ook kippennamen?
3: Nee. De meisjes.
0: Alleen de meisjes?
3: De meisjes. Het zijn de meisjes.
0: De meisjes. Oké. Nee, ik snap het wel. Ja, veel plezier met de meisjes dan straks. Nooit gedacht dat ik dat tegen jou ging zeggen. Dag Bert, dankjewel. Hè.
3: Dag.
0: Er is hinder op het knooppunt Machelen voor wie van de binnenring rond Brussel komt en de E19 naar Antwerpen op wil door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 10 minuten tussen Strombeek en Vilvoorde. Vertraag je naar Brussel ook op de A12 tussen Londerzeel en Meissen 10 minuten. Richting Antwerpen op de E313 vanaf Ranst. Op de A12 in Aartselaar 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland staat u een kwartier in de file tussen Berchem en Merksem. Op de E19 Antwerpen-Brussel verliest u in beide richtingen 10 minuten aan de werken in Mechelen-Noord. En door nog werken op de N41 in Hamme gaat het 10 minuten trager richting Sint-Niklaas.

0: Dave Barry en This Strange Effect.
1: De ochtend.
0: Radio 1. NAVO-top in Ankara, belangrijke top. Daar overleggen de 32 landen vandaag over het versterken van hun defensie-inspanningen in een, moet dat nog gezegd, veranderende wereld. Tenminste, als het hoofdstuk voetbal daar eindelijk is afgesloten. Want gisteren ging het daar toch ook over die wedstrijd die de Rode Duivels wonnen van de VS met 4-1. 1-4 voor de Rode Duivels, omdat het over veel meer ging dan voetbal alleen natuurlijk. Vannacht waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. En als antwoord viel Iran Amerikaanse basis aan in Bahrein en Kuwait. Voor ons land zijn daar ter plaatse in Ankara premier Bart De Wever, buitenlandminister Maxime Prévot en defensieminister Theo Franken. En die laatste kunnen wij even spreken. Meneer Franken, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: In tegenstelling tot de premier bent u wel een voetballiefhebber, hè? Zijn ze er daarover uitgepraat intussen?
2: Ja, dat weet ik niet. Hè. Dus gisteren was het Defense Industry Forum. En gisteravond was het een diner voor de regeringsleiders en de staatshoofden. En voor de ministers van Defensie was er een North Atlantic Council vergadering. Daar is het niet echt over voetbal gemaakt. Ik heb bij mijn tussenkomst er een klein grapje over gemaakt. Dat ik niet veel geslapen had, dat ik redelijk moe was, want het was laat. En we hadden net gekeken hier op de residentie van de ambassadeur, van onze ambassadeur in Ankara. Daar werd wel goed mee gelachen. Okay. Ik heb ook de commentaren gekregen. Maar wat er gezegd is bij Donald Trump, dat, geen idee. Maar die spreekt eigenlijk pas vandaag om 11 uur. Dus ben eens benieuwd.
0: Misschien laat hij dat ook achter zich. We hebben ook niet de gewoonte, meneer Franken, om over voetbal met elkaar te praten. Hè. Laten we het over toch nog iets serieuzere dingen hebben. Want Mark Rutte liet daarnet weten, secretaris-generaal, over die aanvallen van de VS. Die zijn absoluut noodzakelijk. Is dat ook uw mening?
2: Ja, het blijft natuurlijk een heel problematisch verhaal in de straat van Hormuz en met Iran. Hè. Dus zij blijven acties uitvoeren tegen het staakt het vuren. Ze blijven schepen bestoken, westerse schepen, gastankers, allemaal bijzonder gevaarlijk trouwens. Dus ja, dat er dan wordt retaliate, dat er dan wordt teruggeslaan, dat is altijd zo natuurlijk in zo'n conflict. Dus ja, dat Amerikanen zeggen, ja kijk, sorry, maar je mag onze schepen niet aanvallen, dan vallen wij terug aan. Ja, dat is wat ze doen en dan vallen ze terug aan. En zo raak je natuurlijk er nooit niet uit. Hè.
0: Nee, want dan is het, en dat is, u zegt dat is altijd zo, en we wisten dat er wat schendingen zouden zijn over en weer, maar deze omvang, kunnen we nog spreken over een staakt het vuren?
2: Maar ik denk dat over het algemeen er wel er nog veel. Dat er over het algemeen geen grote oorlog is. En dus in die zin, die grote luchtbombardementen zijn ook opgehouden. Dus ik denk dat dat wel nog gezegd kan worden. Maar het klopt dat de Iraanse revolutionaire of de Islamitische revolutionaire garde, dat die blijven aanvallen uitvoeren. Om die straat van Hormuz in de tank te houden van Teheran en dus die wereldeconomie te blijven schenden. Dat is hun strategie. Wij willen graag al weken, al maanden zijn wij klaar om te gaan ontmijnen daar met een internationale coalitie zonder de Verenigde Staten, zonder Israël. Maar ook daar krijgen wij geen groen licht van Iran. Hè. En dus ze bestoken dan landen die eigenlijk volledig onschuldig zijn, zoals Bahrein, maar ook zelfs vrienden, zoals Qatar en Oman. En dat raakt maar niet opgelost. Dus die spanning blijft heel hoog. Zeker.
0: Dat geraakt niet opgelost, inderdaad. Heeft dat ermee te maken dat Iran ervan uitgaat, wij zijn het enige land dat die straat van Hormuz mag beheren. En zolang zij dat vinden, ja, dan zitten we toch met een fundamenteel probleem.
2: Ja, er is een fundamenteel probleem sowieso. Hè. Dus zij zeggen dat ze dat vinden. Hè. Natuurlijk, zij weten natuurlijk dat het internationaal maritiem recht wel iets anders zegt. Maar dit wordt gebruikt als geopolitiek instrument om het Westen bij de keel te grijpen en heel de wereldeconomie te gijzelen. En ja, daar slagen ze in. Het is ook zo dat zogezegd de peace agreement, ja, dat ook nog finaal niet helemaal rond is. Mm-hmm. En dat er ook nog een tweede fase was, na 30 dagen, herinner u, waar dat er dan over het nucleaire nog verder ging gepraat worden. Ik heb toch de indruk dat allemaal op een bijzonder laag pitje draait. En ik neem ook aan, ik ken er niet alle details van, maar ik neem ook aan dat bijvoorbeeld de beloofde miljarden, honderden miljarden enzovoort, ik denk dat ze die ook nog niet gezien hebben. Dus ik denk eerlijk gezegd dat er veel frustraties langs beide zijden van dat conflict. Daarnaast heb je Israël, die natuurlijk helemaal niet betrokken zijn bij die onderhandelingen, die ook helemaal niet volgen. Die blijven zwaar in de clinch gaan met Hezbollah in Libanon. Dus dat Midden-Oosten blijft de komende jaren echt een kruidvat sowieso.
0: Wij zagen op uw ex-account dat u al verschillende intentieverklaringen heeft afgesloten. Wat zijn daar de belangrijkste? En gaat het dan vooral over Europese landen onderling?
2: Ja, inderdaad. Goeie vraag. Dus het belangrijkste is vandaag. Dus om 10:30 tekenen een akkoord met de Nederlandse minister. Een akkoord voor 3,1 miljard euro. Het is mijn grootste aankoop deze legislatuur van Defensie. Het gaat over NASAMS, luchtverdediging. Dat is een Noors systeem waarbij we onze lucht terug kunnen verdedigen tegen kruisraketten en missiles. Ook drones en andere toestanden, maar dat zijn dure missiles. Dus dat moet je met counter-drone-middelen doen. Maar alleszins een zeer performant systeem wordt dagelijks in Oekraïne gebruikt. Heel veel Europese landen hebben dat. Zoals je weet hebben we al 30 jaar geen luchtverdediging meer. Met deze aankoop gaan we die terug hebben. We gaan ook de 9e wing terug oprichten, die verantwoordelijk was voor de luchtverdediging.

0: Die gaat opgericht worden, eerst in Bovischijn, daarna gaat die verhuizen naar Ursel, naar de gemeente Aalter in Oost-Vlaanderen. Daar komt een nieuwe militaire basis, een 1500 militairen. En dat is samen met Sky Ranger, dat is een product van Duitsland Rheinmetall, met trucks van Iveco, dat is Italiaans. Dus het is eigenlijk echt een Europees project, met ook AMRAAM-missiles, dat zijn Amerikaanse missiles wel. En die gaan we proberen, dat is een tweede ding dat getekend is, die gaan we proberen produceren in Europa. Okay. Meer nog zelfs assembleren in België, in Zutendaal. Moest dat lukken, dat gaan we in het najaar pas weten, maar dan hebben we echt wel een hele grote deal. Ja. Een fantastische deal waarbij we ook heel wat jobs kunnen creëren en onze lucht terug beveiligen, ja. Want dat is absoluut nodig. Dat is prioriteit nummer 1.
1: Dat heb ik
0: beloofd. Ja. En vandaag wordt dat getekend, dus ik ben eigenlijk heel tevreden.
1: Het vizier dus op Europa, dat komt natuurlijk met een kost. Hè. Onze premier zei gisteren, we hebben eindelijk die 2% gehaald, maar dat moet nog omhoog, dat weten we. Groei naar 3,5. Dat kan tellen, hè?
0: Ja, dat is in deze budgettaire tijden natuurlijk bijzonder moeilijk en penibel. En dus ik denk dat we die 2% die hebben we nu. Ik denk als we dat deze legislatuur kunnen vasthouden, dat we daar een goede job hebben gedaan. Dat we die strijdkrachten en die krijgsmacht terug kunnen heropbouwen stap voor stap. Maar dat we tegen 2034, zoals beloofd, naar 2 en dan naar 3,5 moeten gaan. Pure defensieuitgaven, dat is iets waar de Amerikanen en anderen ons zeker gaan aan blijven herinneren. Dus je hebt natuurlijk ook nog verkiezingen in 2029. Daar gaan natuurlijk ook partijen posities moeten nemen. En dus dan zullen we dat allemaal wel bekijken. Ja, dan kan de kiezer zich daar ook over uitspreken.
1: Zo is dat. Er is ook nog het monitoringcomité. En nog heel veel om over te praten. Maar als u zegt, de Amerikanen gaan daar lastig over blijven doen. En die hebben daar uiteraard een punt over. Tegelijkertijd voelen wij het vizier meer naar Europa. Ook met die investeringen die je daarnet aankondigde. Wordt er eigenlijk ooit onder elkaar gesproken over een NAVO zonder de VS? Want hoe betrouwbaar is Donald Trump nog in al deze zaken?
0: Nee, dat ligt niet op tafel. Hè. Dus het is zo dat op militair niveau de relaties zeer goed verlopen, nog altijd. En zij blijven ook heel persistent en consequent dezelfde boodschap herhalen. De nucleaire bescherming van het NAVO-grondgebied, dat is onze prioritaire taak. Dus die nucleaire paraplu, die blijven we absoluut garanderen. Maar de conventionele bescherming van Europa, daar moet je zelf de veiligheidsarchitectuur in handen nemen. En dus dat ga je zelf moeten doen. En ja, dat kost geld. En dus in die zin denk ik dat het wel heel belangrijk is dat we goed moeten beseffen dat dit niet een soort van coronacrisis is. En dat zal allemaal wel overwaaien. Nee, de Amerikanen hebben gedurende 50 jaar, misschien zelfs langer, heel veel troepen hier in Europa gehad. Heel veel bescherming gegarandeerd en heel veel capaciteiten en geld daartegen aangesmeten. En dat gaan ze niet meer doen, of veel minder. Ja. En dus dat gaan we dan zelf moeten doen. En dat kost dan geld. Dus als wij een Europese meer strategische autonomie willen, wat heel wat eigenlijk alle partijen in het parlement zeggen, ja, dan gaat dat ook geld kosten en andere dingen de mensen wijsmaken. Dat kan je natuurlijk proberen, maar dat komt altijd terug als een boemerang.
1: Nog één ding, voor we naar het nieuws van 8 gaan, wordt daar dan in Ankara al een stappenplan afgesproken hoe de NAVO-landen aan die 3,5 zullen geraken? Wordt dat al concreet?
0: Ja, dus ze vragen natuurlijk dat stappenplan. Hè. We hebben ook beloofd dat we dat gingen maken. Daar zijn we natuurlijk sowieso aan gebonden. En dat zal er dan wel moeten komen. Alleen voor ons 2029, die 2%, die gingen we aanhouden. We zullen zien hoe ver dat de druk verhoogd wordt natuurlijk. Ook van niet alleen van Amerika en Donald Trump. Want daar kan je nog van zeggen, ja, dat kan me niet zoveel schelen. Maar ook van andere Europese landen die wel veel meer doen. Die kijken ook, ja, maar wees eens solidair. België, wij betalen dat wel. Wanneer ga je dat betalen?
1: Duidelijk. Oké. Dank u wel voor dit gesprek. Vanuit Ankara heeft een drukke dag voor de boeg. Minister van Defensie voor N-VA, Theo Franke. Dank u wel. Wij gaan naar het nieuws van 8 uur stilletjes aan. En daarna praten wij met Inge Franke over waar we het daarnet ook over hadden. Hè, wat er aan het gebeuren is tussen de VS en Iran. En vervolgens Bahrein en Kuwait. En ga zo maar door. En of dit nog een staakt het vuren is.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
3: Tegels,
4: natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
5: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
6: En hier uw linkeroor.
5: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
6: Wat blief?
5: Zie je het wel?
6: Oh, amai, dat is ampetant.
5: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
6: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
5: Wat?
6: Aan halve prijs.
5: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
6: Wat blief?
5: Bij Hans.
6: Ja, het kan anders.
7: Lidl is kampioen.

0: zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten. Marine Le Pen is toch kandidaat bij de Franse presidentsverkiezingen. En ook Argentinië en Zwitserland staan in de kwartfinales van het WK-voetbal. De VS heeft opnieuw tientallen luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, omdat Iran 3 olietankers zou hebben aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Iran heeft gereageerd met aanvallen op Amerikaanse militaire basissen in Bahrein en Kuwait. Pauline Lambert, wat betekent dat nu voor het staakt het vuren dat Iran en de VS hadden gesloten?
4: Ja, dat was al fragiel en komt nu nog meer onder druk te staan. De VS en Iran waren akkoord gegaan om elkaar 60 dagen lang niet aan te vallen en tijdens die periode te onderhandelen over een permanenter vredesakkoord. Maar de vraag is of die gesprekken nu kunnen doorgaan of dat het conflict opnieuw zal escaleren, want Iran dreigt ook al met nog meer vergeldingsacties. De VS heeft al eerder tijdens dit staakt het vuren aanvallen uitgevoerd op Iran nadat schepen in de straat van Hormuz onder vuur waren gekomen. En Iran heeft daar toen ook op gereageerd met aanvallen. Maar nu heeft de VS ook opnieuw sancties geactiveerd tegen Iraanse olie. En de aanvallen komen ook op een gevoelig moment voor Iran tijdens de uitvaartplechtigheden van de Iraanse religieuze leider Ali Khamenei. Hij kwam om bij de start van de Amerikaans-Israëlische aanvallen eind februari.
3: Dankjewel voor je uitleg, Pauline. Die wederzijdse aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran zullen wellicht ook besproken worden op de NAVO-top die op dit moment plaatsvindt in Ankara in Turkije. Minister van Defensie Theo Francken wil nog altijd spreken van een staakt het vuren.
5: Ik denk dat er over het algemeen geen grote oorlog is. En dus in die zin, die grote luchtbombardementen zijn ook opgehouden. Dus ik denk dat dat wel nog gezegd kan worden. Maar het klopt dat de Iraanse revolutionaire of de Islamitische revolutionaire garde, dat die blijven aanvallen uitvoeren om die straat van Hormuz in de tank te houden van Teheran en dus die wereldeconomie te blijven schenden. Dus die spanning blijft heel hoog.
3: In Frankrijk is Marine Le Pen dan toch kandidaat bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ook al is ze veroordeeld voor fraude. Het Hof van Beroep bevond Le Pen gisteren opnieuw schuldig aan het doorsluizen van Europees geld naar haar eigen partij, het uiterst rechtse Rassemblement National. Maar haar onverkiesbaarheid, die eerst 5 jaar zou duren, is nu teruggebracht tot 15 maanden en die zijn intussen voorbij. Ze mag daardoor campagne voeren met een enkelband, maar dat is ze niet van plan. Le Pen verzet zich tegen het vonnis en trekt naar cassatie. Steven de Kranen legt uit waarom ze dat doet.
6: Die strafuitvoering die wordt opgeschort. Dat wil zeggen dat die enkelband dat die voorlopig niet aan moet. En dan zegt ze, ja, zonder enkelband kan ik campagne voeren en dan wacht ik wel het oordeel van het Hof van Cassatie af. Het Hof van Cassatie, normaal, dat duurt tussen de 8 maanden en 1 jaar. We zitten op 9 maanden van de presidentsverkiezingen. Het Hof van Cassatie liet al weten, we gaan sneller werken. Ze gebruikt dus een juridische truc en ook wel de tijd.
3: Bij ons vraagt meerderheidspartij Vooruit aan bevoegd Vlaams minister De Ridder van N-VA een toekomstplan voor de luchthaven van Deurne. Gisteren kondigde reisorganisatie TUI aan dat ze vanaf volgend jaar niet meer zal vliegen op die luchthaven, waardoor de laatste grote luchtvaartmaatschappij op de Antwerpse luchthaven verdwijnt. De luchthaven van Deurne rekent op subsidies van de Vlaamse overheid, maar in het Vlaams regeerakkoord werd afgesproken dat die subsidies worden verlaagd, zegt Vlaams parlementslid voor Vooruit Chris Verduikt.
7: In ons partijprogramma van Vooruit staat heel duidelijk dat wij niet geloven dat een overheid zich moet bezighouden met die regionale luchthavens, dat daar geld moet aan geven. Het is geen geheim dat de N-VA daar anders over denkt. Dus om door één deur te gaan hebben we een akkoord gemaakt, minder geld. Ja, natuurlijk met minder geld, dat maakt het misschien niet makkelijker, maar dat is wel wat we afgesproken hebben. Een plan met minder subsidies, dat mevrouw De Ridder daarmee komt en dan zullen we dat op zijn merites beoordelen.
3: En op het WK voetbal zijn nu ook de laatste 2 kwartfinalisten bekend, Argentinië en Zwitserland. Argentinië klopte Egypte met 3-2 na een waanzinnige comeback. Tot 10 minuten voor het einde stond Argentinië 0-2 achter. Maar dan scoorde Argentinië 3 keer. Messi gaf de assist voor het eerste tegendoelpunt en scoorde de gelijkmaker nadat hij eerder in de wedstrijd een penalty miste. Egypte voelt zich benadeeld en spreekt zelfs van een vervalste wedstrijd. Het is niet duidelijk of die bewering klopt, zegt Sporza-collega.

0: Ik ga Bert Sterks.
1: Ik heb nu ook wel het gevoel dat er wat lakser wordt opgetreden tegen Argentinië dan tegen andere landen. Dat ze wat meer beschermd worden. Wat je bijvoorbeeld bij Frankrijk tegen Paraguay absoluut niet zag. Dat was echt het tegenovergestelde. Er wordt ook gezegd, Argentinië heeft een makkelijke weg naar de finale. Een makkelijke groep. Ja, ik mag hopen dat dat niet allemaal geleid gebeurt. Laat ons iets van naïviteit overhouden tijdens dit wereldkampioenschap.
0: Zwitserland had strafschoppen nodig tegen Colombia. Na verlengingen was er nog altijd niet gescoord. Uiteindelijk haalde Zwitserland het in, die strafschoppen, met 4-3. Het is meer dan 70 jaar geleden dat de Zwitsers zo ver geraken op een WK-voetbal. De dag start bewolkt, daarna brede opklaringen bij temperaturen tot 29 graden. Morgen veel zon, dan halen we opnieuw 30 graden. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het zonnig, met op sommige plaatsen temperaturen net boven de 30 graden. Aan zee blijft het wel cooler. Dit nieuws begon in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten hebben tientallen aanvallen uitgevoerd op Iran, ook al is er een gevechtspauze. Iran probeert in een reactie om evenveel Amerikaanse militaire doelwitten te raken in de Golfstaten. Volgens het Amerikaanse leger zijn de aanvallen opnieuw nodig, omdat enkele schepen in de zeestraat van Hormuz zijn aangevallen. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. De Ochtend. Met Ruud Joos en Heidi van Rompuy.
3: Goedemorgen, luchtaanvallen op Iran en dan vervolgens aanvallen op militaire basissen in Bahrein. Wij konden er hier daarnet al over praten met onze minister van Defensie, zoals u hoorde. En zometeen staat onze collega Inge Franke ons bij. Welkom.

0: The Pretenders and Back on the Chain Gang. Radio 1.
1: De ochtend.
0: Zoals we daarnet al met onze minister van Defensie, Theo Franke, konden bespreken, dit is wat

0: Inge Franke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De Oosten-expert op onze buitenlandredactie. Weten wij al precies welke doelen er zijn geraakt?
1: Wel, volgens het US Central Command, het bevel van het Amerikaanse leger, zijn meer dan 80 doelen aangevallen de voorbije nacht. Zouden de aanvallen wel voorbij zijn? Is het nu gestopt? En de doelwitten, dat was vooral het Iraanse luchtafweersysteem, verschillende commandocentra en ook kustradarstations. En daarnaast ook nog enkele tientallen kleine boten van de Islamitische Revolutionaire Garde die in en rond de straat van Hormuz lagen.
0: Oké. Kan je ons even de beweegreden van de Verenigde Staten uit de doeken doen?
1: Wel ja, we hebben het gehoord. Hè. Recent zou Iran aanvallen hebben uitgevoerd op 3 commerciële schepen die door de straat van Hormuz voeren. Nu, wel belangrijk, Iran bevestigt dat niet. Wat wel opmerkelijk is, is dat de staatsmedia er wel over bericht hebben. En zeiden bijvoorbeeld voor één schip, een tanker die vloeibaar gas aan boord had, dat die verschillende waarschuwingen had genegeerd. Mm. Nu, wat daarin vooral belangrijk is, wat je ziet bij elke aanval op schepen die voorbij de straat van Hormuz gaan, is dat die olieprijzen opnieuw meteen omhoog gaan. Ook vandaag zien we dat meteen gebeuren, energieprijzen weer omhoog. Ja, en dat was natuurlijk voor de Amerikanen een van de belangrijke doelstellingen bij die intentieverklaring om die energieprijzen weer naar beneden te krijgen. Dus voor hen heel belangrijk om onmiddellijk op die Iraanse aanvallen te reageren.
0: Ja, en daarom waarschijnlijk ook dat NAVO-baas Mark Rutte vanmorgen die Amerikaanse aanvallen absoluut noodzakelijk noemt. Is dat het punt dat hij wil maken?
1: Ja, duidelijk wel. En dan moet je toch wel goed de context zien dat Mark Rutte samen met heel veel andere staatshoofden en regeringsleiders op dit moment in Ankara is op die NAVO-top samen met Donald Trump, die gisteren nog eens heel duidelijk liet horen dat hij echt heel erg misnoegd is dat de westerse landen hem niet zijn komen helpen bij die Iran-oorlog. De bondgenoten hebben geen hulp geboden, dat zit hem nog altijd heel erg hoog. Dus je hoort nu wel unisono iedereen zeggen, ja natuurlijk, die aanvallen van de Amerikanen op Iran zijn heel erg noodzakelijk. Dat valt toch wel heel erg op.
0: Ja. In welke mate speelt deze dagen ook die uitvaart van Ayatollah Ali Khamenei een rol in al dit?
1: Ja, de Iraanse revolutionaire garde zegt dat alleszins. Zij zeggen, ja, de Amerikanen willen de plechtigheden verstoren die er deze dagen zijn voor die begrafenis van Ali Khamenei, die op de eerste dag van de Amerikaanse-Israëlische aanvallen gedood is door die twee landen. Die begrafenis is al sinds zaterdag aan de gang. De feitelijke begrafenis echt is voor morgen. En er is afgesproken om echte serieuze gesprekken verder tussen Iran en de Verenigde Staten te voeren na die begrafenis. Dus dat moet opnieuw van start gaan. En dan zie je wel dat de spierballen weer gerold worden om voor die gesprekken, als ze doorgaan natuurlijk, zo snel mogelijk te staan. En iedereen die zijn punt wil maken, wij menen het allemaal heel erg serieus.
0: Nu spreken wij al maanden over die straat van Hormuz, hè Inge. Dat blijft het structurele probleem.
1: Ja, dat blijft het probleem, omdat natuurlijk door de oorlog die gestart is door Israël en de VS, en dat mogen we toch echt niet vergeten, en alles wat daarop gevolgd is, heeft het Iraanse regime wel beseft en geleerd, ja, wat een enorme troefkaart zij in handen hebben met die straat van Hormuz. Hoe gemakkelijk zij die kunnen afsluiten, hoeveel pijn dat doet aan de internationale economie en hoe dat dan maakt dat de Verenigde Staten, ja, wel bereid zijn om toegevingen te doen omdat het zo'n grote impact heeft. Dus op dat punt blijft die straat van Hormuz een probleem, maar laten we eerlijk zijn, een probleem dat er voor 28 februari niet was.
0: Die aanvallen over en weer, hè. In hoeverre is dat normaal en hadden we dat kunnen voorzien? Zeggen we nu, oei, dat staakt het vuren is voorbij. Hoe interpreteer jij dat grotere plaatje?
1: Wel, ik denk niet dat het staakt het vuren onmiddellijk voorbij is, in die zin dat nog Iran, nog de Verenigde Staten echt terug willen naar een grote, volledige oorlog. Maar het blijft wel constant, ja, je kan het spel de prikken noemen, uitdelen om de feitelijke onderhandelingen. We hebben dat altijd gezegd, als dat memorandum of die intentieverklaring 3 weken geleden is afgesloten. Het echte werk moet nog altijd beginnen. Echte onderhandelingen, een echt duurzaam

0: Akkoord, ja, daar sta je nog maar op stap 1 of zelfs stap 0. Dus het was te verwachten dat er nog heel wat wederzijdse aanvallen zouden zijn. Maar we verwachten eigenlijk toch wel dat het allemaal een beetje met de handrem op is. En dat het vooral de bedoeling is om heel veel druk te zetten.
1: Oké, en te blijven onderhandelen. Dankjewel Inge Franke, Midden-Oosten-expert op onze buitenlandredactie. Dank voor je duiding.
0: Graag gedaan.
1: Intussen vertragen naar Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Meissen door werken. Klein half uur extra. Hinder op het knooppunt Machelen voor wie van de binnenring rond Brussel komt en de enige die naar Antwerpen op wil. Door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Stroombeek en Vilvoorde. Op de E19 Antwerpen-Brussel verliest u in beide richtingen een kwartier aan de werken in Mechelen-Noord. Richting Antwerpen is in de staart van de file een ongeval gebeurd op de linker- en de middenrijstrook. Dus dat is daar stilstaan. Nog naar Antwerpen op de A12 in Aartselaar. 10 minuten.

0: voor wie dit al eens live heeft meegemaakt, kippenvel waarschijnlijk. Tamino en Habibi.
1: De Ochtend WK.
0: Olivier, goedemorgen.
2: Dag Ruud.
0: Je bent opnieuw komen binnenwandelen voor nog wat WK-nieuws. Vanmorgen is dat toch vooral die slotfase van Argentinië-Egypte.
2: Ja, hoe de wereldkampioen van 0-2 naar 3-2 ging, dat was echt straf. We gaan eens luisteren naar hoe Filip Joost de 2-2 en de 3-2 beleefde op tv.
3: Niet voorbij, Julian Alvarez, Messi! Ja, 2-2! Lionel Messi bevrijdt Argentinië! Oh. Lautaro, niet de allersnelste, niet meer. De voorzet is uitstekend! En daar is Argentinië met Enzo Fernandez. Ze hebben het dus weer geflikt.
0: Met dat groep ben ik dus opgegroeid. Ja, zeg het maar even.
2: Ja, de extase bij jouw broer inderdaad. En ook bij de Argentijnen. Tranen zelfs bij alles wat lichtblauw en wit was. En ook tranen bij de Egyptenaren. Al zijn ze daarna wel vrijwel meteen overgegaan tot woede. Mm-hmm. Eigenlijk al tijdens de match, dat hebben we gezien. Rode kaarten voor de keeperstrainer bijvoorbeeld. Egypte zag na de rust bij de stand van 0-1 op aanraden van de VAR een doelpunt afgekeurd. Omdat er in aanloop naar die goal een overtreding op een Argentijnse speler was gemaakt. Maar dan de beslissende 3-2 van Enzo Fernandez in de blessuretijd kreeg dan wel de zegen van de scheidsrechter en de VAR. Althans, dat vinden de Egyptenaren. Nochtans was er, vond men dus bij Egypte dat er aan die goal een Argentijnse overtreding op Mo Salah vooraf was gegaan. Ik moet toegeven, ik zie het niet. Maar de bondscoach die spreekt wel over een gebrek aan fair play en respect van de FIFA.
4: El fair play is belangrijk tegen de FIFA. We respect, wala respect, wala fair play today. Narda, mafisch respect, wala fi, fair play.
2: Ja, de coach dus, die maakte trouwens ook nog een gebaar, een racismegebaar, zeg maar. En daar kreeg hij geel voor, omdat het een soort van politiek statement is. Maar hij vindt dus dat er dat toch misschien een zweem van racisme achter deze beslissing, zeg maar, zat. Desondanks laat Egypte het ook hier niet bij. Zij dienen klacht in bij FIFA en zeggen dat het resultaat al op voorhand was bepaald. Maar ik kan daar twee dingen over zeggen. Eén, ja, dat is met deze FIFA en hoe Infantino zich laat beïnvloeden niet uitgesloten. En twee, die klacht, daar gaat de papierversnipperaar op de FIFA-hoofdkwartieren voor ingeschakeld worden. Want ja, is niet op erg veel gebaseerd.
0: Een ingewikkeld WK is het. Ja. Bittere exit voor Egypte, veel bittere tranen. Kan je trouwens al wat vooruitblikken richting vrijdag? Mm-hmm. Enfin, gewoon om ons wat te verlekkeren. Ja, want nog twee keer slapen en we spelen tegen Spanje.
2: Ja, de dode rode duivels zijn geland in de stad van de Engelen. Los Angeles is het decor, het SoFi Stadium. Het is echt een geweldig staaltje aan sportarchitectuur. De Belgen speelden er trouwens al tegen Iran in Los Angeles. En wat kan ik nog zeggen over die partij tegen Spanje? Wel dat de scheidsrechter al is toegewezen. En dat is geen onbekende Jordaniër, zoals tegen Amerika. Nu, die man die floot trouwens een heel goede match, hè, dat moet ik ook wel zeggen. Maar nu tegen Spanje is het iemand bekender geworden, namelijk Michael Oliver, de Engelsman die je sowieso al gezien hebt in Premier League matchen of Champions League matchen. Hij floot ook al eens een FA Cup finale in 2021, toen tussen Chelsea en Leicester. En in die finale was Yuri Tielemans de matchwinnaar met een geweldig doelpunt.
0: Oh, je bent gaan grasduinen.
2: Ja, dat doet een commentator zo nu en dan. En dus misschien is hij Yuri's gelukbrenger en werkt dat vrijdag opnieuw.
0: Ik ga ervan.

0: Weimar Lewis en Through the Changes.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Knaldi! Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: VRT Radio 1.
5: De ochtend.
0: Het is bijna 8:30. Goedemorgen. De Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten.
6: Ja, de VS heeft tientallen luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig omdat er de afgelopen dagen opnieuw verschillende schepen zijn aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Ook secretaris-generaal Mark Rutte heeft op de NAVO-top in Ankara gezegd dat het cruciaal was dat de VS zou reageren. En onze minister van Defensie, Theo Franke, die bevestigde dat hier daarnet.
7: Zij blijven acties uitvoeren tegen het staakt het vuren. Ze blijven schepen bestoken, westerse schepen, gastankers, allemaal bijzonder gevaarlijk trouwens. Dus ja, dat er dan wordt retaliate, dat er dan wordt teruggeslaan, dat is altijd zo natuurlijk in zo'n conflict.
0: Het volledige gesprek met onze minister van Defensie is straks herbeluisteren op VRT Max.
6: In Frankrijk dan is Marine Le Pen dan toch kandidaat bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Ze is in beroep opnieuw veroordeeld voor het verduisteren van Europees geld, maar de rechter heeft haar onverkiesbaarheid wel geschrapt. In theorie zou Le Pen dan wel campagne moeten voeren met een enkel band, maar ze heeft besloten om naar het Hof van Cassatie te stappen zodat haar straf voorlopig wordt opgeschort. En dan nog voetbal. Op het WK gaan Argentinië en Zwitserland door naar de kwartfinales. Argentinië klopte Egypte met 3-2 na een waanzinnige comeback op het einde van de wedstrijd. En Zwitserland had strafschoppen nodig tegen Colombia na een wedstrijd zonder goals.
0: Dat is het overzicht. Goedemorgen, Sabine.
8: Goedemorgen, Ruud.
0: Nog een dik pak wolken hier in Brussel.
8: Ja, de noordoostelijke helft van het land zit nog onder de lage wolken. En hoe meer we richting Franse grens gaan, hoe mooier. Daar is het volop zon eigenlijk. Maar in de loop van de dag wordt het wel overal redelijk zonnig. Dus die wolken die gaan nog voor een groot stuk verdwijnen. En het wordt alweer warm, zomers warm in het binnenland. Met temperaturen tot 28 graden. In het uiterste zuiden mogelijk tot 29 graden. Aan de kust blijft het koeler met 23 of 24 graden. En ook in de hoge venen. En dat bij een zwak tot matige wind uit het noorden. Voor vanavond en vannacht krijgen we rustig weer, vrijwel helder ook. En het koelt geleidelijk aan af, toch nog redelijk zacht. Temperaturen tussen 12 en 16 graden. De rest van de week blijft het erg warm, blijft het ook zonnig. Het wordt nog iets warmer dan vandaag met temperaturen morgen en overmorgen en ook in het weekend trouwens rond en iets boven 30 graden. Dus het blijft in het binnenland zomeren, hoogzomer. Aan zee blijft het meestal koeler met daar temperaturen rond 24 graden.
0: Dank je.
4: Radio 1.
5: De ochtend.
4: Met Ruud Joos en Heidi van Rompuy.

0: Bananarama en Really Saying Something.
1: De ochtend.
0: Deze week tussen al het Midden-Oosten geweld en het voetbalgeweld door vragen wij elke week een podcasttip aan een VRT-collega. Voor op vakantie, voor als u onderweg bent misschien, of gewoon als ontspanning na een werkdag. Want ja, tuurlijk zijn er ook nog mensen die aan het werk zijn. Ik heb de tweede voor u klaarstaan, mooi geserveerd op een geluidsbedje. De tip van vandaag is Alpha.
2: Mijn naam is Tim Verheijden, ik ben journalist hier bij VRT Nieuws en ik probeer te volgen wat er gebeurt in de wereld van AI, sociale media en desinformatie. Mijn podcasttip voor deze week is Alpha, een podcast van Lieslot Mariën en Wederik de Bakker. Het is geproduceerd onder meer door het Nederlandse NTR. Het is een podcast in 6 afleveringen en het gaat eigenlijk over de dubbele levens van undercoveragenten.
3: Een vriend van mij, die is nog undercoveragent geweest. En dat is best speciaal, maar eigenlijk, na verloop van tijd, denk je daar niet meer over na. Dat is gewoon die vriend waar je koffie mee zit te drinken.
2: Ik vond het vanaf het begin heel intrigerend. Het is zowel intrigerend, zo het leven van agenten die undercover moeten gaan, die dan een dubbel leven moeten leiden, die mensen om de tuin moeten leiden, die hun eigen identiteit vooral niet mogen blootgeven. Maar de manier waarop de podcast is aangepakt is heel interessant.
4: We hebben nu al verschillende keren gesproken met elkaar. Heb jij daar achteraf nog aan teruggedacht?
5: Ik denk er altijd wel aan terug, aan de ontmoeting met jullie. Omdat je ook terugdenkt of dat je niet te veel hebt verteld over je eigen persoon. Of dat je geen techniek hebt prijsgegeven. De reden waarom dat ik ook hier bij jullie zit, is omdat jullie toch trachten te achterhalen wie de mens is achter de undercoveragent en ons niet zozeer bekijken als een nummer.
2: De makers gaan niet zozeer die undercoveragent interviewen, maar er worden eigenlijk scènes nagespeeld, bepaalde situaties die zich hebben voorgedaan en die undercoveragenten mogen die regisseren. Dus eerder dan van zet je eens neer en vertel je verhaal eens en waar ging die misdaad over en hoe was dat eigenlijk om mensen om de tuin te leiden, wordt niet zozeer heel de misdaad of heel het verloop van die misdaad of de achtergronden van al die criminelen uit de doeken gedaan, maar wordt er heel specifiek gekeken naar bepaalde situaties. Een ontmoeting met iemand in een discotheek, een bepaalde discussie met een overste. En hoe sluit je vriendschap met een moordenaar? En er wordt eigenlijk, de makers gaan dan eigenlijk acteurs inhuren om bepaalde scènes na te spelen. Er zijn bekende acteurs bij, Michael Pas, Chris Kuppens enzovoort. En de undercoveragent mag dan bepaalde scènes gaan regisseren.
3: Voor Jacks ogen speelt zich het moment af dat hij ons tijdens de interviews heeft beschreven.
6: Je bent een player.
5: Nee, ik ben echt geen player.
3: Dezelfde dialoog, dezelfde personages, dezelfde locatie.
5: Kut!
2: Met de bedoeling natuurlijk om bepaalde reacties uit te lokken. Acteurs spelen dan iets, ze krijgen een paar tips. En dan kan die undercoveragent zeggen, ja, maar dat was niet zo. Ik reageerde toen zo. En dat is een aanleiding voor de makers om te gaan vragen, ah ja, en waarom? En hoe voelde je je daarbij? En dan krijg je net heel interessante reflecties op, ook het hele emotionele proces van zo'n agent die undercover moet gaan en vooral zijn of haar eigen identiteit moet verbergen.
5: En dat is het begin van een langdurige zakelijke relatie.
7: Zakelijk.
5: Op den duur werd het zakelijk voor mij. Hè?
6: Ja, maar voor haar niet, denk ik.
5: En voor haar misschien niet.
2: Maar hij zegt ook, wij tonen onze emoties niet. Aan het eind van de podcast, van die aflevering, gaat hij eindelijk wel eens zijn emoties tonen, net door de manier waarop de makers alles in scène zetten.
5: Ik vind het sterk. Allee, het maakt mezelf stil, hoe dat jullie dat brengen.
4: Ik vind het raar, hè?
5: Ja, dat is heel raar. Dat is confronterend, hè? Mm. Je ziet wat dat je hebt neergezet.
2: En dat maakt de podcast voor mij heel interessant. Het is eigenlijk op dramaturgisch vlak een heel frisse aanpak, waardoor je echt wel blijft luisteren naar het persoonlijke verhaal van die agenten.
5: Voor alle duidelijkheid, zij was er in haar echte persoon. Ik was er niet in mijn echte persoon.
6: Ja.
5: Dat is Jack.
2: Ik vind het heel moeilijk om als zeker ook als maker van de reportages onder meer, dat altijd uit te schakelen en onbevangen te gaan luisteren. Dus ik luister en dan kijk ik meteen, hoe is dit gemaakt? En natuurlijk viel mij meteen de manier op hoe het gemaakt is op dramaturgisch vlak. En ik ben er uiteindelijk vrij snel in geslaagd om daar door te kijken. Want je kijkt altijd of je luistert altijd met die makersblik. En ik heb dat kunnen loslaten. En dat vond ik natuurlijk ook zo mooi om dan onbevangen die podcast uit te luisteren.
0: En als hij dat dan zegt, dan zal dat ook wel voor ons allemaal gelden, zeker. Alpha is dus de podcasttip van onze VRT-nieuwscollega Tim Verheijden over ex-undercoveragenten en hun spannende dubbellevens. Een aanrader.

0: De Cooks met Naïve.
1: De ochtend.
0: Russische atleten mogen opnieuw meedoen aan de Olympische Spelen. Dat heeft het IOC, het Internationaal Olympisch Comité, beslist. U weet dat sinds de Russische inval in Oekraïne de Russen niet meer welkom waren op de Spelen. En daarvoor was er ook al van alles aan de hand. Onze sportzaakcollega die dat van dichtbij al jaren volgt is David Naert. En die is komen aanschuiven. Dag David, goedemorgen.
2: Goedemorgen Ruud.
0: Ja, die oorlog in Oekraïne, toch nog even voor de duidelijkheid, die is niet voorbij. Hè? Dus waar komt deze beslissing dan vandaan?
2: Stond in de sterren geschreven. Vorige maand nog maar heeft het IOC het Olympisch Charter gewijzigd. En wat hebben ze precies gewijzigd? Wel, een artikel over de neutraliteit van de sport. Die staat centraal. Met andere woorden, sport en de atleten die opereren in een vacuüm staat los van de economische, politieke realiteit. We staan daar volledig buiten. Ja, en als je toen al tussen de lijnen las, wist je gewoon, oké, Rusland gaat weer welkom zijn. De enige vraag is wanneer ze dat gaan beslissen. Wel, dat hebben ze gisteren gedaan.
0: Sport los van de wereld, dat hebben we de laatste dagen wel anders ondervonden. Maar goed, we hadden het nummer naïef van de Cooks. Wij zullen daar geen commentaar meer op geven. Want ik zei al even, ja, die Russen waren al langer niet meer welkom. Hè?
2: Nee, het begon jaren geleden al, hè, met het grote dopingschandaal op de winterspelen in Sochi. Toen waren ze niet meer welkom, of alleen als neutrale atleten. En dan in sommige sporten wel, en in andere weer niet. Maar inderdaad, enkele jaren geleden dan de inval in Oekraïne. En daar waren ze eigenlijk zo goed als niet meer welkom. In Parijs, 2 jaar geleden, op de zomerspelen, waren er maar een handvol Russen. En dat waren dan Russische sporters die ook hadden moeten verklaren, we hebben niks met dat Russisch leger te maken. Wij staan helemaal niet achter die oorlog in Oekraïne. Maar puur vormelijk heeft het IOC 3 jaar geleden eigenlijk alle federaties aanbevolen om Russen niet meer toe te laten na die inval in Oekraïne. En vooral dan omdat het Russisch Olympisch Comité zich ook de sportieve zeggenschap had toegeëigend in de door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. En die vielen eigenlijk onder het Oekraïns Olympisch Comité. En dat mag niet. En daarom had het IOC een einde gemaakt aan de aanwezigheid, zeg maar, van Rusland als land. Maar, zegt het Russisch Olympisch Comité nu, ja, wij doen daar eigenlijk niks meer. We hebben ons weer teruggetrokken uit die gebieden. Ah, prima, zegt het IOC.
0: Dan,
2: heffen we jullie schorsing op en zijn jullie weer welkom.
0: Dat is een hekkelpunt. Zijn ook alle dopingbezonjes intussen van de baan?
2: Nee, en daar zit nog een tweede struikelsteen. Want het gaat om een voorlopig opnieuw toelaten van Rusland, maar nog niet met vlag en wimpel, letterlijk. Het is nog niet zeker, nog eens theoretisch, of de Russische vlag te zien zal zijn in LA 28, of het Russisch volkslied te horen zal zijn. Want er is nog een andere struikelsteen. En dan zitten we bij het Wereld Antidopingagentschap, het WADA. Dat heeft namelijk het Russische agentschap nog altijd geschorst. Het RUSADA. Rusland is niet in orde met de antidopingwetgeving. Er zijn, zoals je weet, jarenlang al problemen, ook met de dopingcontroles, al dan niet vervalst. Resultaten gegarandeerd vervalst in vele gevallen. Dat moet allemaal uitgeklaard worden. Maar kijk eens, het Kremlin, Poetin, is zowaar bezig met een aanpassing van de wet. Die zal zonder twijfel door de Duma raken. En dan is er nog één heikelpuntje. Het WADA moet ook een onafhankelijke audit ter plaatse in Moskou bij de RUSADA kunnen uitvoeren om al die gegevens eens goed na te kijken. Je mag er op 2 oren slapen, dat zal gebeuren. En ook daar is het een kwestie van tijd dat het WADA gaat zeggen, oké, RUSADA opnieuw erkend. En dan zal het IOC zeggen, vlag, hijs ze maar, volkslied, leg het plaatje maar klaar. Ze zijn weer helemaal.
0: Alles is vergeten en vergeven. Betekent dat dat ze dan ook terugkomen in alle sporten? Want in hoeverre functioneert dat allemaal afhankelijk of onafhankelijk van elkaar?
2: Wel, het zijn eigenlijk aanbevelingen die het IOC doet naar alle Olympische sportfederaties. Zoals atletiek, gymnastiek, zwemmen, judo, triathlon, roeien en ga zo maar verder. En ja, die bepalen zelf eigenlijk hoe atleten zich kunnen kwalificeren. Maar als je kijkt naar de grote sporten, de grote 3, atletiek, zwemmen, gymnastiek, zit je met een schizofrene situatie. Want in het zwemmen is Rusland sinds kort weer volledig welkom. Mm-hmm. Weliswaar moeten ze strenge dopingcontroles ondergaan, alle Russen, onafhankelijk, niet in Rusland zelf, want daar deugt de zaak dus nog altijd niet. Gymnastiek op wereldniveau heeft ook de schorsing van Rusland opgeheven. Europees wringen ze nog wat tegen, maar eigenlijk zijn de Russen ook daar op wereldkampioenschappen gymnastiek weer welkom. Maar wat zei de atletiekfederatie vorige week op haar congres? Nee, wij veranderen niks. Rusland volledig uitgesloten. Want zolang er geen sprake is van echte vredesonderhandelingen met Oekraïne, laten wij Rusland niet toe in internationale competities en laten wij de Russische atleten dus ook niet toe om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen.
0: Dus die houden het been stijf.
2: Die houden het been stijf, toch zolang Sepko het daarvoor het zeggen heeft als baas, want die gaat ook stilaan naar het einde van zijn mandaat.
0: En dan hangt het ervan af wie daar dan weer aan het roer staat.
2: Zo is dat.
0: dat betekent wel veel, hè, voor andere atleten. Hè? Wie je tegenover je krijgt of wie je niet tegenover je krijgt. Er zijn waarschijnlijk ook al reacties van andere landen.
2: Ja, in Oekraïne zijn ze uiteraard woedend. Ik las ook in de Britse media een woedende reactie van de Britse minister van Sport. Die zegt volledig geschokt te zijn door de beslissing van het IOC. Want op dopinggebied, los van het gebeuren in Oekraïne dan nog, op dopinggebied is daar gewoon niks veranderd. In Rusland is een slag in het gezicht van de atleten. Maar natuurlijk, in het Kremlin staan ze net niet op de tafels te dansen van vreugde. Want sport is voor Poetin altijd bijzonder belangrijk geweest. Russisch prestige, propaganda, en hij heeft een opsteker nodig. En nu kan hij zeggen, kijk eens, het IOC sluit ons weer in de armen. Wat is dat met die internationale gemeenschap? Wat hebben jullie nu toch tegen ons nog? Want bij het IOC is er geen enkel probleem meer. Dus een heel belangrijke diplomatieke overwinning is dit ook voor Vladimir Poetin, wat er gisteren is beslist door het IOC.
0: Genoteerd. En sport is altijd meer dan alleen maar sport. Dat is
2: altijd
0: ook een conclusie.
2: En gelukkig maar.
0: Dankjewel, David Naert. Door een ongeval op de E314 richting Genk is bij Zolder de linkerrijstrook dicht. U verliest daar een half uur, maakt daar een reddingstrook. Er staat ook 20 minuten file op de E17 richting Kortrijk tussen Deinze en Kruisem door een ongeval op de linkerrijstrook. Vertragen naar Brussel, A12 tussen Londerzeel en Meissen. Daar zijn werken aan de gang. Dik half uur extra op de E19 in Mechelen-Noord, 10 minuten. Op de binnenring rond Brussel ook 10 minuten extra aanschuiven tussen Strombeek en Vilvoorde. En richting Antwerpen, zoals elke dag op de E19 tussen Zemst en de werken in Mechelen Noord. In de staart van die file is een ongeval gebeurd op de linker- en de middenrijstrook. Het is daar al een half uur aanschuiven.

0: als je ze ziet.
1: Geef toe, u heeft ook genoten. De nieuwe snaar met de postbode.
2: De ochtend.
1: Radio 1. Even terug naar de NAVO-top in Ankara, Turkije, want daar wordt vandaag belangrijk gepraat over hoeveel de NAVO-landen de komende jaren willen investeren in defensie bijvoorbeeld. Dat gaat over heel veel geld. Wij konden daar daarnet al over praten met onze minister voor Defensie, Theo Franke.
3: Ja, hij is zelf ook in Ankara op die NAVO-top, liever samen met onder andere onze premier, De Wever. En ons land haalt ondertussen wel de norm die binnen de NAVO is afgesproken om dus 2% van ons bruto binnenlands product te investeren in defensie. Maar dat zal de komende jaren wel nog verder moeten worden opgetrokken. En minister Franke die vertelde hier daarnet ook al over de grote aankopen die hij nog gepland heeft.
4: Om 10:30 tekenen een akkoord met de Nederlandse minister. Een akkoord voor 3,1 miljard euro. Het is mijn grootste aankoop deze legislatuur van Defensie. Het gaat over NASAMS luchtverdediging. Dat is een Noors systeem waarbij we onze lucht terug kunnen verdedigen tegen kruisraketten en missiles. Zoals je weet hebben we al 30 jaar geen luchtverdediging meer. Met deze aankoop gaan we die terug hebben.
1: En er kwam vanmorgen ook wel meteen kritiek op minister Franke en zijn plannen.
3: Ja, van Paul Magnet, de voorzitter van de PS, de Franstalige Socialisten. Hij was te gast bij Matin Première op de RTBF. En hij vindt het naar eigen zeggen niet kunnen dat de federale regering ervoor kiest om te besparen op de koopkracht van de mensen, zegt hij. Maar dat er dan wel miljoenen kunnen worden geïnvesteerd in legeraankopen.
5: Monsieur Franken est en Turquie pour le moment, avec la carte visa du gouvernement. Il a encore dépensé 3 milliards hier. Donc on ne nous dise pas pour acheter des avions. Donc on ne nous dise pas qu'il n'y a pas d'argent.
3: Ja, Franke is in Ankara met de visakaart van de regering, zegt Magnet. Hij is voor alle duidelijkheid niet tegen het feit dat onze regering investeert in defensie, want dat is nodig. Maar volgens Magnet moet er beter nagedacht worden over wat we aankopen, ook in samenspraak met de andere landen van de Europese Unie. En volgens Magnet speelt Franke te veel solo slim.
5: Il achète comme ça sur étagère toutes les armes qu'il trouve le plus vite possible, sans aucune réflexion sur l'impact pour notre économie. Ce qu'il faudrait faire, c'est au contraire se dire, voilà le type d'armes dont nous aurons besoin en Belgique et qui s'intègre dans une défense européenne, et voilà comment nous allons le produire ici, en Belgique.
3: Ja, Magnet wil dus ook meer investeren in wapens die op Belgische bodem kunnen worden gemaakt. Want dat zou onze eigen economie hier in België ook alleen maar ten goede komen, zei hij nog op de RTBF.
1: Goed, dankjewel Heidi. Helemaal bijgepraat. Maar we hebben deze nog nodig, hè, deze week van Sylvie Kruijs en Romeo Elvis met Kiss the Grass. Allez, allez.

0: weetje wat hierbij past? Bij Sylvie Kroijs en Romeo Elvis, de kijkcijfers in Amerika voor die wedstrijd tegen ons. Een record blijkbaar.
1: Ja.
0: Olivier, 42 miljoen Amerikanen hebben naar die voetbalwedstrijd gekeken.
1: Ja. Gesplitst eigenlijk 30 miljoen bij Fox en 12 miljoen bij Telemundo. Dat is het Spaanstalige zender in de VS. En op die manier toch inderdaad een kijkcijferrecord. Misschien toch die WK-boost binnen de VS om van soccer een groter sport te maken. Onze kijkcijfers zijn er nog niet. Het zou straf zijn als het record van 2014 ook tegen de VS wordt gebroken.
0: Dat zullen we moeten afwachten. Dank je.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
0: 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in het Midden-Oosten. De VS reageerde naar eigen zeggen op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz, waarna Iran Amerikaanse doelen aanviel in Bahrein en Kuwait. De Amerikaanse president Donald Trump is op dit moment in Ankara in Turkije voor de NAVO-top. Lucas Lecluze, jij volgt die top. Zullen de aanvallen een invloed hebben op de gesprekken daar?
10: Ja, dat kan je wel zeggen. Hè. Normaal gezien zou het hier gaan over defensie-investeringen. Hoe Europese NAVO-landen de 5%-norm zullen halen. Maar alle leiders zijn hier zo pas aangekomen. En ze hebben het eigenlijk slechts over twee zaken. Enerzijds de nieuwe aanvallen op Iran. En anderzijds Trumps claim op Groenland van gisteren. En ook de secretaris-generaal Mark Rutte geeft toe dat ze het er straks over zullen hebben.
11: I also expect allies today to discuss Iran. I expect allies to reconfirm that Iran should never, ever... gets its hand on a nuclear capability.
10: En zo zet Trump opnieuw deze NAVO-top naar zijn hand. De vraag is wat hij hier concreet mee wil bereiken. In de ontwerptekst zeggen de NAVO-landen al dat ze niet willen dat Iran kernwapens heeft en dat de straat van Hormuz opnieuw open gaat. Maar de vraag is of daar na vandaag nog iets zal bijkomen.
0: Dankjewel, Lucas. Bij ons vieren de OCMW's vandaag hun 50-jarig bestaan. Maar ze staan onder druk, zeggen ze zelf. Ze moeten alsmaar meer doen zonder extra geld van de regering, schrijven ze in een open brief. Ze krijgen bijvoorbeeld veel meer werklozen over de vloer voor een leefloon, nu de werkloosheidsuitkeringen nog maar 2 jaar worden uitgekeerd. En ze voelen ook meer druk om te controleren of mensen wel recht hebben op een leefloon. Dat is geen goede zaak, zegt Annemie Bouwman van de Federatie van Vlaamse OCMW-medewerkers.
12: Het ganse verhaal dat momenteel op ons afkomt, maakt dat onze kerntaak eigenlijk verschuift van begeleiden naar controleren en sanctioneren. Wij zijn zeker niet tegen maatregelen die misbruik aanpakken, alleen de grootste groep van mensen maakt geen misbruik. Dus alles ophangen aan die controle en die sanctionering lijkt ons gewoon geen goede zaak.
0: En Egypte spreekt van een vervalste wedstrijd op het WK voetbal, nu het in de achtste finales werd uitgeschakeld door Argentinië. Tot 10 minuten voor het einde stond Egypte 2-0 voor, maar dan scoorde Argentinië 3 keer. Egypte zag onder meer een doelpunt afgekeurd worden na een fout, maar verschillende fouten tegen Egyptische spelers werden niet gefloten. Het lijkt soms alsof Argentinië wat beschermd wordt, zegt Sporza-collega Bert Sterks, maar Egypte kwam zelf ook al goed weg op dit WK.
13: Egypte stond nu in rep en roer en was heel hard aan het protesteren. Er was veel frustratie, die ik absoluut begrijp na zo'n rollercoaster van emoties. Maar ik heb toevallig de vorige wedstrijd van Egypte tegen Australië ook becommentarieerd. Maar die verdedigers van Egypte hebben toen ook wat afgeschopt in die match zonder 1 gele kaart te krijgen, waardoor ze tot op het einde van die match toch nog scherp konden blijven verdedigen. Daar mochten ze toen ook zelf niet klagen.
0: Naast Argentinië plaatste ook Zwitserland zich gisteren voor de kwartfinales na strafschoppen tegen Colombia. De dag start bewolkt, daarna brede opklaringen bij temperaturen tot 29 graden. Morgen veel zon, dan halen we opnieuw 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
9: Radio 1.
8: Voilà l'été.
9: Met Aiko Duister.
14: Het is woensdag, het vorige weekend is verteerd en dus kunnen we al aftellen naar vrijdag en het komende weekend. En dat doen we met The Avalanches. Een heel erg goede morgen. En welkom bij Radio 1. Dit is Voilà l'été. Every single weekend van The Avalanches.

Jamie XX is deze zomer aan het toeren met The XX, zijn eerste band. Ze waren een van de headliners op Rock Werchter vorig weekend. Maar van die groep is er voorlopig geen nieuwe muziek. Jamie XX werkte wel mee aan het nummer dat je net hoorde van The Avalanches, Every Single Weekend.

Het is 8 juli en Beck is jarig. Hij ziet er eeuwig jong uit, maar viert vandaag zijn 56ste levensjaar. Hij heeft door al die jaren heen al een ongelooflijke catalogus bij elkaar geschreven. Dit is The New Pollution.

0: altijd een uitstekend gekozen titel voor dit nummer. The Man with the Red Face, als je zo moet blazen op die toeter. Laurent Garnier hoorde je. Dit was het geluid van de zomer van 2000. En daarvoor hoorde je Beck met The New Pollution. Beck viert vandaag zijn 56e verjaardag. Door een ongeval op de E314 richting Genk is bij Zolder de linkerrijstrook afgesloten. Je verliest daar 35 minuten, maak daar ook een reddingsstrook. Er staat 25 minuten file op de E17 richting Kortrijk tussen Deinze en Kruisum. Door een ongeval op de linkerrijstrook op de E19 Brussel-Antwerpen verlies je in beide richtingen 10 minuten aan de werken in Mechelen-Noord. En nog een file richting Antwerpen op de A12 tussen Strombeek en Meissen 10 minuten en verder tussen Aartselaar en Wilrijk ook 10 minuten.
1: Voilà l'été.
2: Radio 1.
0: En met dit nummer zitten we in volle grunge-periode, 1994. Het jaar waarin Kurt Cobain zichzelf van het leven ontnam. Lane Staley, de zanger van Alice in Chains, leefde nog 9 jaar langer, maar worstelde wel met dezelfde demonen. Hij overleed in 2002 aan een fatale mix van heroïne en cocaïne en werd pas 2 weken na zijn overlijden gevonden.

Dag op dag, 3 jaar geleden speelde Elton John zijn allerlaatste afscheidsconcert. Dat was toen het laatste concert van de Farewell Yellow Brick Road Tour. Die tour die heeft 5 jaar geduurd. Was ook de meest lucratieve tour uit de popgeschiedenis. Tot Taylor Swift een paar maanden later dat record verbrak met haar Eras Tour. Je hoorde I'm Still Standing van Elton John. Gigaconcerten zijn er ook deze zomer. 2026 is de zomer van onder andere Bad Bunny. Die komt nog later deze maand naar België. BTS is 2 keer in het Koning Boudewijn Stadion geweest. Bruno Mars is door Europa aan het toeren. En Harry Styles ook, die kwam wel niet naar ons land. Om Harry te zien moest je naar Amsterdam of naar Londen. Dit is American Girls.

Isabella de Van Beraad geslagen met Charlotte Adigéry op zang. Ze is al jaren aan nieuwe muziek aan het schrijven. Maar stilaan weer een beetje uit de schaduw aan het treden. Voorlopig nog met DJ-sets. Maar hopelijk zullen we nog dit jaar nieuwe muziek van haar horen. Straks tussen 10 en 12. Dan is het weer aan jou om mee muziek te kiezen. Want Annelies ontvangt theater- en podcastmaker Adriaan van Aken van het Nieuwstedelijk. Hij zoekt muziek over het thema naar huis willen. Misschien is dat wel herkenbaar voor jouw verlangen naar je thuis. Heb je daar een goed verhaal en een plaat bij? Laat het dan zeker weten. In de app van Radio 1 kan dat of via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Voilà l'été. 50 jaar geleden was dit nummer niet weg te denken van radio. Julien Clerc.

A broken man who's picking up the pieces, cap in hand. Zo heet dit nieuwe nummer van Eels. Op het album is het nog heel even wachten tot oktober. Maar hier kunnen we de zomer alvast mee overbruggen. Daarvoor hoorde je Julien Clerc. Die is nog altijd actief. Op 23 januari komt hij naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. We gaan terug in de tijd, naar 8 juli 1996. Dat was namelijk het begin van Spice Mania. De dag waarop Wannabe van de Spice Girls uitkwam. Het nummer schoot meteen naar de eerste plaats. In zowat heel Europa en ook de VS volgde een half jaar later toen de single daar in januari werd uitgebracht.

0: 30 jaar geleden kwamen de Spice Girls in het collectieve geheugen op 8 juli 1996 met dit nummer, Wannabe. Er staat 35 minuten file op de E17 richting Kortrijk tussen Deinze en Kruisem door een ongeval op de linkerrijstrook. File richting Antwerpen op de A12 tussen Strombeek en de Werken in Meissen 10 minuten aanschuiven en op de E19 aan de Werken in Mechelen-Noord 15 minuten. Op de Boomse Steenweg richting Boom is ter hoogte van Wilrijk de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval.
1: Radio 1.
2: Voilà l'été.

Shake the Disease van Depeche Mode vandaag had. Andy Fletcher van Depeche Mode 65 moeten worden. Hij overleed helaas onverwacht aan een slagaderbreuk nu alweer 4 jaar geleden. Daarvoor hoorde je Ameland van Aafke Romeijn en Spinvis. Dit

0: Madonna zong over een zwanger tienermeisje dat haar vader smeekt om de baby te mogen houden. Het was een hit in de zomer van 1986. Tweede single uit haar plaat True Blue, Papa Don't Preach van Madonna. Zometeen de zomer van met Annelies en theater- en podcastmaker Adriaan van Aken. Blijf zeker bij ons.
1: Tadej Pogacar, er is niks tegen te doen tegen deze mens. Die erelijst, het is indrukwekkend.
2: Mijn voorraad geraakt stilaan op.
3: Ja, als ik eerlijk ben, ik heb er ook geen meer gevonden.
2: Bij mij zijn ze echt wel allemaal op.
4: Zijn er nog superlatieven over voor de geweldige prestaties in de Tour de France? Als er zijn, hoor je ze van Gert Geens, Caro Houbrechts en Christophe van de Goor.
1: Het is, Merksiaans wat hij hier doet.
4: Sportza Tour. Oh. Elke middag op Radio 1.
5: Massa, zonneschone lounge set.
6: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
5: In Gent of Deinze?
7: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba. Lotto is op zoek naar handen.
5: Wat?
7: Handen?
4: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
5: Oh, een cabrio.
4: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
5: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
8: C'est
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
10: Richie, citroen met framboos.
11: Richie, Belgische limonade.
12: Altijd verfrissen.
13: Richie. Goedemorgen. Vandaag hebben we het over een gevoel dat ik alvast zeer goed ken. Want we hebben het over eigenlijk gewoon naar huis willen. Als je daar muziek over hebt, laat maar weten via de Radio 1-app.
4: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: 10 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bij brouwerij AB InBev hebben de vakbonden en die directie een akkoord bereikt. Het personeel van verschillende verdeelcentra was al sinds eind vorige week aan het staken uit protest tegen de toegenomen werkdruk. Maar nu is er dus een akkoord, zegt Sander Mouton van de Christelijke Vakbond.
16: Daar komen een aantal mensen bij, vast in dienst. Er worden een aantal vervangingen gedaan. Er is een hitteplan afgeklopt dat aanvaardbaar is en dat dan geëvalueerd kan worden op het einde van het jaar. En het ontslag dat gevallen is vorige week, die man wordt ook uitgenodigd om te kijken naar

0: een andere functie.
1: Het personeel wordt nu ingelicht en zou daarna opnieuw aan het werk gaan. De VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen, ondanks het staakt het vuren. De VS viel aan omdat Iran 3 schepen zou hebben aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Iran heeft geantwoord met aanvallen op Amerikaanse basissen in Kuwait en Bahrein. De aanvallen zullen de gevechtspauze niet meteen ongedaan maken, maar ze hebben wel een invloed op de verdere gesprekken tussen de VS en Iran, zegt Midden-Oostenkenner Inge Franke.
2: Het echte werk moet nog altijd beginnen. Echte onderhandelingen, een echt duurzaam akkoord. Ja, daar sta je nog maar op stap 1 of zelfs stap 0. Dus het was te verwachten dat er nog heel wat wederzijdse aanvallen zouden zijn. Maar we verwachten eigenlijk toch wel dat het allemaal een beetje met de handrem op is. En dat het vooral de bedoeling is om heel veel druk te zetten.
1: NAVO-topman Mark Rutte noemde de Amerikaanse aanvallen absoluut noodzakelijk en zegt dat het conflict met Iran besproken zal worden op de NAVO-top van vandaag in Turkije. Want het is belangrijk dat alle NAVO-landen de ijskracht bijzetten dat Iran nooit nucleaire wapens mag hebben, zegt Rutte.
3: I also expect allies today to discuss Iran. I expect allies to reconfirm that Iran should never ever get its hand on a nuclear capability.
1: En Egypte dient een klacht in bij de FIFA, nu het in de 8e finales van het WK voetbal werd uitgeschakeld door Argentinië. Volgens Egypte werd de wedstrijd vervalst, want Egypte zag een doelpunt afgekeurd worden na een fout en er werd niet gefloten voor verschillende fouten tegen Egyptische spelers. Het lijkt soms alsof Argentinië wat beschermd wordt, zegt Sporza-collega Bert Sterks daarover, maar Egypte kwam zelf ook al goed weg op dit WK.
4: Egypte stond nu in rep en roer en was heel hard aan het protesteren. Er was veel frustratie, die ik absoluut begrijp na zo'n rollercoaster van emoties. Maar ik heb toevallig de vorige wedstrijd van Egypte tegen Australië ook becommentarieerd. Maar die verdedigers van Egypte hebben toen ook wat afgeschopt in die match zonder 1 gele kaart te krijgen. Waardoor ze tot op het einde van die match toch nog scherp konden blijven verdedigen. Daar mochten ze toen ook zelf niet klagen.
1: Naast Argentinië plaatste ook Zwitserland zich gisteren voor de kwartfinales na strafschoppen tegen Colombia. Het is bewolkt, maar zonnig. Straks nog brede opklaringen bij temperaturen tot 29 graden. Morgen veel zon, dan halen we opnieuw 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1.
6: De zomer van 2026.
5: Annelies Mons.
7: Goedemorgen. Vandaag heb ik een gast die een paar jaar geleden de kiezer beslist maakte. Samengesteld uit uitspraken van politici. En dit is daar een stuk van.
8: Dat gaan we nu niet oplijsten.
7: Lijstjes en opsommingen.
8: Fundamentele rechten en vrijheden, gelijkheid man-vrouw. Geen onderscheid op ieder welke aard, niet ten aanzien van u op grond van uw afkomst. Elke discriminatie, elk racisme hard aanpakken. Maar tegelijk ook vragen dat zij respect opbrengen voor iedereen hier.
9: Niet gaan voor polarisering, maar gaan voor verbondenheid. Niet gaan voor stigmatisering, maar voor samenhang.
8: Ja, dat gaan we nu niet oplijsten.
10: Gelijkheid van man en vrouw, vrijheid van meningsuiting, kansen via het onderwijs, maar ook een respect voor elkaars eigendom en voor elkaars fysieke integriteit.
11: Gelijkberechtiging van vrouwen, holibierrechten.
12: Rechten en plichten.
13: Rechten.

0: staat, gelijkheid man-vrouw.
1: Scheiding tussen kerk en staat, gelijkheid tussen man en vrouw.
0: Dat er gelijkheid is tussen man en vrouw.
2: Burka's, burkinis, hoofddoeken,
3: van alle principes van gelijkheid, vrijheid, solidariteit, het geven van een hand.
4: Dat zijn verlichtingswaarden.
5: En die verlichtingswaarden zit gelijkheid man en vrouw.

0: gaan we nu niet oplijsten.
1: Dat er een vrije schoolkeuze is.
2: Betaalbare woningen, de verplichte kleuterparticipatie.
3: De kwaliteit van de loketfunctie.
4: Nieuwe tramverlening, gezonde lucht.
5: Subsidiëring van die zonnepanelen, modelshift.
6: Meer bruisende straten en plein.
7: Totaal ander vervoersbeleid,
8: verkeersveiligheid. Alle aanpak zo dus
9: zonne-energie, windenergie, windmolens op zee.
10: Zorg voor de kwetsbaren.
11: Meer trams, bussen, treinen,
12: waterwegen. Vesterpijs, vrachtwagens.
13: Het wierkant.
14: Betaalbaar wonen, mobiliteit, meer openbare ruimte.
15: Levenskwaliteit. Verkeersveiligheid.

0: zo meer handhaven, controle, sanctionering.
1: Sterkte handhaven.
2: Dus laat ons resoluut inzetten op activeren van werkzoekenden.
3: Multiculturaliteit, veiligheid, drugsbeleid, gewapend bestuur.
0: Nou, dat gaan we nu niet oplijsten.
4: Hoog

0: maken om competitiviteit en sterke schulden af te bouwen. Een ander migratiebeleid te voeren, een ander veiligheidsbeleid.
1: De massa-immigratie vanuit die moslimlanden stopt.
2: Jobs, ondernemerschap,
3: migratie en banen. Gaan voor veiligheid, gaan voor groei en jobs.
4: Dat ze zich integreren, dat ze de taal leren, dat ze werk zoeken.
5: Lijstjes en opsommingen van Adriaan van Aken en Joris Kaduwaert uit De Kiezer Beslist.
6: De zomer van 2026.
5: Dag Adriaan van Aken.
7: Dag Annelies, goedemorgen.
5: Goedemorgen, hoe gaat het met jou?
7: Ça va wel, ja.
5: Ja, ik heb nu één stukje gehoord van iets wat jij gemaakt hebt. Mm-hmm. Je bent theatermaker, audiomaker, maar ik zou eigenlijk heel veel verschillende stukjes moeten laten horen om echt te tonen wat jij doet, hè?
7: Ja. De Kiezer Beslist vat zeker niet alles samen, maar het is een audiowerkstuk. Het zit dicht tegen popmuziek aan. Dit liedje, je zou erop kunnen dansen.
5: Mm-hmm, klopt.
7: En het is ook dan hier en nu van het theater natuurlijk. Dan hier en nu, in het geval van dat liedje, is dat de toen eigenlijk. Want dat zijn gehoorde politici van 2018-19, waarvan de meesten al een andere job hebben ondertussen.
5: Ja, dat dateert nogal snel, dat soort dingen. Maar de uitspraken niet, want die blijven redelijk gelijkaardig.
7: Die blijven redelijk gaan, ja.
5: Ja, want laat ons zeggen, de laatste projecten die je gemaakt hebt, zeker, die hebben vaak een podcastluik en dan een theaterluik. Dat is evenwaardig bij jou, hè? Die twee dingen doe jij even veel, even graag.
7: Ja, zeker en vast. Wat ik heb gedaan de afgelopen jaren is de poging om zo audiowerkstukken, podcastreeksen in mijn geval, om die een ensenering te geven in het theater. Mm-hmm. Dus om ook alle theatrale middelen, acteerwerk, kostuums, muziek, licht en dergelijke meer in te zetten om de luisterervaring nog te versterken.
5: Ja.
7: Dat is een heel leuke manier van theater maken eigenlijk.
5: Ja.
7: Door een opname te nemen en die eigenlijk daar tijd en ruimte aan toe te voegen.
5: Ja. Wat een beetje een omgekeerde beweging is misschien. Ik denk dat het omgekeerde al vaker gebeurt, is dat je eerst een theaterstuk hebt en daar wordt dan misschien later een podcastversie van gemaakt. Of minder. Bij jou zitten ze ook echt in elkaar helemaal verstrengeld, toch?
7: Ja, ik ben nogal een speciale.
5: Ja, het is moeilijk uitleggen. Daarom dat we gaan straks nog wel eens een stukje laten horen. Ja. Theater kunnen we hier iets moeilijker doen. Maar dan moeten mensen maar komen kijken. Want je bent bezig aan een nieuw project. Wederom, podcast en theaterluik. Mm-hmm. Waar ben je nu mee bezig?
7: Het project heet Holden Caulfield vangen. En het heeft ook een ondertitel. Je moet in het theater altijd zo 2 jaar op voorhand je een titel doorgeven.
5: Ah ja.
7: Dat is heel rottig altijd.
5: Waarom moet dat?
7: Omdat dat in de boxjes van de cc's moet kunnen verschijnen en zo.
5: Dus 2 jaar op voorhand, dan weet je nog niet exact wat het zal worden.
7: Nee. Holden Caulfield vangen is een goede titel in de zin van Holden Caulfield, de naam valt. En dus ook de verwijzing naar het boek waar het project op gebaseerd is. The Catcher in the Rye. De vanger in het graan. Maar ik heb ondertussen de werkelijke titel ontdekt. We zetten die nu in als ondertitel. En de werkelijke titel is eigenlijk gewoon naar huis willen.
5: Ook jouw thema hier vandaag.
7: Dat is echt een van mijn thema's. In het algemeen ook.
5: Ja.
7: Een thema dat mij zo achtervolgt.
5: Oké, en wat betekent dat dan voor jou, die eigenlijk gewoon naar huis willen?
7: Mag ik het meteen linken aan The Catcher in the Rye?
5: Zeker, ja.
7: The Catcher in the Rye is een boek uitgegeven in 1951, speelt zich af eind jaren 40. En we volgen daarin Holden Caulfield, dat is een jongen van 16, die voor de 3e keer van school gesmeten is. Hij zit op een chic internaat in Pennsylvania. Maar hij moet nog 3 dagen op dat internaat blijven tot hij echt naar huis mag. En hij kan dat niet aan, want je is van school gesmeten. En toch moet je blijven. En hij besluit te vluchten. En de meeste mensen vluchten dan ver weg. Hij doet iets raars eigenlijk. Hij vlucht naar zijn eigen stad, New York City. En hij brengt daar 3 dagen door, zwervend langs de straten, de parken, de pleinen van zijn eigen jeugd eigenlijk. En eigenlijk, als je het boek goed leest, merk je dat hem in al maar kleinere cirkels om zijn eigen huis, ouderlijk huis, heen loopt.

Ik heb die tocht overgedaan ter plekke in Manhattan. Dat is vooral zo Midtown Manhattan, Central Park area, de Upper East Side. En dan maak je ook fysiek mee dat je heel vaak langs dat ouderlijk huis, of het vermeende, want dat is een fictief huis natuurlijk, of het vermeende ouderlijk huis loopt. En dat is een beetje mijn dramaturgische insteek, dat klinkt heel duur geworden, dat Holden Caulfield eigenlijk vooral gewoon naar huis wil.

0: een kind overleden is. Dat gezin heeft het niet makkelijk, weet ik nu, door dat boek extra goed te lezen.
1: Ja, ja. Ja,
0: want maar ik heb dus die tocht overgegaan. Ik heb ook literatuur en geografie een beetje samengenomen.
1: Ja.
0: En klankopnames gemaakt natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Ik heb al die plekken bezocht die jij ook bezoekt.
1: Ja, maar je zegt ook, ja, het is voor mij sowieso een thema dat eigenlijk naar huis willen. Hoe zit dat dan?
0: Ik ben bijvoorbeeld de zoon van een van de eerste huismannen van Vlaanderen. In 1970 is mijn vader huisman geworden, fulltime. En een echte huisman, dus niet stempelen en ondertussen thuisblijven, maar echt leven op kosten van zijn vrouw. Hij is dat denk ik 8 jaar geweest. En dan is hem, heeft hem dat gecombineerd met de job van huisbewaarder. Dus 2 keer huis, Annelies. Dus
1: ja, ja.
0: Huisman en huisbewaarder. Dat was dan heel een huiselijke mens.
1: Ja.
0: Die heeft in zijn leven één iets avontuurlijks gedaan. Dat is zijn dorp verlaten en naar de stad trekken. Om daar de kunstacademie te gaan volgen. En voor de rest heeft hij vooral een leven geleid dat heel hard aan het huis opgehangen was. En ik heb dat, denk ik, een beetje overgenomen. Bijvoorbeeld, mijn jongste zoon, 10 jaar, is nu op kamp met de KSA, heel diep in de Ardeense bossen. en ik kan daar eigenlijk niet aan. Zo 10 dagen, dat hij 10 dagen weg is. En dan nog in de Ardeense bossen.
1: Omdat dan die thuis niet volledig die thuis is nu?
0: Ja, omdat ik mij in hem inleef en hij is niet thuis. Hij is ergens in een tent of in een bos. Of een slecht eten aan het eten.
1: Ja, oké. Dus je bent dan graag thuis?
0: Ik ben graag thuis.
1: Ja. En thuis is altijd een magneet die de hele tijd aan jou trekt. Ook als jij daar in New York zit te cirkelen rond dat huis van Holden Caulfield, dan voel jij ook het trekken naar huis.
0: Ja, anders dan mijn vader ga ik wel graag op reis. Maar inderdaad ook wel deels om dan terug te kunnen keren. Weg zijn van huis is heel leuk als je terug kunt keren. En ook als je contact kunt houden met het thuisfront. En als je dan merkt van dat je hun mist, dat zij u missen. Maar ook dat je gemist kunt worden.
1: Ja, want het thema is natuurlijk niet thuis zijn.
0: Nee.
1: De beweging is net een heel belangrijk stuk hiervan.
0: Klopt wel, ja.
1: Ja.
0: Het zou leuk zijn, als ik dat thema bedacht. Ik denk dat we het een beetje moeten opengooien naar huis, thuis in het algemeen. Maar het zou wel leuk zijn, mocht dat zo niet het tuinpad van mijn vader zijn. Of Country Roads Take Me Home. Dus niet zo de nostalgische tour op, maar zo dat er een beetje iets aan de hand is met die thuis. In de komische of tragische zin maakt niet uit. Maar als mensen dingen sturen, dat er een hoek af is van dat huis. Dat er iets mee aan de hand is.
1: Ja.
0: Alle dingen die ik zelf heb gekozen zijn ook liedjes waar iets aan de hand is met het huis of met het fenomeen thuis.
1: Ja. Ja, want we gaan beginnen met Homeless van Paul Simon. Daar is een hele grote hoek van dat huis, want die bestaat niet.
0: Ja. Daar moeten we het zeker na het lied verder over hebben. Maar ik heb dus die tocht van Holden Caulfield overgedaan. En een deel van mijn materiaal heb ik dus in New York verzameld. Allemaal geluidsopnames. En ik wil die gebruiken als een soort van hier en nu. Om uiteindelijk een aantal verhalen uit mijn eigen tienerjaren te vertellen. En eentje daarvan, het verhaal van Tom, is heel erg gelinkt aan Homeless van Paul Simon.
1: Dat gaan we zo meteen vertellen. We gaan eerst luisteren.
0: Okay.

0: Paul Simon, maar vooral ook Ladysmith Black Mambazo hier met Homeless. Adriaan van Aken zei daarnet, die nieuwe voorstelling Holden Caulfield vangen gaat over Catherine Rye of over Holden Caulfield voor een stuk. Maar verbindt dat met verhalen uit jouw jeugd en ook dit nummer heeft daarmee te maken?
1: Ja, klopt. Ik had initieel 4 verhalen. Ik heb er daar 2 van overgehouden. Het verhaal van een jongen die naast mij in de wiskundeles zat en op gezette tijdstippen zijn kutter boven haalde uit zijn pennenzak en heel fijne lijntjes begon te trekken in zijn eigen hand. Mm-hmm. Zoals een raster.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb die jongen gezocht, gevonden en daarover uitgevraagd. 37 jaar na de feiten. En het andere verhaal is het verhaal van de jongen met de jas.
0: Oké. Okay.
1: Heb ik ook even naar moeten zoeken. Het is een zoektocht geworden waar heel veel mensen bij betrokken zijn geraakt. Een soort van gemeenschapsproject geworden bijna. Dat verhaal begint in 1988, de Wintersolde, waar ik een jas ga kopen met mijn moeder. En ik koos een beetje tegen mijn gevoel in voor een beetje een behoudsgezinde groene anorak. Heel een brave jas. En ik kom daar 's maandags mee op school en ik kom de jongen tegen, die ik ervoor nooit had opgemerkt, die exact dezelfde jas droeg. Ook nieuw. Ik zeg, hey, dezelfde jas. En hij zegt, ah, hey, dezelfde jas. En elke keer als we elkaar tegenkwamen, van dat moment af, begroeten wij elkaar als volgt. Dus, hey, dezelfde jas, hey, dezelfde jas, alles goed. Dat was onze volledige relatie eigenlijk. Meer was het niet. Maar op 10 maart 1988 is die jongen tijdens de turnles overleden. Hm. Ik herinner mij heel goed de rouwstemming op de speelplaats in de middagpauze. Zo'n godsdienstleraren die eronder doen om psychologische bijstand avant la lettre te bieden. En dat ik daar stond in die jas die ineens een heel andere betekenis gekregen had. Maar ik heb mij verder nooit afgevraagd van wie was die jongen voor de rest. En ik heb dat dus nu ook weer 37 of 38 jaar na datum toch gedaan. En gezocht van hoe heet die jongen, wie is dat precies en ook... Wat is er hem overkomen in die turnles? Want dat is toch wel raar dat je zo in een turnles plots overlijdt. Dat is normaal gebeurt dat niet.
0: Nee, het zou beter zijn als het nooit zou gebeuren. Mm-hmm.
1: Dus dat is zo'n jongen die 's ochtends thuis vertrok met zijn boekentas en zijn turnzakje. En nooit naar huis is teruggekeerd. Dat is een beetje de link dan met het thema van de dag.
0: Ja.
1: Maar dat liedje Homeless, dat is

0: gespeeld geweest op zijn begrafenis, op zijn uitvaart. Dat was gewoon een lied dat toen aan de orde was, want die plaat is van 1988, denk ik. Ja. Of van 87, die periode. Paul Simon en Ladysmith, Black Mamba zo. Ja, ik ben dat nummer dan nog eens extra goed gaan beluisteren, toen ik hoorde dat dat een van de nummers was van zijn uitvaartmis. Ja, dat is wel iets, hè, Annelies? Mm-hmm. Dat is zo'n culturele fusie op zijn best. Dus de Amerikaan Paul Simon en de Zuid-Afrikaanse band Ladysmith Black Mamba. Paul Simon heeft een aantal zinnen geleverd voor die tekst, waaronder de belangrijkste zin van Moonlight Sleeping on a Midnight Lake. Joseph Shabalala heet hem, geloof ik, de bandleider van Ladysmith, heeft ook een aantal zinnen geleverd in Zulu. En dat levert een heel zotte songtekst op, die lijkt zo te gaan over ja, een groep mensen. Is het een volk? Is het een gezin? Je weet het niet. Die blijkbaar overnachten, die geen dak meer boven hun hoofd hebben, die overnachten aan de rand van een meer. De maan schijnt. Er gaat een zekere schoonheid van uit, maar een lugubere schoonheid. Er valt op een bepaalde zin van strong wind destroy our home. Wat dan suggereert dat we hun huis zijn kwijtgeraakt door een natuurramp of zo.
1: Ja, ja.
0: Dat is allemaal niet heel duidelijk, maar de kracht van de suggestie is echt enorm in dat nummer.
1: Ja, ja, het roept heel veel op.
0: Ja. En dan die zin van somebody cry, why. Dus één individu in die groep mensen, dat daar roept, waarom. Stel je voor dat je dat op een begrafenis meemaakt.
1: Ja.
0: Die zin hoor, dat moet enorm aangrijpen, denk ik.
1: Ja, maar, ja, dat denk ik ook. Ja. We zijn vertrokken voor een voormiddag over eigenlijk gewoon naar huis willen. En zo meteen hebben we Cindy aan de lijn. Maar eerst mogelijk mensen die ook gewoon naar huis willen. Op de E17 van Gent naar Kortrijk is in Kruisem de weg vrijgemaakt. Naar Antwerpen een kwartier erbij. Op de E19 aan de Werken in Mechelen-Noord. Op de Belmse Steenweg richting Brussel is voorbij Wilrijk de weg ook gedeeltelijk versperd door een ongeval. En door Werken verlies je op de N41 Dendermonde-Sint-Niklaas in beide richtingen 10 minuten in Hamme.
2: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor in de app van Radio 1.
1: Jazeker. En dan kom je misschien wel bij mezelf en Adriaan van Aken terecht. En dat gebeurt nu ook met Cindy Achten. Goedemorgen, Cindy.
3: Goedemorgen.
1: Welk nummer past voor jou helemaal in het thema van vandaag?
3: Het eerste nummer waar ik aan dacht was Home Again van Carole King. Carole King, de levende legende die veel goede nummers geschreven heeft, ook voor andere mensen. Maar dit nummer staat op Tapestry, een fantastisch album uit 1971. En de tekst gaat echt over een gemis, over het gemis van thuis en of hoe thuis was ooit. En zij zingt het met zoveel emotie, zoals zij kan, dat het echt wel raakt, het nummer.
0: Ik ga even de openingszin lezen, Cindy. Sometimes I wonder if I'm ever gonna make it home again. Dat is wel bonker op, moet ik zeggen.
3: Ja. Voilà, ja, dat begint al goed, ja, inderdaad. En ze zingt ook Snow is cold, rain is wet, chills my bone right through the marrow. En de manier waarop ze dat zingt, vooral de tweede keer als ze dat zingt, dat gaat echt tot op het bot. Dus dat is een van de enorme kwaliteiten van Carole King, dat ze op die manier kan zingen. Dat het enorm raakt. En ik kan ook aanraden om het zelf te zingen. Ik heb het ooit in een zangles gezongen. En ik zing het nu nog steeds regelmatig onder de douche of in de auto. En zingen werkt zo ontstressend en ontladend dat het, ook als je je thuis mist of iets anders mist, denk ik wel echt kan helpen om om je even beter te voelen eigenlijk.
1: Hmm. Dan voel je meer ook wat Carole King bedoelde. Als je mee gaat zingen, en dan is dat meer dan een tekst en een liedje. Dan komt het meer binnen ook. Hè?
0: Ja.
3: Ja, inderdaad. Ja, dan voel je het tot op het bot. Hè?
1: Ja. Ben jij iemand die zingt, Adriaan?
0: ik heb wel popgroepen gehad en zo als tiender, dat wel. Ja. Maar, niet bijzonder.
1: Nee, maar niet
0: maar ik begrijp wel wat je net vertelt. Zoals ik in die stad ben gaan staan, New York City, om een beetje te ervaren wat dat Holden ervaarde. Je kunt ook in een lied gaan staan. Als je erin gaat staan, dan gaat het lied inderdaad beter begrijpen.
1: Ja. Kijk, ja. En dat kunnen we nu met z'n allen doen dankzij jou, Cindy. We gaan daar naar luisteren. Naar het prachtige dankjewel. Home Again. Merci, hè.
3: Dankjewel.
1: Salut.

0: een van de grootste songschrijvers van ooit. En zeker van nu nog altijd. Carole King en Home Again.
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor in de app van Radio 1.
0: Ja, je gaat daar naar onze chatbox, zal ik het maar noemen. Dat is een woord dat ik al heel lang niet meer gebruikt heb. Chatbox. Je weet je weg wel te vinden. En dan moet je iets voorstellen dat past in het thema eigenlijk gewoon terug naar huis willen. Want dat is het thema dat Adriaan van Aken gekozen heeft. En Anthea die had ook een idee. Goedemorgen, Anthea.
2: Goedemorgen.
0: Waar heb jij voor gekozen?
2: Ik heb gekozen voor Go Home van Julian Baker. Voor velen gekend als een van de drie van Boy Genius. Omdat dat... ik moest er meteen aan denken. Ik zag de post van het Nieuwstedelijk. Het zijn collega's van mij. Passeren. En dat is echt een nummer over het echt naar huis willen. En je op een donkere plek voelen. En doorhebben van... Ik mis iemand hier en er moet iemand mij komen halen en dat ook dan durven vragen. En op een hele diepe plek hebben gezeten. Ze heeft dat nummer opgebracht op Pitchfork Festival in combinatie met Hurtless, dat ze dan toegeeft van ik moet beter voor mezelf zorgen, want er zijn andere mensen die mij graag zien. En ik moest meteen aan Go Home denken. Ze zingt letterlijk... Could you please come and take me home? I'm sorry for asking. Maar dat is, dus voilà. Het thema deed me daarom direct aan denken.
3: Goedemorgen, Anthea. Ik heb de tekst hier voor mij en ik vind het heel erg van nu, eigenlijk, moet ik zeggen. Ja. Het is ook een recenter nummer. 2015 is in mijn beleving niet zo gek lang geleden.
0: Maar dat was eerlijk.
3: En er staat bijvoorbeeld in... And I haven't been taking my meds. Dus iemand die, die haar pillen vergeten te nemen is. Heel letterlijk eigenlijk.
0: En het zit hem vooral ook in voor jezelf zorgen door te vragen aan iemand om je naar huis te brengen. Dat is wel heel bijzonder aan dit nummer, hè?
3: Ja,
2: en voor jezelf... Ze zorgt niet meer voor zichzelf, want ze neemt haar medicatie niet meer. Maar ze heeft dat dan beseft van... Ja, en ik weet dat jullie bezorgd zijn. Maar wilt je voor mij zorgen door mij mee naar huis te nemen? En dat is de plek waar ik wil zijn. Dus ik vind het een prachtig nummer. Ze zingt dat ook zeer hartverscheurend.
0: Mm. Want we gaan ook naar een live versie luisteren, hè?
2: Ah, super. Ja, dat zou heel leuk zijn als dat kan.
0: Ja, want dat wou je graag van op Pitchfork Festival?
2: Ja. Daar heeft ze een mooie live versie. Ik weet niet of dat dan de combinatie is met Hurtless. Waarschijnlijk niet.
0: We gaan het meemaken.
3: Ja.
0: We gaan het samen ontdekken.
3: Een mooie inzending, zo.
0: Heel mooi, Anthea. Dank je wel ervoor.
2: Graag gedaan.
0: Dag.

0: Je hoort het publiek eerst heel stil zijn vooral en dan uitzinnig worden. Daarom de live versie van het Pitchfork Festival Go Home van Julian Baker.
1: De zomer van 2026.
0: En die van theater- en audiomaker Adriaan van Aken. Jij mag natuurlijk zelf ook muziek kiezen, Adriaan. Dat is deel van de deal hier. En we komen bij iemand, bij denk ik algemeen een grote inspiratiebron, want we komen bij Gorky. Mm-hmm. Is dat iemand die jouw werk en jou als persoon altijd inspireert?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja. Amai, ja zeker.
0: En kan je dat vast of zeggen waar dat dan aan ligt?
2: We hebben net zo tijdens het liedje wel over melancholie gepraat. Denk je dat Luc de Vos daar het summum daarvan is? Iemand die begrijpt dat melancholie geen synoniem is van verdriet of geen synoniem is van nostalgie, die het ook niet linkt aan depressie. Maar die begrijpt dat melancholie er ook een aspect humor in zit, een aspect verzet. Dat zit in al zijn liedjes, vind ik. Verdriet is de basis, hè, maar dat verdriet bevechten zit er ook altijd wel in. Met humor bijvoorbeeld.
0: Ja. Want je hebt straks ook grappige liedjes gekozen. Het is niet zo dat ook eigenlijk altijd naar of eigenlijk terug naar huis willen. Dat is niet een verdrietig gevoel. Dat is een zeer veellagig en dat kan heel veel vormen aannemen.
2: Ja, voilà. En melancholie is ook een zeer veellagig gevoel.
0: Ja.
2: En anders dan nostalgie, wat dat gewoon een leuke hang naar het verleden is.
0: Ja.
2: Ook een gevoel dat er mag zijn, ja, maar minder gelaagd dan melancholie.
0: Ja, en misschien minder een drijfveer om als theatermaker of als maker algemeen mee aan de slag te gaan.
2: Ja, sowieso.
0: Ja. Ja. En we gaan naar de volgende dag luisteren van Gorky. Ja. Waarom is dit nummer dan specifiek bij?
2: Omwille van de huiselijke sfeer. Er vallen heel veel huiselijke woorden, zoals brood op de plank, vlees in de kuip. Er ligt zelfs wijn in de kelder. Er is ook sprake van broertjes en zusjes, dus je zou aan een gezin kunnen denken. Ik denk dan natuurlijk aan het gezin Caulfield, een heel sterk gezin met mooie broers en zussen. Maar het zou even over een vriendengroep kunnen gaan. In ieder geval een plek waar de jij-verteller, want het is geen ik-verteller, maar een jij-verteller, zich eigenlijk heel erg geborgen voelt. Maar waarom zeg ik dat? Van die jij-verteller, het wordt dus in de jij-vorm gezongen, maar het gaat wel degelijk over een ik-persoon. En ik vind dat een heel mooie vorm, omdat die zo geplaatst u buiten uzelf. Je ziet het uzelf doen. Je ziet uzelf iets beleven. Je lijkt niet in je eigen lijf te zitten, niet samen te vallen met uzelf. Je ziet het uzelf doen.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik vind dat een heel herkenbaar gevoel.
0: Ja, zeker. Want je zegt mooi, maar het kan ook iets hebben van je trekt jezelf uit de situatie, maar ook wat uit het moment.
2: Ja.
0: Die blik dat wat van verder komt, kan ook een negatief gevoel oproepen.
2: Ja, hier is het probleem vooral dat eigenlijk is het allemaal leuk. Het is een mooie avond die hij beleeft.
0: Mm-hmm.
2: Maar hij denkt al aan morgen. Hij denkt al aan de volgende dag. Wat eigenlijk het gevoel een beetje kapot maakt.
0: Ja.
2: Heel herkenbaar voor veel mensen. Ik had dat zo vroeger als wij naar huis reden op zondagavond. Na een hele dag spelen met neven en nichten en vriendjes op de buiten. Dat je zo naar huis rijdt, zo met de sportuitslagen die binnenkomen en het vooruitzicht van morgen maandag.
0: Ja. En eigenlijk al een beetje daar zitten.
2: Ja.
0: Ja. Het is grappig omdat je ook het onderweg zijn nu zegt. Dat is ook iets wat heel veel in jouw werk aan bod komt. Gevoelige mensen heb jij ook gemaakt. Dat kunnen mensen op Spotify beluisteren. Dat is, denk ik.
2: Ik hoop
0: ja, ik heb daar net
2: een beetje op YouTube kijken daarvoor,
0: YouTube.
2: Denk ik. Ja.
0: Okay.
2: Er is een soort videoversie van, die wel heel cool is. Dan krijg je de audio met hier en daar een videobeeld erbij van Christophe Ampère.
0: Ja. Okay. Inderdaad, beter naar YouTube dan voor gevoelige mensen. En de Gorky was daar ook een inspiratiebron voor?
2: Ik denk dat een titel daar vandaan komt. Gevoelige mensen is een leuke titel.
0: Heel
2: en in dit lied krijg je, ik zal het direct quoten, je praat maar door, je vindt het fijn om bij de gevoelige mensen te zijn. Ja, dat vind ik zo grappig.
0: Ja?
2: Ja, zo mooi. Er zit ook een zin in, je praat met een jongen die jou begrijpt, die zich inleeft in jouw zielenleven. En hij zegt, ik ken dat, ik heb dat ook. Diepe gevoelens. Schitterend.
0: Ja, en dat zit bijna exact in gevoelige mensen. Hè?
2: Die zinnen, dat zit daar bijna letterlijk in.
0: Ja. Want de ik ook is ook heel belangrijk in het stuk. En het begrepen worden.
2: Ja, want dat gaat over 4 dertigers die nog nooit in hun leven ergens hebben bijgehoord tot ze elkaar ontmoeten.
0: Ja.
2: En die dus plots iets herkennen van zichzelf in elkaar.
0: Ja, en thuis vinden. En dus te zien op YouTube. Maar voor straks, pas op YouTube, eerst hier blijven vooral. Want we gaan naar Gorky luisteren. En de volgende dag.

0: De volgende dag van Gorky. Naar Antwerpen nog een kwartier erbij op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Gent is door een defect voertuig de rechterrijstrook versperd in de Kennedy-tunnel. En op de Boomse Steenweg richting Brussel is voorbij Wilrijk de weg nog gedeeltelijk versperd door een ongeval. Op de N41 van Dendermonde naar Sint-Niklaas is er 20 minuten file door de Werken in Hamme.
1: Radio 1.
2: De zomer van 2026.
0: En die van theater- en audiomaker Adriaan van Aken. En Freek Verdonkt is er ook bij vanochtend. Goedemorgen, Freek.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij kent
3: dag, Adriaan.
4: Ja. Dag, Freek. Hey.
0: Jullie kennen elkaar een beetje.
4: Ja. Zeker.
0: Hoe is dat zo gebeurd, Freek?
3: Hoe wij elkaar hebben leren kennen?
0: Ja.
3: Dat moet ondertussen al voorbij de 20 jaar geleden zijn geweest, denk ik. Ik heb een workshop gedaan die Adriaan toen gaf in het stuk in Leuven, als ik mij niet vergis. Ja. Dat was voor mij, heel die workshop was voor mij een openbaring en ik heb er daarna nog enkele gevolgd. Ja. En sindsdien
4: Van de Weeromstraat is Freek ook supervrijwilliger geworden bij de voorloper van het Nieuwstedelijk Brabantse Beelding. Waar hij onder meer lang onze fotograaf is geweest, bijvoorbeeld.
0: Ja. Supervrijwilliger, wat een goede titel om te hebben.
4: Ja, ja, en een heel aangenaam mens om in de buurt te hebben.
0: Dat is misschien het allerbelangrijkste. En jullie hebben ook een muzieksmaak gemeen, want jullie komen elkaar al eens tegen op concerten, Freek?
3: Ja. Ik had begrepen dat op de laatste passage van Bill Callaghan in Brussel, waar hij gans alleen optrad, dat Adriaan daar ook was.
4: Het was een verjaardagscadeau van mijn vrouw. Het optreden van Bill Callaghan in de KVS. Ja.
0: Goed verjaardagscadeau. Want ja, zeker. Bijzondere man, hè, Freek. Bill Callaghan, voor mensen wie hem niet kennen. Hoe zou jij Bill Callaghan omschrijven?
3: Ja. Het is een... Ik denk een beetje... Americana-muziek. En hij heeft een heel diepe... warme stem, die Adriaan overigens ook heeft. Mijn vrouw zegt dat altijd. Wat een prachtige stem heeft hij toch, Adriaan?
0: Klopt.
3: En Callaghan heeft dat ook. Maakt eigenlijk heel intrigerende liedjes. En ik heb een van zijn meest intrigerende liedjes ook doorgestuurd. Ik dacht, ja, dat is een nummer, dat wel kan vallen onder die... onder die zoektocht naar op weg naar huis willen zijn. Too Many Birds,
0: ja.
3: Is het nummer. Mocht ik het al zeggen.
0: Ja, ja, zeker.
4: Gekozen door een ornitholoog, een vogelaar.
0: Ja, want niet toevallig vogels, want dat is wel een passie van jou, Freek.
3: Wel, vroeger meer als vandaag. En zeker in die tijd was ik een fervent vogelaar. Nee, klopt. Ik nam trouwens ook foto's op de theaterstukken met mijn vogellenzen, met heel grote telelenzen. Mm-hmm. En ik moest dan altijd de verste plek in de zaal gaan zoeken om toch de dingen nog in beeld te krijgen.
0: Ja. Kijk, dus je vogelhobby hielp ook bij het fotograferen. Too Many Birds, Bill Callaghan staat ook bekend om niet de meest recht toerecht aan teksten te schrijven. Wat begrijp jij in Too Many Birds, Freek?
3: Er zit een enorme metafoor in. Het gaat over een vogel die eigenlijk niet meer in een boom geraakt om te gaan rusten, omdat er gewoon te veel vogels in zitten. En dan rusteloos rondzwerft en uiteindelijk op een steen gaat slapen. En zoveel weet ik dan over vogels, om te weten dat eigenlijk voor een vogel zeker rusteloos is en ook niet veilig. Want... daar kan hij bijvoorbeeld 's nachts worden opgegeten door een vos of een ander roofdier. En hij keert ook elke nacht terug, hij keert ook elke dag terug naar die boom om op het einde van de dag om vast te stellen, die is terug vol. En, dus ik zie daar een metafoor in van vooral eigenlijk van iemand die heel rusteloos wel op zoek is naar een plek om rust te hebben. Thuis bijvoorbeeld.
0: Ja? Ja. Mooie metafoor.
4: Ja, mooi verteld, Freek. Ja. Goeie keuze.
0: Dankjewel. Het is een heel, heel mooi nummer. En elk excuus om Bill Callaghan nog eens op de radio te draaien is een heel goed excuus.
3: Freek, voilà.
0: Voilà, daar zijn we het roerend over eens hier. Merci, Jelle.
3: Ja, dag.
0: Salut.
4: Dag.
5: too many birds in one tree. Too many birds in one tree. And the sky is full of black and screaming leaves.

0: Bill Callahan, man van ongelooflijke teksten. Ongelooflijk. Ja, ik ga stoppen, want ik ga heel veel tijd opsoeperen met superlatieven voor Bill Callahan. Dit was Too Many Birds. En Adriaan, jij kiest nog voor Joan Armatrading voor we naar het nieuws van 11 uur gaan. Won't You Come On Home? Dan zitten we ook qua titel al goed, maar de tekst vertelt wel een ander verhaal dan je zou denken. Hè?
1: Ik heb die tekst nog maar pas opgemerkt, opgezocht en stevig tot mij genomen, want het is eigenlijk een suggestie van mijn vrouw die mijn thema hoorde en onmiddellijk aan dat nummer moest denken. Uh-huh. Een van haar lievelingsliedjes. Goeie artiest ook, zeg. Joan Armatrading, amai. Singer-songwriter, dus... eigen werk. Het is een vrouw alleen thuis. Ze heeft alle deuren en ramen op slot gedaan. Ze heeft ook al lichten uitgedraaid, behalve het licht in de kamer waar ze zich bevindt. Ze belt of roept haar geliefde aan. Man, vrouw, dat is ook niet duidelijk en ook niet zo belangrijk. Want there's a madman standing on the corner. Dat is een of andere ontsnapte gek of zo.
0: Een luguber figuur, ja.
1: Ja. Je kunt dat heel letterlijk opvatten, dat is superspannend. Maar je kunt dat natuurlijk ook in de symboliek of in de metaforen gaan zoeken. Mag ook. Maar in ieder geval, geweldig spannende tekst. Mm-hmm. En hoe ze het zingt, is ook van belang. Het gaat zo crescendo qua dramatiek.
0: Zeker, ja. Ja, en het idee van je thuis dat wat wegvalt, of je thuisgevoel dat kan wegvallen door een dreigend gevaar, dat zit hier ongelooflijk in. Ja. We gaan eens luisteren naar Joan Armatrading.
1: Fan.
2: Every light is on, but all the rooms are empty except one. Oh baby, don't stay too late.

0: Nu je wat beter op de tekst let, dan snap je ook beter waarom ze zingt zoals ze zingt hier. Joan Armatrading en Won't You Come On Home. Ze roept haar geliefde, diegene waarmee ze samenwoont, aan van... ik ben thuis, maar het is hier eng, want er staat hier iemand voor de deur of er staat iets voor de deur, zo kan je het ook interpreteren. En kom naar huis, want anders voelt het hier niet als een thuis. En dat eigenlijk gewoon naar huis willen gevoel, daar hebben we het hier vandaag over, dankzij theater- en audiomaker Adriaan van Aken. Een gevoel dat heel veel mensen blijken te kennen, dat zie ik in onze chat op onze Radio 1-app. Daar kan je je suggesties doen. Er zijn heel veel suggesties die binnenkomen, maar wij hebben altijd plaats voor nog meer mooie liedjes. Laat ze vooral allemaal weten. Dat kan je ook doen, terwijl we zo meteen luisteren naar het nieuws van 11 uur. Want daar is het nu tijd voor.
1: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Onder de grond.
1: Antidepressiva.
2: Aan de oppervlakte.
1: Skincare.
2: Met de nodige schwung.
1: DJ for Dummies.
2: En zelfs tot in Afrika.
1: Over ebola. De zomerse onderwerpen van Weet ik veel met Kobe Ilse.
2: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
1: En elke weekdag van 12 tot 1... Radio 1.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
4: Tegels.
5: Natuursteen.
4: Parket. Impermo.
3: Deze zondag extra open.
1: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat het staakt het vuren met Iran wat hem betreft voorbij is. Al zegt hij tegelijk ook dat zijn onderhandelaars mogen doorwerken. Trump deed die uitspraken op de NAVO-top in Turkije. De VS en Iran hebben elkaar vanochtend opnieuw aangevallen nadat Iran volgens de VS de voorbije dagen een aantal schepen viseerde in de zeestraat van Hormuz. Midden juni hadden Iran en de VS nogthans een gevechtspauze van 60 dagen afgesproken.
8: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars.
7: Volgens Trump zijn de Iraniërs uitschot en leugenaars. Het Amerikaanse leger heeft bij de aanval op een school in Iran eerder dit jaar waarschuwingen van de eigen systemen genegeerd. Dat zegt de Amerikaanse zender CNN. Bij die raketaanval in het begin van de oorlog van de VS en Israël met Iran stierven zeker 168 kinderen. Uit oude satellietgegevens bleek dat de getroffen school ooit deel uitmaakte van een complex met ook gebouwen van de Iraanse revolutionaire garde. Uit recentere data bleek dat dat nu niet meer het geval was. Het wapensysteem waarschuwde daarvoor, maar dat werd volgens verschillende bronnen genegeerd. Het is duidelijk hoe de zware brand is ontstaan in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen vorige week. De dodelijke brand werd veroorzaakt door een kortsluiting tijdens werken aan een elektriciteitskast, zegt Cato Belmans van het Parket van Antwerpen.
9: Dankzij de inspanningen van de branddeskundigen weten we nu dat de brand ontstaan is tijdens het vasthangen van een nieuwe elektriciteitskast, waarbij dan een koperen waterleiding is geraakt die gezorgd heeft voor kortsluiting en extreem hoge temperaturen tot gevolg, waardoor de brand is kunnen ontstaan. Momenteel loopt er een gerechtelijk onderzoek. Die feiten worden gekwalificeerd als onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Dat onderzoek is nog volop lopende.
7: Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. En bij de bosbranden in Frankrijk is een brandweerman om het leven gekomen. Het gaat om een vrijwilliger van 22. Hij was een brand aan het blussen in een bos in de Savoie. De man werd meegesleurd door een steenlawine op een steile helling. Het is bewolkt, maar zonnig. Straks nog brede opklaringen bij temperaturen tot 29 graden vandaag. Morgen veel zon, dan halen we 30 graden in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
6: De zomer van 2026.
1: Met Annelies Mons.

0: Woody Guthrie, die hier bezingt I ain't got no home in this world anymore. Het gaat voor een stuk over hoe vreselijke werkomstandigheden en het dreigende ontslag de hele tijd ervoor gezorgd heeft dat hij geen echte thuis meer heeft. En het gemis daarvan, Woody Guthrie, onder andere aangevraagd door Ab Buizen.
1: De zomer van 2026.
0: We hebben het over eigenlijk gewoon terug naar huis willen. En ik weet dat ik iemand in de studio heb die iets met muziek en met audio doet als die de jingles voelt. Jij danst een beetje op de jingle, Adriaan van Aken. Dan heb ik meestal iemand die daar iets mee doet in huis. Ja. Kijk, dat is een soort verklappingsmechanisme. Want jij maakt theater en audio. Ik heb nog eens een stukje ingeladen van iets wat jij in de coronacrisis gemaakt hebt. In 2020, Afscheid van een auto.

0: Een podcastreeks waarbij je over de Autoroute Soleil rijdt met je geliefde gezinsauto als doel om hem in Marseille achter te laten en een leven zonder auto te gaan leiden. En die reis die begint ongeveer zo.
1: Van die eerste dag herinner ik mij weinig. Ik weet nog dat de scholen heropenen die dag. En dat daardoor het afscheid van mijn gezin chaotisch verloopt. Ik weet nog dat het radiojournaal meldt dat er meer kinderen dan ooit tevoren met de auto naar school zijn gebracht.
2: Meer kinderen dan ooit?
1: Ik weet nog dat ik ter hoogte van Gent in een file terechtkom. En dat ik maar net op tijd de parking van Nazareth weet te bereiken. Waar ik telefonisch geïnterviewd word door Radio 1.
3: Jij hebt een bijzondere tocht voor de boeg vandaag, Adriaan.
1: En daarna koffie ga halen in de tankshop. Ik weet nog dat ik bij terugkomst vaststel dat ik het raam van mijn auto wagenwijd open heb laten staan. Maar stel geen diefstal vast. Ik weet nog dat mijn GPS mij secuur om Parijs heen loodst via de Oostzijde. Ik weet nog hoe ik uiteindelijk de A6 opdraai, mijn nieuwe thuis. En dat mijn eerste parking meteen wordt aangekondigd.
4: Parking.
1: Ik herinner mij weinig van die eerste parking. Van die eerste parking herinner ik mij...
0: En dat moeten mensen dan maar gaan beluisteren.
5: Ja, ja, ja. Een leuke suggestie als podcast voor als je naar het zuiden van Frankrijk rijdt. Langs de Autoroute Soleil.
0: Ja.
5: Want ik heb toen het reisreglement schreef voor dat ik op elke air de repos, op elke snelwegparking moest stoppen. En op elke tweede snelwegparking van de dag moest overnachten.
0: Ja.
5: Dus dat is een heel avontuurlijke reis geworden.
0: Ja, dus je hebt daar iets langer over gedaan
5: dan
0: de gemiddelde reiziger naar het zuiden van Frankrijk. Ja, en ik was dan vanochtend nog eens naar een paar afleveringen aan het luisteren. En jouw thema van vandaag zit daar ook wel voor een stuk in. Want je zei al, ja, reizen, daar hoort het eigenlijk naar huis willen ook bij. Niet op een negatieve manier. Maar je zei ook dat je op zich wel graag reist. Dus het is niet dat het naar huis willen jou belemmert in het verkennen van de wereld.
5: Nee. Je moet altijd... Dat is iets dat je zeker moet doen. Om je helemaal te doen vollopen. En dan dat thuis te kunnen verwerken in je eentje.
0: Oké.
5: Ja. Ik ben ook echt een gevoelige mens. Dus dan,
0: ja. Ja, want wij zijn daarin redelijk gelijkaardig. En ik merk, maar het hangt ook misschien af van mijn huidige leven, dat nogal veel input bevat, zal het zo zeggen. Dat ik nu eigenlijk... niet wil reizen. Dat ik dat niet leuk vind.
5: Okay.
0: Dat ik het liefst ga naar plekken die ik al ken, omdat ik dan pas rust kan vinden.
5: Ja, maar ik begrijp ik helemaal.
0: Ja. Ja, ja. Want een gevoelige mens die heeft ook wel wat last van de vele indrukken natuurlijk.
5: Ja, ja, ja.
0: Ja, oké. Ja, okay, we snappen elkaar, dat is duidelijk.
5: Ja, ja.
0: Je hebt een nummer gekozen dat ik niet ken, als volgende in jouw thema eigenlijk gewoon naar huis willen. Het past bij de auto, want het is van Marvin Pontiac.
5: Ja.
0: En het gaat ook over een small car, waar gaat het echt over?
5: Ja. Dus daarnet heb je de muziek van Rudy Touvé gehoord onder de afscheid van een auto. De hobbelige autorijmuziek van Rudy Touvé. Het is ook via Rudy dat ik deze liedje heb leren kennen. Ik verzamel zo Parlando-nummers, dus nummers waarop niet wordt gezongen, maar gepraat. Dit is er zo eentje, bij uitstek. Marvin Pontiac is het alter ego van John Lurie. Die is wel bekender, denk ik. Ik ken die vooral als acteur uit Jim Jarmusch-films. Hij is ook een beeldend kunstenaar, muzikant van de Lounge Lizards. Een heel interessante mens.
0: Mm-hmm.
5: Maar dat nummer is echt ongelooflijk als je die een tekst erbij neemt. Dat gaat over boeren. Maar geen gewone boeren, het zijn boeren die... Hun honden zijn bijvoorbeeld 1 inch groot. Dat is niet groot.
0: Dat is zeer klein, ja.
5: Dus de boeren zouden waarschijnlijk 2 à 3 inch groot zijn. En die boeren, boeren zijn zeer honkvaste mensen.
0: Moeten ze wel
5: zijn, die dag gaan ze op reis. Ze maken een dagtrip met blikken autootjes die ze zelf hebben gemaakt. En ze rijden met die autootjes rond door een fantastisch landschap. En ze roepen naar elkaar uit pure blijdschap. Hey farmer, hello farmer. Vind ik zo geweldig. En aan het einde van die dag, ze belanden uiteindelijk in de wereld van de grote mensen, in onze wereld. En daar schrikken ze een beetje van. Dus maken ze rechtsomkeert en ze rijden gewoon terug naar huis. En daar hebben ze s'avonds heel veel pret met de boerinnetjes. En kijken ze met heel veel plezier terug op die mooie reis die ze hebben gemaakt. En er zit een soort van, het eindigt met advies, dat nummer. Mm-hmm. En het advies is dat als je slecht voelt, dat je dan moet terugdenken aan die dag dat die boeren die reis hebben gemaakt.
0: Zeer benieuwd hiernaar. Marvin.

0: Marvin Pontiac en Small Car. Op de Antwerpse ring 10 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een kwartier tussen Linkeroever en Deurne. Op de Boomse Steenweg richting Brussel is voorbij Wilrijk de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. En op de E40 van Jabbeke naar Duinkerke vertraagt het verkeer tussen Aalbeke en de grens met Frankrijk.
1: Zomer van 2026.
0: Jazeker, en die van maker Adriaan van Aken en ook van Jeroen van Dijk. Goedemorgen, Jeroen.
2: Goedemorgen.
0: Je hebt ook een grappig liedje gekozen, hè?
2: Ik moest denken aan iets van Hugo Matthijssen en het liedje heet letterlijk Ik ga naar huis.
0: Dat lijkt me al accuraat.
2: Ja, redelijk toepasselijk, hè.
0: En heb je zelf een speciale band met Hugo Matthijssen en de bomen?
2: Ik vind dat gewoon heel goed, maar het was ook het allereerste concert dat ik ooit heb gezien. Dat moet in 1993 ergens geweest zijn, dan was ik 14 jaar. En dat was in een tent op een wei bij ons in het dorp in Zoersel. En ik ben daar met mijn moeder naartoe geweest.
0: Wat een goed eerste concert om te hebben.
2: Goed, hè?
0: Ja, heel goed.
2: Ja, voilà. En ik heb toen ook die cd van Dankuwel, waar dit nummer op staat, die heb ik toen ook gekregen. En ik weet nog heel goed dat die 700 frank kostte.
3: Mooi detail. Ja, zalig. We hebben in dit tweede uur van de uitzending zitten alle lichtere nummers zo'n beetje bij elkaar. En dit past er natuurlijk zeer goed in.
0: Dus, absoluut. Ja, wat vertelt het juist, Jeroen?
2: Ja, hij zit op een feestje dat echt helemaal om zeep is en hij wil gewoon naar huis. Alles valt tegen, het bier is te lauw, de moppen zijn te flauw, hij wordt niet graag gekust en dat soort dingen. Dus het is allemaal geschreven in die typische vintage Hugo Matthijssen stijl. Het is een heel mooi sfeerbeeld, vind ik. Ja.
3: Eigenlijk gewoon naar huis willen is ook een beetje een staande uitdrukking en dat is denk ik vooral dankzij dit soort van nummers. Ik wil ook gewoon naar huis. Hè.
0: Eigenlijk.
3: Ik vind het niet geren.
0: Ja. Want ik drink zelf nauwelijks. Het is niet zo erg als een feestje dat net te lang duurt. En iedereen... Je moet echt, als je zelf zeker niet drinkt, dan moet je net op tijd naar huis gaan voor iedereen vervelend wordt. En dat bezingt hij natuurlijk als geen ander. Ja. Oké. Heel goede suggestie. We zijn blij dat Hugo Matthijssen erbij is. Blij dat jij erbij was, Jeroen.
3: Dag.
2: Dankjewel.
0: Salut.
2: Dag.

0: Hugo, Matthijs en de Bomen. En ik ga naar huis.
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor in de app van Radio 1.
0: En dan moet het gaan over eigenlijk gewoon naar huis willen. En Suzanne Verando heeft dat ook gedaan. Goedemorgen, Suzanne.
2: Goedemorgen, goedemiddag bijna.
0: Ja, goedemiddag, inderdaad, dat mag al. Hè. We hebben een vriend aan de lijn, een vriend van het Nieuwstedelijk, want het gezelschap waar jij aan verbonden bent altijd, Adriaan, is het Nieuwstedelijk. En Suzanne, hoe ben jij dan verbonden aan het Nieuwstedelijk?
2: Wel, omdat Stijn en Els, die het Nieuwstedelijk, alleen een van de stichters van het Nieuwstedelijk, die deden de nabespreking in het theater in Leuven. Mm-hmm. En mijn vriendin Magda en ik, we gingen daar altijd naartoe. En dan zijn zij begonnen met Braaklandse Bildung. Mm-hmm. En daarna is het nog iets anders geworden, maar ik weet niet meer wat. En dan is het het Nieuwstedelijk. En sindsdien zijn wij hen blijven volgen.
3: Mm. Ja, ja. Ze zijn echt fans van het eerste uur.
2: Ja. Ja, echt waar. Echt waar. We hebben het allereerste stuk in de Schouwburg gezien, bovenop de scène.
0: Ah, ja.
2: Maar ik weet niet meer... Ja.
0: En altijd goed, hoor ik jou zeggen, want anders blijf je geen fan. Hè?
2: Altijd, ja, want wij gaan naar elk stuk. Behalve jouw laatste stuk heb ik nog niet gezien. Soldaat van Aken.
3: Ah, ja. Dat is heel laatste wel voorbij. Want de podcast bestaat nog steeds. Dus Soldaat van Aken, de 85 dood als podcast is ook enorm de moeite waard.
2: Dan ga ik dat doen. Dan ga ik zeker
3: luisteren.
2: Dat is
3: dus over mijn vader, die een van de eerste huismannen van Vlaanderen is.
2: En dat samen met je dochter, hè?
3: De voorstelling wel. Ja. Zo heb ik het geanceneerd door mijn dochter eigenlijk de persoon te laten zijn die het stuk uitvoerde.
2: Ja. Oh.
3: Zodat je via haar blik...
2: Zo jammer.
0: Ja. Ja, het nadeel van wat je in het theater doet, is dat dat soms voorbij is en dat we dat niet meer kunnen zien. Het voordeel is dat we dan wel het andere stuk nog kunnen zien, hè, Suzanne? Of horen, toch?
2: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Je hebt ook een liedje gekozen. Wat heb je gekozen?
2: Ja. Il ragazzo della Via Gluck. Mm-hmm. Dat is een liedje van Adriano Celentano. En François Sardy heeft dat ook. Iets van Ma Maison...
0: Où j'ai grandi,
2: Où j'ai grandi. En ja, dat is een beetje omdat mijn vader is Italiaan, mijn moeder is een Belgische. En wij gingen regelmatig, en we gaan nog steeds, naar het geboortedorp van mijn vader. Dat heet Dolce Aqua. Zoet water betekent dat.
3: Mooi, ja.
2: En dat is in het noorden van Italië, in Liguria. En eigenlijk is dat ook altijd thuiskomen als we daar naartoe gaan.
0: Ja, ja.
2: En nu nog altijd, want mijn man, Mark, die gaat ook heel graag naar Italië. En we hebben het geluk dat we dat dan samen kunnen doen.
3: Thuiskomen in de zin van uw afkomst, dat is ook wel mooi.
2: Ja.
3: Hè?
2: Ja.
3: Goed dat dat ertussen zit ook.
2: Ja. Maar ook natuurlijk komen wij altijd graag thuis naar Berchem, naar ons huis.
3: Ja, en in Heverlee zijn er ook zoete waters. Hè?
0: Voilà.
2: Ja, absoluut, absoluut. Ja. Ja.
0: En in Berchem is het ook zeer goed vertoeven. En Suzanne, zeg ik, omdat ik daar zelf ook woon.
2: Ik vind dat een super dorp. Een super dorp, dicht bij Leuven, dicht bij Brussel, dicht bij alles in de wereld. Dicht bij Zaventem. Ja, echt super.
0: Daar komt alles samen. Dan kan je goed op reis vertrekken en goed thuiskomen. Dat is duidelijk.
2: Ja, absoluut.
0: Ja, heel blij.
2: Ja, en het liedje...
0: Ja? Zeg maar, Suzanne.
2: Ja, het liedje gaat eigenlijk ook... Celentano heeft op de Via Gluck gewoond toen hij klein was. En dan, om bepaalde reden, is hij dan verhuisd. En als rijke man daarna, als bekende zanger, gaat hij daar een keer terugkijken. En dan is daar alles volgebouwd en de groene plekjes zijn verdwenen. Mm-hmm. En dat is een beetje melancholie van het liedje.
3: Ja.
0: Kijk, dat hebben we graag. Blij dat Adriano Celentano erbij is en jij ook, dat je erbij was, Suzanne. Dank je wel.
3: Bedankt.
2: Dag.

0: Alice die stuurt, maar dit is van François Zardy. Ja en nee, het is eigenlijk van Adriano Celentano, Il ragazzo della Via Gluck. Maar François Zardy heeft er ook een versie van, La maison où j'ai grandi.
1: Radio 1.
2: De zomer van 2026.
0: Ja, het gaat over iemand die terugkeert naar waar hij opgegroeid is en dat eigenlijk bestaat het niet meer. Zoals het is, dan moet ik heel vaak denken aan een zin die ik ooit, denk ik, in mijn opleidings hoorde. Iemand die zei, ja, een van de meest trieste gevoelens die je kan hebben is de weg kennen in een gebouw dat niet meer bestaat.
3: Ja.
0: Dat is zo.
3: Mooi.
0: Ja, blijft door mijn hoofd spoken en past ook wel bij het thema, want het is eigenlijk gewoon terug naar huis willen. Je kiest liedjes zelf, Adriaan van Aken, en we gaan naar The Raw Band, naar Clouds Across the Moon, en dan zijn we wel echt ver van huis. De weg naar huis is lang, hè? Ja. Want waar zijn we dan?
3: Wel, het gaat over een vrouw die gewoon op aarde is, maar haar man zit op Mars. En ze bellen via een intergalactic operator. Mm-hmm. En dat is een heel ondurend telefoon.
0: Ja.
3: Ja. En die verbinding is niet geweldig, want er is ook slecht weer in de ruimte. En wat ze vertelt aan haar man is heel, ja, bijna cliché of zo. Ze mist hem. Ze vertelt over de kinderen. Ze vraagt naar zijn gezondheid. Ze maakt zich ook zorgen. Of ze elkaar wel trouw blijven. Zij hem en hij haar. Dat soort van liedje, maar door de afstand krijgt dat iets heel, iets heel machtig. En de tragiek van het liedje, een dolkomisch nummer met een tragisch einde, is dat op een bepaald moment de connectie wegvalt. Ik ga dat al weggeven, hè, dat de intergalactic operator zegt van dat ze over een jaar wel kan terugbellen. Dus wel de tijd als de ruimte maken het gemis ondraaglijk, eigenlijk. Terwijl het een heel licht op de handen. Het is een nummer 1 niet volgens mij uit de jaren 80,
0: ja,
3: toen ik klein was. Parlando ook voor een groot deel, dus dat sta je ook in onze lijst. Ik heb zo met Jan Duchesne, de dichter en DJ, een DJ-duo, Audio Crusaders. En daarin draaien wij zo de dansbare Parlando-nummers. Dat zijn er niet zo superveel. Gene van Falco, maar ook dit van de Raband zit er ook altijd tussen. Zo de paar nummer 1 hits in Parlando-vorm die er bestaan.
0: Ja.
3: Deze is wel deels gezongen, deels gesproken. Maar
0: dat mag ook.
3: Dat mag ook, ja.
0: Oké, gelukkig. Ja. We gaan naar Mars, ja.
3: Ja,
0: we gaan naar Mars.
4: Good evening. This is the intergalactic operator. Can I help you?
5: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
4: Very well. Hold on, please. You're through.

0: Clouds Across the Moon van The Raw Band. Daarmee waren we even ver van huis, want een telefoongesprek of een intergalactic operator toch tussen Mars en de vrouw die achtergebleven is op aarde.
1: Radio 1.
2: De zomer van 2026.
0: En de zomer van het eigenlijk gewoon terug naar huis willen, dankzij Adriaan van Aken. En Marleen Raamdonk is er vanochtend ook bij. Goedemorgen Marleen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Aan welk liedje moest jij meteen denken?
3: Ik moest meteen denken aan Karnemelk en Bitterkoekjes van Henny Vrinten. Mm-hmm. Ja, ik heb Henny Vrinten eigenlijk leren kennen toen ik zo'n jaar of 13, 14 was. Toen Doe Maar op het toppunt van hun roem waren. En nadien ben ik ze een beetje uit het oog verloren. Ze zijn dan ook gestopt. Maar Henny Vrinten, die in 2022 overleden is aan longkanker, heeft in 2019 een album uitgebracht. En als je daar nu op terugkijkt, ja, dan was dat eigenlijk precies al zo'n beetje een afscheid. Daar staan heel veel nostalgische nummers in, waaronder dit, Karnemelk en Bitterkoekjes. En hij keert daarin terug naar zijn straat om zijn ouderlijk huis te gaan bekijken, een rijtjeshuis. En hij heeft het dan over zijn oude jongenskamer, zijn eerste gitaar, dus heel nostalgisch. Maar tegelijkertijd maakt hij ook duidelijk dat een thuis meer is dan een plek. Het is ook een basis dat je meekrijgt. Hij zingt ook letterlijk van, als je weet waar je vandaan komt, kan je overal naartoe.
4: Die zin viel mij ook meteen op als ik de songtekst erbij nam. Amai. Als je weet waar je vandaan komt, kan je overal naartoe.
3: Maar, ja, geen enkele deur blijft gesloten. En ik heb het geluk gehad om ook een hele goede thuis te hebben gehad. En ik voel dat toch wel, dat een hele sterke basis is. Dat vormt je voor de rest van je leven. Dat is een sterkte die je meedraagt. En dat is ook iets wat je iedereen toewenst natuurlijk. Hè. Mm-hmm. En hij is daar ook duidelijk dankbaar voor. Ja. Voor de jeugd die hij, en de thuis die hij heeft gekregen.
0: Ja.
4: Supermooi, zeg maar. Henny Vrinten. Die is ook zo heen gegaan zonder dat daar te veel fuss rond werd gemaakt. Ik vond dat eigenlijk heel mooi. Je had zo David Bowie gehad, die zo heel theatraal afscheid heeft genomen. En Henny Vrinten was gewoon ineens weg. Ik vind dat veel schoner dan David Bowie, eerlijk gezegd.
3: En ik heb ook in een interview. Ik heb ook in een interview gelezen. Het was T. Lau, dacht ik, hè, die ook overleden is. Ja. En die heeft eigenlijk echt zo'n afscheidstour gedaan. En ergens in een interview, zonder dat iemand wist dat hij ziek was, buiten zijn naaste, heeft hij die vrienden gezegd van dat ga je bij mij nooit zien.
4: Ja.
3: Maar hij was wel in stilte aan het werken aan allerlei nummers, zoals het Museum van Weemoed en Verdriet, denk ik. Of Verlies, het Museum van Weemoed en Verlies. Carnaval, dat zijn allemaal duidelijk verwijzingen naar zijn nakende dood. Maar dat besef je pas achteraf.
0: Ja. En dat terugblikken hoort daar dan bij. Wat ik ook wel mooi vind, is dat als het gaat over hoe ben je opgegroeid, dan gaat het vaak over wat de grotere dingen. Maar die titel zegt zo, Karnemelk en Bitterkoekjes, elk gezin heeft zo die eigen dingen.
4: Bij ons was het van die roze yoghurt. Van een witte productenmerk.
0: Ja.
4: Die grote glazen potten zelfs.
0: Ah, ja,
4: ik helemaal niet lekker, maar toch is dat zo.
0: Ja. En bij jou, Marleen, heb jij ook zoiets?
3: Bij mij was dat zo meer thuiskomen van school langs de achterdeur en mijn moeder die dan in de keuken al soep aan het maken was of aan het eten bezig was. Dat was zo dat veilig gevoel.
0: Ja.
3: Maar zo echt een gerecht of zo niet. Maar bij hem was dat dan karnemelk en bitterkoekjes en moeder die naar boven roept, komen eten. Dat is echt zoiets dat iedereen wel herkent. Hè.
0: Zeker. Ja. Het is een hele goede suggestie. We gaan er naar luisteren. Marleen, dank je wel voor je uitleg ook.
4: Dank je wel.
0: En geniet er zelf ook van. Hè.
3: Dankjewel. Dag.

0: Henny Vrinte, die aan het afscheid nemen is hier in karnemelk en bitterkoekjes. Dat doet hij door te gaan kijken naar de plek waar hij vandaan komt. Op de E40 van Jabeke naar Duinkerke is er meer dan een kwartier file tussen Aalbeke en de grens met Frankrijk. Ook op de Antwerpse ring nog een kwartier erbij richting Gent tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel. En 10 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne.
1: De zomer van 2026.
0: Nog even met Adriaan van Aken. En Adriaan, de naam is daarnet al even gevallen. Je had het over Rudy Trouvet, waar je al heel veel hebt mee samengewerkt.
2: Ja.
0: Maar je kiest ook een nummer van hem. Waar gaan we naar luisteren?
2: One day our house will become so heavy it will sink into the ground.
0: Ja. Dat vertelt al een heel verhaal.
2: Ja, fantastisch. Okay. Goeie titel. Rudy heeft een bepaalde periode veel liedjes gemaakt over zijn gezin. Toen zijn kinderen nog klein waren, voornamelijk. Onder zijn eigen naam, Rudy Trouvet, Sextet, Septet, Quintet. Dit is er eentje van. Het gaat over Max. Max is zijn oudste kind, die non-binair is. Dus ik moet ik heb een beetje hulp nodig bij de voornaamwoorden, Annelies. Want jij zit daar goed in. Hè?
0: Ja. Komt goed.
2: Ja, Max, toen die...
0: Max klein was.
2: Leed Max aan verzamelwoede. Verzamelde alles. Voornamelijk stokjes, steentjes, bladeren en ga zo maar door.
0: We hebben ook zowel een schatkamer.
2: Ja. En wilde ook alles, au grand complet, mee naar huis nemen. Mm-hmm. En op een dag hebben Rudy en zijn vrouw Sigrid toen gezegd... Op een dag gaat ons huis zo zwaar worden dat het in de grond gaat zakken. Mm-hmm. Bij wijze van waarschuwing. Het heeft niet geholpen, denk ik. Ik denk dat het huis effectief in de grond gezakt is. Ja, en dat ze toen verhuisd zijn.
0: Ik ben opgegroeid op een moeras, dus ja. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Ja. En gaat het dan voor jou echt over de verzamelwoede of gaat het ook nog over iets anders?
2: Het gaat eigenlijk over gezinsgeluk, denk ik. Veel van zijn liedjes van die periode. Het geluk van een jong gezin, ja, je zit daar volop aan bezig, Annelies.
0: Ja.
2: Dat is wel van het schoonste dat er bestaat. Door alle vermoeidheid heen moeten we dat wel blijven zien, vind ik, Annelies.
0: Ja, we doen daar elke dag ons best voor. Ja, het is niet onlogisch dat er heel veel liedjes gaan over terug naar die kindertijd. Hebben we vandaag ook gemerkt dat terug naar huis willen heel vaak gaat over dat huis waar je opgegroeid bent toen je klein was.
2: Ja, lijkt me logisch.
0: Ja, ja, ja, ja, dat de eerste thuis. Maar het kan heel zwaar worden en dat het dan in de grond zakt.
2: Ja.

0: One day our house will be will become. Jij mag het doen, Adriaan. Het is op.
1: Wacht even. One day our house will become so heavy it will sink into the ground.
0: Into the earth.
1: Earth, ja.
0: Ja. Of hier staat Earth.
1: Ah ja, zal kloppen.
0: Aan Rudy moeten vragen. Rudy Trouvé, septet. Alles in zijn goed verhaal. En heel goed in het thema. Eigenlijk gewoon terug naar huis willen. Het is het thema met de beste frasering, vind ik, dat we al gehad hebben in dit programma. De eigenlijk gewoon terug naar huis.
1: Ah ja, maar die een terug moet er niet in. Eigenlijk gewoon naar huis willen.
0: Eigenlijk gewoon naar huis willen. Ja. Nog beter. Ja. En normaal is het traditie dat dan de gast de laatste plaat mag kiezen van het programma. Maar we hebben een uitzondering gemaakt. Omdat we het daar straks hadden bij Hugo Matthijssen over... zodat een beetje het oergevoel van eigenlijk naar huis willen. Een feestje dat te lang duurt en eigenlijk wil je gewoon naar huis. Het omgekeerde is dat de andere mensen naar huis moeten gaan, omdat het jouw feest is en je bent het beu. En dit is dan een beetje mijn feest, maar ook van een aantal luisteraars die dan dit nummer gekozen hebben.
2: Ik ga toch nog een bisnummer kunnen doen. Getiteld, je mag naar huis gaan. De show is afgelopen, de klus is hier geklaard. Dat kaartje in uw zak, dat is nu niks meer waard. Het cultureel gehalte. Als je de gele mettenklappen gekend geld, dan liggen toch niet. Het cultureel gehalte van deze show was nul. Maar het is zeker niet de eerste keer dat je zit voor flauwekul.

Hij stapte naar de automobielfabriek, maar die fabriek die stond niet meer waar ze gisteren nog stond. Die fabriek die kwam in Moskou tevoorschijn uit de grond. En Julien die panikeerde, wat gebeurt er nu met mij? En weet je wat de directie tegen ons Julienke zei? Je mag naar huis gaan, vaarwel, goodbye. Ga maar naar huis, je mag naar huis gaan, vaarwel, goodbye. Ga maar naar huis, tot in de draai. Ja. Iedereen denkt, amai, Urbanus is geëngageerd. Hij heeft dat gemaakt op de sluiting van Renault Vilvoorde. Maar dat nee, ik kan...

0: Het applaus is ook voor jou, Adriaan. Dank je wel. Ja, als theatermaker ken je dat gevoel, hè?
1: Ja,
0: toch?
1: Iedereen bedankt voor de inzendingen, wil ik zeker zeggen. Ja. Ook degenen die niet weerhouden zijn. Zoals bijvoorbeeld mijn tante Mia had nog een nummer van Dimitri van Toren.
0: Sorry, tante Mia.
1: Maar helaas. Ja. Want de tijd zit erop, hè.
0: Ja, het was heel, heel fijn om jou hier te hebben. Ik wens jou een prachtige zomer. Een productieve en toch ook een rustige met momenten misschien. Mm-hmm. En dan een fijne nieuwe voorstelling. In oktober mogen we ze verwachten.
1: Ja, de eerste voorstelling. De podcast gaat een aantal maanden later uitkomen. Holden Caulfield vangen.
0: Ja.
1: En in de tussentijd Soldaat van Aken, Afscheid van een auto. Allemaal beschikbaar.
0: Gevoelige mensen.
1: Gevoelige mensen op de podcastkanalen.
0: Ja, dat is het voordeel van jou als maker. We kunnen het allemaal ondertussen luisteren. Morgen ben ik hier met iemand die je ook altijd waar je kan van genieten, want het is een schrijfster. Lara Taverne is hier morgen. En zij heeft het over de deur achter je dichttrekken en vertrekken. Dus daar mag je al over nadenken. Zo meteen, en komt al een beetje binnen, Kobe Ilse, hier over het casino. Nee?
2: FIFA.
0: Ah, FIFA. Is het veranderd?
2: Het is veranderd.
0: Ah, kijk, ja, het is veranderd. Dat heeft mij nog niet meegedeeld. Goed dat je het zelf komt zeggen dan.
3: Massa, zonneschone lounge vet.
4: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
3: In Gent of Deinze?
5: Maar nee, in Tongeren.
6: Nu solde bij Weba.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
8: Het is de vereniging van de voetballers, maar vooral corruptie komt in het nieuws tegenwoordig. De FIFA. Wat is dat nu precies? En weet ik veel zo dadelijk.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Amerikaanse president Trump zegt dat de gevechtspauze met Iran voor hem voorbij is. En het is duidelijk hoe de dodelijke brand is ontstaan in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen. De Amerikaanse president Donald Trump zegt op de NAVO-top in Turkije dat het staakt het vuren met Iran wat hem betreft voorbij is. Al zegt hij tegelijk ook dat zijn onderhandelaars mogen doorwerken. De VS en Iran hebben vanmorgen opnieuw elkaar aangevallen nadat Iran volgens de VS de voorbije dagen een aantal schepen had geviseerd in de straat van Hormuz.
12: To me, I think it's over. The bad people. And frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it.
11: Midden juni hadden Iran en de VS eigenlijk een gevechtspauze van 60 dagen afgesproken. Ja, Jens Fransen, jij bent op de NAVO-top in Turkije. Betekent dit nu dat de oorlog opnieuw zal starten?
13: Wel, dat weten we eigenlijk nu niet. Want ja, Trump was daar net heel erg fel mee. Het Iraanse leiderschap liegt. Ik kan geen afspraken met hen maken. En wat mij betreft is dat staakt het vuren over. Maar tegelijkertijd zei hij ook, mijn onderhandelaars mogen verder spreken. Warm en koud hier dus.
11: Ja, en Jens, Trump herhaalde ook dat hij erg ontgoocheld is in de steun van de andere NAVO-landen in het conflict met Iran. Dat onderwerp ligt nu op tafel tijdens de gesprekken.
13: Ja, en dat is niet naar de zin van de meeste Europese NAVO-lidstaten, want die zeggen, de Verenigde Staten zijn die oorlog gestart tegen Iran en de NAVO heeft daar niets te zoeken. Ook de mening van onze premier De Wever.
14: De NAVO, artikel 5 zegt, word je aangevallen, dan gaan we ons allemaal samen verdedigen. Het artikel zegt niet dat als je zelf beslist eenzijdig om een ander land aan te vallen, dat alle andere partners daaraan moeten meedoen. Dat is niet de geest van de NAVO. Als dat wordt verwacht, dan is dat eigenlijk niet terecht.
13: Overigens, meegeven ook nog, Trump kondigde zo net aan dat hij alle economische handel met Spanje, ook een NAVO-lidstaat, zegt stop te zetten. Of hoe deze NAVO-top hier in Ankara plots wel in een zeer woelig water, zeg maar, een storm is terechtgekomen.
11: Dankjewel, Jens. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 7 mensen gedood bij Russische raketaanvallen. Op verschillende plaatsen in het land zijn ook mensen gewond geraakt. Oekraïne heeft ook 2 Russische olieraffinaderijen bestookt met drones en ook 9 Russische tankers. Bij die aanvallen viel 1 dode. Straks ontmoet de Oekraïense president Zelensky ook nog de Amerikaanse president Trump op die NAVO-top in Turkije. Zelensky heeft herhaaldelijk gevraagd om meer Amerikaanse luchtafweerraketten om Russische raketten te onderscheppen. De dodelijke brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen vorige week werd veroorzaakt door een kortsluiting tijdens werken aan een elektriciteitskast. Dat zegt Cato Belmans van het parket van Antwerpen.
2: Dankzij de inspanningen van de branddeskundigen weten we nu dat de brand ontstaan is tijdens het vasthangen van een nieuwe elektriciteitskast, waarbij dan een koper waterleiding is geraakt die gezorgd heeft voor kortsluiting en extreem hoge temperaturen tot gevolg, waardoor de brand is kunnen ontstaan. Momenteel loopt er een gerechtelijk onderzoek. Die feiten worden gekwalificeerd als onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Dat onderzoek is nog volop lopende.
11: Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. De staking bij enkele verdeelcentra van brouwerij AB InBev is voorbij. De vakbonden en de directie hebben een akkoord om de toegenomen werkdruk aan te pakken en enkele andere problemen, zegt Sander Mouton van de Christelijke Vakbond.
6: Daar komen een aantal mensen bij, vast in dienst. Er worden een aantal vervangingen gedaan. Er is een hitteplan afgeklopt dat aanvaardbaar is en dat dan geëvalueerd kan worden op het einde van het jaar. En het ontslag dat gevallen is vorige week, die man wordt ook uitgenodigd om te kijken naar een andere functie.
11: Het aantal diefstallen op bouwwerven is de voorbije 10 jaar ook met bijna 40% gedaald. Vorig jaar kreeg de federale politie ruim 2000 aangiftes van diefstallen. 10 jaar geleden waren dat er nog ruim 1300 meer. Heel wat bouwbedrijven hebben inspanningen gedaan om hun werven beter te beschermen tegen diefstal, zegt Twin de Hand van de Bouwunie.
15: Heel wat bouwbedrijven zijn effectief geconfronteerd geweest met een werfdiefstal. Dus natuurlijk, eens je dat al eens hebt meegemaakt, zal je daarvoor beschermen of tegen wapenen, zoals het beter afsluiten met herrasekken, toegangssloten installeren, maar ook het materiaal dat achterblijft, gaat men meer terug naar het atelier en naar de zetel van het bedrijf terugbrengen.
11: De Bouwunie vraagt bouwbedrijven ook om hun werven goed te beveiligen nu het bouwverlof eraan komt. En bij de bosbranden in Frankrijk is een brandweerman om het leven gekomen. Het gaat om een vrijwilliger van 22. Hij was een brand aan het blussen in een bos in de Savoie. De man werd meegesleurd door een steenlawine op een steile helling. Zon en wolken wisselen elkaar af deze namiddag bij temperaturen tot 30 graden in het centrum. Aan zee is het zeer zonnig. Morgen wordt ook een zonnige dag met af en toe wat stapelwolken. Dan halen we tot 31 graden. Dit nieuws begon met enkele uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij zegt op de NAVO-top in Turkije dat de gevechtspauze met Iran voor hem voorbij is. Maar zijn onderhandelaars mogen wel voort blijven praten. Vanmorgen hebben de Verenigde Staten en Iran elkaar opnieuw aangevallen in het Midden-Oosten. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
8: Op de Antwerpse ring ruim een half uur erbij richting Nederland tussen Linkeroever en Berchem. 2 rijstroken zijn versperd voor een ongeval. En 25 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de E40 van Jabbeke naar Duinkerke is er 10 minuten file tussen Aalbeke en de grens met Frankrijk. En in Brussel is er hinder door een brand op de Vilvoortse Steenweg. De politie geeft de raad de omgeving van het kanaal te vermijden en ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Door de brand stoppen er geen treinen in het station Buda.
9: Radio 1.
10: Weet ik veel.
9: Met Kobe Ilse.
8: Bijzonder goedemiddag. Zullen we het eens over de FIFA hebben en weet ik veel? Het is vrij actueel. Ja, natuurlijk. Goed idee. Jeroen Scheerder, sportsocioloog Kai Leuven. Goedemiddag.
16: Goedemiddag, Kobe.
8: Het is actueel omdat het natuurlijk de wereldbeker is. En officieel is dat de FIFA World Cup. Wil dat zeggen dat de FIFA dat organiseert?
16: Het is sowieso de eigendom van FIFA.
8: Ja.
16: Maar ze pakken het heel clever aan natuurlijk. Hè. Qua organisatie wordt dat uitbesteed aan een land, in dit geval 3 landen. En die zijn eigenlijk van A tot Z verantwoordelijk voor de organisatie. Dat is heel handig bekeken natuurlijk.
8: Dus zelf is er geen eventbranche in de vereniging. Want wat zeg ik? Is het een bedrijf? Is het een vereniging? Is het een VZW? Wat
16: juridisch gezien is dat eigenlijk een vereniging zonder winstoog.
8: Oeh!
16: Dat is eigenlijk geen bedrijf, hè. Die perceptie is misschien heel anders, maar
8: ja,
16: het is een niet-governementele organisatie die toch wel met heel wat geld speelt, letterlijk.
8: Ja, het gaat over miljarden, daarover straks meer. Ah, oké, dus de FIFA geeft die landen dan de opdracht, organiseer dat toernooi. Maar ja. FIFA blijft er wel voor staan als de FIFA World Cup.
16: Ja, en zij blijven natuurlijk ook wel het gezicht en de eigenaar, zoals ik daarnet al zei. Maar er wordt een lokaal organisatiecomité opgericht. Dat gebeurt trouwens ook zo voor de Olympische Spelen.
8: Ja, en voor alle duidelijkheid, Infantino is op dit moment de voorzitter. Zo noemt hij zichzelf, hè? Voorzitter. Niet gedelegeerde bestuurder of zo, nee, de voorzitter.
16: De voorzitter. En daarnaast heb je ook nog een secretaris-generaal die eigenlijk het management doet van FIFA, de interne keuken eigenlijk ook wat moet opvolgen.
8: Alright.
16: Maar het gezicht is wel degelijk Infantino. Hè?
8: Ja, en die heeft een bromance met Donald Trump, president van een van de organiserende landen. En wat er dan deze week allemaal gebeurd is, gaan we straks nog over praten. Maar ik dacht, een beginplaat. Ja, wat is de favoriete plaat van Trump, de organisator van het WK? Ja, dat is YMCA, dat weten we. Maar misschien moeten we daar toch iets of wat een aanpassing aan doen. Dus ben ik in de software gedoken om een montage te maken met een iets andere tekst. Fijn dat je luistert, maar weet ik veel. Bijzonder goedemiddag.
17: Raske erbij. Raske, en daar binnengeduwd door de ketelaren. Binnengeduwd door de ketelaren. Daar is het allereerste doelpunt. 1-0 voor België, het is een verdiende voorsprong. Trossard versnelling buitenom. De voorzet is een goeie, en daar de ketelaren. Als het al geen ongoal is. Het is misschien Tim Ream die zijn eigen doelman verslaat, maar het is meteen de reactie van de Belgen.

En Ketelaere kan ontsnappen, maar Fries is eruit. En die doet het rustig. Oh, laat hem bijna liggen. Nee, Van Aken moet lopen. Van Aken, nee, jawel. Ja, Van Aken met het doelpunt. Hans Van Aken. 1-3 voor België. Ho, ho, ho. Hans Van Aken profiteert van een mega plunder van deze Fries. Wat deed hij eigenlijk?

Haken die daar nog druk gaat zetten. Richards die nog moet opletten. En nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje. Natuurlijk! Lukaku nog eentje. Natuurlijk! 1-4. In het Witte Huis knipt er een het licht uit.

0: kwalificatie, daar kan geen telefoon meer aan verhelpen.
1: Voilà, zei, weet ik veel, goed begonnen met The Village People en YMCA in een speciale België-USA remix. Voilà. We praten over de FIFA vandaag met Jeroen Scheerder, sportsocioloog aan de KU Leuven. Ja, Jeroen, laat ons even beginnen bij het begin. De FIFA, we hebben al geleerd, dat is een vereniging zonder winstoogmerk, wat al raar is, want er gaan miljarden in om. Daarover straks meer. Het is de voetbalbond, de wereldwijde voetbalbond. En die zitten in Zwitserland, als ik het goed heb.
2: Zurich met name. Er zitten nog wel andere belangrijke sportorganisaties.
1: IOC

0: Absoluut, fiscaal is dat een interessant gegeven, denk ik. Mm-hmm. Dus dat speelt zeker mee. Hè. Mm-hmm. Maar het neutrale mag je ook niet onderschatten, want als we over voetbal spreken en de geschiedenis, ja, we kunnen al een tijdje teruggaan wat voetbal betreft, althans de officiële versie van het voetbal, zoals het min of meer nu ook nog altijd gespeeld wordt, dan is dat eigenlijk al van in het begin een heel politieke aangelegenheid. Hè. Het was altijd een Engels spel, hè. Dus dat was heel moeilijk om te zien dat het continent Europa daarmee zou uitpakken. Het zijn...
1: Wil je de microfoon een klein beetje meer voor je mond? Ja, beter. Nee, veel beter. Ja.
0: Het waren dus eigenlijk Europeanen vanuit het continent die het initiatief hebben genomen om een wereldbond op te richten, met name in 1904, al waren er al wat voorlopers, met name in Engeland. Eigenlijk, als je nog iets meer teruggaat in de tijd, 1863 is een belangrijk jaartal, omdat dan die spelregels neergeschreven worden.
1: En 1863?
0: 1863, ja. Dat is een belangrijk getal, jaartal. En ook voor ons hier in België, omdat in datzelfde jaar voetbal ook hier in Europa voet aan wal zet, zal ik maar zeggen. Het is met name een Ierse student die in een college van de Josephieten in 1863 dat spelletje introduceert. Dus een Ier, geen Engelsman. Okay. En hier in België als eerste. Dus dat verklaart wellicht ook waarom we mee een van de founding fathers van FIFA kunnen genoemd worden. België met name.
1: Dus 1863, hebben we enig idee hoe dat ontstaan is, dat spelletje? Is er daar theorieën over?
0: Ja, je kan al duizenden jaren terug gaan.
1: Tegen een bal stampen is natuurlijk. Ja,
0: ja, en je hebt iets nodig waar lucht in kan gestoken worden. Ook al is er niet altijd geschot tegen iets waar lucht in zat. Mm-hmm. Maar als je lucht wil vasthouden, heb je natuurlijk katsjoen nodig. En dat komt vanuit, jawel, Amerika, Midden-Amerika. Dus het gaat al een tijdje terug. Maar nogmaals, 1863 belangrijk, omdat dan die spelregels vastgelegd worden. En je krijgt daar al een eerste strijd, namelijk tussen het spelletje spelen met de voet of met de hand, hè, het rugby. Die strijd wordt min of meer beslecht, zeg maar, in de tweede helft van de 19e eeuw. 1863, dus niet onbelangrijk, maar dan is het eigenlijk nog altijd Engeland. Hè? Engeland boven, zeg maar. Een paar jaar later, in de jaren 80, 1886, als ik me niet vergis, gaan Engelsen samen met de Schotten, de Wales, en op dat ogenblik zijn dat de twee andere landen, hè, een uniforme wat voetbal betreft. Dan spreken we dus over 1886. Op dat moment zie je ook de eerste nationale bonden ontstaan in Europa.
1: Ja, want ik ben Antwerp supporter, dus stam nummer 1, dat is 1880, is die club opgericht. Dus.
0: Dat zijn de clubs. Hè.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus we spreken nu over de organisatiestructuur die daar eigenlijk boven zit, die net verschillende clubs gaat bij elkaar brengen.
1: En
0: als we op dat niveau spreken, want anders als je over clubs spreekt, kan je eigenlijk al wat verder teruggaan. Hè. En zeker de colleges, hè, de public colleges, public schools moet ik eigenlijk zeggen, in Engeland, waar het allemaal begonnen is. Hè. Rugby is de naam van een public school. Hè, waar eigenlijk...
1: Serieus?
0: Absoluut. Hè, dat, kijk dat maar na, maar ook Eton bijvoorbeeld. Dus daar is het spelletje wel begonnen. Op de koer, op de speelkoer. Ja.
1: Ja.
0: En die bereiden de toekomstige ambtenaren voor, vertegenwoordigers van het Britse Rijk. Hè. Dat wordt een exportproduct. Hè. Voetbal wordt geëxporteerd richting Latijns-Amerika, richting Afrika, alle delen van de wereld.
1: Omwille op dat moment Engeland nog een koloniale macht. Dus op die manier kan dat heel snel verspreid worden.
0: Absoluut.
1: Natuurlijk.
0: En het wordt gecapteerd. Hè. En aanvankelijk is het een spel dat van A tot Z in handen gehouden wordt door degene die het spel meent uitgevonden te hebben. Lees de spelregels daarvan heeft neergeschreven.
1: Ja.
0: Maar het wordt heel vlug overgenomen door de lokale bevolking die dat spel naar zijn hand zet. Hè. En later, in latere wedstrijden, je ziet dat ook bij cricket, eigenlijk de oorspronkelijke bedenker, uitvinder, zeg maar, gaat verslaan. En dan krijg je natuurlijk politiek in het kwadraat.
1: Ja, dus we zijn in die 1880er jaren. Die bonden worden opgericht, waarschijnlijk eerst dan in Engeland. De Football Association heet dat, denk ik. Hè?
0: Wel, dat was dus 1863. Dan spreken we over Engeland. Wanneer Schotland en Wales erbij komen, spreken we over de International Football Association Board. IFAB afgekort.
1: IFAB.
0: En dan zitten we in 1886. Op dat moment heb je dus natuurlijk al clubs. Krijg je ook de eerste continentale federaties, landelijke federaties, nationale bonden. Nederland bijvoorbeeld, 1889 als ik me niet vergis. 1895 krijg je de Koninklijke Belgische Voetbalbond.
1: Hey.
0: Dus nog net in die 19e eeuw.
1: Ja, ja, ja. En wat is au fond het nut van zo'n bond? Is dat de competitie organiseren? Is dat zorgen dat er afspraken zijn? Wij spelen het spel zo hier in België. Wat is de bestaansreden eigenlijk?
0: Ja, niet alleen België, voor al duidelijkheid, maar zien dat je inderdaad regels hebt, dat het spel

0: ja, georganiseerd en gespeeld kan worden. Want als jij zegt, we doen het met de hand en niet met de voet, ja, dan ga je niet tegen elkaar kunnen spelen.
1: Tuurlijk.
0: Dus dat is een heel belangrijke afspraak.
1: Ja.
0: Competities organiseren, maar duidelijke afspraken. Ook ja, het leeft tot en met vandaag. Wanneer geef je een rode kaart, wanneer een gele kaart? En doorheen de tijd zijn daar wel evoluties. Hè? Maar op dat moment wordt dat vastgesteld, vastgelegd, zodanig dat het spel ook een officieel karakter krijgt. En niet alleen clubs, maar ook de leden van federaties, teams, nationale teams, tegen elkaar kunnen uitkomen.
1: Hè? Ah ja, de interlands.
0: De interlands, inderdaad. Want nog het wereldkampioenschap voetbal is nog maar iets van veel, veel later, 1930. Dus dan zitten we toch een tijd later. Maar dat neemt niet weg dat er eigenlijk al wereldkampioenschappen voetbal daarvoor gespeeld werden. Vanaf 1900 duikt het spelletje voetbal op de Olympische Spelen. Dus het was eigenlijk het IOC dat vanaf haar tweede editie in Parijs, 1900, voetbal toelaat of organiseert. Ook nog in 1904, er waren nog tussenspelen in 1906. En dan zegt FIFA, die onder tussen opgericht is in 1904 door landen als Spanje, Frankrijk, België, Nederland was er ook bij, Zwitserland, Zweden, Denemarken, dat zijn zowat de founding fathers van het...
1: Europa, volg ik vooral. Hè?
0: Ja, West-Europese landen.
1: Dus op dat moment, want ondertussen is Brazilië, Argentinië, zijn dat de grotere landen, ja. Qua voetbal toch? Allee, een van de grote landen, ja. Daar was op dat moment nog geen sprake van. Die organisatie was vooral Europees.
0: Die gaan vlug volgen. In 1916 krijg je de eerste continentale bond. Hè. Hier in Europa spreken we van FIFA, van UEFA liever, dat is in 1953 als ik het me goed herinner, maar in 1916 krijg je de eerste continentale bond, namelijk die van Zuid-Amerika. Dus die waren er relatief vlug bij. Ik weet niet, Koben, of je hebt opgemerkt, maar in die lijst van landen daarnet ontbreekt dus wel het land dat meent het spelletje uitgevonden te hebben. Engeland. Zit daar niet mee tussen, dus daar krijg je eigenlijk ook weer al een spanningsveld naast. Of eerder voetbal versus rugby. Die strijd wordt beslecht, laat ons zeggen, tweede helft van de 19e eeuw. Krijg je vervolgens andere spanningen die toch wel nog meer een politiek karakter krijgen. Het is een Fransman die het initiatief neemt om FIFA uit de grond te stampen in 1904 in Parijs. En dus niet op Engels grondgebied.
1: Oei, oei. Is het daarom, want FIFA, als je dat... dat is een afkorting natuurlijk... Dat is een Franse afkorting, als ik het goed heb.
0: Absoluut. Hè.
1: Fédération Internationale.
0: Jawel.
1: En dan?
0: Ja, de Football Association.
1: Ah, voilà. Okay, ja,
0: en je kan het zowel in het Engels als in het Frans, maar het is eigenlijk officieel in de eerste plaats.
1: Omdat het dus een Fransman was.
0: Het is een Fransman, het is in Parijs opgericht. En zonder de Engelsen, die zijn er weliswaar bijgekomen, maar je had dus nog altijd die IFAB, die International Football Association Board, die bestond ook nog altijd. En die zijn wat naar elkaar moeten toegroeien. De FIFA zei van, je mag bij ons ook mee deel uitmaken. En dan werd FIFA ook toegelaten bij de IFAB, maar het bleven nog wel gescheiden organisaties. Dus het heeft ook wel eventjes geduurd. Je voelt, ze waren er wel al bij, Groot-Brittannië, op de Olympische Spelen, want daar krijg je dus geen Engeland of Wales of Schotland, maar dan is het wel degelijk Groot-Brittannië dat meedoet met een...
1: Ja, want bij de Olympische Spelen is dat ook Groot-Brittannië. Hè?
0: Absoluut.
1: Dan zit niet Engeland en Schotland, dat is onder één vlag dat die... Ja.
0: Daar heb je dat wel, terwijl bij FIFA, dat is eigenlijk een toegift die FIFA gedaan heeft. Dat zit weer op dat spanningsveld Engeland versus de rest. Engeland die dat spelletje claimt en niet zomaar wil toegeven aan FIFA. FIFA en IFAB groeien wat naar elkaar toe. Het FIFA beslecht het pleit, zal ik maar zeggen, wordt de belangrijkste wereldbond. Er is een toegift gedaan, dat, en dat zie je tot op vandaag, dat het Engelse elftal, het Schotse, het Weelse en ook Noord-Ierland, aanvankelijk trouwens Ierland, maar in 1927, als ik mij niet vergis, wordt dat dus Noord-Ierland. Met de politieke gebeurtenissen die daar...
1: Dus daarom Olympische Spelen Groot-Brittannië en wereldbekervoetbal is het inderdaad die individuele landen van Great Britain.
0: Ja.
1: Oké.
0: En je ziet dus op deze editie van het wereldkampioenschap was Schotland aanvankelijk ook nog mee in de groepsfase.
1: Ja.
0: Engeland gaat nog altijd door, speelt nu tegen Noorwegen, als ik me niet vergis. Ja. Dus,
1: cool. Amai, dat wist ik niet. Als we kijken naar een Europese bond... In de 20e eeuw, dan moeten we ook altijd naar het 40-45 kijken en zo. Heeft die oorlog daar iets... Is die daar tussen gekomen? Heeft dat de evolutie van de FIFA op een of andere manier beïnvloed?
0: Absoluut. En dat had hij niet alleen in de Tweede Wereldoorlog. Dat was ook al in de Eerste Wereldoorlog.
1: Ja.
0: En niet alleen voor het voetbal, maar ook andere sporten. Hè. Het lag eigenlijk stil. Al weten we dat er tussen de twee strijdende partijen... En dan spreek ik even over Wereldoorlog 1... met kerstmis toch even de tijd en ruimte gevonden werd om toch een voetbalmatch tegen elkaar te spelen.
1: Dat prachtige verhaal, prachtig. Met de loopgraven, dat absoluut. Ze eruit kwamen. Ja. Is dat geschiedkundig gecheckt? Of is dat
0: nee, dat klopt. Het klopt absoluut. Echt. Okay. En zelfs, wow. Dus tijdens die 90 minuten, of hoe lang het ook geduurd had, was er eigenlijk een vorm van voetbalvrede, zou je kunnen zeggen. En enkele uren daarna hebben ze elkaar terug afgeknald.
1: En wie heeft er eigenlijk gewonnen toen?
0: Dat zou ik eigenlijk niet meer van buiten weten. Ik weet niet of het echt doet, maar gewoon het gebaar is eigenlijk.
1: Dat is fenomenaal. En dat is dan het mooie, want au fond voetbal, ook als je naar dat WK kijkt, naar die supporters, dat is een ongelooflijk verbindend spelletje. Ook al strijd je tegen elkaar, maar er hoort heel veel verbinding bij.
0: Ja.
1: Snap je? Sportiviteit, het handen geven op voorhand. En dan is het toch raar dat we toch altijd, als we over de FIFA, ook mijn inleiding daarnet, dat toch een soort wrange nasmaak krijgt.
0: Ja.
1: Is die FIFA altijd zo gecontesteerd geweest? Of is dat iets van Blatter? Dat is dan een voorzitter waar we het zeker nog over gaan hebben, jaren 90, 2000. Is het daar pas misgelopen? Of is het altijd een beetje...
0: Wel, zoals ik daarnet al zei, je hebt hier te maken met een overgepolitiseerde organisatie. Ja. Dat spelletje is wereldwijd zo belangrijk. Hè. Er zijn meer landen, naties, lid van FIFA, ook van IOC, maar nog net iets minder. FIFA spant de kroon op dat vlak met 211 lidstaten, Verenigde Naties, 193. Dus dat is wel een wezenlijk verschil. Maar als ik jou nog eventjes mag meenemen in de tijd, omdat hier voor België ook nog wel iets belangrijks gebeurt.
1: Ja, graag.
0: In 1920... kennen wij hier natuurlijk het enorme verlies dat geleden is in de Eerste Wereldoorlog. En het is het IOC geweest, dus het Internationaal Olympisch Comité, dat eigenlijk een toegift, een cadeau wou geven aan België ter compensatie van het verlies in de Eerste Wereldoorlog.
1: Olympische Spelen Antwerpen.
0: Olympische Spelen Antwerpen. En zoals hij daarnet al zei, de eerste wereldkampioenschappen, voetbal, vinden eigenlijk plaats op die Olympische Spelen. En wie is dus eigenlijk de eerste officiële wereldkampioen voetbal? Dat is België, want België heeft toen gewonnen in eigen land. Weliswaar met een heel matige competitie en maar een beperkt aantal landen die aanwezig waren. Je had absoluut nog niet dat internationale gebeuren zoals het nu het geval is. Maar België is eigenlijk de eerste officiële wereldkampioen.
1: Maar wacht, want we zeggen toch altijd dat we nog nooit wereldkampioen geweest zijn.
0: Ik straf, hè. We moeten ons huiswerk op dat vlak eens terug.
1: En was dat al officieel een WK toen?
0: Ja, voor alle duidelijkheid. Dus FIFA erkende het kampioenschap op de Olympische Spelen als de wereldkampioenschappen voetbal. Maar als je gaat kijken en je vraagt aan je computer, geef een overzicht van de wereldkampioenschappen, dan zal je zien dat de eerste editie plaatsvindt in, ook trouwens merkwaardig, in de Global South noemen we dat vandaag. Dat is met name Uruguay. 1930, volop in het interbellum.
1: Ja.
0: En die mogen die eerste editie organiseren. Ik heb daarnet al gezegd, 1916. Eerste continent, Zuid-Amerika, dat eigenlijk een continentale wereldbond opricht. En pas ettelijke jaren later, na de Wereldoorlog 2, zullen Europa volgen, zullen Noord-Amerika, Azië en uiteindelijk ook Oceanië volgen. Dus dat is gewoon een tijdje later.
1: Fantastisch. Dus wij kunnen 100 jaar later opnieuw wereldkampioen worden.
0: Ja.
1: Hey, want dat was 1920.
0: 20 was het, 20, en nu zijn we natuurlijk wel...
1: Okay, 106
0: jaar. Ja, wij zouden,
1: dat zou zomaar kunnen.
0: Dat zou inderdaad zomaar kunnen. Kijk eens aan.
1: Wauw. Nog even, nu we toch in dat blokje geschiedenis zitten. De Fransman Jules Rimet, dat is dan de oprichter ook, wat je al zei?
0: Nee, dat is niet de oprichter. De oprichter is eigenlijk Guérin. Guérin is een beetje de Coubertin, zou je kunnen zeggen, van het voetbal. Ook een Fransman. En die hadden toch wel iets gemeen. Die hadden een soort van Anglomanie, wordt dat genoemd. Hè. Onder andere het voetbal, maar ook andere sporten, die dus de Engelsen op hun naam schrijven, zeg maar. Hè. De atletiek, roeien, paardrijden. Hè.
1: Ja, ja.
0: Maar ook voetbal dus. En het was dus een Fransman, Guérin, Robert, als ik me niet vergis, die daar ook vol bewondering naar keek. Hè. Vooral omwille van het pedagogische. Hè. Dus sport door de Engelsen werd echt gezien als iets van, ja kijk, dat kweekt onze vertegenwoordigers, zoals ik daarnet al zei, staat voor discipline, fair play,
1: karakter
0: absoluut. Ja. En dat zijn zaken waar vandaag de dag nog altijd mee uitgepakt wordt, onder andere door FIFA. Maar het is dus een Fransman, net als bij de Olympische beweging, die dat fantastisch vindt en die zegt, dit moeten we toch gaan organiseren. Hè. Daar, voor onze jeugd is dat belangrijk, hè, dat die opgekweekt worden, maar wel met een heel duidelijke mannelijk aspecten. Vrouwen kwamen absoluut nog niet aan bod. Trouwens, wanneer worden vrouwen toegelaten om de Olympische Spelen, om dat spelletje te spelen? Hou je vast, 1996.
1: Wat blijft?
0: Ja, worden de eerste soort wereldkampioenschap, zeg maar, voor voetbal, voor vrouwen gespeeld op de Olympische Spelen. We hebben wel parallel al WK-edities, EK trouwens, En dat groeit alleen maar. Hè. Maar misschien moeten we het over vrouwenvoetbal later nog eventjes hebben.
1: Ja, ja, zeker.
0: Maar dat is een heel belangrijk recent gegeven.
1: Even de geschiedenis afronden, want dat is belangrijk. De langstzittende voorzitter ooit van FIFA was die periode.

0: Dat is die Jules Rimet.
1: Dat is die Jules Rimet, die heeft
0: 21 tot 54. Ja.
1: En dit is echt wel uitzonderlijk. Als je gaat kijken naar de internationale sport, zijn er weinigen die eigenlijk voor die Tweede Wereldoorlog nog altijd aan de macht blijven, sportmacht blijven, na die Tweede Wereldoorlog. Wel, hier heb je zo'n figuur, hè, die volop de opkomst van het fascisme, nazisme meemaakt. Hè, toch geen evidente periode. Sport wordt daarin gebruikt, misbruikt.
0: Mm-hmm. Kijk naar de Olympische Spelen in Berlijn. Ja, maar ook legendarisch evengoed, voorbeeld. Ja.
1: Evengoed als we bij voetbal blijven, hè, de tweede editie van het wereldkampioenschap, 34, vindt plaats in Italië onder Mussolini, en die heeft een volledige propagandashow van gemaakt. 38, Frankrijk, onder het juk, zeg maar, stilaan van het opkomende nazisme. De Tweede Wereldoorlog staat voor de deur. Krijg je daar het wereldkampioenschap in Frankrijk. En dan is het een lange tijd stil, want eigenlijk lag men daar niet zo wakker van om terug een wereldkampioenschap heel vlug te organiseren. Ook weer iets opvallends. Dat zal pas gebeuren in 1950. Dus toch een volle 12 jaar, dat is lang in voetbaltermen, ligt dat spelletje eigenlijk stil. En zal het georganiseerd worden in Brazilië, als ik me niet vergis. Maar die Rimet, om daar nog even op terug te komen, is dus, was een journalist. Dat gebeurt wel vaker, dat journalisten een enorm interesse hebben voor sport en daar ook iets mee willen doen qua organisatie.
0: Leuke mensen, journalisten.
1: Absoluut.
0: Ja, verstandige mensen.
1: Als die daar niet waren, dan hadden we geen wereldkampioenschap voetbal.
0: Ongetwijfeld. Ja, ja, voilà.
1: Maar dus onze Guérin is een opvallend figuur, omdat hij inderdaad de langst zetelende president geweest is, maar ook de kunst verstaan heeft om dat spelletje te gaan mondialiseren.
0: Drink rustig. Ik stel nog een quizvraag. Het is niet om u te pakken, maar het is puur omdat ik mezelf afvroeg. Wie werd er wereldkampioen in 1930? Toen in Italië. Of wat was 34?
1: 30 was dus Uruguay. En ik denk dat het ook Uruguay was die won.
0: En in 34 Italië, onder Mussolini. Ja, wie werd wereldkampioen? Wat denk je?
1: Italië, dacht
0: ik. Ja, natuurlijk.
1: Kijk eens aan.
0: Het kan geen toeval zijn.
1: Correlatie die je hier kan berekenen. Waar het doorgaat, werd het ook door het land zelf gewonnen. Maar dat zal dus deze keer niet gebeuren. De VS zijn eruit gekegeld.
0: Die zonde. Hè.
1: Echt jammer.
0: Doodzonde. Italië won 10 juni 1934 de finale van Tsjechoslowakije met 2-1. Dit is het nummer dat u al 100 keer gehoord heeft ondertussen. Het theme van World Cup 26.

0: shout-out naar de collega's van Sportza die elke ochtend zorgen voor de perfecte samenvatting. Heerlijk wakker worden tijdens dat WK. In weet ik veel gaat het over de FIFA vandaag. Naar Antwerpen een kwartier erbij op de E17 vanaf Zwijndrecht, op de A12 in Golven vanaf Aartselaar en op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring, richting 25 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Berchem en ruim drie kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel door een defect voertuig op de rechte rijstrook. In Brussel is er hinder door een brand in de buurt van de Boeddhabrug. Politie geeft raad de Vilvoortse steenweg te vermijden met de wagen en ramen en deuren gesloten te houden en ook de ventilatie uit te schakelen. Door die brand stoppen er geen treinen in het station Boeddha.
1: Radio 1.
2: Weet ik veel?
0: Weet ik veel vandaag over de FIFA, want daar moeten we wel eens over hebben. Hè. Jeroen Scheerder, de vereniging van voetbalbonden, hè, want het ver-

0: verzamelt alle voetbalbonden wereldwijd. We hebben al geleerd dat het de grootste sportbond ter wereld is. Meer leden in de FIFA dan in de Verenigde Naties bijvoorbeeld. Wat toch echt wel straf is. Wat ook het belang onderstreept en de macht onderstreept van zo'n organisatie. Te veel macht, beste Jeroen?
1: Eigenlijk zou ik kunnen zeggen ja. Maar wat hier voornamelijk opvalt is, het is een immense organisatie die een impact heeft over de hele wereld en nauwelijks enige controle heeft. Op zich is er niks mis met macht hebben, veel macht te hebben. Maar in een rechtssysteem, zoals we dat zeker hier kennen, maar ook in andere werelddelen, betekent macht ook dat je macht moet verantwoorden, dat er inspraak is, vormen van democratie. Mm-hmm. En dat is nu net iets waar FIFA niet in uitblinkt.
0: Nochtans, die voorzitter, die Infantino op dit moment, die worden toch verkozen binnen die FIFA? Ik dacht dat alle voorzitters van de lokale bonden mogen dan toch stemmen. En wat is het allemaal? Dat is toch, het lijkt democratisch.
1: Het is het congres, zo wordt dat dan genoemd, dat eigenlijk de nieuwe voorzitter aanduidt. Dat congres bestaat dus uit die 211 leden.
0: Ja.
1: Misschien daar kort nog iets over zeggen. Hoe komt dat, dat verschil met de Verenigde Naties? Het zijn voornamelijk enkele kleinere landen, eilandstaten ook, die daar aanwezig zijn. Ik geef een concreet voorbeeld. Het Koninkrijk der Nederlanden, zoals het officieel noemt, is niet alleen Nederland zoals wij dat kennen, maar ook Aruba en Curaçao en Sint Maarten. En zeker voor Aruba en Curaçao, herinner ik me toch goed, die hebben een eigen nationaal elftal.
0: Ja, want Curaçao deed mee, dacht ik. Ja.
1: Kijk, dus op die manier geraak je natuurlijk wel aan een hoger
0: aantal. Ja.
1: En dat is net, ik kom terug op uw beginpunt, Kobe, ja, hoe raak je aan die stemmen? Want je moet wel verkozen geraken. Die kleinere landen, bijvoorbeeld de Curaçao's, maar vul verder aan. Ja, die kan je natuurlijk wel wat paaien met geld, met het bouwen van infrastructuur, academisch, de promotie van voetbal. Dat blijft ook daar een belangrijk politiek spel.
0: Mm-hmm.
1: En dat is eigenlijk iets dat niet uniek is voor Infantino. Dat hebben we ook bij zijn voorgangers al gezien. Dat net die kleinere landen, Afrika telt 56 voetballanden, dus een continentale bond in Afrika 56. Ik denk dat dat het grootste aantal is van alle andere continentale voetbalbonden. Ja, als je die kan paaien, die heb je gewoon nodig om voorzitter te worden. Je gaat je stemmen dus niet zozeer winnen of verliezen in Europa of Noord-Amerika, terwijl daar nogthans het merendeel van de internationale sport aanwezig is.
0: Mm-hmm.
1: Lausanne, Zurich, hebben het al aangehaald. Dus heel opvallend.
0: Dus die kleintjes beslissen eigenlijk voor een groot stuk wie er voorzitter wordt.
1: Ja.
0: En als een voorzitter zwaait met wat miljoenen voor een landje als Curaçao en daarmee wat kan investeren in infrastructuur en misschien hier en daar ook eens een zak, ja, dan zijn die kleinere landen misschien geneigd om te stemmen voor de voorzitter die die mooie beloftes doet.
1: Dan heb je de zekerheid, vooraleer dat er een verkiezing plaatsvindt.
0: Ja, dus,
1: voorzitter.
0: En de Frankrijken en de Engelanden van deze wereld.
1: Wel, het is heel handig gespeeld bij de vorige verkiezing. Dat was Platini nog. Platini had op zich niet zoveel met FIFA te maken, want hij komt vanuit de UEFA.
0: Het is een Europese bond.
1: De Europese bond, nog zo'n spanningsveld. En die zegt tegen een Nederlander die op dat ogenblik kandidaat was om voorzitter te worden, ja, maar je moet eerst zien dat je wat de strijd wint hier in Europa. En dat was natuurlijk strategisch goed gezien. Maak eerst maar wat oorlog hier in Europa met heel wat andere concurrenten en dan ben je zeker dat je nooit de voorzitter zal worden. Zo worden er continu politieke spelletjes gespeeld waar we eigenlijk weinig van af weten. Er zijn nogthans mooie boeken al over geschreven, maar dan moet je het vaak wel worstelen door 200-300 pagina's, maar schitterende werkjes. Het is al gedocumenteerd.
0: Maar waarom, Jeroen? Waarom is dat zo politiek? Is dat puur omdat daar veel geld in omgaat?
1: Dat is absoluut een belangrijke, misschien wel de belangrijkste reden. Dit is dé manier om eigenlijk aan veel geld te geraken. Veel invloed te hebben, veel impact te hebben. Dit spel wordt wereldwijd gespeeld. Er zijn miljarden mensen die daar niet alleen naar kijken, maar dat ook spelen.
0: Maar wat is het verdienmodel van de FIFA?
1: Ja.
0: Hoe komen zij aan dat geld dan? Want als je die bedragen... Ik heb Gilles, onze redacteur, heeft een fantastisch overzicht.
1: Ja.
0: 12 miljard euro.
1: Ja, er wordt zelfs gesproken over 13 miljard dat het zal opleveren, dit WK. Want er wordt altijd gesproken in termen van WK-legislaturen of periodes.
0: Ja.
1: Dus deze periode omvat die van 2023, dus vlak na Qatar zou je kunnen zeggen, tot 2026. En dan levert dat wellicht een som op van 13 miljard. En daar
0: sponsoring
1: heb je,
0: dan? Of?
1: Wel, daar heb je drie grote categorieën in. Laten we zeggen dat bijna de helft komt eigenlijk van tv-rechten. Ja, dat is een heel belangrijke, dat is een kleine 50%, 46% om precies te zijn voor deze editie.
0: Ja.
1: En dan heb je nog twee andere

0: belangrijke grote posten, dat is die van sponsoring en marketing. Enerzijds, dat is 3 miljard voor deze editie. En dan, niet onbelangrijk, de hele ticketing. Hè. We hebben duidelijk geleerd dat deze prijzen echt wel de pan uitswingen. Dure tickets, maar de stadions zitten vol. Hè. Mm-hmm. Dus 3 miljard die ook op die manier binnengerijfd wordt.
1: Dus zeggen tegen wat je daarnet in het begin van het gesprek zei, de landen mogen het organiseren, maar de inkomsten van de tickets is dan weer voor FIFA.
0: Ja, voilà. Daar zit het al. Gezien, dus sporteconomen doen wel eens gekscherend te stellen dat it was business doing fun with you. Dus het cool. gaat inderdaad om dat geld. Hè. En cool. het merendeel van het geld gaat inderdaad richting Zurich. 13 miljard dus. Dat is een quasi verdubbeling ten aanzien van Qatar.
1: 4 jaar geleden.
0: Ja, op nauwelijks 4 jaar tijd. Dus, maar daar gaat het dan wel terug over de periode 2019-2022. Dus dat is die 4 jaar, zeg maar.
1: Komt dat dan omdat die Infantino beslist heeft, we gaan naar 2K? Wat ik persoonlijk wel een leuke evolutie vind, dat je die kleinere landen nu ook een kans geeft, wat voor heel leuke matchen heeft gezorgd. Oh. En zelfs heel veel verrassingen ook. Ik dacht dat Spanje niet voorbij Kaapverdië geraakt is. Allee, misschien vergis ik mij, maar zo, je hebt wel van dat, wij zijn ook niet voorbij Iran, Nieuw-Zeeland wel, maar Egypte. Snap je? Ik vond dat wel charmant.
0: Ja, absoluut. Het geeft meer kleuren aan het WK. Daar was heel wat argwaan tegenover. Hè. Van 32 naar 48. Het is ooit begonnen met 16 landen, als ik me niet vergis. Ondertussen is het dus al een veelvoud daarvan. 48. En dan moet je hem wel nageven. Dat is gelukt. Hè. En het geeft heel wat kleur. Ik had gevreesd van dit gaat zo'n langgerekt WK worden. 5 weken. Mm-hmm. Mensen gaan dat echt oerzaai vinden. Maar dat is eigenlijk op geen enkel moment gebeurd. Je zou hier kunnen spreken van de Amerikanisering van een typisch Europees sportspel. En dat moet je hem wel nageven, Infantino. Hè? Dat heeft hij wel weten te realiseren. Opnieuw.
1: Want meer matchen, meer tv-gelden, meer sponsoropdrachten, meer hydration breaks, meer reclame. Want ze noemen dat een hydration break, maar dat is eigenlijk toch om de Amerikaanse zenders hun reclametijd te bezorgen. Ja,
0: wij merken dat hier niet zo. Jullie zijn daar heel zuinig in, zal ik zeggen. Ja. Wij krijgen dat wel te zien, maar in Amerika is dat natuurlijk volop advertentieruimte. Maar waar de grootste sprong voorwaarts financieel gezet is, is met name in die ticketingen. Dat was een miljard ongeveer ten tijde van Qatar.
1: Ja,
0: en dat zit nu op 3 miljard, dus dat is een verdrievoudiging als je dat kwantitatief bekijkt. Maar
1: ja. Dus die pot van 12, 13 miljard, die kan Infantino dan gebruiken naar hartelust om inderdaad die kleinere landen wat geld te geven? Of hoe vloeit dat terug naar die landen?
0: Ja, de uitkomst, of de wat FIFA spendeert, ongeveer 60% zit op organisatie van dat WK en andere competities en events. Dus daar steken zij ook nog altijd behoorlijk veel geld in, bijna 60% van hun budget, zeg maar. Althans, als we nu spreken over deze periode. Hè.
1: Mm-hmm.
0: En dan is er een 30%, laten we zeggen een derde van dat budget, dat gaat richting ontwikkeling, promotie van de sport en educatie. En dat is natuurlijk een interessante pot, hè, waarmee je bijvoorbeeld voetbalveldjes kan gaan aanleggen. Ook al is het nog altijd wachten op de eerste voetbalveldjes in Gaza. Dat was nog dan zo'n belofte die Infantino gemaakt had om mee deel uit te maken van die fameuze vredesraad. Waar hij ineens opdook op de familiefoto van alle belangrijke internationale politici. Mm-hmm. Ook daar de president van FIFA op. En hij beloofde aan Trump, ik ga voetbalveldjes bouwen in Gaza. De eerste spade moet nog altijd gezet worden. En Gaza is geen gesprekspartner aan de tafel. Heel opvallend.
1: Ik ben blij dat je dat geopolitieke hoofdstuk aansnijdt, want er gebeurt ook dit. Hè?
2: Please welcome the very first winner of the FIFA Peace Prize, the 45th and 47th President of the United States of America, Mr. Donald J. Trump.
1: Trump was gefrustreerd, want won de Nobelprijs voor de Vrede niet. En Infantino dacht, ik kan hier een prijs in leven roepen, want die prijs bestond blijkbaar niet.
0: Nee.
1: Om die dan toch aan die Trump te geven.
0: Ja.
1: Wat is dat, Jeroen? Wat is dat? Hoe moeten we dat lezen?
0: Ja. Het is dus al een primeur, zou je kunnen zeggen. Ja. Dit is nooit eerder zo vertoond. Hij roept dat in het leven en hij doet dat in hoogst eigen persoon. En ja, hij kent Trump natuurlijk. Ze zijn elkaar heel goed waard op dat vlak. Alles wat blinkt en een goudkleurige kleur heeft, goudachtige kleur heeft, dat vindt de man fantastisch. En hij krijgt daar die peker. Die staat te pronken in het Witte Huis. Nooit eerder gezien.
1: Maar wat is de incentive van FIFA om dat te doen?
0: Ja. Wel, je kan maar zo goed mogelijk op een zo goed mogelijk blaadje staan met Amerika. Hè. In dit geval de organiserende, een van de organiserende landen. Er zijn nog wel andere dingen waar FIFA eigenlijk een beetje de ogen gesloten heeft. Hè. Voor alles wat gebeurd is met en door ICE, FBI. Deze keer toch ook weer als het ging over LGBTQIA+, de Iraanse, oorspronkelijke Iraanse vlag. Er zaten heel wat elementen in. We zijn dat vlug vergeten. Ja, van dag op dag gaat dat allemaal heel vlug.
1: Een Afrikaanse scheidsrechter die het land niet in mocht.
0: De Somaliër.
1: Somalië, ja.
0: Topreferie die gewoon het land uitgeweest. Nooit eerder vertoond. En ja, dat passeert allemaal. Dat is gemediatiseerd. Maar twee dagen later zitten we al terug in een roes, zeg maar, van een nieuwe voetbalmatch.
1: Dus dat is de slijmtechniek die Mark Rutte met Van der NAVO ook toepast. Dat is, we gaan slijmen bij Trump. We gaan hem die prijs geven. En dan gaat hij ons goedgezind zijn.
0: Ja, zo zou je het kunnen zien. De bromance wordt op een heel opzichtelijke manier in stand gehouden, maar toch een kanttekening erbij komen. Er is alvast één land, met name Noorwegen, de Noorse Bond, die protest aangetekend heeft. En dat doen ze op basis van een rapport dat verschenen is van Fair Square, die eigenlijk, als het in 2026 nog, gezegd heeft van hier ga je gewoon je boekje te buiten, je bent hier veel te veel de politicus aan het spelen. En dat was dus gericht aan het adres van Infantino. En dat is opgepikt geworden door de Noorse Bond, die daar een zaak van gemaakt heeft en een officiële klacht heeft ingediend, tot op heden. Noorwegen-Engeland staat nog op de agenda. Het is eventjes kijken hoe dat zal aflopen. Noorwegen zit dus nog volop mee in de competitie. Maar Noorwegen is wel een van die landen die het wel ernstig meent dat het over rechten gaat. Het respecteren van mensenrechten. Dat is ook al in de sport in het verleden gebleken. En die Noorse voorzitter, chapeau daarvoor. Maar het is op dit ogenblik wel het enige land dat daar werk
1: iets tegen. Ja, nochtans, we hebben ook een klacht ingediend hierom.
3: Ja, I did. I spoke to Johnny, who's highly respected, who's produced the most successful World Cup in history by, they say, 4 times. These were 2 great athletes that got tangled up. And this referee, who is a little bit suspect, if you check his past, I don't want to say that because I don't like to create controversy, but very suspect.
1: I don't like to create controversy. Understatement van het jaar. Hij gooit die scheidsrechter onder de bus, Trump. Maar hij geeft in een ander fragment geeft hij ook gewoon toe... Ja, ik heb met Infantino gebeld. We hebben het er al heel veel over gehad. We moeten het hele proces niet opnieuw doen. Maar dat is toch du jamais vu, denk ik.
0: Absoluut.
1: En dat is toch ook weer een teken aan de wand. En dat is misschien het grootste probleem van die hele affaire. Dat de sportiviteit van de sport... Het eerlijke van sport. Hè. Sport is iets, 2 atleten of 2 ploegen die 90 minuten krijgen en de beste wandelt van het veld. Dat is toch een soort naïef idee dat sport is, dat voetbal is. Mm. Dat ligt een beetje aan degelen.
0: Absoluut. Hè. Het is eigenlijk toch wel ergens een unicum dat we meemaken in die zin. Ik kan me niet direct een voorval herinneren waarbij een politicus ingrijpt in het sportgebeuren. En dat is wat we nu hebben meegemaakt. Hè. De president van Amerika in de hoogste eigen persoon, en hij verbloemt het absoluut niet.
1: Nee, hij geeft het goed.
0: Het glijdt gewoon van hem af ook. Neemt rechtstreeks contact op met de president van FIFA, die dan wel zegt, het zit in een onafhankelijke commissie enzovoort. Goed, we weten hoe het allemaal gelopen is. Het is wat contraproductief verder verlopen. Wat ik een beetje hilarisch vond, we hebben daar onze eigen voorzitter zien zitten naast de voorzitter van FIFA, dus Pascal Van Damme, die sinds 2023 denk ik de voorzitter is van onze Nationale Voetbalbond, en zij zat daar in het rood. Ik weet dat er in de media zo wat gezegd wordt, ja, was dat nu wel gepast om daarnaast te gaan zitten, moest dat wel, maar ik vond het eigenlijk wel een beetje een statement om daar net in een rode outfit naast Infantino te gaan zitten. Dus België heeft een klacht neergelegd, maar...
1: Onontvankelijk verklaard,
0: voilà. Maar ondertussen is het ook wel duidelijk dat België dat niet verder gaat doortrekken.
1: Ja.
0: Dus,
1: nog 1 vraag daarover en dan we move on. Maar het staat zwart op wit toch in het reglement. Als je een rode kaart krijgt, dan ben je de match nadien gewoon geschorst. Dat is het reglement van FIFA of van de Wereldbeker 2026.
0: Ja, en
1: dus dat wil toch... Jouw persoonlijke mening, is dat dan echt zo? Belt een Infantino dan van, ja, mijn vriend Donald wil dat die speler speelt? Is het zo obvious? Dat weten we natuurlijk
0: dat
1: niet.
0: Dat weten we nooit. Nee. Je zou soms een vlieg willen zijn natuurlijk.
1: Eigenlijk
0: om eens in die Twitterhuis rond te vliegen. Dus laten we daar een beetje mee oppassen. Maar ik denk dat het ook nergens ontkend geworden is. Dus tenzij onze Bill White die zei, nee, dat gaat hij nooit gedaan hebben. Maar kijk, het is toch gebeurd.
1: 82 was in Spanje. Weet je het nummer nog dat toen gemaakt werd voor de Rode Duivels? Toen werd er echt zo nog door een Vlaamse zanger voor een Vlaamse vedette echt een liedje gemaakt.
0: Nu breng je me terug naar mijn jeugd.
1: Ja, hè? En, Wiltura.
0: Absoluut.
1: En in het koor zitten de voetballers. De muzikale kwaliteit, het liedje is top, maar de zangkwaliteit van het koor is misschien niet top. Maar dit was het nummer. De Rode Duivels gaan naar Spanje 82.

0: heerlijke Wiltura, de Rode Duivels, gaan naar Spanje. Als we over de FIFA praten, moeten we ook over het jaar 2015 praten, want dan was er een groot corruptieschandaal.
1: Twee dagen voor de voorzittersverkiezing is er bij de Wereldvoetbalbond een groot schandaal losgebarsten. In Zürich, waar de FIFA bijeen is, zijn 7 mensen opgepakt, onder wie kopstukken. Ze worden beschuldigd van het opstrijken van vele miljoenen aan smeergeld. De 7 worden wellicht uitgeleverd aan de VS, waar het FBI een onderzoek voert.
2: They were expected to uphold the rules that keep soccer honest and to protect the integrity of the game. Instead, they corrupted the business of worldwide soccer to serve their interests and to enrich themselves.
0: Het is van alle tijden natuurlijk, maar in 2015 was het echt wel een grote zaak. Kan je dat nog even kaderen? Wat is daar precies gebeurd?
3: Ja, dus het heeft te maken met omkoperij, afpersing, het witwassen van geld en tot en met het hoogste niveau binnen FIFA, duidelijk. Mm-hmm. En wat hier heel hard opvalt is, het is een Amerikaanse organisatie, FBI, die daar binnenvalt in een hotel en die mensen dus eigenlijk arresteert.
0: Met welke bevoegdheid dan?
3: Ja, wel, het had te maken ook met competities die vervalst waren, waarbij omkoperij kwam kijken op Amerikaans grondgebied. Dus dat lag mee aan de basis. Dat was trouwens al een tijdje geweten. Het is de verdienste van Andrew Jennings, een Schot als ik me niet vergis, een Brit, die daar eigenlijk al jarenlang onderzoek naar deed. Schitterende stukken geschreven. Hij heeft trouwens niet alleen over FIFA, maar ook het IOC. Met ronkende titels van boeken die echt wel verwijzen naar maffiapraktijken. Mm-hmm. Maar er is ook het Garcia-rapport dat duidelijk aantoont dat er heel wat onfrisse dingen, om het nog zacht uit te drukken, dan gebeuren. Heel wonderlijk, de eigenlijke president wordt opnieuw verkozen, namelijk Sepp Blatter, altijd in leven trouwens, een 90er ondertussen, wordt herverkozen. Maar enkele dagen of uren zelfs daarna trekt hij zichzelf terug. Nadien zal hij door FIFA, van binnenuit uit FIFA, toch weer een beetje vreemd, zelf geschorst worden samen met Platini voor, ik dacht, 8 jaar. Uh-huh. Dat hij eigenlijk niet voor bewezen diensten bedankt werd, maar gewoon geschorst werd. Maar dus 2015, belangrijk jaar, want het spat gewoon open. Maar we zijn ondertussen meer dan 10 jaar verder. FIFA bestaat nog altijd. En we hebben opnieuw een president waar het nog meer dan vroeger allemaal van afgeleid. Corruptiezaken zijn zeker niet afgenomen. Denk aan wat er de aanstelling, toekenning liever, Rusland 2018, Qatar. Daar zijn ook heel wat onfrisse dingen gebeurd.
0: Maar dat wordt gezegd, maar is daar bewijs van?
3: Absoluut. Hè? Dus okay. Ik wijs opnieuw naar de documentatie en boeken die daar zijn. Zowel officiële rapporten als onafhankelijke onderzoekers die dit in kaart hebben gebracht, tot op heden trouwens. Hè. Ik geef een ander voorbeeld. De Raad van Europa, dat is geen echt politiek orgaan, bestaat uit meer dan, ik denk, een 50-tal leden, onder andere Turkije, Israël zitten daar ook in, heeft een rapport naar buiten gebracht.

0: onder leiding van Anne Brasseur, die naam zal weinig zeggen, dat is een Luxemburgse politica die in eer en geweten dat op papier heeft gezet. Raad van Europa staat voor de verdediging van mensenrechten. Dat is van binnenuit door de Raad van Europa in samenspraak met FIFA van tafel geveegd. Dus dat bestaat allemaal, die documenten kan je via Google en wat dan ook raadplegen. Dus het is, daar zal het zeker niet aan liggen dat we geen bewijsmateriaal hebben, geen hard bewijsmateriaal.
1: Mm-hmm. Want smeergeld is natuurlijk een wapen als het gaat over het toekennen van WK's. Want ook dat is de FIFA-verantwoordelijkheid.
0: Absoluut,
1: binnen FIFA wordt er bepaald waar een WK wordt gespeeld. En als je kijkt inderdaad de laatste jaren, Qatar, Rusland, binnenkort ook weer in Saoedi-Arabië, denk
0: 2034.
1: Je voelt dan alles, want dat zijn, het WK Qatar moest zelfs dan naar de winter verplaatst worden, omdat het in de zomer te warm is. Ja, dan voel je aan alles dat daar creatief is geweest met het toekennen van. Want au fond zou je zeggen, ja, Spanje is ook binnenkort, hè, dat is binnen
0: 2030 samen met Portugal, Marokko en nog 3 Zuid-Afrikaanse
1: landen. Ja, tuurlijk.
0: En dat is ook weer een strategie geweest vanuit FIFA zelf, hè, want je kan niet in een volgende ronde van een editie van het WK opnieuw het WK organiseren als je deel uitmaakt van een continent dat dus 4 jaar daarvoor al heeft georganiseerd. Met andere woorden, Latijns-Amerika of Zuid-Amerika liever, Afrika en Europa kwamen al niet meer in aanmerking. Amerika samen met Mexico en Canada organiseren het nu. Dus je moest wel richting Azië gaan kijken. En dan heeft men het zodanig slim gespeeld. Saudi-Arabië had al alles voorbereid dat de andere mogelijke landen, Oceanië speelt hier zelfs niet echt, dat die te korte tijd hadden om het bidboek, zoals het mooi heet, nog te voorbereiden en neer te leggen.
1: Er was toen veel te doen in het WK Qatar over de bouw van al die stadions, dat er veel Bangladeshi en zo, of mensen uit Sri Lanka, wat was het?
0: Filipijnen,
1: die omgekomen waren. En dan geeft die Infantino een hallucinante toespraak.
2: Today I feel Qatari. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker. Of course, I'm not Qatari, I'm not Arab, I'm not African, but I feel like them because I know what it means to be discriminated. And what do then? You lock yourself down, you go into your room, you cry, and then you try to make some friends. And you try to speak, to engage. You don't start accusing, fighting, insulting. You start engaging.
1: De grootste bobo ter wereld, de man in pak, blanke man, die 10, 12 miljoen per jaar verdient als je het zo wat opzoekt, die dan zegt, I feel Qatari, I feel gay, I feel discriminated. Dan zakt je broek toch af.
0: Ja. En op het eerste zicht zou je nog kunnen zeggen, chic, eigenlijk wel knap dat die man eens een gedecoloniseerd standpunt durft innemen. Hè? Dus eigenlijk is tegen geschenen stampen van Europa. Tot je daar eens begint over na te denken dat die gewoon de hielen zitten likken van die Qatari, die gewoon absoluut zelf niet in orde zijn met de mensenrechten. Je hebt er net al naar verwezen wat er daar gebeurd is met die arbeidsmigranten. Dat is gewoon tot op vandaag misschien wel het belangrijkste kenmerk van dat wereldkampioenschap geweest.
1: Mm-hmm. Jeroen, ik ga je danken. Het is jammer genoeg, onze tijd zit er jammer genoeg op. Maar blij dat we dit gedaan hebben, want de persoon die normaal ging komen, Casino, dat zullen de mensen misschien gezien hebben op websites of zo, hebben we vervangen door FIFA, omdat we voelden van dit gesprek is echt wel even nodig. Dus Jeroen Scheerder, sportsocioloog aan de KU Leuven, dank voor uw tijd. Ik geef nog graag mee, Thomas de Grote laat dat weten. In het Heemuseum in Knokke-Heijs loopt momenteel de tentoonstelling Wij waren wereldkampioen, een expo over de Olympische titelvoetbal van 1920. Dank Thomas om dat te laten weten. Dit was Weet ik Veel. Veel plezier met Sportza Tour.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code yellow!
6: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
7: Ricci, citroen, met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
6: Krevel.
7: Profiteer nog beter van de solde bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
6: Krevel. Leef beter.
8: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
9: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
8: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
10: Er is een telenet op maat voor iedereen.
11: Als ik op zakenreis ga buiten Europa, zet ik altijd even mijn roaming aan. Of zoals hier in Amerika zeggen, roaming on.
10: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
12: Go Yellow!
13: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: Het is 1 uur, goedemiddag, 14 nieuws met Dominique Viers. De Amerikaanse president Trump zegt dat de gevechtspauze met Iran voorbij is. En minister van Consumentenzaken Beenders en de banken hebben een plan klaar tegen online fraude. De Amerikaanse president Donald Trump zegt op de NAVO-top in Turkije dat het staakt het vuren met Iran, wat hem betreft, voorbij is. Al zegt hij tegelijk ook dat zijn onderhandelaars mogen doorwerken. De VS en Iran hebben elkaar vanochtend weer aangevallen, nadat Iran volgens de VS de voorbije dagen een aantal schepen had onder vuur genomen in de straat van Hormuz.
16: To me, I think it's over. The bad people and... Frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it.
15: Midden juni hadden Iran en de VS nochtans een gevechtspauze van 60 dagen afgesproken. Jens Fransen, op de NAVO-top in Ankara, betekent dit nu dat de oorlog opnieuw zal starten?
17: Wel, dat weten we eigenlijk nu niet. Want ja, Trump was daarnet heel erg fel. Het Iraanse leiderschap liegt. Ik kan geen afspraken met hen maken. En wat mij betreft is dat staakt het vuren over. Maar tegelijkertijd zei hij ook... mijn onderhandelaars mogen verder spreken. Warm en koud hier dus.
15: Ja, Jens, en Trump herhaalde ook dat hij erg onthoocheld is... in de steun van de andere NAVO-landen in het conflict met Iran. Dat is daar nu opnieuw onderwerp van gesprek?
17: Ja, en dat is niet naar de zin van de meeste Europese NAVO-lidstaten. Want die zeggen, de Verenigde Staten zijn die oorlog gestart tegen Iran. En de NAVO heeft daar niets te zoeken. Ook de mening van onze premier De Wever.
18: De NAVO, artikel 5 zegt, word je aangevallen, dan gaan we ons allemaal samen verdedigen. Het artikel zegt niet dat als je zelf beslist, eenzijdig, om een ander land aan te vallen, dat alle andere partners daaraan moeten meedoen. Dat is niet de geest van de NAVO. Als dat wordt verwacht, dan is dat eigenlijk niet terecht.
17: Overigens, meegeven ook nog, Trump kondigde zo net aan dat hij alle economische handel met Spanje, ook een NAVO-lidstaat, zegt stop te zetten. Of hoe deze NAVO-top hier in Ankara plots wel in een zeer woelig water, zeg maar, een storm is terechtgekomen.
15: Dankjewel, Jens. De Belgische banken en minister van Consumentenzaken Rob Beenders hebben samen een actieplan uitgewerkt in de strijd tegen phishing. Steven Rombout, om welke maatregelen gaat het?
19: De standaardlimiet voor

0: overschrijvingen zal maximaal 5000 euro per dag bedragen. Je zal die limiet zelf kunnen verhogen of verlagen. Als je die limiet hebt aangepast, krijg je daar een melding van, bijvoorbeeld per sms, en zal je 4 uur moeten wachten om een overschrijving te kunnen doen. En je zal ook altijd kunnen kiezen tussen een standaard overschrijving of een instant overschrijving. De bedoeling is om bankieren wat te vertragen en zo fraude te voorkomen, zegt Isabel Marchand van bankenkoepel Febelfin.
1: Waardoor er iets meer tijd overgaat alvorens de fraudeur eigenlijk kan gaan handelen. En ja, de klant, het slachtoffer, ook wat meer tijd krijgt om te reflecteren en eventueel toch wel te zien dat het hier gaat om fraude.
0: Ja, de maatregelen worden vanaf begin volgend jaar geleidelijk aan uitgerold.
2: Dankjewel, Steven. Het aantal diefstallen op bouwwerven is de voorbije 10 jaar met bijna 40% gedaald. Vorig jaar kreeg de federale politie meer dan 2000 aangiftes van diefstallen. 10 jaar geleden waren dat er nog ruim 1300 meer. Heel wat bouwbedrijven hebben inspanningen gedaan, zegt Twain de Hond van de studiedienst bij BouwUnie, dat de KMO's in de bouw vertegenwoordigt.
3: Heel wat bouwbedrijven zijn effectief geconfronteerd geweest met een werfdiefstal. Dus natuurlijk, eens dat je dat al eens hebt meegemaakt, zal je je daarvoor beschermen of tegen wapenen. Zoals het beter afsluiten met herassekken, toegangssloten installeren. Maar ook het materiaal dat achterblijft, gaat men meer terug naar het atelier en naar de zetel van het bedrijf terugbrengen.
2: In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 7 mensen gedood bij Russische raketaanvallen. Oekraïne heeft 2 Russische olieraffinaderijen bestookt met drones en ook 9 Russische tankers van de zogeheten schaduwvloot. Bij die aanvallen viel 1 dode. De verwachting is dat de Oekraïnse president Zelensky de Amerikaanse president Trump vandaag op de NAVO-top opnieuw om meer Amerikaanse luchtafweerraketten zal vragen. In Frankrijk is Marine Le Pen van het radicaal-rechtse Rassemblement National vandaag al gestart met de campagne voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. En dat is onverwacht snel. Gisteren werd ze in beroep nog opnieuw veroordeeld wegens fraude. Omdat ze in cassatieberoep gaat, wordt haar straf voorlopig opgeschort en kan ze zonder enkel band campagne voeren. Vanuit Frankrijk, Frank Renaud.
4: Marine Le Pen bezocht vanochtend het stadje La Flèche in Midden-Frankrijk. Op de markt daar zocht ze de kiezers op.
5: Mais je vous rappelle que la cour d'appel m'a rendu mon éligibilité.
4: De rechter heeft gezegd dat ik me verkiesbaar mag stellen, zei Le Pen. En daarom gaat ze vanaf nu meteen campagne voeren voor de presidentsverkiezingen die pas over 9 maanden worden gehouden. Volgend jaar april en mei. Ze was niet alleen. Ze voert campagne met de tweede man van haar partij, Jordan Bardella.
6: Je suis extrêmement heureux que nous puissions rentrer en campagne avec Marine.
4: Bardella klonk vol vertrouwen. Wat niet gek is, want Le Pen en Bardella zijn de meest populaire politici in Frankrijk. Gisteren werd Le Pen in hoger beroep veroordeeld wegens fraude. Tot 1 jaar huisarrest met een enkelband. Maar omdat ze in cassatie gaat, wordt die straf opgeschort en kan ze dus gewoon op verkiezingscampagne.
2: Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij temperaturen tot 30 graden in het centrum, zonnig aan zee. Morgen opnieuw zon met af en toe wat stapelwolken en dan halen we tot 31 graden. We begonnen dit nieuws met de oplopende spanningen tussen de VS en Iran na nieuwe wederzijdse aanvallen vanmorgen in het Midden-Oosten. Volgens Amerikaanse president Trump is de gevechtspauze met Iran, wat hem betreft, voorbij. De onderhandelaars mogen van Trump wel voortpraten. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1.
8: Sportza Tour.
7: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
9: Heel goedemiddag. Dag 5 vandaag in de Tour. En de rassprinters zullen denken, eindelijk, want vandaag komen zij normaal gezien toch voor het eerst aan zet. Ik heb trouwens bewust het woord rassprinters gebruikt, want gisteren heeft een snelle man natuurlijk zijn rekening wel al geopend in deze Tour.
10: 600 meter nog. En dan Mats Petersen die denkt, weet je wat, ik heb vroeger ook nog op de piste gereden. Ik pak meteen over. En nu gaat hij vol door. Oh, en hij pakt meteen 7, 8 lengte op de rest. Ze staan niet op de foto. Ze staan niet op de foto. Zelfs niet op de digitale foto. Weer met 2 vingers in de neus. Mats Petersen wint deze etappe en 50 punten en hij schreeuwt het uit en Quinn Simmons wordt nog eens tweede ook. Wat een sterke beren zijn dit en wat een emotioneel moment ook voor deze Thorsten Tryon. Hij pakt nu de gele trui met misschien wel 6-7 minuten voorsprong.
11: Scandinavië boven gisteren met een lach bij Pedersen en ook een traan. En dan is de vraag of België vandaag volgt, want we hebben in ons land natuurlijk wel wat snelle mannen. Denk maar aan Jasper Philipsen en Tim Merlier. Zou het niet mooi zijn om vandaag die eerste Belgische ritzegen te krijgen als we qua overwinningen een beetje in de cadans willen blijven van de voorbije jaren? Maar goed, ik heb makkelijk praten natuurlijk. Het woord is aan de coureur straks. Welkom bij Sportza Tour.

0: On My Soul van Bruno Mars. Late start vandaag in de Tour. De rit begint pas over een uurtje, zowat ongeveer. Maar onze commentatoren die zijn al op post. Christophe van de Goor en Sven Nys, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Houden jullie in jullie achterhoofd ergens rekening met een ander scenario dan een massasprint vandaag, of niet?
1: Wel, het is te zeggen, misschien wel voor deze of gene. Want we weten dat er een klimmetje is op een goede 25 kilometer van de streep. En je zou kunnen zeggen, ja, so what, dat gebeurt wel vaker in een sprintetappe. Ja, maar Sven, dit is een klimmetje van 9% over een kilometer. Dus, we weten allemaal, Tim Merlier is op zich de rapste en de snelste. Maar mocht ik nu Little Trek zijn of het team Philipsen. Van Philipsen, ja. Die goed een bergje over kan. Ik zou daar vol koersen om de Olaf Kooijs en Tim Merlier overboord te gooien. En stel nu dat dat zou lukken, maar ze komen toch nog terug. Dan hebben Stuyven en Co. een jasje uitgedaan in de achtervolging. Dat lijkt mij tactisch toch wel.
2: Zeker, dat is
1: een heel goede situatie. Ja,
2: absoluut, daar moet rekening mee gehouden worden. Degene die hier aan het eind van het verhaal minder krachten heeft moeten verspelen. Niet alleen de kopman zelf, maar ook de knechten. Of de mannen die uiteindelijk de lead-outs zullen moeten gaan verzorgen. Als die nog heel, heel fris zijn, ja, dat gaat echt het verschil maken. Dus ze gaan die klim echt wel benutten, ook al is het nog 25 kilometer te gaan.
1: Ja, en de zenuwen staan strak gespannen, hè, want we krijgen van onze interviewers in de Tour berichten door dat de persverantwoordelijken al allemaal tegen die journalisten zeggen, kan het per twee, maximaal twee vragen. Ze krijgen op dag 5 nog maar een eerste kans, dus ze lopen nu al allemaal op de tip van hun tenen, zijn pokken zenuwachtig.
2: Ja, de enige die in dat opzicht een rustige nacht heeft gehad, is Mats Petersen. Ja. Die heeft eigenlijk de buit al binnen. Die draagt ook al groen. Dus het zou mooi zijn als hij daar een verlengstuk kan aan vastbreien. Maar het gaat vooral over Philipsen. Het gaat over Tim Merlier. Mogelijks ook Girmay. Om daar ook
1: die
2: nog
1: goed
2: die bij te zetten.
1: Is, ja. En Olaf Kooij schrijf ik ook zo.
2: Olaf Kooij, absoluut. Ja. Dus dat zijn de mannen die het vandaag echt zullen moeten gaan waarmaken. Want ook de komende dagen staan er weer wat hoogtemeters op het programma.
1: Zo is het. Morgen, hè. Ja.
3: Maar onze topsport.

0: weg op van Mats Pedersen. Denk maar hoe goed hij ook klom in de Ronde van België in Durbuy. Daar wordt hij nog, wat was het, zesde sprintberg op, net als vorig jaar. Dus op geaccidenteerd parcours. Maar dan is hij beter aan het worden. Maar dan kan je inderdaad wel de vraag stellen, mocht het vandaag een rustige etappe zijn en ze koersen niet op dat hellinkje, dan krijgt Tim Merlier misschien een extra streepje achter de naam ten opzichte van Philipsen.
1: Als ik bekijk wat er de afgelopen dagen is gebeurd, en ik vind dat ook wel heel belangrijk, is Tim Merlier degene die zich nog nergens geroerd heeft. Hè, maar dan ook nergens. Is vrij vroeg ook in die ploegentijdrit afgehaakt. Ja. Heeft ook nooit echt zijn eigen gemengd in die tussensprints. Al toch niet dat wat we echt gezien hebben. Misschien de eerste dag een klein beetje. Philips heeft dat wel gedaan. Hè. Gisteren ook nog in de aanval. Zat ook in die kopgroep. Heeft zich dan wel laten inlopen, maar toch, dat kost allemaal hier en daar een klein beetje meer krachten. En ik was het daar gisteren met José de Kouwer in onze nabeschouwing niet helemaal over eens. Oké, als hij straks de rit wint, dan moet ik hem gelijk geven. Maar langs de andere kant, als je dan toch gaat voor die tussenspurt en je hebt daar ook nog een heel sterke Ramses de Bruyne bij jou, waarom probeer je dan ook niet te overleven en eventueel gisteren die rit te winnen, net zoals Pedersen gedaan heeft, als je in gedachten echt met groen bezig bent?
0: Ja. Door wie, en dat is mijn laatste vraag voor jou, Sven, bij deze eerste flits, door wie zou jij het liefste worden gegangmaakt bij Soudal Quickstep als je Tim Merlier bent? Door Eenkhoorn, door Stuyven en Dylan van Baarle en Bert van Lerbergen? Of Jasper Philipsen zijnde bij Alpecin? Door Edouard Plankaert, Jonas Rijkaard en ene Mathieu van der Poel?
1: Ja. Dan kies ik voor de trein van Mathieu van der Poel, uiteraard. Ja. Wat hij kan in zo'n laatste kilometer, de behendigheid, de snelheid die hij kan ontwikkelen, de power die hij lang kan aanhouden, zou in principe Philipsen, maar in het verleden is gebleken dat ook andere treinen dat zeer goed doen, zou in principe Philipsen daar moeten op een fijne manier zijn laatste, laten we zeggen, in perfecte situatie, 230 meter moeten afleggen.
0: Zoiets, hè. Ja, inderdaad. Late start vandaag, zoals jullie zegden. Hè. 14:15 pas en dan finish ietsje voor 6. 6 uur ongeveer. Dus een vrij korte etappe van maar nog niet eens 160 kilometer. Van Lannemezan, zeggen ze hier zelf in het zuiden van Frankrijk. In de buurt van de Pyreneeën natuurlijk, richting Po.
2: Merci mannen, we mogen hoopvol zijn dus. Misschien wel een eerste Belgische ritzege vandaag. Laat ons hopen.
3: Naar Antwerpen moet u intussen een half uur file rijden op de E313 vanaf Ranst en een kwartier op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Mechelen-Noord. Op de A12 zijn na de Jan de Vos-tunnel trouwens twee rijstroken versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring 20 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Berchem. Richting Gent bijna 1 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En in Borgerhout is één rijstrook dicht door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel, een kwartier bij Waterloo. En u moet ook vertragen in Zaventem. Daar is een ongeval gebeurd op de middenrijstrook. In Haren bij Brussel is er hinder door een brand in de buurt van de Budabrug. En de politie geeft de raad de omgeving van de Vilvoortse steenweg daar te vermijden. En om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. En door de brand stoppen er ook geen treinen in het station Buda.

0: Sweetheart van Murray and Faithfull. En daarvoor hoorde u ook nog Christine and the Queens.
1: Even warm als gisteren zal het wellicht niet worden in de Tour, maar op een aangename 20 graden met een fris briesje hoeven de renners ook vandaag nog niet echt te rekenen. Nee. Dus hoe wapen je je als ploeg tegen die warmte? Wel, Christophe Mul in Frankrijk, jij bent het voor ons gaan uitzoeken.
2: Gert en Caro, ja, de hitte, dat is en dat blijft een thema. En wie daar van alles over weet, is natuurlijk een verzorger, want die mannen moeten de coureurs bevoorraden. En ik zie er hier zo eentje zitten, Kevin

0: die Iceman verstaan? Even kloppen op de...
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij zit nog in de auto?
2: Ja, klopt. Ja, het is hier frisser dan buiten.
1: Ja.
2: Het is 40 graden buiten, dus ik had er even gedacht, ik ga van het zonnetje genieten, maar ben na 2 minuutjes dan terug in de auto gekropen.
0: Ja. Lang leven de airco.
2: Ik weet niet hoe ze het deden, 30 of 40 jaar terug, want dat moet onmenselijk geweest zijn.
0: Voor vandaag zijn de voorbereidingen getroffen?
2: Ja, er zijn gisteravond al volop ijsbidons ingevroren, extra waters gemaakt, 200 kilo ijs bijgekocht.
0: 200 kilo?
2: Zeker 200 kilo. Normaal vragen wij 30 kilo per dag ijs aan de hotels. Maar daar komen belangen niet bij toe. Er is een extra frigo, 4 vrieswagen.
0: Wat zeggen die mannen dan? 200 kilo oog?
2: In het hotel kunnen we het niet vragen, want het is vaak duur in het hotel als ze extra ijs wil. Dus dan wordt er gewoon winkels afgeschuimd tot McDonald's soms toe om aan ijs te geraten.
0: Overal gaan schooien?
2: Overal gaan schooien, uiteraard ook betalen. Maar het is moeilijk om te vinden, want Hans het peloton wil het ijs kopen natuurlijk.
0: Dus het ijs staat duur?
2: Ik denk dat het ijs duurder staat misschien dan normaal in de herfst of de winter.
0: Zullen we eens kijken wat er al allemaal in de auto zit?
1: Een heleboel.
0: Laat eens zien, de koffer gaat open en dan gaan we dat samen ontdekken wat er allemaal in zit.
2: Normaal gezien werken we enkel met één frigobox.
0: Ja.
2: Dat is altijd dat, dus die zit vol bidons. Uiteraard ook wat frisdrank voor de staf, die volledig met ijs bedekt is. Normaal zit die half vol, nu zit die boordevol.
0: Ja, losse ijsblokken wel?
2: Losse ijsblokken, ja. Losse
0: dat werkt het best?
2: Wel, die kruipt overal in. Dat smelt langzaam en dat kan dan mooi langs die bidons. En dat is de perfecte temperatuur van 3, 4 graden. Okay. Maar in de Tour, omdat het extra warm is, hebben we overal vriezers mee. En daar zitten ijsbidons in. Dus die zijn helemaal bevroren. Dus als de renner dat wilt, geven wij die uiteraard niet met de hand, maar geven ze meestal vanuit de wedstrijdwagen aan. Die kan dan langzaam smelten, maar in 40 graden gaat dat wel redelijk snel. En dan uiteraard alle ijszakjes die we deze morgen al gemaakt hebben, dat zit in elke auto. Dus ik denk van deze zakjes, we hebben 6-7 auto's op de weg en 2 koersauto's. Ik denk dat er al minstens 100 zo'n zakjes nu klaar liggen om de renners vandaag zo cool mogelijk te houden.
0: Het zijn niet meer de nylonkousen van vroeger?
2: Het zijn de nylonkousen van nu. Het zijn
0: toch nog altijd
2: nylonkousen. Ja, dat is een aankoop die we doen in een bepaalde winkel waar we soms een beetje met beschaamde kaken aan de kassa staan. Want ik denk dat er 200 kousen in één keer aangekocht worden. Dus die denken waarschijnlijk die mensen hebben een rare hobby, maar dat is dus voor de Tour de France.
0: Het is voor de goede zaak.
2: Het is zeker en vast voor de goede zaak. Maar als het zo warm is, is het wel plezant om dat werkje te doen, want dan zet je met je handen in het ijs, dus dat is wel plezant.
0: En jij grabbelt zelf af en toe ook eens in de bak, veronderstel.
2: Als er een ijsblokje uitvalt, dan belandt die meestal ook zelf in onze nek of op onze arm. Dus dat is wel plezant.
0: Goed, ik ga je nu laten, want ik veronderstel dat jij richting bepaalde punten moet.
2: Ja, wij vertrekken op tijd om een plaatje te bemachtigen. Maar dat is ook niet zo eenvoudig in de Tour met al het publiek. En dan proberen wij zoveel mogelijk de renners cool te houden en te helpen.
0: Okay. Dankjewel voor de uitleg, Iceman Kevin.
2: Dank u.

0: Ice Ice Baby van Vanilla Ice. En dat was wel zo'n leuk en toepasselijk nummer om eventjes na dat geweldige interview van Christophe Mulder te zetten.
1: Op het lijf geschreven van Kevin the Iceman.
0: Kevin the Iceman, dat is vanaf nu denk ik zijn bijnaam binnen de ploeg.
1: Verzorger van Soudal Quickstep. Heb jij je wielermanager aangepast voor vandaag?
0: Gert, is dat een retorische vraag?
1: Ja, het is misschien een beetje een retorische vraag. Wie verder ook nog plannen heeft in die richting, maar het nog niet gedaan heeft, kan misschien hier nog zijn voordeel mee doen.
0: De tip van Dahon. Hannes Dahon, goedemiddag.
2: Hey Caro.
0: En vandaag ga jij een zeer logische tip geven. Wie is het?
2: Het is Tim Merlier.
0: Waarom wil je het vandaag over hem hebben?
2: Het is eigenlijk, er is een soort liefdesverhaal over Tim dat ik ga vertellen. En ik speel er een kleine figurantenrol in.
0: Nu ben ik wel heel benieuwd.
2: Ja, we moeten daarvoor terug eigenlijk naar 2019, naar het Belgisch kampioenschap in Gent.
0: Ja.
2: Merlier zal daar voor het eerst Belgisch kampioen worden. Maar de ochtend van dat BK staat hij in het hotel aan te schuiven aan het buffet.
0: Mm-hmm.
2: En daar staat hij naast Cameron van den Broeke. Dat is de dochter van de betreurde Frank. Tim Merlier en Cameron kennen elkaar niet, zeggen ook niks tegen elkaar. Maar het is Jonas Rikaert die achteraf zegt van hey Tim, weet je wel, naast wie dat je daar stond? Allee, dat is, je moet daarvoor gaan. Hè. En dan begint Merlier Cameron te volgen op Instagram. Hij reageert op enkele stories. En dan kom ik in het spel eigenlijk.
0: Dan kom jij in het spel. Oké. Nu ben ik heel benieuwd welke rol jij in de match tussen die twee hebt gespeeld.
2: Ja, wel, enkele maanden na dat BK is er de kermiscross in Ardooien.
0: Ja.
2: En ik doe daar een interview met Merlier. En plots zie ik hem zo zijlinks terugzwaaien naar iemand. En ik kijk opzij en ik zie Cameron van den Broeke staan. Ik hoopte eventjes dat Cameron eigenlijk naar mij aan het zwaaien was.
0: Was niet het geval?
2: Nee, dat was ijdele hoop. Maar ik voelde wel de spanning zo. Kijk dat als twee mensen zo, ja, een klik. En ik voelde me eigenlijk te veel op dat moment.
0: We kennen het allemaal, denk ik. En het te veel voelen misschien helaas voor sommigen ook wel.
2: Ja.
0: Maar zo voelde jij je dus.
2: Ja.
0: Een beetje het vijfde wiel aan de wagen.
2: Of het derde wiel. Ja. Maar, en daarna is het eigenlijk heel snel gegaan naar Ardooien. Merlier heeft dan Cameron uitgenodigd bij zich thuis, of bij hem thuis. Heeft dan rijstpap gemaakt voor haar. En vanaf dat moment zijn ze eigenlijk een koppel geworden.
0: Omdat de rijstpap zo goed was dan zeker?
2: Ja, dat weet ik niet, want ik heb aan Cameron gevraagd, was die... Allee...
0: Ah, hier komt de aap weer uit de mouw. Natuurlijk, jij hebt Cameron zelf hierover aangesproken.
2: Tuurlijk, ik heb ze gisteren 20 minuten gebeld. Dus ik vroeg aan Cameron, heeft Tim dan nog rijstpap voor jou gemaakt? En ze zei, nee, heeft dat nooit meer gedaan. Sindsdien ben ik de vrouw des huizes, dus ik maak alles. Maar er is wel een weddenschap. Cameron is een goede loopster.
0: Ja,
2: en
0: inderdaad.
2: Op

0: november loopt ze altijd in Ploegsteert. Dat is haar thuisbasis van vroeger. En Tim gaat daar ook meedoen aan die loopwedstrijd. En als Tim verliest tegen Cameron, dan moet hij voor het eerst in 7 jaar nog eens reispad maken voor haar.
1: Kijk, en intussen zijn ze al jarenlang een koppel, hebben ze zelfs een kindje. En jij was er vanaf het prille moment, het prille begin liever, was jij erbij.
0: Ja, het is toch mooi voor mezelf. Ik heb er niks meer aan gehad eigenlijk, maar het is, als ik eraan terugdenk, dan word ik wel nog een beetje gelukkig.
1: Oké, dat is heel mooi. Hannes, en wij worden elke dag heel gelukkig van jouw tips. Dankjewel.
2: Sportza Tour.
3: Het zal wel zijn en wij geven toe. We zijn meteen geplooid na dit mooie verhaal en hebben Tim Merlier in onze ploeg gezet. Jij kan je trouwens nog altijd toevoegen aan onze mini-competitie. Radio 1 Sportza Tour heet die. De eindwinnaar gaat trouwens lopen met een officiële groene trui uit de Tour. En trouwens, over liefde gesproken, we krijgen daar niet genoeg van, hè? Tuurlijk niet. Wacht maar tot na, Travis.

0: De Fransen, die associëren wij met kaas, met wijn en met stokbrood. Maar doe er toch ook maar l'amour, de liefde bij. Dat had Hannes ook al begrepen met zijn mooie verhaal van Tim Merlier en Cameron van den Broeke. En vandaar dat wij vandaag het startschot geven voor een echte tour d'amour.
1: Tour d'amour. We krijgen het met z'n allen al warm van binnen, alleen al van de jingle. We zijn ook uiteindelijk op weg naar Parijs natuurlijk, dat we toch de stad van de liefde mogen noemen. Maar tot we daar aanbeland zijn, gaan we hier dus verhalen vertellen over de straffe amoureuze avonturen van de Fransen. En waarom dan niet beginnen in het tourpeloton zelf, hè? Max Vrijs, hallo.
2: Hallo, dag Gert.
1: Ik zie het, jij loopt al over van liefde.
2: Ja, dat is zo, ja. Ja, ik ben niet zo lang geleden vader geworden van enkele kinderen. Drie stuk zo in totaal. Maar goed, het gaat niet over mij natuurlijk.
0: Maar toch proficiat.
2: Ja, dankjewel. Ja, dus bij deze is dat ook gezegd. Heel veel liefde voor hen.
0: En jouw partner?
2: En mijn partner, uiteraard. Ja, heel veel liefde voor iedereen. Hè. Ook voor jullie. Ja, ik strooi er graag mee.
0: Wederzijds.
2: Maar ik ben vooral niet zo heel ver moeten gaan zoeken voor die liefde. Want de Tour de France, Gert en Caro, dat is één grote verzamelplaats van liefdesverhalen. En bij uitbreiding is die hele wielersport echt verzadigd door de liefde.
1: Dat is dan een meevaller.
2: En de romantiek. En ik ga beginnen bij iemand die 2 jaar geleden nog maar een van de meest romantische gebaren stelde ooit in de Tour de France, denk ik. Renner Julien Bernard. Op dat moment is hij renner van Little Trek.
3: Pas op, ze staan op de weg nu. Mark Wouters, weet je nog, ooit...
4: En opzij gaan de mensen.
3: Dat is zijn vrouw. Hier is zijn vrouw.
4: Hij stopt gewoon.
3: In een tijdrit, du jamais vu. Ja. Maar echt, du jamais vu. Ja. Ja.
4: Een kus voor vrouw.
2: Du jamais vu, zegt José de Kouwer. Julien Bernard passeert in 2024 door zijn geboortestreek tijdens de individuele tijdrit, regionaal de l'étape, zeggen ze dan. Ziet zijn vrouw staan op het parcours. Hij geeft die een dikke kus. Hij pakt ook ineens zijn zoontje ineens vast. Dat is ongelooflijk mooi, hè? Dat is liefde, jongens.
0: En je zou kunnen zeggen, wie heeft daar iets op tegen? En ik denk dan niemand, maar blijkbaar is dat toch anders, Max?
2: Dat is zo.
5: Je riskeert een boete.
6: Serieus?
5: Ah ja. Dat mag niet, hè?
2: Hij riskeert inderdaad een boete. Hij riskeert niet alleen een boete, hij krijgt ook een boete. Dus het romantische gebaar van Bernard wordt afgestraft door de UCI. Die hebben daar iets tegen.
1: Voor mij is het gebaar van Bernard toch onsterfelijk.
2: Ja, dat is zo. Hij krijgt er wel €205 boete voor. Maar romantische gebaren die worden natuurlijk niet altijd afgestraft. Denk maar aan diezelfde Tour van 2024. Rit 18, Victor Kampenaerts. Hij rijdt op kop met Kwiatkowski en Verchee.
7: Allee Victor, Voxnor voor de ritwinst. Voxnor of Verchee. Voxnor nog altijd met een kans en hij gaat het doen. Voxnor aan de leiding. Victor Kampenaerts met een etappe in de Ronde van Frankrijk.
2: Dat wou ik nog eens laten horen, omdat dat ook wel kippenvel geeft. Hè? Maar Victor Kampenaerts wint dus die eerste rit. Op zich een mooi moment, niet per se romantisch. Als schiet Renaat Scholder wel een klein beetje in een soort van extase. Maar het is het moment daarna dat ik nog eens wil uitlichten.
7: Victor Kampenaerts, kijk, meteen de telefoon. Met Gustaaf, ontroerende beelden.
3: Die kleine gaat ook beginnen wenen.
7: Tranen, ja.
3: Als die dat ziet. Ja.
2: Schitterend, hè?
3: Hoe mooi is dat?
2: Je hoort José het nog net droog houden. Hè?
1: Ja, ook zijn reactie is mooi, die van José.
2: Ja, Victor Kampenaerts staat 10 meter na de meet uit de heide, pakt zijn telefoon en belt zijn jonge gezinnetje. Ik denk dat we dat allemaal nog wel een beetje voelen als we dat horen. Ik heb zelfs een nog recenter voorbeeld mee van dat soort van intense, amoureuze inspanningen. Het is de laatste dag van de Tour van 2025. We zijn vorig jaar in Parijs op de Champs-Élysées en Quinn Simmons is net op de knieën gegaan.
8: I just asked my girlfriend to marry me.
9: What was the answer?
8: Yes.
2: Ja, Quinn Simmons, weer een Little Trek renner. Daar moet iets mee zijn, hè, in die ploeg met liefde. Hij ging na de laatste etappe op de knieën en ze heeft ja gezegd. En je hoorde het. Hij was extatisch. Ja. Hè?
1: Je speelt dan wel hoog spel natuurlijk. Als je het op die manier doet en het is nee.
2: Ja, dat is zo. Ja, maar ik denk dan ook, heel de wereld staat te kijken op die vrouw. Dus ja, kan die eigenlijk iets anders dan ja zeggen? Maar goed, het was een heel mooi moment. Vorige maand trouwens deed Justine Gekieren nog hetzelfde op een andere iconische tourplek. Ja. Die vroeg haar vriendin ten huwelijk op de Mont Ventoux. En volgens alle berichten was het antwoord daar ook ja. Want het is natuurlijk wel een ding bij zo ongeveer alle renners. Die ongelooflijke hang naar romantiek. Want na de meet is het vaak full focus op vrouw of vriendin. We hoorden Victor Kampenaert. We hebben het Wout van Aert al vaak zien doen met Sarah en de kinderen. Remco met Umi bijvoorbeeld na de winst in de Amstel. Maar geen van die vieringen zo iconisch, zo romantisch en zo historisch als de deze.
6: Hier was mijn vrouw! Hier was mijn vrouw! Hier was mijn vrouw!
2: Dirk de Wolf na Luik Bastenaak, Luik 1992 natuurlijk. We weten het, het is te zeggen, ik was 1 jaar, maar ik weet het nog van het archief. Als romantieke naam had, dan zou het waarschijnlijk Dirk zijn. Maar we zaten bij die Ronde van Frankrijk, ik ga er even naar terug. Mm-hmm. Ik moet zeggen, Gert en Caro, als ik hier alle romantische verhalen uit de toergeschiedenis zou moeten opsommen, dan zijn we vertrokken voor nog 3 uur, dat is misschien geen slecht nieuws tijdens zo'n vlakke rit, hè, dan heb je wel wat tijd nodig, maar ik moet ook weer naar huis straks, hè, naar die kinderen, dus ik hou het op een paar heel opvallende liefdesverhalen. Ik begin 120 jaar geleden. Voilà. Je hoort het, we zitten in het Frankrijk van 120 jaar geleden. René Potier is de eerste echte klimmer in de geschiedenis van de Tour de France. Tijdens de Tour van 1905 was hij het die de eerste echte bergrit wint, hè, naar Ballon d'Alsace. Hij moet die Tour opgeven, maar aan de start van de Tour in 1906 is hij de te kloppen man, onze René. Valt opnieuw aan op Ballon d'Alsace, hij wint de etappe en meer nog, in 1906 wint René Potier de derde Tour de France. En toch zal die toerzege hem het leven kosten.
0: Oei.
2: Ja, en dat is niet door vermoeidheid, maar wel door liefde.
0: Och, ja.
2: Denk aan, meer bepaald door liefdesverdriet. Want tijdens die Tour van 1906, die mythische Tour, terwijl hij dus 3 weken van huis is en elke dag op zijn fiets zit, zit zijn vrouw op een ander. Die bedriegt hem met een andere man. René Potier komt dit te weten. Zijn vrouw bedriegt hem en in januari 1907 hangt hij zichzelf op aan de haak van zijn fiets in het clublokaal van zijn ploeg Peugeot.
1: Tragisch verhaal.
2: Het is een tragisch verhaal, inderdaad. Maar dat is zeker niet het meest bijzondere tourverhaal dat ik gevonden heb. Want dat is voorbehouden voor een 5-voudig tourwinnaar.
9: Met de 20 seconden bonificatie en met de 21 uit de tijdrit maakt dat Jacques Anquetil overwinnaar wordt voor de 5e maal van een Ronde van Frankrijk met 55 seconden voor Poulidor.
1: Oké, maar als je hier aan gaat beginnen, dan gaan we nog wat extra ruimte maken, denk ik, in Sportsatour, want ik weet wat er nu komt.
2: Zal ik proberen om het bondig te houden?
1: Oké,
2: dus Jacques Anquetil wordt in 1957 verliefd op Jeannine, dat is de vrouw van zijn arts, maar dat maakt hem eigenlijk niet zo heel veel uit, want de liefde die kruipt waar ze niet gaan kan. Hij trouwt met Jeannine. Maar Jeannine kan geen kinderen krijgen. En Jacques wil echt wel vader worden, dus begint hij een relatie met Annie. En Annie is de dochter van Jeannine. Blijkbaar was dat met medeweten van Jeannine. Ze is 18 jaar op dat moment, Annie. Ze krijgen een dochter, Sophie, en die gaan allemaal samenwonen in een groot kasteel, samen met de zoon van Jeannine. En dat is Alain. En die heeft een vrouw. En die heet Dominique. En wat denken jullie dat Jacques doet met Dominique?
1: Oh, maar ja hoor.
2: Ja, voilà. Hij begint daar ook een relatie mee en uit die verhouding wordt zijn zoon Christophe geboren. Met andere woorden, Anquetil, die had liefde te veel. En dat vind ik eigenlijk wel een heel mooi verhaal om bijna bij te eindigen. Ik heb nog eentje en dan ga ik eindigen. En dat is eentje van de Tour van 1976. Lucien van Impe, die staat op een zucht van toerwinst. Maar hij heeft ruzie met zijn ploegleider, dat is Cyril Guimard op dat moment. Lucien, die wil afstappen. Zo koppig is hij. Niemand kan hem overtuigen tot er gebeld wordt naar zijn vrouw Rita. Die rijdt meer dan 1000 kilometer naar het zuiden van Frankrijk om hem te overtuigen en dan gebeurt er dit.
10: En ze zijn bij handen oproepen. Allee, ik zeg, allee, het is goed tegen haar, je gaat bij handen oproepen. Hij kwam boven, ik zie hem nog altijd in de deur staan zo. Alor, alor. En ik zeg, excuse me. Zo, ik riep dat zo gewoon. En hij begon met mijn vrouw te dansen. Het was in orde.
2: Voilà, Rita komt naar het hotel, overtuigt Lucien om te zeggen je m'excuse tegen zijn ploegleider en the rest is history. En zo hebben we onze laatste toerzege, onze laatste Belgische toerzege te danken, jawel, aan de liefde.
0: En aan Rita.
2: En aan Rita, dus bij deze, dankjewel Rita.
0: Dankjewel Rita en dankjewel Max voor je bijdrage.

0: Mark Ronson en Boy George, na al die warme verhalen waar de vonken van afsprongen, ik zie Max nog blozen van hieruit, zullen we ons toch misschien maar weer proberen wat te concentreren op de koers zelf. En daar in de Caro was het gisteren een hoogdag voor Noorwegen.
1: Ja, absoluut, want een Noor pakte de gele trui en die Noor, Torstein Tran heet hij, rijdt ook nog eens voor een Noorse ploeg en de grote baas daar is niemand minder dan Thor Hushovd, de Noorse wereldkampioen van 2010 en zelf ook nog een gele truidrager in de Tour.
2: Thor Hushovd, a big smile on your face, of course. First yellow jersey for Uno X. And Ifois, a city that is very special for you.
3: Yeah, it's the first, but not the last. No, it's a good city for Norway. Kutaslav was one here a few years ago. And it's a big part of cycling and the Pyrenees and Tour de France. But it's such a big moment for the team that we could take this jersey. It's a young project. It's a bit different product with a Scandinavian identity. But I think the way we worked, it proved that it shows off and it's possible to do things a bit different.
2: Yeah. And he has a big advantage on the big guys, on Pogacar and Vingegaard. There is still a lot to come, of course, but he might end up in the top 10 and he might carry this jersey quite a long time in this Tour de France.
3: Yeah, to be fair, I know that tomorrow is a sprint day. In 2 days, there's a mountain, the top finish in here in the Pyrenees. He have a few minutes, so that's good for us and for Torsten. But our main goal is still to be as Halland Johannessen. So
2: that doesn't change.
3: That doesn't change. But of course, we are not that team who will throw this jersey away. We're going to fight and keep it as long as we can.
2: A Scandinavian team takes the win on one of the hottest days in the Tour de France ever.
3: Yeah, it's because we've done our homework. These guys that sit inside the bathroom with 40 degrees and do on home trainers. It's not a joke, it's true.
2: Thank you.
1: Ja, nog eventjes vertellen wat Thor Hushovd daar zei bij onze collega Jonas Maas in de Tour. Er was een grote glimlach natuurlijk bij hem op het gezicht bij Hushovd. Foix is een belangrijke plek voor hemzelf ook, want hij heeft daar bijvoorbeeld al een rit gewonnen. Maar het ging vooral over het feit dat ze binnen de ploeg dus nu voor het eerst de gele trui hebben. Hij zei inderdaad de eerste keer, maar zeker ook niet de laatste. Het is een groot moment voor deze ploeg. Onze ploeg heeft een beetje een apart verhaal. We doen het op een andere manier en op deze manier laten we dus ook zien dat het ook anders kan.
0: Ja, en kan Tran nu in de top 10 eindigen. Wel, het is goed dat hij wat minuten voor heeft, maar Tobias Halland Johannessen is en blijft onze vooruitgeschoven man. We gaan wel zo lang mogelijk proberen die gele trui te behouden. En inderdaad, een Scandinavische ploeg die dit allemaal doet op een van de warmste momenten van het jaar. Ja, maar zegt Hushovd, wij hebben ons huiswerk gemaakt. Oké, ik denk dat andere ploegen dat ook wel doen. Maar zwart, wij trainen binnen bij 40 graden en het is geen grap, besloot Hushovd. Dat is echt zo.
1: Sportzatoer. D-Day, ook vandaag voor Elise Mertens in het tennis. Kan onze landgenote zich voor de eerste keer ooit plaatsen voor de halve finale van Wimbledon? Om 2:00 stapt ze de baan op. Gilles Meulemans gaat de match voor ons volgen. Gilles, goedemiddag.
4: Hey, dag Caro, goedemiddag.
1: Het
4: dag
1: is tegen...
4: ook.
0: Ja, hallo, Gilles.
1: Ook,
0: hey, hoi, hoi.
1: Het is tegen Linda Noskova te doen. Ik denk dat dat toch iemand is waarvan veel mensen zeggen, Linda, wie? Maar dit is wel een speelster die absoluut niet te onderschatten valt, toch?
4: Nee, het is logisch ook dat mensen zeggen Linda wie, want ze is 21 jaar, staat wel 12e van de wereld. Opnieuw een Tsjechische speelster voor Elise Mertens, vorige ronde Marie Buskova, nu Linda Noskova, dus weer een OVA die ze krijgt voorgeschoteld. En ja, dus toch niet de minste, WTA 12 is echt aan het klimmen op die rankings, is zich aan het opwerken richting de top. Vorig jaar voor het eerst finale gespeeld van het WTA 1000 toernooi, nu ook het toernooi van Berlijn gewonnen, voorbereidingstoernooi van Berlijn op Wimbledon, toernooi op gras. En het is wel een speelster die ook uit de voeten kan op gras. Is iemand die hard slaat, harde service, aanvallende ballen, aanvallend spel. Dus als ze in haar dag is en als ze haar spel kan spelen dat ze wil spelen, dan is dat wel een spel dat op gras tot zijn recht komt. Dus dat wordt zeker niet eenvoudig voor Elise Mertens. Zij dus 30 jaar, ze zei het na haar kwartfinale, zei ze, of na haar vierde ronde, zei ze van ja, het is ik moest 30 worden om mij eindelijk te kunnen plaatsen voor een kwartfinale op Wimbledon. En dat heeft ze dan ook gedaan. Het is de vierde keer ooit dat ze in een kwartfinale staat. Ze heeft 1 keer ooit al eens een halve finale gehaald op de Australian Open. En dus nu voor de derde keer dus die kwartfinale, voor de eerste keer die kwartfinale op Wimbledon. Zometeen dus op court 1. En dat is een court waar ze wel goede herinneringen aan heeft. Vorig jaar versloeg ze daar Svitolina. Dit jaar Elena Rybakina, nummer 2 van de wereld. Dus het is een court waar ze goede herinneringen aan heeft, waar ze ook graag op speelt. Dus wie weet wat er straks kan tegen Linda Noskova. Het zou knap zijn, hè, als ze dat zou halen. Weet je, Caro, hoeveel vrouwen ooit al de halve finale op Wimbledon hebben gespeeld? 2 weet je er zeker.
1: Hoeveel in totaal? Ja, Justine Henin heeft er sowieso al gestaan.
0: En Kirsten Flipkes.
4: Flipkes, voilà.
1: Flipkes dus zijn de meest recente natuurlijk.
4: En Kik Leijsters ook. Dus zijn er 3 in totaal. Dus er kan een 4e bij komen, Elise Mertens.

0: Elise Mertens tegen Linda Noskova op Wimbledon. En over een kwartier het begin van de toeretappe naar Po. Het zijn twee goede redenen om hier op Radio 1 bij Sportza Tour te blijven. Dit was nog Merel.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 2 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op de NAVO-top in Turkije gezegd dat het staakt het vuren met Iran, wat hem betreft, voorbij is. Al zegt hij tegelijk ook dat zijn onderhandelaars mogen voortwerken. De VS en Iran hebben elkaar vanochtend weer aangevallen nadat Iran de voorbije dagen op een aantal schepen had gevuurd in de straat van Hormuz. Of de oorlog nu hervat is, is niet duidelijk, zegt collega Jens Fransen.
10: Trump was daarnet heel erg fel mee. Het Iraanse leiderschap liegt. Ik kan geen afspraken met hen maken. En wat mij betreft is dat staakt het vuren over. Maar tegelijkertijd zei hij ook, mijn onderhandelaars mogen verder spreken. Warm en koud hier dus.
9: De Belgische banken en minister van Consumentenzaken Rob Beenders hebben samen een actieplan uitgewerkt in de strijd tegen phishing, online fraude dus. De standaardlimiet voor overschrijvingen zal maximaal €5.000 per dag bedragen. Er komt ook een wachttijd van 4 uur om een overschrijving te kunnen doen nadat de limiet werd aangepast. En je zal altijd kunnen kiezen tussen een standaard of instant overschrijving. Isabelle Marchand van bankenkoepel Febelfin.
11: Verschillende van die maatregelen zijn eigenlijk een soort traag bankierenmaatregel, waardoor dat er een extra pauze wordt ingevoerd of een extra vertraging wordt ingevoerd, waardoor er iets meer tijd overgaat alvorens de fraudeur eigenlijk kan gaan handelen. En ja, de klant, het slachtoffer, ook wat meer tijd krijgt om te reflecteren en eventueel toch wel te zien dat het hier gaat om fraude.
9: De maatregelen worden vanaf begin volgend jaar geleidelijk aan uitgerold. De jongerenorganisatie van de CM Cazoo verbiedt vanaf deze zomer smartphones op kamp voor jonger dan 13 jaar. Cazoo wil dat kinderen zich focussen op het plezier en op de groep, zegt woordvoerster Florence Slok.
12: De reden daarvoor is eigenlijk dat we zagen dat kinderen dat een beetje moeilijk vinden in het contact met de ouders thuis. Dus we willen eigenlijk liever dat ze in het moment zijn, dat ze vriendjes maken op vakantie en anders zochten ze te veel contact met het thuisfront. En we willen ze juist stimuleren om de problemen op vakantie met de monies te bespreken en niet rechtstreeks naar de ouders te sturen.
9: In de Ronde van Frankrijk starten de renners over enkele minuten aan rit 5. De vlakke etappe van 158 kilometer met aankomst in Po biedt waarschijnlijk een eerste kans voor de sprinters. Met Tim Merlier en Jasper Philipsen heeft ons land kans op de ritzege. Jasper Philipsen.
13: Ja, dat betekent dat het een belangrijke dag is vandaag, dat ik resultaat kan rijden. En we hebben even op moeten wachten, maar kijken we naar uit.
9: En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon begint Elise Mertens rond deze tijd aan haar kwartfinale. Daarin neemt ze het op tegen Linda Noskova. De 21-jarige Tsjechische is het nummer 12 van de wereld. Mertens staat

0: 27e op de wereldlange ranglijst en speelt voor het eerst in de kwartfinale op Wimbledon. Deze namiddag afwisselend zon- en wolkentemperaturen tot 30 graden in het centrum, zonnig aan zee. Morgen opnieuw zon met af en toe wat stapelwolken en dan halen we tot 31 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: Sportza Tour.
1: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.

0: De Kreuners met Neoné.
1: We gaan live naar Frankrijk, naar onze ogen en oren in de Tour. En zeker ook voor de start van een alweer warme dag. Christophe Mul, goedemiddag.
2: Goedemiddag Gert, goedemiddag Caro.
1: Voor twee uur hebben we jou al gehoord. Hè. Jij stond bij Kevin the Iceman, de verzorger van Soudal Quickstep. Je hebt daar al losgepeuterd dat ze daar, wat was het, 200 kilogram ijs bijgekocht hebben. Om maar te zeggen, ziet iedereen, zien de renners het daar nog zitten allemaal met die aanhoudende warmte?
2: Het is simpel, ze kunnen niet anders. Dus ze moeten het wel zien zitten. En dan denk ik, het is wat het is. Probeer daar dan niet te veel energie aan te verspillen en je daar druk in te maken. Probeer
1: maar
2: zo goed mogelijk.
1: Gaat het voor de start de hele tijd daarover?
2: Het gespreksonderwerp, ik denk dat niet. Ik denk dat het nu vooral toch echt gaat over die kans, die eerste kans voor die sprinters. Ja, die renners die proberen zich gewoon zo goed mogelijk aan te passen. Zo laat mogelijk naar die mixed zone komen. Zoveel mogelijk schaduw opzoeken. Die ijsvesten echt ja, zo dicht mogelijk omgorden rond dat lichaam. Ja, en dan gewoon vertrekken en gaan. Hè.
0: Zeg, en blijkbaar de nylonkousen zitten er ook nog in het peloton. Heb jij er zelf al gekocht daar in Frankrijk?
2: Nee, maar als ik het zo hoor, zelf als ik er zou willen gaan zoeken, wat niet echt mijn plan is, denk ik dat ik er niet zo snel zal vinden, want het is toch nog altijd gegeerd bij de verzorgers. Ik vond dat eigenlijk wel een fijn stukje. Je ziet dan, of je hoort dan altijd, de sport evolueert en dit en dat en het gins, maar dan zie je dat back to basics, als het echt nodig is, de nylonkous met de ijsblokjes, het doet nog altijd dienst.
1: Hij durft niet, denk ik, Karel.
0: Ja, want dat zeiden ze ook bij de ploeg, hè, dat het soms met een beetje schaamrood op de wangen was. Nu Christophe, in zo'n temperatuur is nachtrust natuurlijk heel erg belangrijk, voor de renners uiteraard, maar ook voor jullie, voor de journalisten. En we willen het mes natuurlijk niet te diep in de wonden gaan draaien, maar vertel eens, hoe was jouw nacht?
2: Het was een ramp, Caro, en het mes, het zit nog altijd diep in de wonden. Gisteravond reden wij naar ons hotel met de naam Horizon 117. Hè. Dat is altijd in Frankrijk zo, Le Petit Paradis of dit of dat. En dan ga je je daar iets bij voorstellen. Nu, vanmorgen weet ik van waar die naam komt, want ik had daar geen flauw vermoeden over, maar die Horizon 117... Niet dat er 117 kamers zijn, dat was gewoon de gevoelstemperatuur vannacht in de kamer.
1: Ja,
2: 117
1: gezegd,
2: graden.
1: Ik, ja, hoeveel uur heb je geslapen? Echo, ja. Nee, hoeveel minuten heb je geslapen? Zal ik zo beginnen?
2: Nee, ja, dus gewoon constant dan wakker worden, terug in slaap dommelen, weer wakker worden, weer in slaap. Wat hadden we geprobeerd? De ruit openzetten, hè, want je zit niet te ver van die Pyreneeën, dus dan denk je, oké, die warmte zit binnen, we hebben geen airco, dus het was al niet fris. Je doet dan gewoon het raam open en je zegt, het zal wel afkoelen. Probleem was dat ik aan de straatkant lag en dat leek mij gisteravond nog een relatief rustige baan te zijn. Maar daar heb ik mij dus aan mispakt. Daar begonnen vanmorgen vrachtwagens over te scheuren. En ik slaap daar normaal overal door, maar zelfs hier sliep ik niet. Dus kregen we vanmorgen de situatie dat de voorkantslapers gefrustreerd waren en dat de achterkantslapers zeiden, oh, ja, het koelde wel goed af en wij hoorden niks. En dit en dat. Dus er was voor het eerst in deze fijne, superfijne groep een eerste keer een beetje frustratie. Maar kijk, en we gaan daar niet te lang over zagen. De adrenaline doet weer zijn werk en we gaan er vandaag gewoon weer voor, zoals altijd.
0: Maar heb je dan toch eens heel eventjes kort, toen dat gezegd werd, ja, dat viel wel mee aan de achterkant, een kleine vieze blik geworpen naar de collega's die dat zeiden aan de ontbijttafel?
2: Ja. Uiteraard, ja, als je zelf echt slecht geslapen hebt en er komt er eentje naar beneden en die zegt, ja, vannacht heb ik echt goed geslapen, ja, dan zeg je, wat, dat kan toch niet? Ja, inderdaad, er was dus echt een gigantisch verschil tussen de voorkant en de achterkant.
0: Ja, kijk, ik hoop dat je vannacht dan een betere nachtrust zal hebben, Christophe, want goed slapen is belangrijk. Hoe zoeken jullie overdag eigenlijk verkoeling?
2: Gisteren zijn David Goeman, mijn compagnon de route, en ik gestopt aan een supermarkt. En we hebben gedaan wat de verzorgers ook doen. Ijsblokken gekocht. We hebben een frigobox mee. We hebben die gewoon volgekapt met ijsblokken en daar dan flesjes water in ondergedompeld. Normaal gezien gaat dat, die ijsblokjes die smelten heel traag. Maar echt waar, ik dacht vanmorgen, er zullen misschien nog wel een paar ijsblokjes in zitten. Het was gewoon één bak water. Dus dan zijn er twee opties straks. Ofwel ons hoofd in die bak steken en afkoelen. Ofwel gewoon ergens een riviertje zoeken, zoals collega Jonas Maas van de radio gedaan heeft. Die heeft gisteren onderweg even gestopt en in een rivierke gesprongen. En die zei, dat waren de zaligste 10 minuten van mijn dag. Dus misschien is dat een optie voor straks.
1: Ik gun het jou en Jonas zeker ook wel, maar let er misschien toch een beetje mee op, denk ik dan. Want dat water, ja, you never know, hè, wat daar allemaal in zit. Maar goed, we wensen jou...
2: dat is water uit de bergen, dat zal wel meevallen,
1: goed,
2: zeker.
1: Goed, ja, inderdaad, dat gaat ongetwijfeld meevallen. Laten we dat afspreken. Ik wens jou veel verkoeling toe en een toffe rit. We gaan jou laten vertrekken. Christophe Mul, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Dag.

0: Garbage met Stupid Girl.
1: De politie waarschuwt voor een ladder op de snelweg op de A19 van Ieper naar Kortrijk tussen Wervik en Menen. Naar Antwerpen 20 minuten file rijden op de E313 vanaf Massenhoven op de Antwerpse ring. 10 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de A12 van Antwerpen naar Brussel een kwartier tussen Wilrijk en Aartselaar. Op de buitenring rond Brussel meer dan een half uur file rijden tussen Eigenbrakel en Waterloo door een ongeval. En 10 minuten file golven tussen Zaventem en Wemmel. En door een brand in Haren bij Brussel is de Budasteenweg afgesloten. In de buurt kan je het best ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen.
2: Sportza Tour.
0: En wij gaan snel het woord geven aan onze commentatoren, aan Sven Nys en Christophe van de Goor, want het gaat beginnen.
3: Ja, we zitten aan kilometer nul zo dadelijk. Christian Prudhomme heeft via Radio Tour al iedereen opgeroepen om disposition, zoals ze dat dan zeggen, te nemen. Om stelling in te nemen in het peloton. Heeft een mooi wit hemd aan. De man die toch wel aan het hoofd staat al jaren van deze ASO-organisatie. Zij organiseren natuurlijk niet alleen de Ronde van Frankrijk, maar ook tal van klassiekers en rondes zoals de Dauphiné. En Luik-Bastenaken-Luik natuurlijk. Ze hangen allemaal achter zijn auto, voilà. Hij heeft het live kunnen meemaken. En Weistrofer die meteen gaat aanvallen als eerste. Depariel Donné, de eerste aanvaller van de dag, is een man van Lotto Intermarché. Maar die kijkt dan even achterom op een lange brede weg. Wegrijdend vanuit Lannemezan. En niemand reageert, Sven. Kijk, dan kijkt hij onder de armen door, onder de ellebogen. Dat is vervelend. Dat is heel vervelend.
4: Maar een klein beetje voorspelbaar met wat we voorgeschoteld krijgen vandaag. Zou het wel eens een klein groepje kunnen zijn die uiteindelijk hier de vroege vlucht gaat vormen. En die gaat ook niet te lang duren vooraleer die vrijgeleide gaan krijgen. Als dat één renner is, is dat wel zeer vervelend.
3: Ja, het is dat. Hè. Wat moet die jongen nu doen? Ze rijden gewoon met 20 man breed over de weg.
4: Een klein beetje wachten, zodanig dat de sprong nog kan gemaakt worden. Dat er toch op een of andere manier een ploeg de interesse heeft om hier wat visibiliteit mee te grabbelen. Maar zo te zien zijn ze niet echt geneigd om daar heel snel op in te gaan.
3: Ze zijn er echt niet tuk op. Het is een kort ritje, 157 kilometer. En hij pakt meteen een twintigtal seconden. Een Fransman, een vrij onbekende Fransman van Lotto, Weistrofer. Die toch al die goed aan het rijden is, de voorbije weken ook. En hij was de laatste die bij Arnaud Delis bleef. Kon blijven. Drie dagen geleden. En dan het sein kreeg van Kurt van de Wouwer en de ploegleiders. Rij maar door, want het heeft geen zin om nog bij de lead te blijven. En toen heeft hij nog een minuut of 12 goed gemaakt in zijn eentje. Hè?
4: Ja, maar dan heb je heel de dag met je neus in de wind gereden. In die zware openingsweekend. Hopende dat je uiteindelijk ook dat vrijgeleide op tijd krijgt. Hè? Want als dat peloton echt begint te versnellen en je hebt zelf te veel krachten verspeeld, dan moet je jezelf ook heel goed kunnen inschatten. Maar heeft dat goed gedaan en duidelijk ook goed hersteld. Want anders ga je hier vandaag al niet onmiddellijk in de aanval.
3: Zo is het. En er komt geen enkele reactie vanuit het peloton. Ik geef toch nog eens één vraag over onze nieuwe leider, hè, Thorsten Traan. Blijkbaar moet je dat zo uitspreken. Hij heeft dat zelf via een WhatsAppje vorig jaar in de Ronde van Spanje doorgegeven aan Hannes Taon, onze collega. Want toen was hij leider na dag 5 of 6 in de Vuelta. En is dat wel een paar dagen gebleven ook. En dan

0: Kijk je naar die uitslagen in de Ronde van Spanje van vorig jaar, Sven. Op de Navacerrada, noem maar op, al die calls in het Baskenland. 12e, 9e, 13e. Uiteindelijk eindigt hij daar in de top 10 van de Vuelta. En ik ben de eerste om toe te geven en te zeggen en te benadrukken dat een Vuelta weinig voorstelt of veel minder voorstelt in vergelijking met de concurrentie in een Ronde van Frankrijk. Maar ik heb ergens een gevoel dat deze jongen, dat je hem niet zomaar mag uitvlakken. Want het is een klimmer. Hij staat nu volledig in de picture. Heel zijn leven al in dienst van. We hebben het door Husshoff horen zeggen, alles is nog voor Tobias Johannessen als klassementsman. Ja. Maar zou het je verbazen mocht deze jongen uiteindelijk binnen de top 10 eindigen van de Tour? Want hij staat nu 8 minuten voor op Pogacar. 8 minuten. Hij gaat de Tour niet winnen.
1: Hij gaat de Tour niet winnen, maar inderdaad.
0: Maar dat zou mij ook niet verbazen. Morgen, sorry dat ik je nog eens onderbreek, maar met de aspijnde Tour Malais gaat hij wellicht geen 8 minuten verliezen. Hè?
1: Nee. Als je kan top 10 rijden in de Ronde van Spanje, dan heb je echte capaciteiten. Met een voorsprong opgebouwd nu in die eerste 3-4 dagen, dat je toch een mooi eindresultaat kunt neerzetten. Vooral de flow, de aandacht die hij nu krijgt, is voor hem geen ballast. Hè. Dat komt vanuit het niets. Hij heeft in zijn leven nog nooit een profkoers gewonnen. Nee. Komt daar nu plotseling goede resultaten neergezet. Goede atleet, heeft goede capaciteiten, ook bergop. Maar komt daar nu plotseling in een winning mood. En dat gaat hem drijven naar een ander niveau. Die ploeg is ook ideaal om op kop te rijden voor de concurrentie. De concurrentie die dan heet Vingegaard en Pogacar op lange termijn. Dus ik denk dat ze daar het geknipte team voor hebben om uiteindelijk nu de komende dagen die kilometers op kop te gaan rijden. En ze gaan dat met zeer veel trots doen. Husshoff zal zijn maatjes wel in stelling brengen.
0: Ja, ik probeer even vanuit de lucht te kijken of Traan, de man, de leider in de gele trui, al een gele fiets heeft. Hij rijdt op het Belgische merk Ridley. Ik denk het niet. Ik ben er bijna zeker van, want vanochtend was de baas van Ridley, Jochem Aarts, die nodigde de pers uit om zelf te laten zien hoe hij een gele fiets ging spuiten. Nu, dat is in een spuitcabine, hè. Dat is natuurlijk niet met een verfkwast. Om er toch voor te zorgen dat deze Traan een gele Ridley zou kunnen krijgen. En dan wordt hij met transporten, wordt hij vannacht waarschijnlijk nog, of daar is men misschien nu al mee bezig, overgereden naar het zuiden van Frankrijk. Goed, we zijn vertrokken vanuit Lannemezan. Mochten deze mannen eventjes achterom hebben gekeken, dan zagen ze de Tourmalet en de Aspin liggen. Ze rijden nu weg van de bergen en maken eigenlijk richting de Gers, het departement van de Gers, een ommetje naar boven, om dan straks te gaan eindigen in Po en te gaan sprinten. En morgen dan is het weer de omgekeerde richting. Komen ze weer deze kant uit met de Aspin en de Tourmalet. Verwacht jij daar iets van? Want het is aankomst bergop niet echt is op een plateau. Ik denk ook niet dat de klassementsmannen dat we die morgen gaan zien. Het is nog veel te vroeg en geen aankomst bergop.
1: Nee, ik denk dat het misschien wel eens een tijdje kan gaan duren nu vooraleer echt de mannen van het klassement terug hun rol gaan spelen. Het spierballige rol heeft de eerste dagen echt wel zijn ding gedaan in de twee kampen. En dat gaat nu een klein beetje getemperd worden. Ik denk dat het nu wat meer aan de sprinters is. Mogelijk een vlucht die nog eens tot stand kan komen. En uiteindelijk kan sprinten voor de zegen zoals we gisteren hebben gezien. Dus dat is een beetje de voorspelling die ik heb. Ja.
0: 153 kilometer nog. En Baptiste heeft zichzelf gezegend door alleen weg te rijden. Meer dan een minuut voorsprong en niemand reageert. Gert, ik hoorde jou iets zeggen op mijn oor, maar het was vrij stil, dus neem maar over.
2: Ja, simpelweg dat we ook eens polshoogte kunnen gaan nemen bij Absoluut. Jonas op de motor. Ja.
3: Goedemiddag heren. Inderdaad, het gaat er wat gezapig aan toe bij de start van deze etappe. Vandaar dat Faes Trofair inderdaad makkelijk die minuut voorsprong heeft kunnen nemen. Ik kijk even over de schouder van onze motaar. 43 km per uur rijden we op dit moment. En het is toch wel al even het sein geweest voor een algemene plaspauze. Ik denk dat we intussen toch al een renner of 50 langs de kant hebben zien staan. De eerste die de aanzet gaf was Tom Pidcock. Tom Pidcock ging als eerste aan de kant staan voor een kleine plaspauze. En de rest volgt dan uiteraard. We zien nu het peloton voor ons rijden. We zitten tussen de voorste ploegleidersauto's. Dat is inderdaad breed over de weg. Dus dan is er tijd voor even nog een klein plasje te maken net na de start is gegeven. Eén opmerkelijk momentje willen we toch ook wel meegeven, waar dan ook bij dit rustig begin wel tijd voor was. En dat is Tim Merlier, die bij de ploegwagen van Zola Quickstep toch even aan het raampje kwam kloppen. Er was wat overleg. We dachten, ja, scheelt er iets met Tim Merlier nu? Al zou er iets zijn, ja, dan kijk je toch altijd even van, ja, in een tappe die voor hem is met de maag of wat dan ook. Komt hij al een ijszakje halen? Nee. Het was een schoen waar er iets aan haperde. Moest een nieuwe schoen krijgen. Reed dus even rond op de fiets. Even vasthouden aan de wagen. Maar het goed, zijn allemaal acrobaten natuurlijk op een fies. Dus geen al te grote problemen. Terwijl Pidcock nu ook terugkeert tussen de wagens samen met Piet Allegaard. Die straks een belangrijke rol zal spelen voor de sprinter bij Cofidis. Natuurlijk ook een Belg die we nog niet hebben genoemd. Maar het ook wel belangrijk zal zijn. Maar dus nog even dat verhaaltje van Merlier afmaken zonder al te veel problemen. Dus kon hij opnieuw die schoen aantrekken. En heeft er dan ook maar meteen een kleine plaspauze van gemaakt. Ja, Tim Merlier misschien toch wel de belangrijkste man om in de gaten te houden vandaag. Verstringen, die er ons nu ook voorbij komt. Een paar renners van NSN voor Girmay, die ook een plaspauze heeft gemaakt. En een paar renners van Caja Rural. Dus het gaat er voorlopig best wel gezapig aan toe. Geen al te grote problemen in het begin van deze etappe. Niet dat er meteen versneld wordt. Het zal de renners misschien wel deugd doen na de voorbije dagen. Dat er toch wel hard is gekoerst. En het is ook ietsje minder warm. Dat kan ik wel zeggen. Er waait een klein briesje. De temperaturen gaan op dit moment niet boven de 35 graden. En dat noemen we dan maar gewoon zomers warm, denk ik, in het zuiden van Frankrijk op deze manier. Nog wat renners die ons hier voorbij komen. Tobias Vos zien we hier. Baptiste Plankaert is er ook bij. En nu moeten we even aan de kant, want er komt nog een hele race van renners voorbij die ook een plaspauze hebben gemaakt. Dus een rustig begin van deze etappe. En eentje die er dus voorrijdt, die dus een makkelijke voorgift krijgt. Maar dus eentje tegen allen.

0: Defleur van Tovlo en Stromae. Elise Mertens is intussen begonnen aan haar kwartfinale op Wimbledon. Jill Meulemans, hoe is ze begonnen?
1: Redelijk goed. Het staat er 2-1 op dit moment. Nog onserved. 2-1 voor Linda Noskova. Nu wel wat moeilijkheden voor Elise Mertens op haar eigen opslagspel. Voordeel nu wel. Als ze dit punt haalt, dan staat het gewoon 2-2. Maar heeft al twee breekpunten moeten wegwerken. Die Linda Noskova, misschien voor vele mensen onbekend. Ik moet zeggen, ik had daar ook nog niet zo heel veel zien spelen. 12e van de wereld. Maar ja, een Tsjechisch talent. 21 jaar. Het is echt recht toe, recht aan tennis. Geen zever, die speelt gewoon vlak en hard en rechtdoor. En ja, daar heeft Mertens moeilijkheden mee op dit moment. Kijk, verliest weer het punt nu, 40-40. Noskova die heel goed aan het serveren is en die ja, vanaf ze een kans krijgt om aan te vallen, meteen voor die aanvallende bal gaat. En dat is eigenlijk wel een beetje hoe je op gras moet spelen en hoe je succesvol kan zijn op gras. Nu voor de vierde keer deuce in dit game op de opslag van Elise Mertens, 40-40. Mertens die ook wel al een breekkans heeft gehad in het allereerste spelletje van de wedstrijd, maar die breekkans niet kon omzetten in een break. Dus 2-1 nu voor Noskova, 40-40. Mertens had toch moeilijkheden op haar opslagspelletje dat toch al een minuut of 6-7 aan de gang is. Eerste service ging er nu naast. Tweede is wel goed, maar Noskova weer met een goede return. Mertens dan geweldige derde bal. En dit moet ze afmaken aan het net. En dat doet ze ook. En dan de vuist richting haar box. Want een belangrijk punt hoor. Voordeel nu weer voor Elise Mertens. En je voelt dat dit meteen een belangrijk spel is in het begin van de wedstrijd. Ook de zon boven Wimbledon, want ja, ik hoor net dat het in de Tour daar enorm warm is. Boven Londen toch ook 31 graden. En dan wordt er verkoeling gezocht in de tribunes. Dat is op Wimbledon vaak met champagne. Ja, zo gaat dat dan. Maar voor zo'n halve fles, ik ben er één dag geweest op Wimbledon dit jaar. Daar betaal je toch al snel €50 voor. Dus ja, dat is dan een dure verkoeling natuurlijk. Maar Mertens trekt er zich allemaal niets van aan. Kijk, ze pakt het volgende game, haar game. 2-2 uiteindelijk met een goede eerste opslag. Dat is belangrijk voor Elise Mertens. Die breekballen dus weggewerkt. Even met de schrik vrijgekomen op de eigen opslag. En zo staat het nu 2-2. Alles nog te spelen hier in de eerste sets.

0: Frankrijk, daar zitten we nog altijd. En ik hoorde dat de mannen van Erwtenbrekers de Mont Ventoux links hebben laten liggen. De mannen die doen dat dit jaar ook in de Ronde van Frankrijk. Maar de vrouwen in de Tour de France van, die gaan er wel op rijden. Maar dat is voor begin augustus pas. Nu zijn we 8 juli en Caro, enkele Belgen hopen straks op een paar straffe spurtersbenen.
1: Ja, we hebben wel wat opties natuurlijk. Milan Fretin is er eentje van.
0: Ook niet te vergeten, ja.
1: Ja, niet te vergeten. De grootste namen, dat zijn natuurlijk Tim Merlier en Jasper Philipsen. En Jasper Philipsen die gaat voor een record zelfs dit jaar, want hij kan de eerste Belg ooit worden die 5 jaar op een rij een ritzege pakt in de Tour. Dat is zelfs de grote Eddy Merckx nooit gelukt. Die is blijven steken op 4 jaar op een rij. We gaan eens naar hem luisteren, Jasper Philipsen.
2: Jasper Philipsen, ben je blij dat je eindelijk mag interviews geven?
3: Nee, ik doe dat niet zo graag.
2: Het is wel druk, hè?
3: Nee, het is... Het betekent dat het een belangrijke dag is vandaag, dat ik resultaat kan rijden. En we hebben even op moeten wachten, maar kijken we naar uit.
2: Gisteren heb je mooie punten gepakt voor groen, je liet je dan uitzakken. Heb je dan niet even gedacht achteraf, wat als, omdat Pedersen wint? Maar goed, het was veel klimwerk ook, hè?
3: Ja, ik denk dat Pedersen gewoon op deze moment op een ander niveau rijdt van bergop. Het is echt heel straf wat hij doet. En het is duidelijk dat hij heel, heel sterk... heel sterk niveau zit, heel sterk bergop rijdt. Dus zal zeker een te duchte tegenstander zijn voor Groene Trui.
2: Ja, je kent de finale heel goed. Je won hier al eens in 2024. Ja, is het helemaal hetzelfde en hoe schat je het in?
3: Ja, de rit was iets anders. Het was ook al rit 13, denk ik. Dus vermoeidheid zat al meer in de benen. Was ook een waaierrit. Dus in principe hetzelfde de laatste 5 kilometer volgens mij, maar wel een heel andere aanloop.
2: Ja, er is nog wat klimwerk. Hè. Hoe schat je dat in? Is het lastig genoeg om jullie in de problemen te brengen?
3: Oh, in principe niet, zou ik zeggen, maar je weet maar nooit. Het is wel echt een vlakke rit. Er zijn een paar kleine heuveltjes, maar normaal gezien zou het toch getraind genoeg moeten zijn om daar vlot te kunnen overleven.
2: Nog één vraagje. De laatste rechte lijn, hoe schat je die in?
3: Ja, lange, mooie rechte lijn, denk ik. Dus ik denk dat we wel een mooie sprint kunnen gaan zien.
2: Oké, succes. Sportza Tour.

0: Elizabeth Taylor van Taylor Swift. We gaan nog eens naar Wimbledon, waar Elise Mertens haar kwartfinale aan het spelen is en waar ze hoopt voor het eerst ooit naar de halve finale te gaan. Dan moet ze wel voorbij Linda Noskova. 3-3 op dit moment. Zijn er nog breekkansen geweest, Jill?
1: Nee, die zijn er niet. En zeker niet op de opslag van Linda Noskova, want weer een ace. Ik denk dat ze er twee geslagen heeft in dit game. Na een dubbele fout in het begin, dan denk je 0-15 voor Mertens. Misschien is dit een moment om eens door die opslag van Noskova te gaan. Maar nee, dan sloeg ze meteen een ace. En nu om het game te eindigen, ook nog eens een ace. Dus 4-3 op die manier. Ik moet zeggen, ik ben wel echt onder de indruk hoor, van het niveau van Linda Noskova. En het is niet dat Elise Mertens niet goed meedoet, want je stuurde het mij, Caro, voor deze wedstrijd van ja, misschien is het wel een spel dat haar moet liggen. Kan ze die kracht van Noskova gebruiken om te counterpunchen? En dat doet ze ook wel. Ze speelt heel goed mee, Elise Mertens. Als ze de rally kan aangaan, dan zijn het lange rallies. Zijn het rallies waar ze zeker niet onder ligt. Maar Noskova op haar eigen opslag haalt die heel, heel veel makkelijke punten binnen. Dus eens een ace, eens een derde bal die meteen goed is. En Mertens die moeite heeft op dit moment met die harde slagen van Noskova terug te brengen. Zeker in het begin, dus op die opslag, de return. Dat loopt niet altijd even makkelijk voor Elise Mertens. Maar goed, nog niets gebeurd. 4-3 en Mertens mag nu gaan serveren. Dus on-serve nog in die eerste set. Dus alles nog te spelen hier. En Mertens, herinneren, nog maar één set verloren op dit toernooi. Dus echt in een geweldige vorm. Dus laat ons hopen dat ze dat kan doortrekken in deze set. En misschien ook iets kan forceren tegen Noskova op haar service.
2: Radio 1. Sportza
3: Tour. En de renners in de Tour die zijn op weg naar Po. Iedereen blijft netjes bij elkaar in de openingsfase, uitgezonderd die ene Fransman van Lotto, Intermarché, Christophe en Sven.
4: Ja, Baptiste Vaistrofer. En we moeten toch die naam onthouden hoor. Want hij is echt wel een sterke coureur. Hij kwam over 2 jaar geleden van het development team van Decathlon. En vorig jaar is dan eigenlijk de CPA nog moeten tussenkomen, omdat hij uit de boot dreigde te vallen bij de fusieploeg van Lotto Intermarché. Maar omdat hij een doorlopend contract had van 2 jaar, dit is zijn 2e jaar, mocht hij blijven bij Lotto Intermarché. En zoals gezegd, hij is 26 jaar, de Fransman. Hij heeft tot nu toe al hoge ogen gegooid. Niet alleen in deze Ronde van Frankrijk, maar bijvoorbeeld ook in de Dauphiné hebben we een aantal keer gezien. Een goede Dauphiné gereden, Baptiste Vaistrofer. Maar het is zeer vervelend, Sven. Je valt aan als eerste. Je zit dan achter die auto van Christian Prudhomme. Kijk dan achterom. Gaan er misschien een paar Fransen mee. Ja, die ook reclame willen maken natuurlijk. En nog Garme, het antwoord is nee. Lange dag.
5: Ja, lange dag. En dat is toch ook wel iets wat we de afgelopen jaren al een paar keer hebben gezien. Als de voorspelling zo is, of men schat in dat het echt, echt wel bijna 100% zeker een massasprint zal zijn, dan sturen ze bijna geen mannetjes meer voorop. Ook al kunnen ze daar publiciteit mee pakken. Dat was vroeger met de kleinere tussenhaakjes wielerploegen wel eens het geval dat ze op die manier zich mooi in de kijker konden gaan rijden. Maar ze doen dat niet meer. Het kost veel krachten. Ze kunnen dan beter de juiste vlucht proberen te nemen op een bepaald moment, zoals gisteren, die tot een goed einde is gebracht. En dan gaat men wel vol voor de aanval. Maar vandaag kans op slagen bijna nul. En nee, dan doet men het niet meer.
4: Nee, een peloton rijdt 38 km per uur. 2-2, zoals wielertoeristen. Dat is echt een zeer laag tempo. Nu, er gaat wel één partij zeer tevreden zijn vandaag wat betreft Vaistrofer. Denk eens even na. Heb je gezien hoe de camera al constant staat te filmen op hem? Helemaal alleen. De fietsensponsor, hè?
5: Ja.
4: Constant in beeld,
5: ja,
4: hè? Ja, dus ja. Alleen al met deze prestatie vandaag gaat hij mogen bijtekenen,
5: ja,
4: denk ik.
5: Ja, nee,
4: want als je dat uitrekent in tv-gelden, wat de reclame waard is.
5: Zeker.
4: Die gaan tevreden zijn.
5: Ja, absoluut. Ja.
4: Zo net ook een mooi momentje. Christian Prudhomme die stapt niet zo vaak, stopt en stapt ook niet zo vaak uit zijn auto. Maar dat deed hij zo net wel. Waarom? Omdat we voorbij Castelnau-Magnouac kwamen. Kijk, het is zo klein, zo piepklein en zo onbetekenend dat we het zelfs al verkeerd uitspreken. Maar daar woont ene Antoine Dupont. Antoine Dupont is eigenlijk in Frankrijk, zeker hier in het zuiden van Frankrijk, waar rugby zeer groot is en super populair. Antoine Dupont is wereldberoemd in Frankrijk. Rugbyspeler, vorig jaar Olympisch kampioen, wat zeg ik, 2 jaar geleden, want de tijd vliegt. In het Stade de France wereldkampioen en Olympisch kampioen geworden. Vooral in het rugby sevens. De verkorte, de verkleinde, de veel snellere vorm van rugby op de Olympische Spelen. Wij hadden toen het genoegen om die dag die finale te becommentariëren. Rugby sevens in het Stade de France. Sven, ik kan je zeggen, we kregen kippenvel destijds toen Mathieu van der Poel won op Muur de Bretagne. Maar wanneer 80.000 Fransen de Marseillaise zingen en recht staan. En Antoine Dupont maakt een beslissende try. Dat was meer dan goosebumps. Cher de Poel, zoals
5: als het hele land achter je staat. Dat is indrukwekkend en om nooit meer te vergeten, inderdaad.
4: Hij is piepklein, maar o zo sterk. En zo breed als Jérômeke maal de hulk Antoine Dupont. Daarvoor stopte dus Christian Prudhomme. En dat wil wel wat zeggen. De mannen van Jasper Philipsen aan kop van het peloton. Zij nemen de honneurs waar. De verantwoordelijkheid samen met Louis Vervaken. In dienst natuurlijk van Tim Elier. Mathieu van der Poel zit vooraan samen met Sylvain Dillier. Op 3 minuten en een half en 134 kilometer van de streep. 3 minuten en een half, dus van die eenzame vluchter. Zijn naam nog eens een keertje. Baptiste Vaistrofer.
0: Op de E314 van Lummen naar Genk is het 20 minuten file rijden tussen Houthalen en Park Midden-Limburg door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E40 richting kust een kwartier erbij tussen Wetteren en Merelbeke. De rechterrijstrook is versperd door een defecte vrachtwagen. Naar Antwerpen ook een kwartier op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpsring 10 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En ook 10 minuten extra richting Nederland door Linkeroever. Tussen Linkeroever liever en Borgerhout. Op de A12 van Antwerpen naar Brussel is er een kwartier file tussen Wilrijk en Aartselaar. Op de buitenring rond Brussel een kwartier extra. Tussen Zaventem en Vilvoorde op de oprit is een ongeval gebeurd. En door een brand in Haren bij Brussel kan je in de buurt het best ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen.

0: zei het gisteren zelf nog op een vraag van, van de interviewer, liever bij het Flash-interview aan de finish. Mats Pedersen, wereldkampioen geworden in de kou en regen in Harrogate in 2019. En gisteren de toerrit gewonnen bij 40 graden. Hij kan het dus allemaal. Dit is Mats Pedersen vanochtend bij Rutger en bij de collega's van NOS.
1: After this very strong begin of the Tour de France for you, what's the most important today?
2: Damage control on a points loss, I would say.
1: Yeah. And what do you think? Can you achieve even more?
2: Of course. You know, it's not only the stage of yesterday that was fitting me in this tour. So I'm still here to try to win the green jersey. So that would be a big achievement, and I truly believe I can win one more stage.
1: What do you know of the last K?
2: I did it before already, so it's going to be a tough one, but the last 700 meters is pretty much straight, so a typical bunch sprint.
3: Do you want to put some pressure on the other sprinters on the last climbs?
2: Makes no sense, it's too easy.
0: Ja, het is te gemakkelijk blijkbaar, dat laatste klimmetje. En het wordt een massaspurt, recht toe, recht aan, zegt Mats Pedersen, wiens honger nog niet gestild is, duidelijk.
4: En dat kan ik begrijpen. Wij gaan nog eens naar Wimbledon, want het ging gelijk op in die wedstrijd tussen Mertens en Noskova. En plots zit Mertens in de problemen, Gilles.
5: Ja, drie setballen voor Linda Noskova, 5-3, 40-0. Noskova door de opslag van Elise Mertens gegaan. Het zat er eigenlijk een beetje aan te komen, want was de betere van de 2-3 setballen nu. Komt naar het net, Noskova. Mertens is nog bij die bal, maar dan de volley van Noskova. Die duikt nog naar die bal. En zo staat het 6-3 voor de Tsjechische. En dat is echt wel verdiend, hoor, dat ze die eerste set binnenhaalt. Is gewoon de betere speelster van de twee. En duwt Elise Mertens in het defensief. Mertens die meteen richting de catacombe gaat, richting de kleedkamer gaat. Even op adem komen, even herpakken, want het zal nodig zijn. Noskova op dit moment gewoon de betere Mertens, die een beetje zat te vloeken op het gras ook. Dat deed ze ook in haar vorige wedstrijd. Maar ja, hoe dieper je in dat toernooi komt natuurlijk, hoe bruiner die plekken worden rond de baseline, rond de servicelijn. Daar is dat gras al helemaal weg. Dan heb je af en toe eens een bots die net wat minder is. Ja, daar moet je gewoon rekening mee houden op dit moment in het toernooi. En daar mag ze zich niet te veel van aantrekken. We krijgen nu de statistieken ook te zien. En die hellen allemaal naar de kant van Linda Noskova natuurlijk. Dat is logisch bij een 6-3 stand na die eerste set. Vooral die eerste service van Elise Mertens. Weer maar 54% binnen. En als die binnen is, wint ze ook maar 65% van de punten. Dus dat zegt eigenlijk wel veel. En Noskova dan bij de eerste de beste kans op de service van Elise Mertens. Pakte ze die break en won ze daarna heel makkelijk haar opslagspel. 6-3 dus voor Noskova. Werk aan de winkel voor Elise Mertens.
4: Inderdaad, maar als we één ding weten van Elise Mertens, dan is dat zij een vechter is en nooit gaat opgeven. Dus ik verwacht er nog wel wat van. Laat ons hopen.
0: Inderdaad.
4: We hadden het daar straks al eventjes over dat Noorse succes van gisteren in de Tour. De Noortraan die staat in het geel en die rijdt voor de Noorse ploeg Uno X. En wist je al dat daar een Belg is die bijdraagt aan dat succes? Bruce Lalo is zijn naam. Hij is de hoofdverzorger van de ploeg.
6: Bruce Lalo, ik was een beetje verbaasd om hier Vlaams te horen aan de bus van Uno X. Vertel eens, hoe kom je hier terecht?
7: Eigenlijk via iemand dat wij nog kennen van de clubteam dat hier ook bij Uno X werkt. Het is nu al mijn achtste jaar hier. En zo had er gewoon Herold via Ranjit, die er ook in de Tour is. Die eigenlijk gewoon zo in de ploeg gerold is.
6: En vertel eens, wat doe je hier precies in de Tour?
7: Ik ben hoofdverzorger bij de ploeg. Dus ik ben voornamelijk gewoon verzorger. Dus masseren, bidon, maken. Zorgen dat de auto's proper zijn. Al van die, de was doen. Eigenlijk zo weer alles dat niet met de fiets te maken heeft.
6: Ja, jullie ploeg bestaat bijna volledig uit Noren, een paar Denen ook. Hoe zijn die mannen? Want ze zeggen wel eens die coole Scandinaven. Hoe valt dat mee?
7: Ja, dat zijn wel toffe gasten. Eén keer dat je die zo leert kennen, dan zijn die wel gezellig en gezapig. Dus dat is gewoon zoals andere gasten. Ze zijn allemaal redelijk goed down to earth ook. Dus het is wel tof als ze mee te hebben.
6: En hoe is het met jouw Noors?
7: Maar ja, redelijk vlot eigenlijk. Ik kan vlot Noors praten al.
6: Hoe heb je dat geleerd? Gewoon aldoende?
7: Ja, op Duolingo en aldoende met de ploeg. Veel te luisteren naar Noors dat ze spreken en gewoon zelf durven spreken. En dan komt dat wel vanzelf, want dat is zo'n beetje spastisch West-Vlaams lijkt. Dus dat helpt wel.
6: Dan kan jij misschien wel zeggen, hoe spreken we de naam correct uit van de nieuwe gele truidrager?
7: Thorstein Tran.
6: Zo is het dan. En wat voor iemand is hij?
7: Hij is een heel rustige gast. Dat is zo heel, je kan die niet opjagen, maar die is wel correct. En dat is echt een goede jongen, die verdient dat echt. En hij komt, ja, hij zit ook al even een eindje in de ploeg gezeten, dan naar Bahrein geweest en nu teruggekomen. Dus het is wel mooi om op die manier nu terug met te creëren van de ploeg rond te rijden.
6: Ja, het is wel een goede renner ook. Hè. Die was al eens denk ik top 10 in de Vuelta, als ik me goed herinner. Dus hij kan die trui wel lang dragen, denk ik.
7: Ja, het is wel een goede klimmer. En nu ben je wel een paar minuten voor op die toppers. Maar ja, ik weet nooit wat er in de Tour gebeurt. Maar ja, we hopen wel dat hij het een eindje kan vasthouden.
6: Ja, wat betekent dit voor jullie, voor de ploeg, die gele trui?
7: Ja, ik denk dat het wel veel betekent. Het is maar onze vierde Tour. Onze eerste keer in de hele trui. Dus na Abrahamsen die vorig jaar een rit wint, is dat wel... het was toch een kippenvel aan de finish. Dus het is wel leuk omdat er veel mensen al een hele tijd zijn in de ploeg. Om heel die evolutie van continentaal naar World Tour naar de Tour te zien gaan. Dus wel, dat is echt tof.
6: Ja, jullie zetten echt wel jaarlijks stappen, hè?
7: Ja, ik ben er wel. Dat is wel leuk om die evolutie te zien. Zelf na 8 jaar nu zie je dat elk jaar nog omhoog gaan. Dus dat is echt tof om dat mee te maken.
6: Ja, ik zag je daarnet een flesje water uit de frigo of uit de koelkast nemen en ik zag daar enkele flessen champagne staan. Die gaan eraan vanavond?
7: Ja, ik hoop dat wel. Ik denk wel dat we een goed feestje verdiend hebben, maar het is morgen nog een rit, dus we moeten toch nog ons werk kunnen doen morgen nog en vanavond. Dus het zal eerst nog wat werken zijn en dan zullen we er wel nog van genieten.
6: Is die ploeg anders dan de Vlaamse ploegen bijvoorbeeld?
7: Ja, ik kan het moeilijk zeggen, ik heb nog nooit voor een Belgische ploeg gewerkt. Maar ja, ik denk dat die sfeer er ook even goed zou kunnen zitten. Dus ik denk op zich dat het wel wat hetzelfde zal zijn.
6: Dan nog een laatste dingetje. Hoe ziet jouw gemiddelde dag eruit in de Tour? Want dat is ook niet te onderschatten, denk ik.
7: Ja, wij beginnen rond 7:30, 8:00 met voorbereiden voor de rit. Dan rijden we rustig naar de start, doen we 1 bevoorrading. Dan gaan we naar de finish, wachten we de renners op, doen we podium als nodig is, zoals vandaag. En dan straks naar het hotel. Dus nog een uurtje al verrijden voor ons. En dan masseren. En dan nog proberen zoveel mogelijk te doen voor morgen al. Voordat we eten. En dan na het diner is het wel tijd om even te ontspannen. En dan vliegen we morgen nog een terug opnieuw in.
6: Ja, ook voor jullie drukke tijden.
7: Ja, het zijn wel drukke dagen. Zeker met die hitte komt er wel extra bij kijken. Maar het is wel het is leuk. Dus dat helpt wel.
6: Oké, geniet ervan dan bij de Noren.
7: Ja, dank u wel.

0: zeggen.
1: Ik ga toch iets proberen te zeggen. Dit was Klaas na 3 uur. Hopelijk ook een versnelling van Elise Mertens tegen Noskova. Als ze kan, moet ze het zeker doen, want ze staat 1 set achter. En het is straks ook weer tijd voor onze Sportsatour quiz.
2: De solden zijn begonnen bij Crevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op crevel.be.
3: Crevel, leef beter.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatje, dat is €25.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
4: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Oh ja, gracias, Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde de munten zonder bijkomende kosten, no stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Bij Kruidvat vind je always de beste deals.

0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Noord-Frankrijk is een Belgische man van 43 om het leven gekomen. De man kreeg een hartstilstand nadat hij in de kustgemeente Wimereux zijn twee kinderen uit het water had gered toen ze in moeilijkheden kwamen in een onbewaakte zone. De hulpdiensten konden hem reanimeren, maar de man overleed later in het ziekenhuis. In dierenpark Peridaiza zijn twee exotische schorskevers gevangen. De kevers zijn gevonden in een val in de nieuwe tropische serre van Peridaiza, die in februari werd geopend. De kevers zijn niet gevaarlijk voor mensen en dieren, maar kunnen wel schade aanrichten aan bomen en planten, zegt insectkundige Jochem Bonte van het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek.
6: Hoewel dat het een warmteminnende soort is, afkomstig uit tropisch en subtropisch Amerika, blijkt uit de literatuur dat die soort mogelijk in staat is om onze winters te overleven. En stel dat hij zich verspreidt in de vrije natuur, dan kan hij ook inheemse boomsoorten aantasten, zoals eik, es en walnoot bijvoorbeeld. Dus wat dat dan een impact kan hebben op bijvoorbeeld de houtverwerkende sector.
5: In Duitsland zijn bij een schietpartij op een middelbare school in de buurt van München verschillende gewonden gevallen. De schutter is opgepakt, zegt de politie. Hoeveel slachtoffers er zijn en waarom de dader toesloeg is nog niet bekend. Alle Britse partijen boycotten de tussentijdse verkiezingen in het Engelse kiesdistrict Clacton. Daar wil Nigel Farage van het rechtspopulistische Reform zich laten herverkiezen. Farage nam gisteren ontslag uit het Britse parlement, volgens critici om een gerechtelijk onderzoek tegen hem naar omkopingspraktijken te ontwijken. Farage zegt dat hij onschuldig is en de kiezers in Clacton wil laten oordelen. De meeste partijen hebben het over een politieke stunt. Alleen de onafhankelijke komiek Count Binface is ook kandidaat en zegt dat hij Farage wil uitdagen. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is Elise Mertens bezig aan haar kwartfinale tegen de Tsjechische Noskova. Gilles Meulemans, hoe is Mertens aan haar wedstrijd begonnen?
7: Wel niet geweldig. Elise Mertens heeft zo net de eerste set verloren met 6-3. Linda Noskova is de betere speelster, slaat beter op, slaat hardere ballen en drukt Mertens in het defensief. Pas diep in de eerste set leverde dat ook een break op, maar die ene break was genoeg om de set binnen te halen voor Noskova. 6-3 op die manier. En ook in de tweede set zit Mertens in de problemen. Die is net begonnen. Noskova heeft breekkansen op de service van Mertens. Maar voorlopig kan ze die wegwerken. Werk aan de winkel dus nog voor Elise Mertens als ze de halve finale wil halen op Wimbledon.
5: Dankjewel, Gilles. Deze namiddag afwisselend zon en wolken bij temperaturen tot 30 graden in het centrum, zonnig aan zee. Morgen opnieuw zon met af en toe wat stapelwolken en dan halen we tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.
4: Sportza Tour.
3: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
8: Heel goedemiddag. Sprinten, dat zal het zijn in de Tour vandaag. De renners moeten op dit moment nog zo'n 120 kilometer afwerken. Je kan de koers uiteraard bij ons volgen, maar we volgen natuurlijk ook de kwartfinale van Elise Mertens op Wimbledon. Set 1 moest ze aan haar tegenstander laten. Set 2 is net begonnen met een lang eerste spelletje. Gilles Meulemans.
7: Ja, lang eerste spellen, meteen breekkansen voor Noskova. Die heeft Mertens wel weggewerkt. 3 breekballen weggewerkt en nu voordeel. Zelf een kans om het game binnen te halen, maar een dubbele fout voor Elise Mertens. Het is een zeer, zeer moeilijk game. Zat daar net te praten tegen haar coach. Nu opnieuw, maar ik kon het daar net niet zo goed horen. Wat ze zei nu ook heel, heel stilletjes. Maar je voelt dat ze niet in haar spel zit. Of dat Noskova, ja, haar niet toelaat om in haar spel te komen. Op geen enkel moment krijgt Mertens de kans om eens zelf een tegenaanval te doen. Om eens zelf vol voor een bal te gaan. Het is vooral ja, die ballen proberen terug te brengen. En Noskova uiteindelijk de fout te laten maken. Dat is op dit moment een beetje het spel dat Elise Mertens moet spelen. 40-40, Dews. Goeie service nu wel. En die gaat te ver. En dan ja, de schreeuw van Elise Mertens. Want ze voelt dat ze dit spelletje koste wat het kost moet binnenhalen. Want als ze hier al meteen gebroken wordt in het begin van de tweede set, dan wordt het zeer, zeer moeilijk. Want heel weinig kansen op de service van Linda Noskova. Concentratie nu voor een nieuwe service. Die eerste opslag, die moet eens binnen. Die is binnen in het hoekje voor Elise Mertens. Dit is zeer belangrijk hoor. Dit is zeer, zeer belangrijk dat ze dit game heeft kunnen binnenhalen. 1-0 in de eerste set, in de tweede set. En vooral 1-0 voor Elise Mertens. Dat was belangrijk. Want als dat eerste game naar Noskova was gegaan, dan had ik haar eigenlijk nu al nog maar weinig kansen gegeven. Maar goed, ze heeft die opslag kunnen binnenhouden. Kunnen binnenhalen, Elise Mertens. En nu toch maar eens proberen om ergens op die opslag van Linda Noskova een kans te creëren. Jezelf een kans te geven om een break te forceren. En wie weet wat er dan kan. Caro, je zei het, Elise Mertens. Je moet er tegen blijven spelen. Ze heeft ooit eens op Rosmalen, ik weet het niet exact, maar hoeveel matchballen gered. Dus ik denk een stuk of 10, 11. Dus ja, dat toont dat je tegen haar ja, nooit klaar bent. En dat zal Noskova zeker ook weten en beseffen. Zij maakt zich nu klaar om te gaan serveren. 1-0 in de tweede set voor Elise Mertens.
8: Ja, dat waren 11 matchballen trouwens. Dus ze kan echt wel iets van comebacks in elkaar flansen.
9: Ja, ook in onze quiz straks is een comeback zeker mogelijk. Dat is de voorbije dagen denk ik al wel een paar keer aangetoond. We gaan er in die quiz weer een groene trui tegenaan gooien ook voor jullie. Als je wil meedoen, schrijf je dan nog snel in. Dat kan op twee manieren. Via de Radio 1 pagina op VRT Max of ga naar onze Radio 1 app en stuur het woord Tourquiz. We'll be right back.

0: Dat was Something Coming van Rufaida.
1: Ja, zo is het helemaal. In de koers is het nog relatief rustig richting Po. Maar de Tour die voorbij komt, dat is natuurlijk wel altijd een evenement. Jonas Maas, daar op je motor, merk jij dat ook? Dat de mensen langs de kant van de weg er hier en daar wel iets moois van proberen te maken nu de Tour passeert?
2: Ja, uiteraard. Eigenlijk, Frans dorpje dat je doorrijdt, komen de mensen toch naar buiten en proberen ze ook de huizen wel wat te versieren met wat vlaggen, met wat andere dingen. We zagen ze net ook een kleine tractorparade. Heel oude dingen waren het, oldtimer tractors, zeg maar, die stonden hier langs de kant van de weg. Daar zaten wat jonge mensen op en die zwaaiden natuurlijk hopen om in beeld te komen op die manier. Nu opnieuw, ja, wat huizen die verzameld staan. Mensen die er een gezellige barbecue van hebben gemaakt onder een van de bomen. Toch wel vaak in de schaduw. Je ziet heel veel mensen. Je ziet ook dat de reclamekaravaan hier al voorbij gekomen is. Want heel veel mensen hebben van die typische hoedjes aan van sponsors van de Tour de France. Die ze dan toch maar hebben aangetrokken tegen de warmte. Want het is en het blijft nog altijd wel warm, hoor. Nog altijd temperaturen van 35 graden. Het voelde aan de start vanmiddag net ietsje minder warm aan. Al blijft het natuurlijk nog wel uitzonderlijk warm. Ook voor deze tijd van het jaar in Zuid-Frankrijk, temperaturen boven de 30 graden, dat kan uiteraard al wel eens, maar 35 graden en meer, dat is toch echt wel bakken en braden. Nog niet de temperaturen van gisteren in Carcassonne boven de 40 graden, maar we gaan het zeker vast nog niet fris noemen. Al is het wel aan een gezapig tempo voorlopig in het peloton. We zitten nog altijd achteraan tussen de ploegwagens en intussen heeft denk ik al het hele peloton toch even een plaspauze gehad. Nu opnieuw een paar renners die dat aan het doen zijn. Nog eens Jasper Stuyven, dat is de tweede keer denk ik die we al zien aan de kant van de weg staan. Even zien een plasje maken. Nu nog eentje van UAE die we ook voorbij komen. McNulty. Daar straks was er ook een plasje van de wereldkampioen van Tadej Pogacar. En die werd dan achter de ploegwagen samen met Florian Vermeers teruggebracht naar het peloton. Ja, hier een renner of 5, 6. Ik tel er nog wat meer. 7, 8 renners die een plasje maken. Er is allemaal tijd voor, omdat het inderdaad aan een vrij gezapig tempo gaat. Twee lekke banden ook al gezien. Eentje van Jasper Stuyven. Dat werd allemaal heel erg snel en makkelijk opgelost. Uiteraard. En ook een lekke band voor Jenno Bergmoes. Er werd even gesleuteld aan de fiets. Dat kon er niet meteen worden opgelost. Dus moest even aan de kant gaan staan. En is er net nog een tweede keer aan de kant gaan staan om dan zijn eerste fiets, zeg maar, die dan opnieuw gemaakt was, opnieuw in handen te kunnen krijgen. Nu zien we Tim Merlier terugkeren achter een van de ploegwagens. Achter een ploegwagen van UAE. Moet dan wel stevig wat bijgeven, uiteraard. Maar ver achter het peloton is hij uiteraard niet. Toch een van de grote kanshebbers. Vandaag heeft zich de voorbije dagen hopelijk wat kunnen sparen in die hitte. En Tim Merlier gaat zo meteen weer de aansluiting maken bij het peloton. Dat zijn wat de verhaaltjes van achteraan. Verhaaltjes die niet heel veel zeggen uiteraard. Want het gaat er dus allemaal best wel rustig aan toe. En dan is er wat tijd om even te plassen. Of om even wat te laten sleutelen aan de fiets. Of zoals Tim Merlier ook al heeft meegemaakt in het begin van de etappe. Even van schoen te wisselen. Dat bleek dus nodig. Bedankt nu de ploegleider van UAE dat hij even mocht meekruisen achter de auto en zit nu helemaal in de start van het peloton. Dat zijn de verhalen van achteraan. Ik vermoed, Christophe en Sven, dat er vooraan ook niet al te veel in dat peloton aan het gebeuren zal zijn, toch?
3: Nee, dat is waar. Maar als je zo vaak het hebt over een plasje maken, dan gaan de mensen ook al geven, doet eten. Ben jij al gaan plassen, Sven?
4: Ik ben nog niet gaan plassen tijdens de rit, nee.
3: Het lukt nog mee.
4: Het lukt nog.
3: Ja, voilà. Wij op onze leeftijd.
4: Daar ga ik niet te veel op antwoorden.
3: Maar deze Vaister au Fer vooraan, ja, dat is gewoon een heel sterke beer. Hè. Die heeft nog altijd 2,5 minuten voorsprong op dat peloton. 115 kilometer nog te fietsen. Het is een ex-triatleet. Nog maar een paar jaar beginnen koersen geleden. Een jaar of 5. Hij was toen triatleet en ging zich inschrijven voor het wielrennen. En was toen nog en combineerde dat in zijn begindagen als ingenieur in het Franse leger. En je ziet ook aan zijn kuiten, zijn dijen, zijn bovenbenen. Dat is gewoon een heel sterke jongen. Dat is iemand met oerkracht, dat zie je. Hè?
4: Ja, het is echt wel gemaakt voor dit werk. Hè? Man van boven de 70 kilogram. Grote versnelling rijdt hij al heel de dag nu. Maar je vraagt jezelf toch af, wordt hij hier gelukkig van? Hè? Want dit is niet wat hij in zijn hoofd had.
3: Nee,
4: denk
3: maar misschien
4: ik.
3: Is dit de springplank naar meer, naar iets hogers. Broer, dit is het grootste toneel, dat is punt 1. Oké, je rijdt de hele dag alleen op kop. Maar ik wil even rewinden, teruggaan in de tijd. Toen Wanty, Groep Gobert toen nog, onder leiding van Hilaire van de Schuren, een wildcard kreeg in de Tour. Je herinnert je dat ook nog?
4: Ja, ja.
3: Guillaume van Kersbulk. Frederik Bakkaert heeft eigenlijk zijn carrière gemaakt op basis van dit soort ontsnappingen in de Tour, ja. Beste Sven. Dus als andere ploegen dit zien, iemand die ook aan de zijde kon blijven en zichzelf wegcijferde voor Arnaud Delis. Mensen kijken ook, ploegleiders kijken ook naar Pro Cycling Stats. Die hebben gezien dat deze man, Vaistrofer, in het begin van het jaar in de Muscat Classic in de ronde van Oman 150 kilometer aan de leiding reed. Toen niet won, maar een dag later wel won. Ja,
4: dat is waar. Dat ben ik het helemaal mee eens.
3: Ik bekijk het zo.
4: Ja, nee, maar je,

0: als uitslag dat je gaat ingelopen worden op een bepaald moment. En dat daar, ja, dat je dan ook nog eens heel snel zal gelost worden en uiteindelijk achter het peloton zal belanden. Dus dat is het verhaal van deze dag. Maar je moet er inderdaad het positieve uithalen. En hopelijk is dit de start van iets moois op lange termijn.
1: Ja. Nog één vraag hierover. Waarom geeft het peloton hem maar 2 minuten en een half? Doe zoals je zelf aanhaalt. Die jongen gaat nooit vooruit blijven. Zeker niet als één eenzame soldaat tegenover een heel peloton. Maar ze geven hem maar 2:20 op dit ogenblik. Ja, dat heel weinig.
0: Waarom? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Er is gewoon heel snel controle vanuit het peloton. 2 sprintersploegen die elkaar gevonden hebben. Die zetten een paar mannetjes daar vooraan. En die hebben daar een bepaald tempo op aangemeten. Zonder dat ze zichzelf daar extreem moeten gaan voor forceren. En ja, dan blijft die voorsprong zo wat schommelen. Als die nu met 2-3 vooraan waren geweest, dan kunnen die gewoon wat meer tempo maken nog. Dan kan je toch nog net wat meer voorsprong gaan creëren. Maar nu alleen is dat heel, heel moeilijk. En het is in evenwicht. Het peloton vooraan gaat altijd een stukje zich afmeten nu op hetgene wat er in de kopgroep gebeurt. En dat is, ja, dat schommelt zo nu al een tijdje tussen de 2 en de 3 minuten.
1: 113 kilometer nog voor Baptiste Vaestrofer, een Fransman dus in dienst van Lotto Intermarché. Zijn voorsprong 2:20 op het peloton onder leiding van de ploegen van Tim Merlier en Jasper Philipsen.
2: En wij gaan meteen door naar Wimbledon. Want ja, minder goed nieuws van Elise Mertens. Wat is er aan de hand, Jill?
3: Ja, minder goed nieuws. Een medische time-out voor Elise Mertens. 2 dokters op het terrein. Na nogthans een zeer goed opslagspel van haar. 2-1 in die tweede set voor Elise Mertens. En dan toch tijdens het wisselen van kant even de dokter geroepen. Ze deed teken met haar handen richting haar kuit. Dat die een beetje leek samen te trekken op Roland Garros. Een goede maand geleden had ze problemen aan de rechterkuit in de wedstrijd tegen Maja Swalinska, kreeg ze daar een tape rond. En nu wordt er ook een tape aangebracht rond de linkerkuit. Dus het is de andere die haar nu wat last bezorgt. Een dikke witte tape rond de bovenkant van haar kuit nu aangebracht door de dokter. Ze zit nog altijd op de bank, Elise Mertens. Ik had het niet echt gezien tijdens het game dat ze daar naar keek of dat ze een grimas vertoonde. Dus ik weet niet of het zo erg is, maar alleszins die kuit toch even ingetaped. Ondertussen werd er een statistiek getoond over de aanvallende slagen, over de forehand van Noskova. 72%, er was dan zo'n groot vak op het veld getekend. 72% zit buiten dat vak, heel dicht bij de lijnen, 28% centraal, om maar aan te tonen dat Noskova echt bij elke slag, bij 3/4 van haar slagen, eigenlijk die lijnen gaat opzoeken en meteen voor een aanvallende bal gaat. Dat is het spel dat zij aan het spelen is en waar Elise Mertens voorlopig moeite mee heeft. Mertens weer recht, ze loopt nu richting de plek waar ze die opslag van Noskova moet opvangen. Dus dat ziet er allemaal wel best oké uit. Ik denk dat het misschien uit voorzorg was. Even een medische time-out voor Mertens. We gaan beginnen aan het 4e game in de tweede set. 2-1 de voorsprong voor Elise Mertens nadat ze dus die eerste set verloren heeft.
4: Sportzatour.

0: Dat waren de specials. Het is en blijft nog altijd warm in de Tour, dat zei Jonas Maas daarnet nog van op de motor. En zo blijft het thema van de voorbije dagen ook wel actueel en voor een stuk ook controversieel. Want ja, moet je renners in deze omstandigheden 's namiddags in volle hitte laten koersen in omstandigheden die door de klimaatverandering de komende jaren misschien wel vaker kunnen voorkomen. Voor hij op zijn motor gestapt is, is Jonas Maas voor ons nog op Staf Schijlings afgestapt. Want Schijlings is ook in de Tour en vooral hij is voorzitter van de Belgische wielervakbond, BBCA. Jonas vroeg hem hoe druk hij het al gehad heeft met telefoontjes plegen over die warmte.
1: Ja, uiteraard, maar het is vooral onze collega Pascal Chanteur, voorzitter van UNCP, dus van de Franse afdeling, die daar nu mee bezig is. Maar ik heb ondertussen ook al contact met hem gehad, telefonisch. En het is inderdaad niet evident om dit te gaan installeren. Uiteraard worden alle maatregelen die kunnen getroffen worden, worden getroffen. Dus zij kunnen renners mogen maximaal gaan bevoorraden van begin van de wedstrijd tot echt tot heel laat op de wedstrijd, bijna tot op het einde.
2: Ja, dat mag sinds gisteren. Dat is sinds gisteren officieel toegelaten door de UCI, hè?
1: Ja, dat heeft de UCI goedgekeurd. Dus wat dat daarin is, dat toch een stap in de goede richting. Maar het is uiteraard een feit dat het niet evident is om in dit soort weer en omstandigheden te gaan sporten. Of beter gezegd, de renners hun werk te kunnen laten doen. Want we maken nogal heel snel de neiging. We hebben nogal heel snel om te zeggen de neiging. Ja, we gaan de wedstrijd inkorten. We gaan hem aflassen, de etappe aflassen. Natuurlijk, maar dan ontnemen we eigenlijk de renners de kans om te sporten en om hun werk te doen. En ik denk dat we meer gaan moeten kijken hoe dat we renners kunnen laten op een gezonde manier hun sport kunnen laten beoefenen met deze extreme temperaturen. En wat nu heel vaak aan bod komt, is dat we bij dit soort weersomstandigheden of in de toekomst het startuur enorm moeten vervroegen. Zodanig wanneer we vroeg op de ochtend, 8, 9 uur, kunnen starten, dan is natuurlijk die blootstelling aan die extreme temperaturen minder lang. En dat zou het misschien draaglijker kunnen maken. Want iedereen weet dat het klimaat, de temperaturen steeds extremer worden. Dus we kunnen niet zeggen, we gaan niet sporten, want we moeten de renners alle kansen geven om hun job te kunnen laten doen.
2: Ja, dat is natuurlijk jullie standpunt als rennersvakbond. Dat is wat jullie graag willen ter bescherming van de renners. Je hebt natuurlijk ook de organisatoren, hè, die daar spelen ook heel wat andere belangen nog bij, commerciële belangen. Een wedstrijd 's ochtends vroeg laten starten, tegen de middag al afgelopen. Dat is natuurlijk iets anders dan in de namiddag of 's avonds, dat er meer mensen ook kunnen kijken natuurlijk. Hè. Dat speelt ook mee. Merk je dat er bijvoorbeeld bij ASO, dat ze wel bereid zijn om naar jullie daarin te luisteren?
1: Goh, ik denk dat dat inderdaad een hele moeilijke oefening zal zijn. En dat dat heel zware inspanningen zal zijn van media, ook van sponsors. Uiteraard is de kijkcijfers misschien minder interessant op de middag dan in de late namiddag. Maar ik denk dat de gezondheid van de renners, dat we daar toch eigenlijk geen weinig toegevingen kunnen doen. Dus mocht dat een van de opties zijn om de wedstrijd op een gezonde manier voor onze renners kunnen te laten doorgaan, dan moet daar zeker rond gedebatteerd worden.
2: Wordt er nu ook al over gepraat met ASO op dit moment? Zit jij erover samen of je Franse collega op dit moment al? Omdat ja, de hittegolf is er nu natuurlijk. Het blijft heel warm. Vandaag is het net ietsje minder warm, maar we spreken altijd wel over 5, 36 graden.
1: Ja, uiteraard. Dit soort zaken worden eigenlijk vrij snel op de tafel gegooid. En we kijken wat mogelijk is. Misschien is dat voor de organisatie wel logistiek haalbaar. Ik ben natuurlijk nu in de Ronde van Frankrijk minder betrokken bij de gesprekken die daar rondgevoerd worden. Ik moet het ook allemaal vernemen van mijn collega Pascal Chanteur. Maar er is inderdaad al over gesproken, ook met de ASO.
2: Dankjewel.

0: tot de orde van de dag van Wigbert.
1: De kuit van Elise Mertens, hoe is het daarmee? Want die baart ons toch zorgen, Gilles Meulemans? Ja.
2: Ik heb het gevoel dat het eigenlijk wel meevalt. Ik zie niet meteen dat ze veel slechter beweegt. Bijvoorbeeld op Roland Garros in die wedstrijd tegen Maja Schwalinska toen. Was dat wel zo, dan vroeg ze verzorging en dan raakte ze nauwelijks nog vooruit. Nu is dat niet zo. Het staat 3-3 in de tweede set. Nog altijd on-serve, nog geen breakkansen. Mertens heeft er wel al wat moeten wegwerken in het eerste spelletje tegen Noskova. Maar nu heeft ze weinig problemen op haar opslag op dit moment. Ook nu weer 15-0, goed begonnen. Maar het is op de opslag van Noskova dat ze eens een kans gaat moeten forceren. In het allereerste game van de wedstrijd heeft ze één breakpunt gehad. Dat heeft Noskova dan weggewerkt. Dan was er een close beeld van Noskova waarin ze haar nek even stretchte. Van ja, deze spanning die hier nog zat, die werk ik nu even weg. En sindsdien staat zij geweldig te serveren en zijn er echt geen kansen voor Mertens. Komt niet eens in de buurt van een breakpunt. Meestal bij 40-15 wordt het spel afgemaakt door Noskova. Soms eens bij 40-30. Maar Mertens komt zelfs niet op deuce bijvoorbeeld op die opslag van Noskova. Dus heel, heel, heel weinig kansen. Maar goed, zolang ze hier haar eigen opslag kan binnenhalen, geeft ze zichzelf nog een kans om deze set eventueel nog binnen te halen. 3-3 dus op dit moment in die tweede set. 30-0 nu op de opslag van Mertens. Die kuit nog altijd stevig ingepakt. Witte tape. Maar ja, ik denk eigenlijk niet al te veel last. Of ik moet me vergissen. Weer een goede rally nu tussen de twee. Eenmaal die rally op gang is, zijn het altijd wel mooie punten. Maar Noskova, die vaak het commando neemt, ook weer nu. Mertens in de verdediging. En dan een korte bal die tegen de netrand strandt. En zo 30-15. Ja, als die rallies zich ontvouwen en Noskova één kans krijgt om aan te vallen, dan neemt ze die en dan is dat ook meestal op een goede manier en gaat het punt ook naar de Tsjechische. Dus ondanks die 3-3 in de tweede set, ik heb toch niet het gevoel dat Mertens op dit moment bij het niveau van Noskova raakt. Maar nog niets gespeeld, 6-3 en 3-3 in de tweede set.
1: Het is nog niet voorbij, laten we dat zeker onthouden. Van het groene gras van Wimbledon naar de groene trui van de Tour en die is gegeerd. Dus we gaan jullie niet langer in spanning houden en ervoor strijden in onze Tourquiz.
3: Sportza Tour Quiz.
0: Jullie hebben je massaal aangemeld om mee te doen, moet ik zeggen. Maar de lucky ones van vandaag zijn Guy en Danielle. Guy, ik zag een plus 31 nummer, Nederlands dus. Maar jij komt wel degelijk uit België?
4: Dat klopt, ja. Ik kom uit de streek van Ramsel, Hout van West-Meerbeek. Dus iets ten zuiden van Aarschot, of ten noorden van Aarschot.
0: En vertel eens hoe je dan in Nederland bent terechtgekomen, want waar woon je juist?
4: Ik woon in Den Haag momenteel, dus nog altijd. Dat is sinds 1982 en toen ben ik gaan werken bij het Benelux Merkenbureau. Dus dat was een bureau voor registratie van alle merknamen in de Benelux. En daar hadden ze toen Belgen nodig en vandaar ben ik hier komen werken.
0: Oké, en je klinkt nog super Vlaams, want sommige mensen nemen soms accenten over, maar jij klinkt echt nog Vlaams, vind ik. En je luistert dus nog altijd naar Sporza Tour op Radio 1?
4: Elke dag als ik thuis ben, staat Radio 1 op voordat de tv begint. Ja, dat klopt.
0: Dat horen wij heel graag. Ook Danielle is een fervent luisteraar. Heel leuk. Maar wat ik ook leuk vind is, jij speelt mee in de Tourmanager. Vertel eens, hoe ben je bezig in het spel?
5: Vrij hoog staan voor de moment met ons ploeg dat we gevormd hebben met een achttal mensen. Ik op de tweede plaats, dus dat is voor mij vrij goed.
0: Een ploeg gevormd met 8 mensen, hoe zit dat eigenlijk?
5: Ja, met een echtgenoot, dochter en dan nog wat ex-collega's en een echtgenoot. Dus,
0: En jullie hebben allemaal samengezet om dan een ploegje samen te maken?
5: Of in
0: een mini-competitie?
5: Ja.
0: Oké, in een mini-competitie samen. Je bedoelt niet samen een ploeg gemaakt. Oké, ik dacht al, hoe doe je dat?
5: Nee.
2: Dat zou heel straf om werk geweest zijn.
5: Sorry.
0: Wie heb je vandaag gespeeld als kopman, Danielle?
5: Ik heb vandaag gezet Olaf Kooi.
0: Olaf Kooi, oké, dat is een goed antwoord, vind ik. Niet chauvinistisch, maar wel een mooie keuze ook. Hopelijk ga je zo meteen ook de juiste keuzes maken in onze quiz. 7 vragen, we gaan eraan beginnen. En we gaan beginnen met Guy. De eerste vraag is voor jou. Bijna elk jaar komt de Tour naar Po. Voor de 77ste keer al mag Po de Ronde van Frankrijk ontvangen en het is zo de derde meest bezochte stad van de grootste wielerkoers ter wereld. Welke steden staan nog boven Po? Het is meer keuze. A. Parijs en Lyon. B. Parijs en Bordeaux. Of C. Parijs en Nice.
4: Parijs en Bordeaux.
0: Dat kwam er vlotjes uit en is een juist antwoord. Vraag 2 is ook voor jou, Guy. Aankomstplaats ja. Po doet misschien wel een belletje rinkelen bij de Belgische wielerfans. Het is de plek waar Philipsen in 2024 de rit won voor Wout van Aert. En voor die laatste heeft Po helaas ook een andere herinnering. Hij kwam er zwaar ten val in de tijdrit nadat hij achter de hekken bleef hangen. Weet jij nog in welk jaar dat was? Was dat A in 2018, B in 2019 of C in 2020, Guy?
4: 2019.
0: En ook dat kwam er zeer vlot uit. Bravo, goed bezig. Derde vraag. We missen hem natuurlijk, Wout van Aert. De Tour is namelijk ook altijd genieten van zijn aanvalslust en zijn ritzeges. Hoeveel staan er intussen op het palmares van Wout van Aert, ritzeges in de Tour?
4: Dat is geen meerkeuzevraag.
0: Dat is geen meerkeuzevraag, sorry.
4: Dat is jammer. Dan gok ik op 10.
0: Gokken doe je dus ook al helemaal goed.
1: Ja.
0: Goed bezig, Guy. 3 op 3. Vierde vraag. Vandaag is het in principe de eerste sprintkans in de Tour. Jasper Philipsen is een van de Belgen om in de gaten te houden natuurlijk. Zijn hondje is vaak een trouwe supporter langs het parcours. Hoe heet het hondje van Jasper Philipsen? Dit is wel meer keuze. A. Lulu. B. Jax. Of C. Woef.
4: Moet ik ook gokken. Hè? Doe maar Lulu.
0: Je gokt weer goed. Woef is trouwens het hondje van Gert Geens. Dat is denk ik een leuke fit tussen.
1: Ja, we hebben hier een checkredactie, hè, trouwens ook. Hè?
0: Ja. Vijfde vraag al intussen. Danielle, verlies de moed niet, hè, want je kan nog altijd winnen. Vijfde vraag is opnieuw voor Guy. Een vraag over die andere Belgische topsprinter, Tim Merlier dus. Als je tijdens de tip van Tahon daar straks, ik weet niet of je hem gehoord hebt, maar goed hebt opgelet, dan weet je sowieso het antwoord. Wat is de naam van zijn partner? Ik ga je wel nog een extra tip geven. Ze is de dochter van Weile Frank van den Broeke. Dus de achternaam die heb je nu al cadeau.
4: Cameron van den Broeke.
0: Op 5. Ja, is goed. Ik reken het allebei goed. Zesde vraag, de voorlaatste al. Er is al een Belgische opgave geweest in de Tour. Vandaag extra jammer, want in goede vorm was dit zeker iets voor hem geweest.

0: heeft. Welke Belg moest in rit 3 afstappen met gezondheidsproblemen?
1: Arnaud Dely.
0: 6 op 6. Dat betekent, Guy, dat jij gewoon met 7 op 7 een groene trui zou kunnen winnen. Maar je moet juist antwoorden natuurlijk. Dat is wel de voorwaarde. Anders kan het nog altijd voor Daniela zijn. Spannend. Het is geen makkelijke vraag, denk ik, die laatste. Hier komt hij, nummer 7. Op dit moment draagt een Noor de gele trui in de Tour. Het is de 3e keer dat dat gebeurt. De eerste die het deed is nu ook de algemeen manager bij Uno X, de ploeg van de huidige gele truidrager, Traan. Wie zoekt hoor? Ik ga er meer keuze geven. A is Thor Hussoft. B is Alexander Christophe. En C is Tobias Vos, maar ik heb het idee. Beste Guy.
1: Dus ja, Thor Hussoft.
0: Dat jij het inderdaad ook alweer weet. En dat betekent dat jij hier gewoon met 7 op 7 de quiz wint. Man, sterk gespeeld. Het was een paar keer gokken tussendoor, dat wel, hè. Maar als je ook juist kan gokken, ja, kijk, soms moet het meezitten in het leven, hè.
1: Ja, soms zit het mee en soms zit het tegen. Hè. En ja, vandaag zit het mee. Bij
0: en
1: mij.
0: Vandaag zit het mee.
2: Het is niet alleen geluk, hè?
0: Nee, het was
2: heel erg goed
0: gespeeld, absoluut. Maar
2: ga je nu in Den Haag in die groene trui rondfietsen, Guy?
1: Dat denk ik niet. Daar ga ik mee in het Hageland rondfietsen, denk ik.
2: Prachtige streek om te fietsen trouwens. Vraag dat maar aan onze co-commentator Sven Nijshoek.
0: Ja, sorry Danielle. Kijk, gelukkig kan je nog wel een keertje meedoen. Die kans zit er zeker.
2: Weet je wat we meestal doen in Sportza Tour? Als het de situatie is dat één kandidaat totaal niet aan bod kan komen omdat de andere zo sterk is. Morgen een herkansing. Wat denk je daarvan?
0: Ik vind dat een...
2: Moeten we daar een werkgroep over oprichten? Of gaan we dat doen?
0: Ik vind dat we dat gewoon onderling hier al kunnen beslissen, Gert.
2: Beslissen we hier. Morgen kom jij gewoon terug, Danielle. Is dat goed?
0: En dan mag jij beginnen, Danielle. Dan mag jij beginnen.
2: En we gaan er nu ook nog iets aan koppelen, want je mag de volgende plaat kiezen. Je hebt de keuze uit deze twee nummers.

0: foto collée. Klinkt twee keer zomers. Hè. Al ging Marcia Baila wel over het te vroege overlijden van een bandlid van de groep. Dus dat was wel tragisch. Maar er zat wel een vrolijke vibe ook in het nummer. Welk nummer kies je, Daniela?
1: Het eerste.
0: Het eerste. Marcia Baila dus. Zeer goed. Mooie keuze. We gaan straks ook kijken wat Olaf Kooi doet.
2: Ja,
0: in die massaspurt.
2: Ja. Ik heb hem ook in mijn ploeg staan. Dus ik begrijp zeker de keuze.
1: Ah,
0: en dan horen wij elkaar morgen opnieuw. En een nieuws proficiat voor Guy. Dag.
1: Oké, ja, dag.
2: Dag.
3: Ja, dank u.

0: Marcia Baila van Lerita Mitsuko. Daniela heeft ingezet op Olaf Kooi. Dat is zeker ook een uitdager, Christophe en Sven, voor Timmerlier en Jasper Philipsen. Maar er zijn er nog wel een paar natuurlijk.
1: Ja, maar Olaf Kooi, daar kijk ik toch wel met grote ogen naar, met argusogen zelfs naar uit. Waarom? Omdat Olaf Kooi tot op het allerlaatste moment heeft moeten wachten of hij mee mocht gaan natuurlijk met Decathlon naar deze Ronde van Frankrijk. Hè. Heel die discussie ging over ene Paul Sexas, 19-jarige wonderkind, zullen we toch nog altijd maar zeggen. En dan was er die discussie een paar weken vooraf en zelfs ook nog in de Ronde van België. Zou hij zijn stekkie krijgen of niet, de Nederlandse sprinter? Hè? Want hij is weggegaan, Sven, bij Visma, omdat hij daar nooit aan de bak zou kunnen geraken in de Tour, wegens ene Jonas Vingegaard. Dan ga je weg naar Decathlon en dan heeft hij tot het allerlaatste moment moeten wachten om zeker te zijn van zijn plaats hier in de Tour. Dus ja, daar mogen we echt wel van op aan dat deze Olaf Kooi straks wil laten zien in Pau op de Place de Verdun. 500 meter rechtdoor, wat hij in zijn mars heeft.
2: Ja, hij heeft zijn visitekaartje ook afgegeven in de Ronde van België, een paar weken geleden. In een rechtstreeks duel ten opzichte van zijn concurrenten hier ook vandaag. Hè. Ook daar was Timmerlier en Jasper Philipsen aanwezig. Mm-hmm. En waar we allemaal dachten dat Timmerlier aan het langste einde trok, was het Olaf Kooi, die in een zeer mooie sprint in Aarschot daar de rit naar zich toe trok. Dus ja, inderdaad, ook voor hem een belangrijke kans om hier vandaag zijn eerste etappe te kunnen winnen. Dan denk ik bijvoorbeeld ook aan een Milan Fretin. Benieuwd hoe ver hij bijvoorbeeld kan gaan komen.
1: Want die kwam er niet aan te pas in de Ronde van België. Dat was eigenlijk een volledig mislukte generale repetitie.
2: Ja, helemaal mee eens. En dan hebben we uiteraard ook Binyam Girmay, man in vorm. Zal hier vandaag ook graag zijn ritje willen meepakken.
1: Wat, hoe schat je, want je geeft het zelf al aan natuurlijk, Girmay in vorm. Dat hebben we gezien in Scherpenheuvel toen hij won in de Waalse Belgium Tour. Lijkt veel beter te rijden dan vorig seizoen. Heeft ervaring natuurlijk, heeft al ritten gewonnen, de groene trui gepakt. Dus er zijn er wel een 4-5-tal die op gelijke hoogte staan. Of zit er toch wel wat verschil in? Qua niveau, ja, qua belang.
2: Maar ik schat Philipsen en Merlier net een tikkeltje hoger in dan de rest van de concurrentie. Dat is een grote luxe, dat die allen twee uit België komen. Dat we daar een zeer grote kans maken om onze eerste etappe van deze Ronde van Frankrijk te kunnen gaan winnen. Maar ook een Mats Petersen bijvoorbeeld, ja, zeker niet uit de vlakken. Hè. Dat is een jongen die in de goede flow zit, sterke. Twee mannen die ze ook gaan kunnen uitspelen in die laatste lead-out positie. Met ook een Vacek en een
1: Quinn Simmons.
2: Quinn Simmons, dan was ik even zijn naam kwijt.

0: Quinn Simmons, ja. Natuurlijk veel gegeven gisteren. Dat gaat wel wat in de benen kruipen. Maar langs de andere kant is dat toch iemand die altijd zijn puntjes gaat sprokkelen. Misschien net dat tikkeltje beensnelheid te kort in een rechtstreeks duel ten opzichte van Merlier en Philipsen. Maar zeker een van de favorieten.
1: En dan heb je natuurlijk de mannen die daar net onder staan. Hè. Genre Arvid de Klein, de sprinter, de Nederlandse sprinter van Tudor. We hebben Pascal Ackerman, good old Ackerman, die door Jayco Alula nog eens meegenomen. We hebben Phil Bauhaus. Maar in alle eerlijkheid, dan spelen we met die mannen net onder de top.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat echt de grote namen, laten we zeggen, de mannen met 5 sterren, zoals we dat dan vaak ook in het klassieke voorjaar doen, Merlier en Philipsen zijn. Dan heb je de 4 sterren, Girmay. Dan heb je daar Pedersen 3. Dan kan je bijvoorbeeld een Fretin gaan zetten. En zo verder naar beneden.
1: 91 kilometer nog. En onze vriend Vuistrofer heeft opnieuw een minuut gekregen van het peloton. 3,5 minuut. En ja, nog even iets toevoegen aan het verhaal van Uno X. Hè, met Thorsten Traan die de gele trui heeft met bijna 7-8 minuten voorsprong op Tadej Pogacar. En we hebben ook heel veel Belgisch personeel bij dat team. Ik vernam dat niet alleen de verzorgers, maar ook heel wat mechaniciens zeer tevreden en gelukkig zijn bij de Noren. Het is daar heel fijn werken. En persoonlijk kennen we ook wel een verzorger. En dat is Dominique Kozemans. Hij is de broer van onze Piet Kozemans, verslaggever bij Radio 1. Die ook vaak werkt voor Uno X. En vanochtend even gebeld om te vragen wat voor een jongen die Thorsten Traan is. En zoals bijna iedereen binnen het team, zijn allemaal zeer down-to-earth gasten. Allemaal met de voeten op de grond. Terwijl dat wel eens met Belgen, met Fransen, met anderen niet altijd het geval is. Maar ze zijn heel down-to-earth. En dat geldt ook voor een Johannessen, voor een Søren Wierenskjold. Die tussen haken zich bijna nooit laat masseren. Dat is een beetje de Thomas de Gent uit Noorwegen. Ongelooflijk. Maar dus alleen maar positieve geluiden binnen dit team. Is het natuurlijk dus wel een soort van schisma aan de gang. Hè. De toppers die hier aan het werk zijn in deze Ronde van Frankrijk ten opzichte van de andere renners binnen Uno X die een minder programma krijgen. En vaak dat zal ook een probleem zijn of een potentieel item binnen vele andere ploegen. Niet alleen bij deze Noren van Uno X. Die is sinds 2016 nog maar bestaan. En als je kijkt naar de razendsnelle opgang en opmars die ze gemaakt hebben, dat is toch wel heel knap natuurlijk. 90 kilometer nog te gaan. 3,5 minuut voor Baptiste Vuistrofer op het peloton. Onder leiding van de ploegen natuurlijk van de sprinters Merlier en Philipsen.
2: Op de E40 richting kust is het ruim een half uur file rijden tussen Erpenmeren en Merelbeke. De rechte rijstrook is dicht door een defecte vrachtwagen. Op de E314 van Lummen naar Genk 15 minuten extra tussen Zolder en Houthalen. Naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord 20 minuten erbij. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 10 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten extra dan tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen door een defect voertuig op de linkerrijstrook. En door een brand in Haren bij Brussel kan wie in de buurt is beter ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen.
3: Sportza Tour.
4: Wimbledon en Elise Mertens weer. De eerste set ging verloren en in de tweede, Gilles, daarvan zei je net nog, ze zit nog niet op het niveau van Noskova. Is Mertens al een keer in de buurt van een break in haar voordeel geweest?
5: Nee, daar is ze nog niet geweest en het staat nu wel 5-4 voor Elise Mertens en ik moet zeggen, Noskova is wel al in de buurt van een break geweest. 6 breakkansen al gehad, 6 breakkansen en geen enkele kunnen benutten. Daarnet op 4-4 had ze een break en kwam er toch nog een lob van Elise Mertens. Helemaal moest ze zich uitstrekken aan de linkerkant van het terrein. Noskova die aan het net stond. Klaar om een smash te maken, om 5-4 te maken. En eigenlijk bij manier van spreken de wedstrijd binnen te halen. Want dan mocht ze gaan serveren voor de match. En Mertens die kon nog net bij die bal. En die zweefde over het hoofd van Noskova en viel nog net voor de lijn binnen en zo dat breekpunt weggewerkt. Het zesde dat ze kon wegwerken en dus nu 5-4, 30-30 op de opslag van Noskova rally aan de gang. Maar Noskova die haar derde bal weer geweldig goed staat en zo 40-30, weer geen breekkans voor Elise Mertens. Een bal nu voor Noskova om er 5-5 van te maken. Heeft wat weg van Petra Kvitova, vind ik. Die andere Tsjechische, 36 jaar intussen Kvitova, maar die vroeger ook 2 keer Wimbledon heeft gewonnen, 2011 en 2014. Net iets groter

Kvitova, lijkt mij. Maar Noskova ook stevig met de harde slagen. En daar heeft Mertens het moeilijk mee. Nu wel bal buiten van Noskova. 40 gelijk. Toch nog even volgen op die opslag van de Tsjechische. Nog geen enkele kans voor Mertens sinds dat eerste spelletje om te breken. Nu misschien een mogelijkheid. Dan werd er net gevraagd om geen champagneflessen te openen tijdens de rally. Ik heb het niet helemaal gehoord, maar ik denk dat het zoiets was. Er was daar net iemand vol in beeld van de fles aan het drinken. Dat is dan niet echt op zijn Wimbledons, niet echt stijlvol. Die had gewoon een fles champagne in zijn hand en die dacht, het laatste kletje, dat drink ik wel gewoon zelf op. 40-40 nu. Noskova, ja, met een ace. Ja, het was te denken. Weer geen kans voor Elise Mertens. Op de moeilijke momenten staat ze er ook, hoor. Noskova heel weinig in de problemen. Maar als het dan eens spannend wordt op haar opslag, slaat ze gewoon een ace. Voordeel nu voor haar. Bal voor 5-5. Die dan even dribbelen op de grond, op het gras. En dan weer een goede eerste en een return buiten van Elise Mertens. Nee, er zijn voorlopig nog geen kansen voor Mertens op die opslag van Noskova. We gaan stilaan richting het einde van die tweede set. 5-5, een set die Elise Mertens moet binnenhalen.

0: In de tour richting Pootijd genoeg dus om op het gemakje te genieten van Daniel van Elton John.
1: Daar straks hebben we u al laten horen wat Jasper Philipsen te vertellen had voor de start van de rit van vandaag. Maar ook voor Tim Merlier, die andere Belgische spurtbom, is vandaag natuurlijk de eerste echte kans op ritwinst. Hier is hij, Tim Merlier, bij onze collega Rutger van Severen en onze Nederlandse collega's van de NOS.
2: Tim Merlier, je hebt nog niet veel interviews moeten geven in deze tour, denk ik, maar vandaag is het volle bak, hè?
3: Het is drukker, ja.
2: Vind je dat leuk?
3: Het is niet mijn specialiteit, denk ik. Sprinten is dat. Maar ja, het hoort erbij en ik probeer mijn best te doen daarvoor.
2: Sprinten is wel jouw specialiteit. Vandaag is het zover. Hoe ben je die dagen doorgekomen tot nu?
3: Vrij oké. Maar laat ons zeggen dat ik meer bezig was met proberen ijs en water te krijgen. En dorstlessen dan dat ik met de koers bezig was. Ja.
2: Er is nog wat...
3: Dat is toch wel anders, ja.
2: Voilà. Er is nog wat klimwerk op het einde. Hoe kijk je daarnaar? Verwacht je dat ze jou zullen proberen onder druk te zetten daar?
3: Oh, ik denk met een goede dag dat dat voor mij ook geen probleem mag zijn. Maar natuurlijk, die krijg je niet op bestelling. Maar laat ons hopen dat de sprintersploegen op één lijn zitten. En gewoon een sprint willen. En, want dat, als sprintersploegen op één lijn zitten, komt dat alleen maar te goede. Is dat niet het geval, dan ruiken anderen ook bloed.
4: Schouw jij jezelf als de snelste man in dit veld?
3: Daar mag je nooit van uitgaan. Je moet dat altijd bewijzen en ik wil het vandaag proberen.
4: Ja. Wie zie je als je grootste concurrent?
3: De warmte.
4: Meer de warmte dan Kooi of Philipsen?
3: Nee, er zijn allemaal elke sprinter die aan de start staat en die meegaat in een goede positie richting de finish, heeft kans. Dus, ja, dat is gewoon zo. En, je mag niemand onderschatten. En ik kan een aantal namen opnoemen, maar het kan zomaar een underdog zijn die ermee wegloopt.
4: Hoe hectisch zal het zijn straks?
3: Nog heel veel sprinters aanwezig. Het zal sowieso hectisch zijn. Maar dat wil ik wel graag, ja.
1: Het zat er helaas al een beetje aan te komen dat Elise Mertens op Wimbledon in haar kwartfinale gebroken zou worden. Nu is het gebeurd, Jill. En is Noskova voor de winst aan het serveren?
5: Ja, het is gebeurd bij de zevende kans voor Noskova. En nu 40-0 bij 6-5 in de tweede set voor de Tsjechische. 3 matchballen Mertens. Geen enkele kans gehad op die service van Noskova in de tweede set. Ook maar eentje in de eerste set. En dan is dit dik verdiend dat zij gaat winnen. 40-0, bal van Mertens buiten. En dan is het voorbij. 6-3, 7-5. Linda Noskova door de knieën. En toch emotioneel. Want dit is voor haar ook een geweldige overwinning. Voor het eerst in de halve finale van een Grand Slam. Mertens heeft dan een hand gegeven aan de scheidsrechter. En gaat dan naar de andere kant van het net om haar tegenstander te omhelzen. 6-3 en 7-5 wordt het dus voor de 21-jarige Linda Noskova, die ik moet zeggen, geweldig speelde hoor in deze wedstrijd. Echt wel, die het commando nam van in het begin van de match. Ik moet zeggen, vanaf het tweede game, want in het eerste spelletje toch nog wat problemen gehad. Daar was er een breakpunt voor Mertens, maar daarna niets weggegeven. Noskova en gewoon die wedstrijd binnengehaald. Geen halve finale, dus ik zei het, er waren al 3 vrouwen die dat gepresteerd hadden. Kim Kleisters, Justine Henin en Kirsten Flipkes halve finale op Wimbledon kunnen halen. Elise Mertens kon daarbij komen, maar het is niet gelukt. 6-3, 7-5 voor Noskova. Mertens zwaait het publiek nu uit en neemt afscheid van Wimbledon. Thank you.

0: kinderschoenenlounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Maar, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Richie, citroen met framboos.
5: Richie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
3: Richie. VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De hittegolf van eind vorige maand was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis. Dat blijkt uit de cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano. In totaal waren er in de periode van 18 juni tot 1 juli net geen 1750 meer overlijdens dan normaal. Of de helft zoveel in vergelijking met andere jaren. Vooral Wallonië werd bijzonder zwaar getroffen, zegt Toon Braaien, epidemioloog bij Cienzano.
8: In Wallonië kennen we een oversterfte van 76%, terwijl we in Vlaanderen een oversterfte noteren van eigenlijk maar half zoveel. Dat is niet iets wat we gezien hebben in voorgaande hittegolven. De risicofactoren waren iets hoger in Wallonië. Zij hebben iets meer blootstelling gehad aan ozon. De temperatuur was er ook iets hoger. Maar er is wel wat diepgaandere analyse nodig om die regionale verschillen volledig te kunnen toelichten.
7: In Frankrijk is een Belgische man van 43 om het leven gekomen in de kustgemeente Wimereux. De man kreeg een hartstilstand nadat hij zijn twee kinderen uit het water had gered toen ze in moeilijkheden kwamen in een onbewaakte zone. De hulpdiensten konden hem reanimeren, maar de man overleed later in het ziekenhuis. De NAVO-top in Ankara is afgelopen en het was een succes. Dat zegt NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte. Alle 32 lidstaten investeren fors in defensie en willen heel het grondgebied verdedigen. Het militaire bondgenootschap is sterker dan ooit.
9: This summit has shown that the alliance is stronger than ever. An alliance that is united and ready to defend every inch. Of our territory.
7: De NAVO zal ook Oekraïne blijven steunen, zei Rutte. Daarnet hebben ook de Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump met elkaar gepraat. Trump beloofde dat hij Oekraïne zou toestaan om Patriot-afweerraketten te bouwen om Russische raketten tegen te houden. Waar en wanneer precies is niet duidelijk. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens haar kwartfinale niet kunnen winnen. Gilles Meulemans, de Tsjechische Noskova, was te sterk voor Mertens.
10: Ja, ze was inderdaad te sterk voor Elise Mertens. Met 6-3 en 7-5 was het uiteindelijk een duidelijke overwinning voor Noskova, die Mertens nauwelijks kansen gaf. 1 breekkans voor Mertens in het eerste game, maar daarna geen enkele meer. En Linda Noskova die sloeg toe op de belangrijke momenten. Met harde slagen duwde Noskova Mertens in het defensief en telkens op het einde van de set werd dat net iets te veel. Dan ging Noskova door de opslag van Elise Mertens. Mertens kon als 4e Belgische de halve finale van Wimbledon halen na Kim Kleisters, Justine en Kirsten Flipkes, maar dat is dus niet gelukt.
7: Bedankt, Gilles. Deze namiddag afwisselend zon en wolken bij temperaturen tot 30 graden in het centrum. Zonnig aan zee. Morgen opnieuw zon met af en toe wat stapelwolken en dan halen we tot 31 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Radio 1.
5: Sportza Tour.
11: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
12: Goedemiddag. De renners zijn nog wel even onderweg daar in de Ronde van Frankrijk. 5e rit vandaag en dat is er eentje voor de sprinters. Christophe Van der Goor en Sven Nys. Een koerssituatie die nog altijd muurvast zit. Op wat actie is het allicht wachten tot de tussensprint?
13: Ja, zo is het helemaal. We kunnen dat alleen maar bevestigen natuurlijk. De tussensprint die vrij diep in de finale toch in het tweede deel ligt. In een memorabel plaatje, Vic en Bigorre. En dan zal u ze misschien denken als luisteraar, Vic en wie en Bigorre. Maar wij kennen dat vooral vanuit de geschiedenis van de Ronde van Frankrijk. Wegens zeer aftansen, afschuwelijke hotelletjes. Zon met 1 ster, half sterretje, zonder airco, met een sprei over het bed, Sven. Een sprei die in 1968 voor het laatst gewassen is. Dat soort hotelletjes in Vic-en-Bigorre.
14: Ja, het was altijd even wel met de billen dicht hopen dat daar...
13: Letterlijk.
14: Ja, absoluut. Een hotelletje voorgeschoteld werd waar je toch wat fristen kon gaan opzoeken na een zeer warme dag. Maar dat is niet altijd het geval daar.
13: Wat deed jij met die spray? Even kijken wat eruit sprong of meteen nog op de grond gooien?
14: Zo snel mogelijk op de grond gooien.
13: Ja. Gelijks. Ja. 78 kilometer nog te fietsen in deze etappe. Dikke 3 minuten nog altijd de voorsprong voor Baptiste Weisthoffer. Hij rijdt voor Lotto. Lotto dat, en dat is eigenlijk nog niet zo lang geleden natuurlijk, in 2024 een geweldig succes mocht beleven met een Victor Kampenaerts die toen won in Barcelonet, dat was helemaal op het einde van de Ronde van Frankrijk, de 18e etappe, toen hij memorabel meteen de telefoon nam om te bellen naar zijn vriendin na wekenlange opofferingen op hoogte. Ja, en als er één iemand is die helemaal in de focus kan leven voor zijn vak, dan wel Victor Kampenaerts natuurlijk. Die beelden en die momenten die herinneren we ons nog allemaal. Lotto Destiny toen, en maar hij rijdt nu al een tijdje natuurlijk in dienst van Jonas Vingegaard, waar Victor Kampenaerts vrij snel de rol heeft genomen van chaperon, zeg maar, hè, voor Vingegaard. Hij is er overal bij, aan de zijde. Hij leidt hem doorheen het peloton, een gids, een loods, een echte piloot. Ja, die Kampenaerts, als je later terugkijkt op je carrière, zijn heel veel jonge gasten, de laatste jaren minder, maar een jaar of 10 geleden, talentvolle kerels die dan stopten na 10, 12 jaar en die misschien nu zullen terugdenken van, had ik maar. Maar Kampenaerts heeft veel meer uit zijn carrière gehaald dan we allemaal dachten op voorhand. En hij zelf ook. Hè?
14: Ja, ik denk op papier, qua data, qua fysieke capaciteiten, is Victor Kampenaerts zeker niet de sterkste renner van het peloton. Maar doorzettingsvermogen, karakter, freak zijn, dus echt werken aan alle details, met innovatie aan de slag gaan, kan hij veel meer uit zijn carrière halen dan dat er eigenlijk ooit heeft ingezeten. En dat neemt hij ook mee in het motiveren van andere renners binnen de ploeg waar hij al gereden heeft. En bij Visma werkt dat heel, heel goed. Hij heeft ongelooflijk veel know-how als het gaat over tijdrijden. Hij heeft ook het uurrecord ooit verbroken op een, een fantastische manier. Dus hij heeft zich omgeschoold. Hij heeft al in het klassieke werk fantastische dingen gedaan. Gaat nu ook in het hooggebergte vrij lang mee. Maakt zich klein, maakt zich aero. In alle opzichten is hij toch wel, ja, iemand die soms ook wel een trendsetter is op bepaalde vlakken. Dus ja, ik denk dat ze zeer dankbaar zijn met een renner als Victor Kampenaerts in de ploeg.
13: En ons respect stijgt echt wel per kilometer voor Baptiste Weisthoffer. Want die rijdt nu toch al de hele dag 100 kilometer bijna aan de leiding. Met een gemiddelde snelheid van om en bij de 40, zelfs ietsje meer. Ontsnappingskoning ook al geweest in Milaan-San Remo. De Ronde van Turkije, noem maar op. In de Ronde van Oman, zoals gezegd, deze ex-triatleet. Achteraan is Remco Evenepoel, ik denk, even een plasje gaan maken. Hij schudt nog even de benen. We zien dat hij geen drinkbussen heeft in de drinkbushouder. En ja, het gaat er gezapig aan toe in dit peloton. Toch nog eens even uitzoomen over heel het hittedebat. We hebben Staf Schijlings namens de wielervakbond, de rennersvakbond, aan het woord gehoord. Dylan van Baarle heeft gezegd, het zijn eigenlijk onverantwoorde omstandigheden. Mats Pedersen zegt, ja jongens, hij stop, alles in een kadertje, in de context plaatsen. Je kan je hier ook aan aanpassen. Hans de Klerk, de ploegleider bij Vlaanderen, stuurde mij gisteren een berichtje. Tour Down Under in Adelaide koersen wij met 5, 46 graden. Tour of California. En daar kraait dan bijna nooit een haan naar. En nu staat de hele wereld op zijn kop. Ik weet persoonlijk ook niet of je dit echt met plus of min kunt beoordelen, met wit of zwart. Het probleem is altijd grijs natuurlijk. Het enige juiste oordeel bestaat hierover niet. Maar nu we zoveel meningen gehoord hebben van renners, van anderen ook, kunnen we daar een echte conclusie uittrekken wat we daar over moeten doen en meedoen?
14: Ik denk dat het wel goed is dat er een debat is en dat er over gesproken wordt. Want we kunnen het niet ontkennen dat het alsmaar warmer wordt en de zomers ook altijd maar extremer worden. En er moet toch nagedacht worden over de gezondheid van de renners. Dus ik vind dat op zich wel goed om daar een debat over te hebben en dat er mogelijkheden gecreëerd worden in de mate van het mogelijke, uiteraard. Hè. Voor iedereen moet er wel rekening gehouden worden. Dat is een feit. Organisatie, media, atleten en zo verder. Maar in de mate van het mogelijke je aanpassen, de mogelijkheden creëren. Ik denk dat dat zeer belangrijk is. En ik heb al een paar keer innovatie gezien in een peloton. Hè, van de matrassen die meegesleurd worden richting hotels. Om dan toch maar beter te gaan slapen. de volgende stap gaat zijn, als het al niet gebeurt, is dat er echte koelwagens gaan meegestuurd worden richting Ronde van Frankrijk om ijs te maken, in plaats van dat nog ergens in een supermarkt te gaan kopen. Daar gaat over nagedacht worden om toch nog maar meer innovatie in te zetten, toch nog maar meer die renners ook zo professioneel mogelijk te gaan begeleiden. Dit ontstaat door dit soort omstandigheden. Ja,
15: daarop inpikkend, ik heb niet de kennis van alle ploegen bijvoorbeeld, maar bij Alpecin Permatec weet ik dat er een zwart vrachtwagen meerijdt met daarin vier grote ijsbaden die daarin gemonteerd zijn.
14: Ja.
15: Het is nog niet zo lang geleden in de Ronde van Spanje. Ik herinner mij nog goed 2022 toen Remco Evenepoel won. Toen een van de eerste etappes in het Baskeland in de Rioja-streek. Ik was daar toen al voor interviews. Was Primoz Roglic, de ritwinnaar, aan het interviewen. Ik kreeg telefoon hier van de redactie. Je moet dringend naar de bus van Evenepoel, want hij zit in een ijsbad. Dat was zo'n kinderbadje dat je in de Action kan kopen voor een paar euro. Daar zat hij dan in. Dat waren van die kleine opblaasbare dingen die we allemaal kennen. Maar vandaar, dat is nog maar een paar jaar geleden. Nu gaan er aparte, dat is de Tour, aparte vrachtwagens mee. Met de mooi gemaakte, mooi hout afgewerkte ijsbaden, waar die renners meteen kunnen in afkoelen. Ik heb ook nog tijden gezien dat ze in zo'n de groencontainer, de groenbak, GFT-bak, dat ze daar ijs invulde en gewoon hup daarin springen. Dat is niet meer van deze tijd. Hè? Zo snel evolueert het.
14: Zo snel evolueert het. En het is vaak door de dingen die fout lopen, door de dingen die men meemaakt, de stresssituaties die gecreëerd worden, dat er nieuwe innovatie wordt ingezet. Dat er wordt nagedacht over hoe kunnen we op termijn dit beter gaan aanpakken. Deze problemen van week 1 dit jaar 2026 in de Tour gaat ervoor zorgen dat er volgend jaar weer anders met begeleiding en met bevoorrading wordt omgegaan. Dat is nu eenmaal zo.
15: Wordt. Ja. Ja, ja. 73 kilometer nog, de heer Baptiste Vaistrofer. Het strekt hem tot eer, hij moet blijven geven. Net als Louis Vervaeken aan kop van het peloton. Vervaeken, een klimmer, die zal waarschijnlijk nooit gedacht hebben dat hij dit soort werk, namelijk het binnenschot houden van een ontsnapping, zou moeten doen. Daarachter dan de mannen in dienst van Jasper Philipsen. We zien die van Cajarural. Fernando Gaviria zal ook meedoen, heeft al eens ooit ritten gewonnen. In Ilo Tempore in deze Ronde van Frankrijk. Wat zou hij nog kunnen? Kan hij nog in de top 10 sprinten of niet, dat zullen we straks zien in deze lange etappe, langdurige etappe moet ik zeggen, want zo lang is ze niet natuurlijk, maar het duurt lang omdat er weinig of niks gebeurt. 73 kilometer nog op weg naar Pol.
11: Sport dat toe.

0: gezien en gehoord over Marine Le Pen. Maar vandaag zit Steven de Kranen ook weer gewoon bij ons.
1: Route toeristiek. En de route van vandaag die leidt ons nog niet door de Pyreneeën. Daarvoor moeten we nog een dagje geduld hebben. Maar we zijn wel al aardig in de buurt. Aangezien de renners straks in de hoofdstad van de Béarn finishen. En die hoofdstad dat is Pau. Steven de Kranen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ger.
1: De Tour is al heel vaak in Pau geweest. Is het een mooie stad?
2: Ik vind het wel. Ik ben er ook geweest. Ik was echt onder de indruk van het uitzicht dat je hebt vanaf Pau op die bergen. Het is echt iets uniek. Er is ook een heel mooie boulevard die er naartoe leidt. Het is een mooie stad. En ik denk, natuurlijk vanwege die ligging in de Pyreneeën, dat het samen met Bordeaux en Parijs, denk ik, een van de steden is die het meest door de Tour de France is aangedaan. Het is ook, denk ik, een van de weinige steden die zich leent tot een grote logistieke operatie, zoals de Tour de France wel is. Want ja, in de buurt heb je wel mooie, lieflijke wegen, maar om dan al die vrachtwagens, dat volledige tourcircus ergens te krijgen, dan is Pau wel de ideale stek om het te doen.
0: Ja, en je hebt helemaal gelijk. Het is de derde meest aangedane stad door de Ronde van Frankrijk dus. Ja.
1: Top drie. Dus die titel heeft Pau al. We kunnen ook zeggen dat Pau de geboorteplaats is van de controversiële zanger van Noir Désir, Bertrand Cantat. We kennen Noir Désir allemaal van dit nummer. Vianney is er ook geboren, ook best wel bekende artiest in Frankrijk. Maar over hen gaan we het vandaag niet hebben. Steven de Kranen, wie is jouw man van deze rit?
2: Ja, we gaan verder in de tijd. Henri Quatre. En we gaan naar de 16e eeuw. Hij is in Pau geboren in 1553. En waarom wil ik het hebben over Henri Quatre? Omdat dat een koning is die door de Fransen nog beschouwd wordt als le bon roi. Een goede koning. Iemand die in tijden van godsdienstoorlogen rust bracht. Het edict van Nantes, waarbij hij dus zei, laat ons toch nu een soort compromis vinden tussen al die conflicten die er zijn tussen protestanten en katholieken. Is zelf ook bekeerd geweest, is geboren als katholiek, dan protestant geworden, dan opnieuw. Dus het is iemand die heel pragmatisch te werk ging, maar vooral ook bekend gebleven is bij de Fransen, omdat hij zei van, ik wil dat elke boer, elke Fransman op zondag een kip in de pot heeft. Un poulet pour manger. En dat was toen wel heel belangrijk natuurlijk, dat iedereen een goede maaltijd kon hebben. Dus het was iemand die inzat met het welzijn van de Fransen. En daardoor is hij echt wel in de Franse geschiedenis geliefd geweest. Toen en nog altijd is het iemand waar heel vaak naar teruggegrepen wordt. Er zijn heel veel colleges, lycea, naar hem vernoemd. En er staat ook een mooi standbeeld van Henri Quatre in Parijs, op het topje, denk ik, van Ile de la Cité, op zijn paard. Dus laat ons zeggen, het is wel een figuur die is verdiend om buiten de schoolmuren gehoord te worden.
0: Ik ga je een heel ander soort vraag even stellen, Steven. En ik ben heel benieuwd ook vooral naar het antwoord. Hou jij van een traditionele biefstuk friet?
2: Ja. Tuurlijk, zoals elke Vlaming, denk ik.
0: En welke saus moet daar voor jou dan bij?
2: Meestal is dat Béarnaise.
0: Ja, toch?
2: Ja, toch wel. Ja, geen pepersaus. Toepasselijk, want inderdaad, ja, Pau is de streek van Béarn. En die Béarnaise saus, ik wist het ook niet. Ja, dat is een klassieker en ik vroeg mij altijd af, ja, is die saus dan van de regio Béarn? Maar wat blijkt, het is een uitvinding van een Franse topchef in de 19e eeuw in Parijs, die op basis van de Hollandaise saus, die wij ook wel wat kennen, een afgeleide maakte. En dat deed ter ere van Henri Quatre. Daar is hij opnieuw. Mm-hmm. En Henri Quatre is geboren Pau Béarn. En dus zei, ik zal als een soort hommage de saus Béarnaise noemen. Dus de saus is niet afkomstig van die regio, maar het heeft er wel iets mee te maken.
0: En is heerlijk, vind ik zelf ook.
1: Ik ga me daarbij aansluiten. Dan zijn we al met z'n drieën. Wat is, of wie is Nadal?
2: Ja, Nadal is ook een groep in feite, maar het wordt vaak verward met een man. Het is een traditionele zangorkest dat heel veel optreedt in die regio van Béarn. En die zijn populairder dan de meeste grote Franse artiesten of zelfs de Engelstalige artiesten, omdat die ziel, die Occitaanse ziel, kunnen vatten. Ze zingen ook in de volkstaal, het Occitaans. En als er van die optredens zijn, zijn dat echt massa bijeenkomsten. En je voelt daar dat je op de grens zit tussen Spanje Spanje en Frankrijk ook. Je ziet die typische hoofddeksels. Je voelt die mensen spreken in een taal die af en toe wat heeft van het Frans, maar ook wat van het Spaans. Maar het is eigenlijk Occitaans, een middeleeuwse taal die bijna volledig uitgeroeid is. En dat wordt gezongen door die groep Nadau en vooral door die zanger daar, Nadau.
3: Maar als je zegt massabijeenkomsten, dat is dan iets wat wij niet kennen. Hè? Zoveel

0: veel belangstelling voor die muziek?
1: Wel, je moet je voorstellen dat een groep optreedt op een weide zoals Rock Werchter, maar het is ja, volksliederen. En die Nadau, dat is een groep en die is gevormd rond Joan de Nadau. En dat is eigenlijk Michel Maffrand. En dat is een wiskundeleraar. En die heeft altijd gezongen in het Occitaans, bleef dat doen. Al meer dan 50 jaar. En uiteindelijk is hij gestopt met lesgeven om daar een voltijdse bezigheid van te maken, omdat hij zo populair geworden is. Het was iets dat groeide uit een soort sociale bewogenheid, als een soort respect voor de traditie. Maar hij kan er nu wel degelijk van leven.
2: We gaan eens luisteren. Dankjewel, Steve de Kranen en Ademe.
1: Avec plaisir.

0: populair, dat kan je inderdaad horen. Nadal. Morgen is Steven de Kranen er opnieuw. Op de E40 richting kust is het 3 kwartier file rijden tussen Erpenmeren en Merelbeke. De rechterrijstrook is dicht door een defecte vrachtwagen. Ook in Erpenmeren staat een voertuig met pech. Op de linkerrijstrook is dat daar. Naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord 20 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland ook een kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de E314 van Lubben naar Nederland is bij Heusden-Zolder door een ongeval de middenrijstrook versperd.
1: Sporten Tour.
2: Nog een goede 60 kilometer te gaan in de Tour. Onze man op de motor, Jonas Maas, die zit nog altijd achter het peloton, te genieten van de koers uiteraard, maar ook van de prachtige landschappen waar jullie doorrijden, Jonas.
3: Ja, en daar heb je dan wel wat meer tijd voor. Als het in het peloton best wel gezapig aan toe gaat nog altijd. Het wedstrijdbeeld is nog heel erg duidelijk. Eentje voorop in het peloton dat hem ook niet al te ver laat rijden. Alles onder controle, dus we hebben wel veel renners wat zien afzakken. Komen bevoorraden, betons komen ophalen. Dan zo is de plaspauze houden. Maar wij kunnen inderdaad intussen wel wat meer genieten van het mooie landschap toch waar we doorrijden. Nu door een van die kleine, onmogelijke dorpjes waar er al tientallen van zijn doorgereden. De Marciac is dit, waar het volk is buiten gekomen om de renners aan te moedigen. Ze hebben zich ook uitgedost in de kleuren van Frankrijk. De kinderen hebben ook petjes aan, hebben iets gefabriceerd waar de renners dan hun bidons kunnen inproberen te mikken. Ik zou toch soms wel wat aanraden om het ietsje groter te maken, want sommige zijn zo groot als een basketbalring. Dat is wel moeilijk voor een renner op volle snelheid om daar zijn bidon in te mikken, uiteraard. Maar die landschappen dus, die zijn fantastisch mooi. Zo net zagen we een zonnebloemenveld zover het oog kon reiken. En daar rijden we dus door. Het peloton slingert zich dan echt als een slang daar helemaal door met het hele gevolg. We reden net op een weg die wat hoger verheven was in het landschap. En dan links en rechts zie je hier en daar een kerktoren met een aantal huizen rondgegooid. En dan wat verderop een fantastisch mooi meer. De zonnebloemenvelden, de maïsvelden, alles goudgeel. Zeker in de zon die opnieuw hard aan het branden is, hoor. Want de temperaturen stijgen toch weer tot een graad of 36, 37. En nu, dat hoor je ongetwijfeld, moeten we even wat vaart maken om het peloton opnieuw bij te benen, nu we uit de Marciac zijn uitgedraaid. Dus ja, fantastisch mooi is het, dit landschap onderweg naar Po, waar dus straks een massaspurt zal wachten. Nog één dingetje wil ik toch wel graag meegeven. Zal het misschien daar straks ook al door Christophe en door Sven gezien zijn. Er was even een plaspauzemomentje voor Remco Evenepoel. En die keerde dan terug tussen de wagens. Maar een ploeggenoot van hem was hem aan het opwachten, Tim van Dijken. Maar die reed links van de weg. En ja, plots zoefde Remco Evenepoel hem voorbij achter een van de wagens. Het was achter de wagen van Decathlon aan de rechterkant van de weg. En dat had de Nederlander Tim van Dijken niet meteen door. Dus ja, zag die plots Remco Evenepoel 50 tot 100 meter voor hem uitrijden. Dus moest zich enorm gaan haasten om die nog bij te benen. Dus hij heeft toch wel echt wel een serieuze inspanning moeten leveren om dan tussen de wagens terug te keren naar Remco Evenepoel. Als hij er dan na een minuutje of drie dan toch bij was, was het even een knikje opzij van ik heb wel even moeten haasten natuurlijk. En dan heeft hij zo Remco Evenepoel dan toch opnieuw naar voren kunnen loodsen in het peloton. Dus iedereen opnieuw samen, geen achterblijvers meer. De plaspauze die lijkt nu even voorbij. Als ik even achter me kijk, enkel nog ploegleiderswagens en geen renners meer die moeten terugkeren. Er is al ruim bevoorraad. Er zijn al ijsblokjes en bidons uitgedeeld, ijszakjes uitgedeeld. Iedereen heeft al wel minstens 2 plaspauzes gedaan. Ik denk dat we Tim Merlier zelfs al voor een derde of een vierde keer hebben zien stoppen. Is het een teken van stress? Een stressplasje? Het zou kunnen, maar hij zal toch straks ongetwijfeld meespurten. Eentje die ze dus nog moeten opvissen, die Weisstrofeur. Zo moet je het blijkbaar uitspreken. Weisstrofeur Baptiste, Weisstrofeur. En dan kunnen we vooral toch echt gaan denken aan de tussenspurt. Die komt er wat sneller aan. En dan natuurlijk uiteindelijk de finish in Po.

0: Fallazzi, ze waren net iets sneller klaar dan ik dacht. The Stranglers en Strange Little Girl. Dan is het even tijd, net voor 4:30 voor dit.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
2: Tegels,
3: natuursteen,
2: parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
4: Krevel.
5: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
4: Krevel, leef beter.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
8: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
9: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
8: En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
1: Oh nee, onze buren zijn er ook.
2: Maar vind toch wat een chique mobiloom, zeg.
0: Een chique wat?
3: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
0: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tijdsetje.
1: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
3: Ja, charmant. Maar bezien dat maar eens.
0: Maar sa, zonneschone lounge set.
2: Mo, hij komt ook van de Weber.
0: In Gent of deze?
3: Maar nee, in Tongeren.
1: Nu solde bij Weber.
4: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa. Met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie. Radio 1.
7: Sportza Tour.
6: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
8: Voor een Belgische ritzege vandaag kijken we al snel en terecht natuurlijk naar Jasper Philipsen en Tim Merlier. Maar hou toch zeker ook maar Milan Fretin in de gaten. 25 jaar uit Limburg. Hij rijdt voor Cofidis en doet voor het eerst mee in de Tour.
9: Milan Fretin, jouw allereerste sprint en jouw allereerste Tour. Hoe voelt dat?
10: Ja, speciaal. Het is iets waar je naar uit heb gekeken, niet alleen nu, maar ja, van kleins af aan. Van op televisie te zien en om hier nu zelf te staan en om zelf te mengen in de sprint, gaat speciaal zijn.
9: Je houdt de Fransman Coccar uit de ploeg, als ik het zo mag zeggen, een Franse ploeg. Je hebt een heel mooie sprinttrein. Zorgt dat voor extra druk, extra motivatie?
10: Ja, beiden een beetje. Natuurlijk, de ploeg verwacht wat als je 5 renners meekrijgt. Voor de sprint verwacht de ploeg er wel resultaten voor terug. Maar langs de andere kant, ik zie het inderdaad als een enorme kans die ik krijg. En het is aan mij om die kans nu te grijpen.
9: Er is nog wat klimwerk op tussen 30 en 20 kilometer. Ongeveer 3 kleine bergjes. Hoe kijk je daarnaar? Kan dat iets betekenen?
10: Ja, dat moeten we zien. Ik heb gezien 2 jaar geleden werd deze etappe ook gereden. Dan waren het wel, met de felle wind was er dan wel een kleine groep die overschot. Vandaag is het natuurlijk een heel andere koers, ook heel warm. Dus ik hoop dat het peloton zich wat rustig houdt en dat we allemaal hetzelfde in gedachten hebben om naar een sprint te gaan.
9: Ik heb de laatste rechte lijn eens bekeken. Wat is jouw mening erover?
10: Ja, een mooie aankomst. Ik denk sowieso proberen die top 5 die laatste bochten te draaien. En dan is een snelle aankomst. Dus daarom Piet Allegaert en Jente Biermans om mij daar in een goede positie te leiden.
9: Okay, veel succes. Merci.

0: Een klassieker die we allemaal kennen natuurlijk. Jolene van Dolly Parton. De Tour de France, dat is 3 weken aan een stuk koers. En als je daar 3 weken aan een stuk naar luistert, dan kan het best wel eens zijn dat je af en toe van die termen hoort voorbij fietsen, waarvan je eigenlijk denkt, ja, daar heb ik nu nog nooit echt over nagedacht wat dat betekent. Geen nood, elke dag komt hier een koersprofessor lesgeven.
1: Toegepaste pedaalkunde.
2: En vandaag is die professor niemand minder dan Yves Lampaert. Dag Yves, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Alles goed met jou?
3: Alles goed, dank u wel.
2: Ja, dank je wel ook voor jouw mooie bijdrage aan de Sports Adeli. Net voor de Tour de France, met veel plezier naar geluisterd. En jij hebt nu voor vandaag een term meegebracht die we vandaag, ja, laten we zeggen, over zowat een uurtje, denk ik, misschien net iets meer, zeker gaan horen.
4: De sprinttrein, die staat ook op de rails, hè?
5: Absoluut.
0: De sprinttrein, Yves. Het is een term die we dus echt wel vaak horen. Maar wat is dat nu juist, een sprinttrein?
3: Oh, dan moet je zien dat de ploegmaten naar elkaar gaan rijden. Zoals een trein met zijn wagonnetjes achter elkaar rijdt. En als laatste wagonnetje is dat de sprinter. En als die trein op stoom komt, wordt ze niet meer gepasseerd. En wint de sprinter de koers.
0: Oké, en vond jij dat, of vind jij dat leuk om in zo'n trein te zitten?
3: Ja, toch wel. Dat gaf je wel een soort van kick. Een adrenaline kick. Als je een sprinter perfect kunt afzetten de laatste 200 meters.
0: Ja, en je zegt, de laatste in dat wagonnetje is natuurlijk de sprinter zelf. Die net daarvoor heeft natuurlijk ook een belangrijke positie. Die wordt vaak de lead-out genoemd. En daar zijn jullie bij Quickstep natuurlijk de specialisten ter zake in. Hè?
3: Ja, inderdaad. We hebben doorheen die jaren altijd wel hele goede lead-outs gehad. Dat is wel waar.
2: Is die laatste man voor de spurter, die lead-out, per definitie de belangrijkste schakel in de sprinttrein of niet per se?
3: Goh, als puntje bij paaltje komt toch wel, want je moet ervoor zorgen dat de sprinter met zo weinig mogelijk krachtverlies zijn sprint kan beginnen. En die moet ook wat de sprint kunnen lezen, of peloton kunnen lezen. En dat is dan wel heel belangrijk dat hij veel ervaring daarin heeft.
2: En is dat iemand die altijd dan nog net iets dichter bij de sprinter zelf staat, ook buiten de koers vaak?
3: Ja, meestal zijn zij ook kamergenoten en zo. En de sprinter moet wel zijn lead-out blindelings kunnen vertrouwen. Dat is zeker.
0: Jullie hebben natuurlijk een van de beste sprinttreinen van het peloton, Yves. En met in deze Tour als laatste man voor Tim Merlier, Bert van Lerbergen. Wat maakt hem zo goed in zijn job?
3: Goh, Bert kan heel goed het peloton lezen en positioneren en ervoor zorgen dat Tim eigenlijk nooit over zijn Tour moet starten aan zijn sprint en altijd van achter een beetje kan komen met heel veel snelheid en met nog energie op overschot. En dat is wel een kunst dat Bert heel goed onder knie heeft.
0: Heeft hij dat eigenlijk echt nodig, Tim Merlier, zo'n sprinter? Ja, uiteraard in eerste instantie wel. Maar is het ook iemand die, als de trein, zoals we het graag zeggen, dan niet op de rails komt, die ook makkelijk zijn eigen weg vindt?
3: Ja, Tim is wel iemand die dat talent heeft om zelf ook de sprint goed te kunnen lezen. Ik denk niet dat hij een volledige sprinttijd nodig heeft, maar toch wel enkele mannetjes die hem wel beschermen in de laatste kilometers.
2: Ja, Tim gaat natuurlijk in de eerste plaats in deze Tour voor ritzeges. Groen denk ik dan toch net iets minder. Maar ik vind het misschien wel een interessante vraag. Zo dadelijk hebben we in de rit naar Po, Yves, een tussenspurt op 45 kilometer van de finish. Is er daar dan soms ook een sprinttrein of is dat een beetje een tussenvorm zoeken? Hoe gaat dat daar dan?
3: Daar is meestal nog wat energie sparen. Het is meestal één treintje die aan wat opzet. Maar zijn sprinters die het alleen doen, omdat dat een kort sprintje is met weinig chaos ervoor. Dus meestal is

0: dat het niet nodig om een volledige trein op te zetten.
1: Ik wilde graag jouw gedachten hier eens over horen, Yves. Die lead-out, hè, bij Quickstep, er zijn er wel wat zeer goede gepasseerd natuurlijk. Wie was voor jou nu eigenlijk de allerbeste?
0: Goed, dank Valère Barresan met Marco Morkov.
1: Ja, dat dacht ik al dat je die ging.
0: Ja, die twee hadden enorm veel ervaring en konden ook heel rustig blijven tijdens de pelotonsprint. Ze hadden nooit op. Ze vertrouwden erop dat er altijd wel nog een keer een gatje ging komen om in te duiken. En dat is toch een kunst apart.
2: Want soms is het ook niet alleen gaan, maar soms ook de kunst van het nog net eventjes wachten, denk ik ook. Hè?
0: Ja, inderdaad. Dan moet je wat durven in een massasprint van te wachten. Want als je te vroeg in de wind komt, ja, komen ze van achter met snelheid. En dat wij niet hebben natuurlijk.
1: Ja, jij zit zelf momenteel niet in de Tour. Mis je het eigenlijk, Yves?
0: Ergens wel. Het is altijd een beleving. Maar anderzijds is het ook enorm afzien. En, ik heb Bert al gehoord ondertussen. En hij zegt dat hij door de warmte al redelijk kapot is. Dus dat mis ik dan misschien wat minder.
1: Ja, dat is natuurlijk wel een thema, zeker weten, in deze Tour. Nog één ding dan, Yves. Wie wint er vandaag? Kan jij iets anders zeggen dan Tim Merlier?
0: Ik kan niets anders zeggen dan Tim Merlier. En ik hoop het ook uit de grond van mijn hart.
1: En je hebt er ook gewoon een goed oog in waarschijnlijk.
0: Ja, inderdaad, dat is zeker een goede kans. Ze gaan dat niet makkelijk maken onderweg. Het zijn een paar heuveltjes. Maar ik denk wel dat hij mooi in staat zijn om te overleven.
1: Kijk, dankjewel Yves om die term, die sprinttijdterm, voor ons uit te leggen. En ik zou zeggen, geniet dan van je... Is het vrije tijd op dit moment of toch ook niet echt?
0: Ik ben wel weer goed aan het trainen. Dus de vrije tijd is gepasseerd vorige week een beetje. Maar nu gaan we er weer in vliegen voor het laatste deel van het seizoen.
1: Alright, veel succes, train goed en nogmaals, dankjewel.
0: Dankjewel.

0: Een Nouwen van Frans Kalf.
1: We gaan zo dadelijk die tussenspurt in de Tour etappe op weg naar Po wel meepikken. Maar we kunnen ook meegeven dat Christophe Meul zich ook weer gemeld heeft. Christophe, waar ben jij?
2: Ja, Gert en Caro, we zijn nog maar net op de koers aangekomen. En wie komen we of wie lopen we hier tegen het lijf? Zonnebril op, witte t-shirt, korte broek, sandalen. Sepp van Marke, wat kom jij hier doen?
3: Wij zijn op vakantie met het gezin. En de zoontjes zijn natuurlijk grote fan van de koers. Dus we komen voor hen en voor mezelf ook wel natuurlijk een keer naar de koers kijken. Maar echt als vakantieganger op dit moment.
2: Jouw vrouw is ook mee. Die moet dan mee of die wil ook mee?
3: Nee, die vindt het ondertussen ook wel leuk. We zijn al lang genoeg samen. Ze heeft mijn carrière meegemaakt. Ze is daar zeker in gegroeid. Dus ze vindt de koers ook wel heel mooi. En zeker als de kinderen daar ook in geïnteresseerd zijn, dan gaat ze mij wel op plezier mee.
2: Heb jij nu de opdracht gekregen om als papa van handtekeningen te gaan regelen?
3: Dat is het laatste wat ik ga doen. Maar ik wil zeker met hen op de koers zijn en hen van de koers laten proeven. Ze vinden het heel mooi. En om alles van dichtbij eens te zien, dat zal een belevenis zijn.
2: Hoe anders is dat, Sepp, voor jou eerst coureur geweest, dan natuurlijk ook die rol binnen verschillende ploegen al gedaan, verschillende rollen gedaan, om nu hier als toerist te zijn?
3: Dat is best aangenaam. Ik vind het zelfs soms nog altijd vreemd dat ik in het circus ook actief was. Dat ik als renner actief was. 2 jaar geleden deed ik ook de Ronde van Frankrijk als ploegleider mee. Dit jaar nu niet, kan ik als toeschouwer komen kijken. Maar het blijft vreemd dat ik ook aan die andere kant echt in het circus zelf mocht meedraaien.
2: Lijkt dat al echt een ander leven voor jou? Als ik jou zo hoor praten wel.
3: Ja, dat is wel zo. Ik heb mijn tijd wel nodig gehad, omdat het ook natuurlijk mijn keuze niet was om te stoppen 3 jaar geleden. Maar ondertussen zijn we dus 3 jaar verder, staat er ruim haar op mijn benen en kan ik dat allemaal wel plaatsen. En nu kan ik wel genieten van de koers.
2: Oké, geniet ervan om met de kinderen samen hier rond te lopen.
3: Dat gaan we doen, dank u.
2: Dank je wel.
0: Ja, Sepp van Marke bij Christophe Meul. En dan zie ik dat de tussensprint er wel degelijk nu aan gaat komen, zo ongeveer. Christophe en Sven, mogen we dat gewoon het eerste hoogtepunt, echte hoogtepunt van de dag noemen?
4: Ja, naast natuurlijk die ontsnappingspoging die hij nog altijd volhoudt van de lotto-renner. Weiss-Trofer, 2,5 minuut nog altijd, 2,40 om precies te zijn. Hij is als eerste al voorbijgekomen bij de sprint natuurlijk, 25 punten voor hem. En zo dadelijk wordt het dan kijken wie de 20, 16, 14, 12, 10 en zo verder naar beneden tot en met de 15e kan pakken. Dat is natuurlijk wel de vraag. Een grote voorsprong voor Mats Pedersen in de stand voor het puntenklassement. 103 punten voor de Deen. 55 punten voor Tadej Pogacar. Dus dat is meer dan, of bijna 50 punten meer. Wat vind jij, Sven, van die verandering, de reglementsverandering van ASO, die ze eigenlijk maar 2 weken, een tweetal weken voor het begin van de Tour hebben aangekondigd, dat ze de puntenverdeling helemaal anders zouden gaan doen en hebben gedaan, want anders dan pakt Pogacar alles en ook de puntentrui. Vonden ze niet zo leuk?
5: Nee, ik vind het op zich wel een goede nieuwe regel en het motiveert ook weer die renners om daar echt voor te gaan, dus ik ben er op zich niet tegen. Natuurlijk,
4: misschien nog eens een keertje te goed zeggen wat de nieuwe reglementering is. Vooral natuurlijk op vlakke wegen wordt er in de weegschaal veel meer punten gelegd om de echte sprinters eigenlijk
5: zoals vandaag ten opzichte van gisteren
4: te geven. Want ja, bergop natuurlijk, als je daar evenveel groene punten gaat toekennen, dan kom je automatisch in Parijs uit bij meneer Pogacar. Terwijl Weiss-Trofer nu voorbij komt, 25 punten voor hem. En het is een iets wat vreemde passage, moet ik zeggen, bij die tussensprint. Want de weg is normaal breed, 2 rijvakken. En dan net op een ogenblikje of een punt waar er een soort van uitvoegstrook is, misschien aan een café, wordt het plots in de laatste 20, 25 meter heel breed. Ik hoop maar dat het peloton zodanig dat op korte afstand zit, over een tweetal minuten, daar niet te veel golfbewegingen gaat maken. Er zijn een aantal jarig vandaag. Onder meer de jonge Italiaan Piganzoli van het Visma-team. Maar wij kijken natuurlijk vooral uit naar de sprint zo dadelijk. Met Pedersen in de groene trui. Hij heeft al een paar keer in het Giro en in de Vuelta de puntentrui gepakt. In de Ronde van Frankrijk nog niet. Het is zelfs zijn eerste groene trui voor de Deen. En kijken naar Philipsen, naar Tim Merlier. Mannen die toch al heel wat ritten hebben gewonnen. Vooral Jasper Philipsen natuurlijk. Die heeft al 10 ritten gewonnen in de Tour. Dat is straf, hè. Vorig jaar de laatste, maar dan werd hij 2 dagen later werd hij gewoon in een tussensprint. Dat zie je nog voor je, uit de Tour gekegeld.
5: Ja, dat hadden er al misschien meer kunnen zijn, ja. Hè. Maar Een carrière loopt niet altijd over rozen en soms kan je dan toch plotseling daar wegvallen. Anders had het misschien al een paar ritten meer kunnen zijn voor Philipsen.
6: Ja, nog een kilometer en dan gaan we sprinten met het peloton. Daar kijken we natuurlijk vooral naar uit, zoals Caro net aanhaalde. Dit wordt het eerste hartverwarmende moment. Laat ons hopen dat het maar goed gaat gaan.

0: Waarom? Ja, deze mannen in het peloton hebben 2-2 tempo gereden. Dus vermoeid, ja, door de warmte en de felle ritten van de voorbije dagen. Maar vandaag nog niet. Dus het zou er wel eens heel hevig en hectisch aan toe kunnen gaan, moet ik zeggen. Aan de rechterkant komen ze nu al op 500 meter van deze streep met Max Kanter, de mannen van Astana. Dan probeert Philipsen ietsje verderop ook in te schuiven. Tim Elier die zakt er een klein beetje door. Dat klinkt zo vreemd natuurlijk. Die zit in het wiel van Biniam Girmay. Pedersen die gaat nu aan. Maar dan is het vooral Kanter van Astana die de 20 punten gaat pakken. Ja, Pedersen. En aan de buitenkant waar daar die uitvoegstrook is, komt Philipsen. Maar die haalt het niet van Pedersen en van Girmay. Dus Pedersen die gaat echt wel, ook in de vlakke momenten, gaat hij zijn huid heel duur verkopen. Hè? Met die grote voorsprong ten opzichte van Jasper Philipsen heeft hij nu al 72 punten voor. En hij doet daar dan nog een paar aan, voegt er daar nog een paar aan toe.
1: Ja, maar natuurlijk, het kan zomaar plotseling in één keer een serieuze hap daarvan afgedaan worden als je een keer de boot mist of, in een, of achter een valpartij terechtkomt in die hectiek van de massasprint die daar toch vaak wel komt bij kijken. Dus hij is iets aan het opbouwen, maar we zijn nog vroeg in de Tour. Hè. We moeten altijd met twee woorden spreken. Hij doet het zeer goed, pakt veel punten tussendoor. Zal ook wel zijn puntjes pakken als alles wat meezit in die echte massasprint. Maar zoals een Merlier bijvoorbeeld. Hij zit daar wel, heeft zijn beentjes zo eens een keertje geprikkeld, maar doet dan niet mee in die maximale inspanning, nog niet.
0: Ja, maar we zien Jasper Philipsen meteen na die sprint toch al eventjes in gesprek gaan met een van zijn ploegmaats, met Tim Marsman die daar ook bij zit. De Nederlander die straks een belangrijke rol zal vervullen in de lead-out. Dus helemaal volgens plan is deze sprint dan toch niet verlopen. Maar goed, het gaat over een paar puntjes. Hè. Straks misschien in de eindafrekening in Parijs spreken we over veel grote verschillen, maar toch. En dan zie je dat zo'n jongen van Astana, Max Kanter, die ook goed was in de Ronde van België, dat hij daar zijn prijsjes pakte, dat hij ook zelfs meedoet. Dus ja, iedere sprint is van belang in zo'n Ronde van Frankrijk. Max Kanter, God betert.
1: Ja, ja, je moet wel echt een plan hebben en een doel hebben en daar ook blijven in geloven. Als hij daarvoor meegebracht is, dan gaan ze daar nu zo vroeg in de Tour zeker nog niet een einde aanmaken, dan is dat nog altijd wel met de focus van we gaan dat proberen.
0: Dus Kanter die wint heel overtuigend die tussensprint. Voor Pedersen aan de buitenkant kwam Philipsen nog even. Maar ik denk dat hij zelfs nog Biniam Girmay ook voor zich moet laten gaan, laten voorgaan. En ook Fernando Gaviria en Tim Elier, die heeft wat de benen gespaard. Die wordt ongeveer zesde, zevende. Die denkt, ja, ik ga niet voluit, ik richt mij op Pozo dadelijk.
1: Nee, maar het kan wel helpen om zo een keer even te voelen wat zit er hier eigenlijk op in een relatief tragere etappe. Die eerste versnelling, die mannen hebben nog niet echt heel fanatiek moeten optrekken vandaag. Ja, en dat wordt zo in één keer geactiveerd. En dat is op zich niet slecht op een goede 40 kilometer van de finish.
0: Met nog altijd 2 minuten voorsprong voor Baptiste Vaistrovère.

0: Even wegdromen met de Pointer Sisters en Slow Hand eens kijken. Het is alweer bijna 5 uur, maar we hebben nog wel heel even. Caro, suggestie, wat gaan we doen?
1: Naar onze man op de motor.
0: Waarom
1: dat is
0: niet?
1: Mijn suggestie. Naar Jonas Maas. Jonas, zijn er jou nog dingen opgevallen? Of is het gewoon afwachten, afwachten, afwachten?
2: Het is in de eerste plaats toch afwachten, afwachten, afwachten. Maar er waren er toch wel een paar geschrokken, denk ik, dat die tussenspurt eraan kwam. Zo net in Vic-en-Bigorre, wat wij nu net aan het uitrijden zijn. Want er waren er nog net een plaspauze aan het maken. In de laatste 5-6 kilometer voor die tussensprint ging het peloton toch wel met de ruk omhoog richting 60-65 kilometer per uur. En er waren er nog een paar die verzeild waren geraakt achteraan. Misschien nog even een bidon kwamen aannemen, een nylon zakje met wat ijs of nog even een kleine plaspauze hebben gehouden. Zo Pascal Akkerman, toch wel een van de snelle mannen bij het Jayco-team. Die heeft toch wel wat extra moeite moeten doen om terug te keren tussen de ploegwagens. En ook eentje die met wat pech kreeg af te rekenen. Jonas Vingegaard. De man die de strijd zal aangaan. Niet vandaag uiteraard. Met onder andere Tadej Pogacar in het eindklassement. Die had een probleempje met de fiets. Dus die moest wisselen. En die zat dus ook helemaal achteraan tussen de ploegwagens. En moest in aanloop naar die tussenspurt terugkeren tussen de ploegwagens richting de start van het peloton. Maar dat is allemaal wel zonder al te veel problemen gelukt uiteraard. Nu, we Vic-en-Bigorre helemaal zijn uitgereden met rechts een fantastisch mooi zonnebloemenveld. En iets verder liggen de hooibalen ook. En aan de linkerkant zien we de mais die goed aan het groeien is uiteraard. Zeker in deze temperaturen. Misschien is het er zelfs ietsje te warm voor, want het is toch nog altijd 36 graden. Dus opnieuw een hele warme dag hier in het zuiden van Frankrijk aan de voet van de Pyreneeën. Het tempo is er opnieuw een beetje uitgegaan. De snelheid is opnieuw een beetje gezakt naar een goede 40 kilometer per uur, laten we zeggen 45 kilometer per uur. Eentje die er nog altijd voor rijdt, nog altijd makkelijk te controleren uiteraard. Vice Trofair, die zullen straks misschien wel oppikken, want die gaat nog worden voorbijgestoken door het peloton dat uiteraard, hoe kan het ook anders, straks in volle voorbereiding op de spurt als een bende gekke stieren erover gaat komen en dan gaat hij het natuurlijk niet kunnen houden. Maar nu al een eresaluut voor Baptiste Vice Trofair, want die heeft een hele etappe lang in de aanval gereden. Maar een massaspurt, dat lijkt wel niet te vermijden. Dus de wapens worden geladen voor zo meteen de finish in Po.
1: En die gaan we krijgen na het nieuws van 5 uur. We kunnen eigenlijk al niet wachten. Tot zo.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
4: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
5: Zalando. Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers.

0: Tijdens de recentste hittegolf zijn in ons land opvallend meer mensen gestorven dan tijdens andere hittegolven. In Ankara is de NAVO-top afgerond. Vooral de Europese NAVO-leden gaan fors meer investeren in defensie. En net geen miljoen Vlamingen hebben dinsdagnacht naar de match van de Rode Duivels gekeken. De hittegolf van eind vorige maand was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis. Dat blijkt uit de cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. In totaal waren er in de periode van 18 juni tot 1 juli bijna 1750 overlijdens, meer dan normaal. En Lonne van Herp, dat is dus echt uitzonderlijk.
1: Ja, inderdaad. En dat blijkt ook als je gaat vergelijken met andere hittegolven, hè. In augustus 2020 is het bijvoorbeeld ook heel erg warm geweest, met erg warme nachten. En toen zijn er 37% meer mensen gestorven dan normaal, terwijl dat percentage nu nog 10% hoger ligt. Vooral Wallonië werd bijzonder zwaar getroffen, zegt Toon Braaien, epidemioloog bij Cienzano.
2: In Wallonië kennen we een oversterfte van 76%, terwijl we in Vlaanderen een oversterfte noteren van eigenlijk maar half zoveel. Dat is niet iets wat we gezien hebben in voorgaande hittegolven.
1: Ja, om die verschillen volledig te kunnen verklaren is er meer onderzoek nodig, zegt hij. Maar we weten wel dat het in Wallonië nog wat warmer was en dat de ozonconcentraties er ook hoger lagen. Nog een opvallende vaststelling is trouwens dat ook de jongere leeftijdsgroepen niet gespaard werden. Want ook bij de mensen onder de 65 waren er 60% meer overlijdens dan normaal. En ook dat percentage ligt hoger dan bij andere hittegolven.
0: Dankjewel, Lonne. De NAVO-bijeenkomst in Ankara in Turkije zit erop. En volgens NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte was die een succes. De Europese NAVO-lidstaten investeren fors meer in defensie. En dat leidt tot een sterkere militaire alliantie. Jens Fransen, jij bent daar op de top in Turkije. Klopt het wat Rutte zegt? Was het een succes?
3: Wel, deze middag leek het hier in Ankara figuurlijk dan toch heel even te stormen met een kwade en nukkige president Trump. Maar eenmaal die regeringsleiders samen zaten in de zaal, sloeg de sfeer blijkbaar om, zegt ook onze premier De Wever.
4: De Amerikaanse president heeft eenmaal op het einde het woord genomen. Ik denk dat ik daarmee de kroon niet ontbloot. En heeft zijn tevredenheid uitgedrukt over wat hij daar gehoord heeft. Zelfs meer dan dat.
3: Ook de Oekraïnse president Zelensky, hier als gast in Ankara op de top, kreeg een vriendelijke Trump te zien. Oekraïne mag in de toekomst zelf geavanceerde Amerikaanse luchtafweersystemen gaan bouwen. En die heeft het nodig om Russische aanvallen af te slaan. Kortom, een NAVO-top zonder ongelukken.
0: Dankjewel, Jens. In Duitsland zijn bij een incident op een middelbare school in de buurt van München twee meisjes zwaar gewond geraakt. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader van 16 is opgepakt, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk wat hij als wapen gebruikte, mogelijk een mes, en we weten ook niet wat zijn motief was. De WK-voetbalwedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten is dinsdagnacht om 2:00 door bijna 1 miljoen Vlamingen live bekeken. De Rode Duivels wonnen de wedstrijd met 1-4. In de VS zelf keken 42 miljoen Amerikanen maandagnacht naar de wedstrijd, die voor hun ploeg dus de laatste was van dit WK in eigen land. In de Ronde van Frankrijk nadert het peloton het einde van rit 5. Die werd vooraf bestempeld als een sprintersrit. Christophe van der Goor, zijn we op weg naar een massasprint?
5: Ja hoor, helemaal. 34 kilometer nog tot het einde in Po. En één renner heeft zich vandaag geroepen gevoeld om in de vlucht van de dag te gaan. Een renner van de Belgische lottoploeg, een Fransman, Baptiste Vestrofert. Maar hij heeft amper nog een minuut voorsprong op het peloton. En dan is het dadelijk uitkijken naar onze landgenoten. Met name naar Jasper Philipsen en Tim Merlier voor die massasprint in Po.
0: Dankjewel, Christophe. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales. Onze landgenote verloor in 2 sets van de Tsjechische Noskova. Het was de eerste keer dat Mertens in de kwartfinales stond op Wimbledon. En acteur Louis Vervoort is overleden. Hij is 88 geworden. Vervoort had dwerggroei. Met zijn kleine gestalte was hij een opvallende verschijning. Vanaf de jaren 60 speelde hij in tal van series op de toenmalige BRT. Onder meer in Merlina en Kapitein Zeppels. Een van zijn bekendste rollen was die van Knudde in Fabian van Falada. Vervoort overleed al in april, maar het nieuws is nu pas bekend geraakt. Vanavond een rustige en heldere nacht met temperaturen tot 18 graden. Morgen opnieuw zonnig met hier en daar wat wolken. Maxima morgen tussen 25 en 31 graden. Vrijdag in het weekend worden nog wat warmer. Het hogere aantal overlijdens tijdens de hittegolf van eind juni, daar begonnen we mee. In de periode van 18 juni tot 1 juli zijn bijna 1750 meer mensen overleden dan anders. Bijna de helft meer. Vooral in Wallonië waren er meer overlijdens en er stierven ook meer mensen in de jongere leeftijdsgroepen. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio 1. Sportza Tour. Met Caro Houbrechts en Gert Geens.

0: You Put the Flame on Me van Charles Bradley. We gaan opnieuw naar de koers, naar Christophe en Sven. Want dat klimmetje, dat veel besproken toch wel klimmetje, komt eraan. Waarvan Matt Spelers voor de start heeft gezegd: wij met Little Trek gaan hier niks op proberen. Geloven jullie dat?
1: Ja, zeer. Ik bedoel, ten eerste zou ik daar kunnen op antwoorden. Wie gelooft de renners? Wie gelooft de renners? Ze hebben ons al vaak heel veel wijs gemaakt natuurlijk. Hè. Zelfs in deze ronde van Frankrijk nog jongens die bij de start zeggen: nee, ik ga vandaag zeker niet in de vlucht van de dag. Ja, wie zat er dan in de vlucht van de dag? Inderdaad. Ik denk zelfs dat het Vlad van Mechelen was op een bepaald ogenblik. Dus ja, je weet maar nooit. Dat is zo dadelijk kijken. Op een hellinkje, Sven, van 9%. Als ze daar niet gaan koersen, dan snap ik er niks meer van. Ik kan het toch niet inbeelden dat ze op een kilometer, een helling van een kilometer van 9%,

0: dat is stijl, dat ze daar niet gaan op koersen.
1: Ja, het is natuurlijk nog een afstand richting de finish. Hè. Ik ga er altijd wel van uit dat al die renners goed verzameld worden rond mogelijk zijn Timmerlier. Want dat zijn de type renners die daar in de problemen zouden kunnen gaan komen. En dat die dan nog wel de kans gaan krijgen om de kloof terug te gaan dicht. Maar het zou kunnen wel krachten kosten. En het zou wel het verschil kunnen maken diep in de finale. Ja,
0: maar als je weet dat Merlier van alle snelle sprinters het moeilijkste een heuveltje over kan.
1: Met de grootste kans om vandaag misschien wel de rit te winnen.
0: Voilà, dan probeer je toch, dan doe je er toch alles aan om die overboord te gooien. Ja. Zeker in een Tour de France waar men op de kleinste, minuscule detail let. Het zou mij echt verbazen mocht dat niet gebeuren, hoor. Ja.
1: Ik ben benieuwd, we gaan het zo dadelijk ontdekken. Of Mats Petersen echt ons in het... Hoe noemt men dat?
0: In het ootje heeft
1: genomen.
0: Maar misschien Petersen niet alleen natuurlijk. Ook de mannen van Philipsen. Hè? Want we weten dat Philipsen meer dan ooit goed aan het klimmen is. Dus we zullen het gaan zien zo dadelijk. En dat gaat niet meer lang duren. Nog een kilometer of vier. En dan komt dat eraan. En dan wordt het profiel een klein beetje meer gekarteld. De laatste 15 kilometer wel een dalende lijn naar Po. Dan nog een beetje draaien en keren in het centrum. We kennen die aankomst natuurlijk van de voorbije keren. En de laatste keer was Philipsen zelf die won in Po. Dat was in 24. Vorig jaar natuurlijk in Rijssel meteen gewonnen. En dan die crash waarover we het net hadden in die tussensprint in de derde rit. En in 22-24, twee jaar geleden, won hij drie keer in Saint-Amand-Montrond. Dan in Po en in Nîmes. Werd toen tweede in de groene trui in het klassement voor de punten na Biniam Girmay. Maar dat was een moeilijke tour voor onze vriend Jasper Philipsen. Want het duurde toen heel lang, een rit op 9 à 10. Hè, met veel geknord, tandengekras, geknars ook omdat het niet echt liep. En uiteindelijk won hij dan toch nog drie ritten. Dus je moet nooit panikeren in de Ronde van Frankrijk. En Merlier intussen ook al drie ritten achter zijn naam. De allereerste, daar was jij toen ook bij, dat was in Pontivy. Wij zaten toen als commentator in de voorlaatste bocht. Ze kwamen toen met een ware doodsverachting van een hellinkje uit een soort van bos, herinner ik mij nog. En toen waren ze ploegmaats met Lier en Philipsen, weet je nog? En werd er ook gecrashed, ik denk door Caleb Ewan in de finale. En daar profiteerde dan Tim Merlier van. En toen won hij voor Philipsen. Ze waren toen ploegmaats bij Alpecin. En ja, nadien scheiden hun wegen, want dat ging niet, twee hanen op een stok.
1: Nee, en Philipsen heeft dat ook in het verleden al voor gehad bij UAE, hè, waar hij in conflict kwam met daar de sprinter Christophe.
0: Alexander Christophe, zeker. Ja, ja.
1: Dus ook daar niet helemaal zijn rol kunnen uitspelen en heeft dan gekozen om een andere ploeg zichzelf te gaan aanmeten en uiteindelijk ook daar zijn plaats moeten gaan afdwingen. Maar nu alles in het teken van de sprinter Jasper Philipsen.
0: Maar heel veel respect voor deze Vastrofair. Nu nog een goede 27 kilometer. Het waren er 160, dus 130 kilometer is die jongen al helemaal alleen aan het rijden. Geen steun van niemand. Meteen de vlag ging naar beneden. Eén aanvaller, hij dus. Hij werd gezegend door Christian Prudhomme, de man met de voornaam Baptiste, maar kreeg niemand mee. En dit is een heel sterke prestatie.
1: Jongen heeft deze ronde van Frankrijk het peloton nog niet zo heel vaak gezien. Hè?
0: Dat is ook waar. Ofwel achteraan met de Lee, ofwel voor het peloton. Ja, dat is waar. 27 kilometer nog. Zijn voorsprong is nu wel onder de kloof van een minuut gedoken voor Vastrofair. En het peloton begint zich min of meer al te formeren. We gaan zo dadelijk richting dat klimmetje. Hij begint er nu aan. Vastrofair, een en danseuse. Dus over een minuut. Ja, ik wou deze flits neerleggen. Maar als het nu al eraan is en eraan gekomen is het hellinkje, gaan we gewoon blijven volgen. Want we zien wat het peloton. We zijn zeer benieuwd wat het peloton dadelijk gaat doen op dit klimmetje. 9%, 8,8 om precies te zijn, gemiddeld. Met Vastrofair gaan we naar boven. Goed wegdek nog altijd. Hier staat behoorlijk wat volk, maar niet overdonderend. Moet ik zeggen, dat was in Barcelona veel, veel feller vertegenwoordigd. En hij vraagt nog eens een keertje de ploegleidersauto naast zich. Maar ja, die moet dadelijk baanruim uiteraard. Want dan komen ze binnen die halve minuut. En dan moeten ploegleiders altijd weg achter de vluchters van de dag. 26 kilometer nog. Rijdt hij op de grote plateau naar boven. En daar komt het peloton. Peloton doet meteen teken. Zij gaan ook beginnen aan die klim van de dag. In het midden een verkeerseiland. Ze doen het vrij rustig aan. En vooralsnog denk ik dat Mats Pedersen dan gelijk heeft dat er niet zal gedemareerd worden op die Côte de Balexe.
1: Je kan aan de gedragingen van het peloton nu al zien dat er niet echt heel veel intentie is om het volledig op de kant te trekken. Want dan had die inspanning al een aantal kilometers aan de gang geweest.
0: En misschien heeft de context van de voorbije dagen en de warmte, de hitte natuurlijk. En het feit dat er heel hard is gekoerst, heeft er daar allemaal mee te maken. Dat ze gewoon collectief stilzwijgend hebben afgesproken.

0: Versnelling. Nu moet hij kleiner gaan schakelen en dat doet bijzonder veel pijn. Nog altijd op de grote plateau vooraan, maar achter is ook op de kleine toch wel.
1: Ja, 10%. Hij zit ook vooraan op de kleine plateau.
0: Zo is het. 26 kilometer nog voor hem. Hij is bijna bovenop dit klimmetje. Er worden hier ook afbeeldingen getoond door de mensen. Kartonnen afbeeldingen van het hoofd van Popol Seixas natuurlijk. Want we kennen Poupou in de geschiedenis van het Franse wielrennen. Maar Popol is ook wel een naam die meer en meer zal gevestigd worden. Paul Seixas uiteraard. En hij doet nog altijd zeer goed mee na die paar dagen. Zeker in dat openingsweekend ook. De man van Decathlon die constant vooraan wordt gehouden door Thijs Benoot. Benoot echt wel die goede lijfwacht. Bijna boven met Vaistrofer. En de regisseur met dienst heeft absoluut geen oog voor het peloton. Dus dat wil zeggen dat daar niet gekoerst wordt. Ja, dan heb ik dat totaal verkeerd ingeschat. Ja. Kijk, het peloton doet niks. Ze proberen zelfs niet. Geen poging om de sprinters overboord te gooien of toch een aantal. Dat had je kunt. Maar goed, misschien zie ik het...
1: In mijn ogen stijgen op die manier de kansen van Tim Merlier.
0: Dat zal wel zijn. Uiteraard, dat zet hem hier niet moeilijk maken. En niet alleen Merlier, maar ook... Ja, zoals we daar straks zeiden in het begin van de uitzending. Stel dat je die op 30 seconden kan rijden. 20 seconden. Dan moeten de stuivers van deze wereld toch al een jasje uitdoen. Om die kloof goed te maken. Maar dat gebeurt niet. We zien Valentin Paré-Peintre in het wiel van Baudin de Bolle trui. Met ook Casper Asgreen. Een ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Hier wordt gesprint voor punten voor de Bolle trui. Maar voor de rest niks hoor. Nee, gewoon... Volledig in groep naar boven koersend. En Mats Pedersen heeft uiteraard veel meer koerskennis dan wij. Dat hebben we verkeerd ingeschat. Dus ja, met z'n allen boven de punten nog Fred Wright. Die probeert nog wat te demareren. Er zijn een aantal jaar geweest dat Fred Wright veel beter reed dan dit seizoen. 25 kilometer nog. De voorsprong van Vaistrofer. Dat is het enige dat we naar dat klimmetje kunnen melden. Is gehalveerd van 1 minuut aan het begin van deze flits naar nu nog 30 seconden.

0: Eenzaam is de spits die niet scoort. Zou comme il faut ons iets willen zeggen? Namelijk dat het ook nog even over het WK voetbal mag gaan. Ja, waarom niet natuurlijk? Hè? Wetende dat over 2 dagen de Rode Duivels alweer tegen Spanje spelen. Maar nu zijn we 27 dagen na de start van het WK voetbal eindelijk aan een eerste rustdag toe. Niet dat we het WK beu zijn, maar eventjes ademhalen. Tom Boudewijl, goedemorgen. Dat zal toch ook een beetje deugd doen, denk ik?
1: Dat zal zeker deugd doen, dag Gert en dag Caro. Het zijn gigantische veel wedstrijden geweest. En ik denk dat het gisteren zowat de eerste dag was dat we nauwelijks voetbal hebben gezien. Als ik voor mezelf spreek, is dat effectief zo. Want we hebben na het bezoek aan het Basecamp, het laatste bezoek aan het Basecamp,

0: Hebben we heel veel tijd verloren door de vlucht te nemen van Seattle naar Los Angeles. Zijn we maar laat toegekomen hier in LA. En hebben we bijvoorbeeld de penalty shootout gezien van de laatste achtste finale. Gewoon wachtend aan de gate.
1: Ja, en jullie hebben het basecamp in Seattle dus vaarwel moeten zeggen. Waar jullie toch lang gezeten hebben. Wat betekent dat nu eigenlijk voor de nationale ploeg? Dat jullie nu in Los Angeles zijn, organisatorisch, logistiek?
0: Dat betekent het einde van eigenlijk een luxe situatie. We hebben het heel vaak gehad over het WK 2018 in Rusland. Waar wij dan, ik weet niet hoeveel ringen er zijn rond Moskou. Maar wij zaten voorbij de derde ring. En wij vertrokken ook meteen altijd na de wedstrijd. Dus dan kwamen we soms om 6-7 uur 's ochtends terug. Konden we meteen ontbijten en dan het bed in. Nu zijn we toch de hele tijd in Seattle geweest. En dat was niet alleen voor ons een verademing, maar zeker ook voor de Rode Duivels, die anders dan alle andere ploegen, op uitzondering van Mexico, denk ik, nauwelijks gereisd hebben. Dus ze zijn één keer naar hier, naar LA geweest. Dat is 2,5 uur vliegen. Vancouver hebben wij met de auto gedaan. 2,5 uur met de auto. Dus hun aantal kilometers, hun air miles, zijn zeer beperkt geweest. En dat kan alleen maar een voordeel zijn, denk ik. Oké, hier zijn ze ook al geweest. Dus dat voelt een beetje aan alsof het thuis is. Maar ja, Seattle was echt de thuishaven. En ze zijn daar ook redelijk goed verwend, denk ik. Het hotel, het complex van de Seattle Sounders. En nu heeft iedereen gewoon zijn valiesje gepakt. En voor hen is dat natuurlijk allemaal veel makkelijker. Worden afgehaald op de luchthaven, afgezet daar ook, meteen weer op de bus naar het hotel. Dus dat is redelijk makkelijk.
1: Ja, je zegt het, jullie zijn natuurlijk wel in LA geweest voor die tweede groepsmatch van de Rode Duivels tegen Iran. Is dat enigszins een voordeel dat dat een plek en een stadion is die de Duivels al kennen?
0: Goh, ik denk dat het niet zoveel uitmaakt. Het zijn allemaal gasten die gewoon zijn om in verschillende stadions te spelen. De meeste hebben ook ervaring in Europa. Dus oké, dit zijn stadions van een ander kaliber. Een ander soort stadions ook dan de Europese stadions. Maar ik denk dat het voor hen niet zoveel uitmaakt. Het enige verschil is natuurlijk, ook voor ons, dat die trainingen nu op een andere plaats zijn. We hebben net gekregen dat het toch alweer veranderd is. Want dat is ook de rode draad. Dat er heel veel wijzigingen in het schema zitten voor ons. Dat zij gewoon weer op het terrein van LA Galaxy gaan trainen. Daar waar ze al getraind hebben. Daar waar ook de befaamde boodschap van Vincent Marant was. Dat Doku niet zou meedoen in die tweede wedstrijd. Dus op zich maakt dat allemaal niet uit voor hen, denk ik.
1: Ja, en over spelers die niet meedoen gesproken. Er is er eentje die gewoonweg niet meer kan meedoen. Het is nu officieel bevestigd. Amadou Onana heeft zijn voorste kruisband afgescheurd. Heel erg jammer voor hem natuurlijk, want die staat echt voor een revalidatie die maandenlang gaat duren. Blijft hij wel bij de groep, Amadou Onana?
0: Ja, dat hebben de spelers ook gevraagd. En dat lijkt me ook ergens logisch. Ik bedoel menselijk, maar ook lichamelijk. Ja, ik ben geen dokter natuurlijk, maar ik heb wel wat ervaring. Niet persoonlijk, maar bij de club of bij vrienden. Dat zo'n blessure, dat daar ook wel wat water in zit. Die blessure eerst genezen is een verkeerd woord. Maar wat tot rust moet komen. Dus dat niet meteen kan geopereerd worden. En uiteindelijk, stap 1, en dat hebben ze ook aangegeven, dat hij blijft tot de kwartfinale. En dat is nu natuurlijk ook geen 2 weken. Dus op zich zal het niet zoveel uitmaken. Er is een brace rond zijn knie, dus hij kan niet meteen geopereerd worden. Dus lijkt het me logisch, zeker als je de voorbije weken heel vaak gehoord hebt dat die sfeer binnen de groep dat die perfect is. Dat hij dan ook, dat zag je ook meteen na de goal van Lukaku bijvoorbeeld, dat ze ook bij hem gingen, het truitje gingen gaan halen met zijn rugnummer. Dus lijkt hem ook wel logisch dat hij bij de groep blijft.
2: Oké. Tot slot nog, Tom, hoe ziet het programma van de Duivels eruit vandaag? Want het is bij jullie nog maar ochtend natuurlijk.
0: We hebben één perscontact. Dat is alweer met Thibaut Courtois. Het was normaal voorzien met Hans van Aken. Maar zoals ik daarnet al aangaf, het programma verandert nogal eens per uur, bij wijze van spreken. Dus het is alweer Thibaut Courtois en ook Diego Moreira. Dat is de eerste keer dat hij de pers te woord zal staan. En dat zal voor de eerste keer ook langs de rand van het veld zijn, veronderstel ik. Want was er in de kamp van Seattle Sounders een hele mooie persruimte waar iedereen was. Dat is dat nu niet voorzien. Dus je hebt eerst dat perscontact en dan was er eerst, zoals altijd, 15 minuten open training. Maar ook dat is weer veranderd. Dus nu is het een gesloten training. Dus het enige wat wij daar dan kunnen doen is de gesprekken met de spelers. En voor hen is het dus perscontact en gewoon training.
1: Oké, Tom, we gaan jou naar de ontbijttafel laten gaan, want bij jou is het bijna 8:30, denk ik, in de ochtend. Ja, wat ga je nemen?
0: We zullen zien wat het is, want ik heb dat ook wel al eens aangehaald. In ons hotel in Seattle was het redelijk basic en na een maand komt het wel je oren uit. Dus ik ben benieuwd wat het hier zelf is.
2: Ik ben er zeker van dat jou daar een copieus, prachtig, lekker en gezond ontbijt wacht daar in LA. Dankjewel, Tom Boudewijl.
0: Alsjeblieft. Sportzatour.
2: Minder dan 20 kilometer nog op weg naar Po. Nog eens naar Jonas Maas op de motor.
3: Ja, klopt. We zijn net onder die boog van die laatste 20 kilometer gereden. Maar we zijn wat meer naar achteren moeten opschuiven. Ter hoogte van de ambulances. Het is poel, zoals onze motaar Tom Klaas dat zegt. Ik heb toch even moeten vragen wat dat dan precies betekent. Maar het is dus eigenlijk om een soort van veiligheidscorridor te maken. Dat het er een heel wat motaars van tussen moeten. Om er dus voor te zorgen dat als er iets zou gebeuren in de wellicht chaotische, hoop niet te chaotische, laatste 20 kilometer van deze etappe bij valpartijen of zo, dat er dan een veiligheidscorridor is voor de ambulances om hun weg naar voren te kunnen maken. Vandaar zitten we dus achteraan. Veel kunnen dus niet meer bijdragen. Enkel kunnen wel nog zeggen dat hier tussen een hele mooie meute mensen, waar nog even veel mensen verzameld zijn, rond wat tractoren ook, die hebben hier heel veel gezien vandaag, dat de Arvid de Klein opnieuw gelost is. Die moest al zo net lossen op dat enige gecategoriseerde klimmetje van de dag. Hij had nog één ploegmaat bij zich met Marco Haller, maar die is nu ook al verdwenen. Die zit dus opnieuw wellicht in het peloton. Daar gaan we toch vanuit. Maar Arvid de Klein rijdt dus helemaal achteraan rond de sprinter van Tudor, die het al enkele etappes echt wel lastig heeft. Meesprinten zal hij dus al sinds niet gaan doen. Dus nee, hij is er al sinds niet bij. Dus kijken we toch vooral uit naar de andere namen, zo meteen naar die massaspurt in Po.
2: En voor we gaan spurten toch ook nog even naar het weer bij ons kijken. Bram Verbrugge, ja, wij zitten natuurlijk binnen. Kunnen wel een blik werpen op buiten. En ja, je begrijpt misschien wat ik bedoel als ik zeg dat het er warm uitziet.
4: Het ziet er warm uit, maar het is best nog wel draaglijk. Temperaturen op veel plaatsen tussen de 25 en de 27 graden. Dus dat valt nog wel mee. En vooral er staat een briesje uit het noorden. Dus dat maakt het allemaal toch nog wel behapbaar voor vandaag. Maar het gaat warmer worden en we krijgen ook meer en meer zon. Vanavond en vannacht gaat de laatste wolk uiteindelijk ons land verlaten. In het oosten van het land was het een groot gedeelte van de dag zwaar bewolkt. Maar ondertussen zijn die wolken dus aan het openbreken. Krijgen we de zon nog te zien. Het wordt vrijwel helder vannacht met lokaal misschien wat nevel. Maar op de meeste plaatsen blijft de zichtbaarheid goed. En minima in Vlaanderen en Brussel tussen 14 en 18 graden. Dus de ramen kunnen open vannacht. Morgen dan zeer zonnig weer. Een paar hoge wolkensluiers misschien. En ook een paar stapelwolkjes in het noordoosten. Meer niet. Vooral de zon dus. En zomers warm. We gaan naar 26 graden aan zee. En temperatuur rond 29 graden in het binnenland. Bij matige wind uit het noordoosten. We doen er nog wat bij op vrijdag dan. 30 graden. Zeer zonnig weer. Aan zee een zeebries bij 24 graden. En ook in het weekend wordt het nog wat warmer. We gaan naar 1 of 32 graden op zaterdag. Met veel zon. Zondag doen we er nog wat bij. 3 of 34 graden. Dat is dan de piek van de hittegolf. Nu gelukkig hebben we altijd een matige wind uit het oosten. Dus die oostenwind die zorgt voor een beetje ventilatie, zeg maar, waardoor het draaglijker zou moeten zijn dan bij de vorige hittegolf. Ook maandag nog zeer warm, 3 of 34 graden en ja, zelfs nog dinsdag en woensdag in de buurt van 30 graden dan, met wel stilaan kans op een paar buitjes.
2: Oké, dankjewel Bram.
5: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Deze zondag extra open.
7: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
8: Richie, citroen met framboos.
9: Richie, Belgische limonade.
10: Altijd verfrissend.
11: Richie.
12: Radio 1.
13: Sportza Tour.
14: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
1: De eenzame fietser Baptiste Weisstrofer was heel sterk vandaag. Heeft heel lang alleen voor het peloton uitgereden. Maar intussen hebben ze hem wel degelijk te pakken. Christophe en Sven.
15: Hij is eraan voor de moeite. Laatste 14 kilometer. En dan word je ingelopen door het peloton. Echt wel door het midden. Aan de linkerkant een flank. Aan de rechterkant een flank. En niemand, geen enkele conculega zegt ook maar iets. En draait zijn hoofd richting Baptiste Weisstrofer. Om te zeggen, goed gedaan jongen. Bien fait. Nee, het is echt wel een vrede wereld, moet ik zeggen. In het midden nu, beste Sven, zien wij toch wel een heel gevaarlijk verkeerseiland. Dat gelukkig met een spuitbus nog is aangeduid. Maar dat hebben we eigenlijk nog na 5 dagen niet aangehaald. Kijk hier ook op deze grote rotonde. Die zie je natuurlijk wel van ver aankomen, zo'n rotonde. Maar in tegenstelling tot in onze koersen. Ja, beveiliging met stewards, met motards die daar met vlaggen staan te waaien. Het is toch allemaal veel minder in Frankrijk. En die discussie... Ja, dat gesprek hebben we al vaker gehad. En die vegen daar gewoon hun voeten aan, die Fransen. Hè. Ze doen maar gewoon blijven hun eigen ding doen.
16: Ja, het is op een ander niveau. Dat is het eerste wat je zeker kan gaan zeggen. De safe cycling dingen die ze hier bij ons gebruiken. De bouwplan veiligheid langs de kant van het parcours aan de finishstroken en zo verder. Dat is van een gigantisch hoog niveau. Er wordt heel veel aandacht aan besteed. En het rendeert. Het helpt echt wel. We moeten nu wel zeggen dat we gelukkig voorlopig nog redelijk gespaard zijn gebleven van extreme valpartijen.
15: Dat heeft komt natuurlijk ook door het parcours.
16: Heeft te maken met de lastigheid van het parcours. Dus laten we hopen dat we vandaag ook de eerste echte actie met heel veel testosteron en heel veel in die kleine gaatjes duiken. Dat allemaal in goede banen wordt geleid. Dat gaan we nog even moeten afwachten. En het denk ook wel een groot verschil hier in het zuiden van Frankrijk ten opzichte van het noorden, waar ook iets minder straatmeubilair aanwezig is en iets minder hectiek. Dat helpt denk ik ook wel wat.
15: Ja, dat zou best wel kunnen. We hadden na dat klimmetje waarop niks gebeurd is wel nog even een aanval van een trio. Ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen, Kasper Asgreen, de Deen, samen met Valentin Paré-Peintre. Wat zou die gedacht hebben? En Fred Wright. Hij rijdt tegenwoordig voor Pinarello. Fred Wright, die een aantal goede jaren heeft gehad bij Bahrein. Maar nu toch opvallend minder presteert. 12 kilometer nog te gaan. Volledig peloton. Want de vluchter van de dag, Baptiste Weisstrofer, is gegrepen door dit grote pak. En danseuse nu. Het gaat nog een klein beetje bergop. Maar zo dadelijk die laatste 12 kilometer in dalende Rijn naar Po. En de zeer bekende Place de Verdun. Po is natuurlijk een van de steden samen met Parijs en Bordeaux. 77ste keer dat de Tour hier langskomt in deze zuidelijke stad. En is dus samen met Bordeaux en Parijs een van de iconen, stadsiconen zeg maar, in de geschiedenis van de Ronde van Frankrijk. Nog 11,5 kilometer. Ze groeperen zich niet alleen de sprintersploegen, maar ook aan de buitenkant van het peloton zien we bijvoorbeeld de Ineos naar voren komen. Voor wie is dat dan? Ja, voor Dorian Godon bijvoorbeeld. Die kan ook wel een sprint rijden. Maar ik kan mij best inbeelden dat de echte sprintersploegen, Alpecin, Quickstep en Cofidis en Coret, die denken, jongens, wat komen jullie hier doen of niet?
16: Groot peloton. Iedereen heeft ambitie. Klassementsmannen willen ook niet achter een valpartij zitten waardoor ze tijd gaan verliezen. Dus dat is ook de drukte en de hectiek van de Tour. Dus zal je moeten rekening mee houden. Ze zijn er wel op voorbereid. Maar straks dieper in de finale, als we die laatste 3-4 kilometer zullen aansnijden, ben ik vooral ook benieuwd wie pakt hier zijn verantwoordelijkheid. Wie zet voor het eerst echt de trein op? En wie komt er dan ook heel laat nog echt in die laatste kilometers opduiken met zijn sterke lead-out. Dit is hetgene wat op ons zit te wachten.
15: We gaan ze eens even overlopen, al die namen. Mats Pedersen natuurlijk, de drager van de groene trui. We hebben Kees Bol bij Decathlon. Zou die mogen? Dat is een vraag, hè? Want die moet zich veilig houden voor Polsexas. We hebben Max Kanter, die won de tussensprint van de dag voor Astana. Phil Bauhaus is de sprinter van Bahrein. Tim Merlier natuurlijk, Philipsen. Pascal Akkerman voor Jayco. Binyam Girmay, die echt wel die beensnelheid zeer goed lijkt te hebben. Dat zagen we ook bij de sprint. Søren Wijnskjold met de knieën iets wat naar buiten. Aerodynamisch, nee. Sterk, heel ja. Milan

0: Frita, die komt nu al met zijn koffiedienstmannen naar voren. Met Piet Allegaard, Aramburu ook mee in dienst, Benjamin Thomas. We hebben bij Tudor Arvid de Klein, die het wel moeilijk had op dat klimmetje, maar opnieuw komt aansluiten. Fernando, de Colombiaan, Gaviria en Pavel Bittner. Dat zijn eigenlijk de snelle mannen op papier in deze ronde van Frankrijk. We hebben een jaar gehad dat er meer sprintkandidaten waren. Maar meer en meer teams beginnen natuurlijk wel in te zetten op dat klassement en die overgangsritten. Onder de 10 kilometer zitten we met aan de buitenkant, aan de rechterkant, de mannen van Ineos voor de sterke beer Dorian Godon. Maar ook Cofidis voor de eerste keer. En dan wordt het inderdaad, terwijl we daar Fretin zien en Jon Izagirre en co, het wordt wel een kwestie van timing. Want dit is de eerste echte, zoals je terecht aanhaalde, de eerste echte massasprint. En we hebben het al zo vaak gezien in het verleden, dat sommige ploegen pas heel laat kwamen piepen, dan aan het langste eind trokken en zij die kilometers lang op kop reden, ja, dan ben je eigenlijk al gejost.
1: Merlier en de zijnen hebben daar wel, die durven dat wel van heel laat te komen. We zien bijvoorbeeld ook niemand hier in het straatbeeld momenteel, wat we echt voor ons geschoteld krijgen van Little Trek. Die wachten ook vrij lang, terwijl die mannen van Alpecin daar al zeer ostentatief van voor in het peloton zich hebben postgevat.
0: 8,5 kilometer op weg naar Po. Deze etappe is echt wel een chroniek van de aangekondigde massasprint geworden en zal die zo dadelijk worden. 8,5 kilometer nog. Er worden treintjes geformeerd op weg naar Po.
2: In het peloton gaat de snelheid fors omhoog. Hier zien we dan weer de omgekeerde beweging. Naar Antwerpen op de E19 tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord een half uur extra. En door omrijders onder meer ook traag op de N1, de ring van Mechelen en de N16. Ook vielen op de A12 tussen Londerzeel en Willebroek en verder vanaf Aartselaar telkens 10 minuten. En op de A12 vanuit Bergen op Zoom 10 minuten vanaf Hoevenen. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 25 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Naar Gent op de E17 tussen Kalken en Gentbrugge een kwartier. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring ruim een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de E40 bij Luik problemen door een ongeval, een half uur file rijden in beide richtingen. En naar Luik op de E42 bijna 1 uur bij Fleurus. Daar is de weg nu wel vrijgemaakt.

0: Spring Shopping van The Strokes gaan we toch eventjes onderbreken, want er is iets gebeurd in de koers, iets wat we wel vaker zien bij een nerveuze massasprint, Christophe en Sven.
1: Ja, halverwege het peloton een val met de drie mannen van Soudal Quickstep, met Jasper Stuyven, met Louis Vervaeken die daarbij lag en met Dylan van Baarle. Dus dat wil zeggen dat Tim Merlier eigenlijk al drie heel belangrijke renners in zijn lead-out moet missen en alleen nog maar kan bogen op Bert van Lerbergen. 4000 meter nog, de trein van Cofidis voor Milan Fretin, de Limburger, de Genkenaar, die wordt op de rails gezet. We zitten in de laatste 5 kilometer en daar stond een groot bord sprintzone. Dus dat wil zeggen dat de klassementsmannen zich nu eigenlijk niet meer moeten bemoeien met de zaken en zich aan de kant mogen laten zetten. En zetten Alex Molenaar, die is echt wel op dat verkeerseiland in het midden geknald. De man van Kakarural, die bleef eventjes bij die val heel lang liggen, maar gelukkig staat hij nu weer recht. Mannen van Alpecin met Jasper Philipsen, die proberen ook aan te sluiten in de trein van Cofidis. Nog 3,5 kilometer. Tim Merlier heeft dus maar één man. Jasper Philipsen in het wiel van onder meer Ricard zo dadelijk. Die heeft nog drie jongens in steun. Die trekt zich voorlopig niet echt veel aan. Milan Fretin die laat zich wat wegduwen nu. En die wordt naar plaats 20-25 veroordeeld en teruggezet. Mats Pedersen in het wiel van Philipsen. Pedersen heeft het wiel gekozen van Philipsen.
2: Ja, die zat daar nog net even met Vacek. Maar die heeft zich nu volledig laten uitzakken. Dus Pedersen gaat het helemaal alleen moeten doen. De sterkste trein die echt nog opgezet moet worden is die van Alpecin. Die zitten daar nog met voldoende mannetjes om echt wel iets heel speciaals te gaan doen.
1: Met z'n drieën. Maar Philipsen die laat zich nu wegduwen. Daar heb ik de indruk. Of is het nog een andere man die komt aansluiten? Door het midden komen ze ook van Picnic met Pavel Bietner. We hebben de Uno X-mannen in dienst van Søren Wernskjöld onder meer. Die van Cofidis zitten daar nog altijd. Met Biniam Girmay ook. Dorio Godon heeft ook nog één man voor zich. En dat is de ex-wereldkampioen Kwiatkowski. We hebben Quinn Simmons. Die probeert zich een weg aan de rechterkant naar voren te banen. Samen met Mats Pedersen. Mats Pedersen die nog altijd goed vooraan zit. En hier pakken we Rotonde. Oh, en dan vliegt iemand van Cofidis in het decor aan de linkerkant. Die kon niet bijsturen. Iedereen aan de rotonde aan de linkerkant. Maar die is daar de bosjes in gedoken. Zou dat Fretin zelf geweest zijn of niet? Dat kunnen we niet beoordelen vanuit de lucht. 2000 meter nog. De mannen van Uno X aan de leiding. Voor Søren Wernskjöld waarschijnlijk. Daarachter dan die van Ineos. Maar waar blijft dan? Waar blijven Merlier en Philips? Heb jij Merlier eigenlijk
2: Merlier
1: al gezien?
2: Merlier heb ik nog helemaal niet gezien. Het is een klein beetje verstrooid toch ook door die valpartij die net gebeurde. Waardoor niet echt 3-4 man nog kan gaan uitspelen. Het is allemaal individueel. Je eigen plaatsje gaan zoeken. Philipsen zit nog altijd wel in
1: Merlier
2: het wiel van Ricard.
1: Merlier zit in het wiel van Philipsen. Philipsen die probeert het wiel te pakken van Jonas Ricard. En waar zit Mathieu van der Poel dan? Die zit ietsje verder. Biniam Girmay heeft nog altijd twee man voor zich. En dan is er toch nog iemand van Cofidis die meedoet. En Astana komt naar voren. 1500 meter nog met Max Kanter. Maar die zijn niet georganiseerd. Want ze zitten daar met drie man van Astana voor Kanter. Maar dat is niet meteen de naam waar je naar uitkijkt. Dat is wel die van Jasper Philipsen en van Merlier. En er wordt geduwd en getrokken. En er is nog één bocht naar links. En nu komen ze zo dadelijk in de laatste rechte lijn van 560 meter. En dan is het een man van Astana die uit een bocht naar links op 1000 meter. Nu onder de rode vod. 5-6 meter pakt. Maar iemand van Alpecin Premier Tech rijdt dan het gat dicht. En u zal zeggen, ja, geef eens wat namen. Dat is
2: Kooi.
1: Heel moeilijk natuurlijk vanuit de lucht te zien. Olaf Kooi zit in het wiel van Max Kanter. En dat is ongeveer een 6e, 7e positie. Wie zit dan in het wiel van Olaf Kooi, die daar nog altijd een mannetje bij heeft? Dan moeten we gaan kijken. Pavel Bittner is dat. Godon. Waar zit Philipsen? Philipsen zit ver. Hier komt de laatste bocht naar links.
2: 700 meter
1: naar links. En Merlier, die probeert onderdoor te komen. En vooral Fretin, tweede positie toch nog altijd, denk ik. En Philipsen gaat van heel ver moeten komen. Die moet nu buitenom komen. Die heeft geen mannetje meer. Philipsen heeft wel het wiel gekozen van Merlier. Maar het is in 8e, 9e positie. Fretin zit daar ook nog altijd. Maar Kooi schuift naar voren. Kooi heeft het wiel gekozen in 3e positie. En die duwt nu met zijn schouder. Kooi die komt er nu uit. Kooi komt er nu uit. Gaat dit meteen de eerste overwinning zijn voor Olaf Kooi? Nog 300 meter. Olaf Kooi voor zijn eerste. Olaf Kooi.
2: Heel
1: Olaf
2: makkelijk.
1: Kooi van kop af aan. En niemand kan hem ook maar een stroopbreed in de weg leggen. Olaf Kooi tot een paar weken. Nee, een paar dagen voor het begin van de Ronde van Frankrijk. Niet eens zeker van zijn ticketje om naar Barcelona te gaan. En kijk eens meteen de eerste sprint. Zuiver. Met een fietslengte. Met een fietslengte voorsprong de Nederlander. En hij haalt zo zijn gram. Ja, mag je naar de Tour? Tot vervelend toe altijd weer die vraag. En een vreemde sprint. En er vallen gaten in het peloton. Er vallen gaten. En Trein en Vingegaard komen nu binnen. En ik zag ook Remco Evenepoel ook nog
2: samen
1: even sprinten.
2: Samen met Pogacar. Dus die ballen waren wel
1: een paar secondjes hier en daar. Maar we gaan het toch vanuit de lucht nog eens opnieuw moeten bekijken. Want zowel Merlier als Philipsen zijn nooit echt aan hun
2: ook Petersen
1: sprint
2: niet
1: kunnen beginnen. Door slechte plaatsingen. Ja. En een Kooi die heeft eigenlijk alleen maar met Bol. Die heeft prima zijn eigen weg gebaand. Hè?
2: Ja, Kooi heeft daar altijd wel in hele goede positie kunnen blijven zitten. Merlier, Philipsen en ook Petersen. Die moesten van iets verder komen. Maar het was vooral ook de beensnelheid. Net zoals we gezien hebben in de Ronde van België. Ja. 2 weken geleden. Rechtstreeks duel waar Kooi echt wel kan laten zien hoe snel hij is.
1: En ik denk dat Merlier toch nog derde wordt ook. Ja. Maar van die echte sprinttrein voor Philipsen met Van der Poel en co.
2: Van der Poel heb ik eigenlijk helemaal niet gezien.
1: Is niks van gekomen. Hè. En Julien Jourdi, de man die ploegleider is van Paul Sexas. En die staat van boven tot onder. Dat heeft Oliver Naassen ons ooit verteld. Voilà, daar zie je het. Vol met tattoos die alleen maar verwijzen naar geschiedenis van de koers. Omdat hij zot is van het wielrennen. We kijken nog eens en ik laat jou aan het woord. De slow-mo vanuit de lucht, vanuit de heli van deze eerste massasprint.
2: Kooi die zijn sprint lanceert vanuit derde positie. Pedersen die moet komen met Girmay. Terwijl Philipsen aan de linkse kant van de baan. Terwijl ook Merlier daar in de buurt zit. Van veel te ver moet komen. En Kooi die echt met 2-3 fietslengtes deze sprint naar zich toe trekt.
1: Kooi voor kanter voor Merlier, derde. Huub Arts van Lotto. Oh, is vierde. Philipsen op 5. Dan Girmay, Mats Pedersen op 7. Milan Fretin, 8e. Anthony Turgis, die ook altijd meesprint op 9. En Søren Wijnskjöld op 10. Ja, zoals gezegd daar straks. Geen man overboord voor Philipsen en co.
2: Nu komt Mathieu van der Poel pas over de finish.
1: Ja, hij had niet de perfecte trein. Hij moest zelf zijn wegbaan. Heeft dat nou wiel gekozen van Merlier. Moest buitenom komen. Zo lang mogelijk wachten om niet in de wind te zitten. Maar toen was Olafje Kooi. Toen was hij al lang vertrokken. Ja, wat moet dat voor hem zijn? Weggaan bij Visma, want daar mag je nooit de Tour rijden. Dan kom je in een team waar dan plots een 19-jarig kind opstaat en zegt... Ja, maar ja, het is wel voor mij, hè, vriend. Gaan we wel mee met een sprinter of niet? Een beetje hetzelfde zoals Cavendish destijds samen met Team Sky. Daar waar hij altijd geblokkeerd werd. Oh, en hier zou die ook gevallen zijn?
2: Hij is ook gevallen. Dat hebben we nooit in beeld niet gehad.
1: Zijn remgreep is helemaal geplooid van de Noordtraan. Maar die blijft wel natuurlijk absoluut aan de leiding. Maar dus om dat verhaal af te maken van Olaf Kooi. Ja, geweldige sprint voor hem. En meteen de eerste kans. Och, dan is de druk onbestaande, Sven. Als je dit kan met de eerste sprintkans en you deliver. Het is zo'n mooi woord in het Engels. Je levert meteen, dan je kan de wereld aan.
2: Ja, het is toch bizar als je zag hoe die laatste 3 kilometer verliepen. Dat was toch veel meer chaos dan dat we eigenlijk hadden verwacht. Het zag er niet echt een gevaarlijke finish uit. 700 meter, mooie rechte weg richting aankomst.
1: Rustige dag, hè?
2: Iedereen rustige dag, scherp. Inderdaad. Iedereen fris. En dan heb je toch weer die 2-3 valpartijen die er zijn gebeurd. Waardoor er breukjes in het peloton kwamen. Iedereen een beetje uit stelling gebracht. Maar Kooi heeft zich daar eigenlijk helemaal niks van aangetrokken. En zat altijd in positie.
1: 51ste overwinning in zijn carrière tot nu toe. En hij is nog piepjong, deze Olaf Kooi. Maar wel een heel belangrijke overwinning na ritzeges in de Ronde van Italië. Nu dus zijn allereerste, en dat gaat niet de laatste zijn, in de Ronde van Frankrijk. Voor Max Kanter, Merlier, Arts, Philipsen, Girmay, Pedersen, Fritain, Turchi en Søren Wijnskjöld.

0: En we luisteren mee met de ritwinnaar Olaf Kooi.
1: Ja. After a couple of hard days here already, I had to wait till this day to get this first chance to sprint in the Tour. And to immediately win is unbelievable.
2: What does it mean for you, for your career, to win a stage on the Tour de France?
1: Yeah, I think it means quite a lot. I think just in general, I mean, after a pretty tough spring, I think just to get back to this level and to keep believing and in yourself and just a few people who believe in you as well is all you need.
2: And the team kept on believing in you as well.
1: Yeah, I think to be here with the support of the team today was was all I could ask for, and they did a great job.
2: But it was pretty hectic. Take us through those final kilometers with crashes that you might not have seen, but it was pretty hectic.
1: Yeah, I mean, I think it was quite a easy day until the final, so then you know it will be hectic, and this first sprint in the Tour, everyone is still really eager, and I just managed to find my way a bit on my own in the end, but I found the right wheel, and I just wanted to have the chance to sprint today, and when I saw the line, I just went as hard as I could.
2: Do you feel freed, relieved, you've done it, you've got what you came from?
1: Oh, for sure, we will enjoy this. I mean, there are many more days left in this Tour, and we'll just keep going and try to do our best every day. But for sure, we will enjoy this one.
2: And many opportunities.
1: Yes, but we need to get there, but day by day.
2: Thank you, Olaf.
3: Ja, dat was Olaf Kooi. Het waren een paar zware dagen natuurlijk vooraleer de sprinters hun eerste kans hebben gekregen, maar hij grijpt hem meteen. Het is ongelooflijk dat ik win, zegt hij. Het betekent ook heel veel om terug te komen op dit niveau, want vergeet niet, hij heeft het hele voorjaar gemist door een hardnekkig virus dat hem maar bleef achtervolgen, en het was lang een vraagteken of hij überhaupt naar de Tour zou gaan. Dat is nu gebeurd omdat hij zelf geloof heeft gehouden en mensen in hem zijn blijven geloven, en dat heb je natuurlijk nodig. Het was hectisch natuurlijk, die sprint, vertelde hij ook. De eerste sprint is dat wel vaker. Hij heeft het een beetje op zijn eentje moeten doen, maar vond dan net op tijd het juiste wiel. En hij noemde het een bevrijding. En ook heeft hij gezegd dat ze er eigenlijk wel echt van gaan genieten.
0: Ja, en dan kunnen wij denk ik ook meteen luisteren naar een eerste reactie van Tim Merlier bij Rutger van Severen.
4: Tim Merlier, wat was dat allemaal? Wat de hectische finale? Wat is er allemaal gebeurd?
5: Boah, van alles, hè. Super rap. Ik denk dat ik ook Bert en Jasper verlies door een bijna valpartij. Ik hoop dat Bert er niet bij lag, dat weet ik niet.
4: Ja, we zagen in beelden stuiven langs de kant staan.
5: Ah, oké. Ik hoop dat het geen valpartij was en dat dan zeker niet ergens moest het de valpartij zijn. Maar ja, dan alleen maar weggezocht, dat lukte vrij goed. Maar het ging super rap en op het moment dat ik... Dat ik denk dat ik het juist had en misgok ik eigenlijk. En moet ik even rondom komen. Maar een sterke sprint van Kooi. Ik denk, de specialiteit was in de plan trekken. En op het juiste moment aangaan. En als ik dan niet in de buurt ben, dan is het ook voor mij moeilijk.
4: Dat was zo'n typische eerste sprint in de Tour. Heel chaotisch, heel nerveus.
5: Ja, inderdaad. Het ging super rap, zoals altijd in de Tour. Maar geen overwinning. Dus... hopelijk kunnen we dat dit weekend goed maken.
4: Oké, bedankt Tim.
0: Het zal dan voor dit weekend zijn, inderdaad, of vrijdag al in Bordeaux, maar morgen eerst nog wel een Pyreneeën-etappe. Tim Merlier is vandaag derde geworden na Olaf Kooi en Max Kanter. Dan op 4 Arts, 5 Philipsen, 6 Girmay, 7 Pedersen en 8 Milan Fredde. Sportza Tour.

0: Jungle met The Wave. Het was een chaotische sprintetappe, zo mogen we dat wel zeggen, met dus uiteindelijk een Nederlandse winnaar, Olaf Kooi. Morgen is het klimmen geblazen, de Col d'Aspin moeten de renners over en ook de Tourmalet. Dus ik kijk al uit naar morgen.
1: Zeker wel.
0: Tot dan.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
3: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met een streamingdienst naar keuze.
4: Dan noem ik nu eens een goeie zaak.
3: Meer info op telenet.be.
5: Go Jello!
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
7: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
8: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
9: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
8: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
10: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
11: Het kwartier zoekt vandaag uit waarom de NAVO-top nu toch over Iran gaat. Waarom Russische atleten weer welkom zijn op de Olympische Spelen. En wat dat allemaal is met die vliegende mieren die overal zwermen. Tot zo.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Tijdens de recentste hittegolf in ons land zijn er opvallend meer mensen gestorven dan tijdens andere hittegolven. In Ankara is de NAVO-top afgerond. Vooral de Europese NAVO-leden gaan fors meer investeren in defensie. En net geen miljoen Vlamingen hebben dinsdagnacht naar de match van de Rode Duivels gekeken. De hittegolf van eind vorige maand was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. In totaal waren er in de periode van 18 juni tot 1 juli... bijna 1750 meer overlijdens dan normaal. Lonne van Erp, dat is echt uitzonderlijk.
14: Ja, inderdaad.

0: En dat blijkt ook als je gaat vergelijken met andere hittegolven. Hè. In augustus 2020 is het bijvoorbeeld ook heel erg warm geweest, met erg warme nachten. Maar toen zijn er 37% meer mensen gestorven dan normaal, terwijl dat percentage nu nog 10% hoger ligt. Vooral Wallonië werd bijzonder zwaar getroffen, zegt Toon Braaien, epidemioloog bij Cienzano.
1: In Wallonië kennen we een oversterfte van 76%, terwijl we in Vlaanderen een oversterfte noteren van ja, eigenlijk maar half zoveel. Dat is niet iets wat we gezien hebben in voorgaande hittegolven.
0: Ja, om die verschillen volledig te kunnen verklaren is er meer onderzoek nodig, zegt hij. Maar we weten wel dat het in Wallonië nog wat warmer was en dat de ozonconcentraties er ook hoger lagen. Nog een opvallende vaststelling is trouwens dat er ook in de jongere leeftijdsgroepen opvallend veel meer mensen gestorven zijn dan normaal. Zo'n 60% meer om precies te zijn, en dat aantal ligt hoger dan bij andere hittegolven.
2: Dankjewel, Lonne. De NAVO-bijeenkomst in Ankara is afgelopen en volgens NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte was die een succes. De Europese NAVO-lidstaten investeren fors meer in defensie en dat leidt tot een sterkere militaire alliantie. Jens Fransen in Ankara, klopt het wat Rutte zegt? Was het een succes?
3: Wel, deze middag leek het hier in Ankara figuurlijk dan toch heel even te stormen met een kwade en nukkige president Trump. Maar eenmaal die regeringsleiders samen zaten in de zaal, sloeg de sfeer blijkbaar om, zegt ook onze premier De Wever.
4: De Amerikaanse president heeft eenmaal op het einde het woord genomen. Ik denk dat ik daarmee de kroon niet ontbloot. En heeft zijn tevredenheid uitgedrukt over wat hij daar gehoord heeft. Zelfs meer dan dat.
3: Ook de Oekraïnse president Zelensky, hier als gast in Ankara op de top, kreeg een vriendelijke Trump te zien. Oekraïne mag in de toekomst zelf geavanceerde Amerikaanse luchtafweersystemen gaan bouwen. En die heeft het nodig om Russische aanvallen af te slaan. Kortom, een NAVO-top zonder ongelukken.
2: Dankjewel, Jens. In Frankrijk zegt het Hof van Cassatie dat het ten laatste begin april volgend jaar een vonnis zal vellen in de omkopingszaak rond Marine Le Pen. Net voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen dus. Gisteren had het Franse Hof van Beroep het radicaal-rechtse boegbeeld veroordeeld tot een enkelband. Le Pen ging in hoogste beroep en begon meteen ook campagne te voeren. Steven de Kranen in Frankrijk, wat betekent dit nu voor Marine Le Pen?
5: Dat is nog moeilijk te zeggen. De eerste ronde vindt plaats op 18 april. Dat betekent dat het Hof van Cassatie dus een oordeel zal vellen ervoor. Maar stel dat Marine Le Pen ongelijk krijgt van het Hof van Cassatie en inderdaad een enkelband moet dragen, is het de vraag hoe snel dat uitgevoerd kan worden, die straf. Misschien is dat ook later dan 18 april of 2 mei, de data van de verkiezingen, en dan ontsnapt ze alsnog aan die enkelband, mocht ze president zijn. Mocht het nu zijn dat het Hof van Cassatie nog vroeger dan april een uitspraak doet, want het heeft gezegd ten laatste tegen april, dan kan het inderdaad zijn dat Marine Le Pen problemen ondervindt, een enkelband moet dragen en zal beperkt worden in haar vrijheid om campagne te voeren.
2: Steven, dankjewel. De WK-voetbalwedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten is dinsdagnacht om 2:00 door bijna 1 miljoen Vlamingen live bekeken. De Rode Duivels wonnen de wedstrijd met 1-4. In de VS zelf keken 42 miljoen Amerikanen naar de wedstrijd die voor hun ploeg dus de laatste was van dit WK in eigen land. In de Ronde van Frankrijk heeft de Nederlander Olaf Kooi de vijfde rit gewonnen. Christophe van der Goor, hoe is de rit verlopen?
6: Wel, het peloton nam een spreekwoordelijke en ook verdiende snipperdag op weg naar Pau. De Franse lottorenner Baptiste Vestrofair was de enige renner die zich geroepen voelde om even voorop te gaan fietsen. En dan, in een hectische voorbereiding van de sprint, liep het niet helemaal volgens plan voor Tim Merlier en voor Jasper Philipsen. Die laatste had naar eigen zeggen te weinig snelheid om te winnen. De Nederlander Olaf Kooi, heel het voorjaar geplaagd door een hardnekkig virus en pas kost voor deze Tour, zeker van zijn selectie, wel, die won met sprekend gemak. De eerste ritoverwinning voor Tour-debutant Kooi. En morgen trekt het peloton over twee bekende Pyreneeën-cols, Aspin en Tourmalet.
2: Dankjewel, Christophe. Vanavond een rustige en heldere nacht met temperaturen tot 18 graden. Morgen opnieuw zonnig, met hier en daar wat wolken. Maxima morgen tussen 25 en 31 graden. Vrijdag en het weekend worden nog wat warmer. Het hogere aantal overlijdens in ons land als gevolg van de hittegolf van eind juni, daar begonnen we mee. Tussen 18 juni en 1 juli zijn bijna 1750 mensen meer overleden dan gewoonlijk. Dat is bijna bijna de helft meer dan tijdens andere hittegolven. Vooral in Wallonië waren er meer overlijdens en er stierven ook meer jongere mensen. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: 142 kilometer file op de weg naar Antwerpen op de E19 tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord een half uur extra. En op de A12 tussen Londerzeel en Wildebroek en verder vanaf Aartselaar telkens 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het 15 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel dan 35 minuten tussen Strombeek en Vilvoorde door Werken. En op de buitenring nog 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
8: Zullen we eens een podcast maken zonder voetbal?
9: Allee dan.
10: Ja, vandaag is rustig.
8: Gaan we eens beginnen bij de NAVO-top in Ankara?
11: I also expect allies today to discuss Iran.
12: Het gaat eigenlijk vooral over de frustraties van Donald Trump.
13: As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. There's something wrong with them. They're cuckoo.
8: Hoezo draait de NAVO-top nu toch rond Iran?
14: Russian athletes may get to return to the Olympics in 2028. This would be a big deal.
15: Dat is toch een grote verandering in de internationale sportwereld.
16: Ja. Maar het volkslied wordt niet afgespeeld, heb ik ook. Ja.
8: Dus ze mogen meedoen?
16: Zonder volkslied.
8: Maar waarom mogen de Russen weer meedoen aan de Olympische Spelen? In Leuven zijn ineens alle vliegende mieren van de stad uitgezwormen.
15: Ah ja, ik had echt een super dikke mier op mijn hoofd gisteren.
16: In Gent geen vliegende mieren voorlopig.
8: Misschien schuift dat op van oost naar west.
15: In Antwerpen zijn ze al.
8: En waarom zit ik de hele tijd vliegende mieren van mij af te meppen? Ik ben Katrien Boon en ik probeer om een kwartier niet te krabben om je rustig te kunnen bijpraten over het nieuws. Dag Bert de Vrooy.
12: Dag Katrien.
8: Jij bent expert geopolitiek en we moeten eens praten over de NAVO-top, hè?
12: Ja.
8: De NAVO dus. Een club van 32 landen, ruwweg rond het noorden van de Atlantische Oceaan. In 1949 hebben ze afgesproken om samen te zorgen voor elkaars veiligheid.
17: To consult together.
8: Het basisprincipe, als één van ons wordt aangevallen, dan helpen we allemaal met verdedigen.
17: To come to the aid of any one of them who may be attacked.
8: De leiders van die landen vergaderen deze week in Turkije. Ze gingen daar praten over hun financiën en over Oekraïne.
18: Ukraine belongs in NATO. Because NATO with Ukraine is their allies for the future.
8: Maar plots lijkt die hele bijeenkomst te draaien rond het conflict in Iran. En dat stond niet echt in het programmaboekje.
12: Nee, eigenlijk niet. Het is in principe niet aan de NAVO om betrokken te raken bij een conflict dat door één van de lidstaten begonnen wordt buiten dat gebied.
8: Maar je voelde de afgelopen dagen wel al dat de Amerikaanse president Trump het onderwerp Iran toch aan het binnensmokkelen was.
12: Ja, zeker, omdat hij natuurlijk wel heeft willen gebruikmaken en ook heeft kunnen gebruikmaken van een aantal Amerikaanse legerbasissen in Europa voor de ontplooiing van zijn troepen en vliegtuigen bij die oorlog in Iran. En er zijn een aantal landen die daar weigerachtig zich hebben opgesteld, zoals Spanje bijvoorbeeld, ook Italië. En dat blijft op zijn maag liggen. En dus blijft hij met die frustraties naar de NAVO-top komen. En dan zien we nu dat er weer een opflakkering is van dat conflict met Iran. Iran heeft eerst de 3 schepen beschoten in de straat van Hormuz. Daarop hebben de Amerikanen Iraanse doelwitten onder vuur genomen. Een 80-tal wordt gezegd. En als reactie heeft Iran dan ook ongeveer evenveel doelwitten bestoken in Bahrein en in Kuwait. En zo zie je weer dat conflict weer helemaal opflakkert.
8: Trump heeft vandaag ook al met journalisten gesproken op de NAVO-top. En daar heeft hij gezegd, wat mij betreft is het staakt het vuren met Iran over. Het is voorbij.
13: I think it's over. It's just a waste of time dealing with them.
8: Maar wat wil hij nu eigenlijk? Waar is hij op uit?
12: Het ziet er op dit ogenblik naar uit dat zijn geduld op is. Dat hij vindt dat Iran dat principeakkoord al genoeg geschonden heeft en dat het misschien weer tijd is voor een wat massievere aanval.
8: En verwacht hij daarbij dan iets van de NAVO?
12: Dat zegt hij niet, want dat is ook een beetje de moeilijkheid in de discussie met de andere NAVO-landen natuurlijk. Hij is gefrustreerd omdat ze hem niet genoeg geholpen hebben. Maar hij legt geen duidelijke vraag op tafel. Zegt trouwens altijd erbij dat ze niet echt hulp nodig hebben, maar dat hij het wel zou appreciëren reageren als ze hulp zouden krijgen.
7: En zo gaat die NAVO-top eigenlijk niet meer over de dingen waarover hij moest gaan.
12: Het gaat eigenlijk vooral over de frustraties van Donald Trump, over Iran bijvoorbeeld. Maar wat je ook ziet gisteren en vandaag is dat hij weer een paar keer opnieuw begint over Groenland. Ja, het is niet uit te sluiten dat Donald Trump weet dat iedereen nu op eieren loopt om hem toch aan boord te houden en dat hij hoopt nu misschien...

0: Groenland betreft weer wat meer toegevingen uit de brand te kunnen slepen van Denemarken, van de andere landen, juist omdat de zaken nu zo moeilijk liggen.
1: Ik ga er nog een quote bij halen. Mark Rutte, de topman van de NAVO, die de aanvallen van de Amerikanen van de afgelopen nacht volmondig steunt.
2: I think it was absolutely necessary. I think it is totally crucial that the US forcefully reacts.
1: Dan denk ik wel, wordt de NAVO nu toch niet meegesleurd in dat conflict?
0: Ja, het is zeker niet fout om die vraag te stellen. Je kan ook wel zeggen, vind ik, dat secretaris-generaal Mark Rutte een beetje zijn boekje te buiten gaat. Want hij blijft inderdaad herhaaldelijk de Amerikanen steunen in die aanvallen tegen Iran, terwijl dat geen NAVO-materie is. En vooral omdat hij daarmee niet het standpunt verkondigt van de 32 NAVO-landen. Uitdrukkelijk niet, want we weten dat veel NAVO-landen het er absoluut niet mee eens zijn.
1: Ja, want grote Europese landen zoals Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, die zitten daar niet op te wachten. En onze eigen premier De Wever zegt ook niet onze oorlog.
3: Dat is niet de geest van de NAVO. Als dat wordt verwacht, dan is dat eigenlijk niet terecht.
0: De meeste landen maken ook het onderscheid tussen helpen bij het opruimen, het verhelpen van de gevolgen ervan, de sluiting van de straat van Hormuz. Dat is iets anders dan actief meedoen aan het conflict zolang het nog bezig is. Het is wel vaker zo dat de topman van de NAVO toch een beetje de spreekbuis is van het machtigste land van de NAVO, de Verenigde Staten. En dat je dan een soort sluipende besluitvorming krijgt. Maar echt actief gaan helpen met de Amerikanen in Iran, dat zie ik toch niet gebeuren.
1: Daarom die NAVO-top is gisteren trouwens in de wandelgangen nog stevig nagekaard over de voetbalwedstrijd tussen de VS en België. En vandaag zal het daar bij de koffie wellicht ook over sport gaan. Want het Internationaal Olympisch Comité, het IOC, heeft beslist dat Russische atleten opnieuw mogen deelnemen aan de Olympische Spelen.
4: Het stond in de sterren geschreven.
1: Dit is onze atletiekman, David Naert. Hij zag het dus al van ver aankomen en hij kan me vertellen hoe we op dit punt zijn beland. Eerst even opfrissen. De Russen waren dus al een tijdje niet meer welkom op de Spelen.
4: Initieel was dat een uitvloeisel van de grote dopingschandalen. Denk aan de winterspelen in Sochi met het georganiseerde dopingmisbruik, vervalsing van urinestalen en zo meer. Maar de recentste schorsing, die in voege was sinds eind 23, was een gevolg van de oorlog in Oekraïne, de Russische inval. Maar dan nog gaf het IOC daar een heel bijzondere kijk op. Ze speelden het namelijk op het Russisch Olympisch Comité. Wat had het ROC gedaan? Ze sportieve macht uitgebreid tot de door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. En dat was een schending van de integriteit van het Oekraïns Olympisch Comité. Dat mag niet volgens het Olympisch Charter. En dus waren de Russische atleten eigenlijk niet meer welkom.
1: En daar komt nu dus verandering in. De Olympische deur gaat opnieuw open voor Russische atleten. En dat terwijl de oorlog in Oekraïne nog volop aan het woeden is.
5: De Oekraïnse hoofdstad Kiev krijgt het al enkele dagen hard te verduren. Zondagnacht kwamen zeker 28 mensen om het leven bij zware Russische aanvallen op de.
1: Maar volgens het IOC is de situatie veranderd.
4: Het ROC zegt dat het eigenlijk geen sportieve greep meer heeft op wat zich afspeelt in de bezette gebieden. En dus vindt het IOC, oké, dat probleem is opgelost en hebben eigenlijk geen reden meer om dat Russisch Olympisch Comité nog te schorsen. En bovendien is er heel onlangs een aanpassing gebeurd van het Olympisch Handvest. En daar hebben ze eigenlijk voluit de kaart van de neutraliteit van de sport getrokken. Met andere woorden, sport staat volledig los van wat er op politiek vlak gebeurt.
1: De Russen kunnen dus terug naar het Olympische toneel, maar dat is wel niet zonder voorwaarden.
4: Er is namelijk nog altijd wel een probleem en dat draait rond dopingcontroles. Het Russisch antidopingagentschap is ook niet erkend door het Wereld Antidopingagentschap WADA. En dat wil zeggen dat er daar geen correcte dopingcontroles kunnen worden uitgevoerd in de ogen van de internationale gemeenschap. Dus Russische sporters zullen uitgebreid getest worden op dopinggebruik. Een tijdelijke voorwaarde, want achter de schermen wordt er wel volop gewerkt om de Russische antidopingwetgeving op orde te krijgen. En eens dat in orde is, is er geen enkele belemmering meer. En ik ben er 100% van overtuigd dat dat laatste obstakel zal verdwijnen nog voor de Olympische Spelen van LA in 2028. En op dat moment zal er ook worden gezegd, de Russische vlag mag wapperen. De Russische hymne zal mogen weer klinken in de Olympische venues.
1: En nog iets dat de Russen opnieuw welkom zijn.

0: wil niet zeggen dat ze in elke discipline zullen opduiken.
1: Eigenlijk zijn het de individuele sportfederaties. Zij staan in voor de kwalificatie, de organisatie van hun sport op Olympische Spelen. Vorige week nog

0: Poetin wellicht niet wakker van.
1: De Olympische Spelen, dat is het uithangbord van de sport. En nu kan Poetin daarmee uitpakken. Kijk eens, wij horen er eigenlijk weer bij. Het IOC ziet geen enkele reden meer om Rusland buitenspel te zetten. Dat is een gigantische diplomatieke opsteker die hij absoluut in deze toch moeilijke tijden op dit ogenblik voor Rusland kan gebruiken. En dat kan een moeilijke situatie opleveren voor die Russische sporters die per slot van rekening ook maar hun sport komen beoefenen in die context met andere sporters die daar heel anders tegenaan kijken, die misschien weigeren om met hen op hetzelfde podium te gaan staan. Maar wat ik er ook wil bijzeggen nog, het IOC zit ook wel in een moeilijke positie, want je hebt nu dit conflict. Maar hoe zit dat dan met de Verenigde Staten en Iran? Of Israël en de Palestijnse gebieden? Die mogen wel allemaal nog meedoen als land. Dus het IOC zat ook in een heel vervelende spreidstand en ze hebben voor de easy way out gekozen. Zeg maar, oké, einde maken aan de schorsing van Rusland.
0: Het is zomer, dat is duidelijk. De tijd van zon, zee en zand tussen de tenen. Tijd van frisse drankjes, mocktails, cocktails, ijsjes en de tijd van festivals overal.
2: Hello everybody.
0: Maar ook de tijd van dit. Sorry voor dit geluid in je oren. Ik krijg er zelf ook instant jeuk van. Misschien omdat ik weet wat we hier horen. Vliegende mieren. Ik weet niet of jij ze al hebt zien vliegen. Ik word er tijdelijk gek van. Maar er bestaat ook een ander soort mensen.
3: Voor ons is het eigenlijk juist een heel leuk zicht als wij ze zien verschijnen in het straatbeeld. Omdat wij zelfs de koninginnen eigenlijk verzamelen om onderzoek op te doen. Dus voor mij als bioloog is het alleen maar positief.
0: Bioloog Annelien Mattes is dus wel blij met de vliegende gevaartes.
3: Het is eigenlijk zo dat tijdens de warmere maanden, dus zeker nu de laatste tijd in juni, juli, als je heel wat langere periodes hebt van warm weer met ook afwisselend onweer en zo, dat het eigenlijk de tijd is voor hun bruidsvluchten. De nieuwe koninginnen gaan uitvliegen. Vliegen, net als de mannetjes. En die gaan dan eigenlijk elkaar proberen zoeken in de lucht om te paren. En dan zullen de koninginnen eigenlijk een nieuwe kolonie starten.
0: Een La Bamba of een potje speeddaten in de lucht dus eigenlijk. Met heel duidelijk afgesproken rollen.
3: Een typische kolonie eigenlijk van sociale insecten is het zo dat je een koningin hebt of enkele koninginnen. En die gaan één taak doen. Die gaan eigenlijk ervoor zorgen dat er nieuwe werksters zijn, dus vrouwtjes allemaal, die alle andere taken in het nest gaan doen. En maar tijdens een zeer korte periode gaan ze eigenlijk nieuwe eitjes leggen die dan koninginnen zullen worden en mannetjes zullen worden. En ze hebben die eigenlijk alleen nodig om dus de volgende generatie te starten. Hun enige rol is de koningin. De nieuwe koninginnen bevrucht en voor de rest doen ze eigenlijk niks in de kolonie.
0: Een magere bijrol voor de mannen dus, met als dramatisch gevolg dat die niet lang leven.
3: De mannetjes, dat gaat enkele dagen zijn, vermoed ik. De koninginnen, die gaan eens ze gepaard hebben en als ze inderdaad erin slagen om een kolonie op te starten, kunnen zij zelfs tot 15, zelfs 20 jaar leven. De werksters typisch kunnen ook wel in een grotere kolonie een jaar tot 2 jaar zelfs leven.
0: Dat wil dus zeggen dat nu, wanneer we die vliegende mieren zien, het enige moment is dat mannelijke mieren bestaan. Zot. Nochtans, als ik beter had opgelet tijdens de animatiefilm Bugs Life, had ik dat eigenlijk al kunnen weten.
4: It's the same year after year. They come, they eat, they leave. That's our lot in life. It's not a lot, but it's our life.
0: Maar er zijn ook mierenkenmerken die Bugs Life niet hebben gehaald. En begrijpelijk ook. Want blijkbaar hebben de koninginnen ook een eigen spermabank.
3: Typisch is het zo dat tijdens dus die bruidsvlucht koninginnen paren met mannetjes. En zij kunnen dan eigenlijk het sperma van het mannetje voor een hele leven eigenlijk bijhouden in hun spermatheca. En het is dus zo dat eigenlijk wanneer zij dan eitjes leggen, zij kunnen kiezen of zij die bevruchten of dat ze die niet bevruchten. En dus op die manier hebben ze eigenlijk een soort van aan- en uitschakel om te kiezen wanneer ze welke type eitjes leggen. Dus dat is natuurlijk iets anders dan bij andere diersoorten, waarbij paring meteen gelijk staat aan bevruchting natuurlijk. Dus dat is wel iets interessants in insecten.
0: Oké, dat is vanaf nu mijn favoriete weetje om mee uit te pakken op café. Naast het feit dat mieren tijdens de zomer dus hitsig staan.
3: We hebben al enkele weken lange warme periodes gehad, met ook dan af en toe onweer ertussen. Dat is eigenlijk ideaal voor hun.
0: En ook goed om te weten dat ze het liefst al vliegend doen.
3: Een mier die

0: zou wandelen, zou niet zo snel een mier van een andere kolonie tegenkomen. Dus daarom, als ze vleugels hebben, kunnen zij veel verder vliegen om ervoor te zorgen dat ze paren met koninginnen of mannetjes van kolonies die zich veel verder bevinden, om zo dus voornamelijk inteelt te voorkomen.
1: Nooit gedacht dat ik het in het kwartier zo uitgebreid ging hebben over het seksleven van mieren. Maar kijk, wie weet verras ik morgen opnieuw. Tot dan.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Knaldi.
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Radio 1. Zomerland.
7: Met Hannelore van Bezouw.

zeer goed voor fans van Lian LaHavas. Een nieuwe stem uit Nederland, dit Nieuw met Tell Me Why. Een heel goede avond. Tussen alle Tour de France, WK voetbal en Wimbledon updates in is het vanavond. Het is volledig aan de muziek hier op Radio 1. Voor fans van Triggerfinger, Madonna, Solange, C-Met en Zwangere Guy onder andere. En ook voor wie wil nagenieten van Rock Werchter. Want ik heb nog stukjes uit de sets van onder andere West Side Cowboy en Tsar Bibi. Dat is allemaal nog voor later. Laat ons verder gaan eerst met Charlie XCX en Spring Summer 26.

Fugees met Ready or Not, 8 juli. En we hebben al zon gehad voor een hele zomer. Gelukkig net niet zo warm als 2 weken geleden. Hoewel we zondag toch weer vlotjes richting de 34 graden gaan. Tropisch, dat zeker. En daar hoort ook even tropische muziek bij. Dit is Dora Morelenbaum. Zij hoort bij een jonge garde Braziliaanse artiesten, zoals onder andere ook C. Ibarra en Mari Froes. Zij brengen de zwoele kant van hun roots naar muziek. De beste oplossing

Vorige week moest Elvis Costello zijn optreden op Rock Werchter afzeggen wegens ziekte. Dat is altijd vreselijk jammer natuurlijk. Maar gelukkig is er bij ons genoeg keuze om een waardige vervanger te zoeken. De mannen van Triggerfinger werden uit hun bed gebeld en de volgende dag stonden ze al op de mainstage. Prima manier om hun nieuwe muziek al eens een testritje te geven, want in september komt hun nieuwe plaat uit. En daar staat ook dit op. Through the Beam.

Voorlopig nog geen commentaar van Emery die Ding of One Thing origineel uitvoerde. Zwijgen is toestemmen, denk ik dan. Johannes is zijn naam met Ding. Een goede avond. Laat ons eens naar Australië gaan. En met wie anders dan met de leukste Australische, Julia Jacqueline, Get Away From Me.

Net zoals je Bono bijna altijd met zonnebril ziet, zo heeft Jamiroquai ook bijna altijd een gekke hoed op. Je moet hem maar eens googlen. Bewijsstukken genoeg online. Dit was Little L en van Little L naar Little B. De kleine zus van die grote Bee, Queen Bee, Beyoncé, ook wel bekend als Solange. Cranes in the Sky.

0: came in and you can call me.
1: Dave en James Blake met History. Richting Nieuws van 7 met een Deens-Turkse fusion van Aysay. Dit is Heidi Gideling. Na het nieuws, meer muziek.

0: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
1: Onder de grond.
0: Antidepressiva.
1: Aan de oppervlakte.
0: Skincare.
1: Met de nodige schwung.
0: DJ for Dummies.
1: En zelfs tot in Afrika.
0: Over ebola. De zomerse onderwerpen van Weet ik Veel met Kobe Ilse.
1: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
0: En elke weekdag van 12 tot 1 op Radio 1.
2: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. De hittegolf van eind vorige maand was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis. Dat blijkt uit de cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano. In totaal waren er bijna 1750 meer overlijdens dan normaal. Of de helft meer dan tijdens vorige hittegolven. Vooral Wallonië werd bijzonder zwaar getroffen, zegt Toon Braaie, epidemioloog bij Cienzano.
6: In Wallonië kennen we een oversterfte van 76%, terwijl we in Vlaanderen een oversterfte noteren van ja, eigenlijk maar half zoveel. Dat is niet iets wat we gezien hebben in voorgaande hittegolven. De risicofactoren waren iets hoger in Wallonië. Zij hebben iets meer blootstelling gehad aan ozon. De temperatuur was er ook iets hoger. Maar er is wel wat diepgaandere analyse nodig om die regionale verschillen volledig te kunnen toelichten.
5: In Wimereux, in het noorden van Frankrijk, is een Belgische man van 43 om het leven gekomen na een poging om drenkelingen uit het water te redden. De man was met zijn gezin met vakantie en sprong in zee om twee tienerbroers die in een onbewaakte zone in de problemen waren geraakt te redden. Maar hij kreeg zelf een hartstilstand. De hulpdiensten konden hem nog reanimeren, maar hij overleed later in het ziekenhuis. De jongeren konden veilig uit het water gehaald worden. In

0: tegenstelling tot eerdere berichten, zou het niet om zijn eigen kinderen gaan. De adjunct korpschef van de Antwerpse politie moet voor de politierechter verschijnen, omdat hij door het rood is gereden aan een spoorwegovergang. Dat gebeurde eind april in Capelle. Hij reed in een anonieme politiewagen. Zelf zegt de man dat het pas rood werd toen hij al op de sporen stond en dat hij is doorgereden om het spoor zo snel mogelijk vrij te maken. De adjunct korpschef kreeg 12 jaar geleden ook al een rijverbod en boete, omdat hij toen in dronken toestand een ongeval had veroorzaakt. Bedrijven die grote LED-schermen verhuren kunnen de vraag amper bijhouden nu de Rode Duivels zo goed presteren op het WK voetbal. Vooral kleinere evenementen en horecazaken zoeken last minute nog een groot scherm voor de match van vrijdagavond tegen Spanje. Julie de Schrijver van een verhuurbedrijf in Denderleeuw moet mensen teleurstellen. De schermen zijn op.
1: Nu is de vraag eigenlijk ontploft. Vanaf de derde match is dat een beetje beginnen groeien. En nu kunnen we het eigenlijk niet meer bijhouden. We moeten echt schuiven, puzzelen. Gelukkig liggen de Duitsers, gelukkig is misschien niet het juiste woord, eruit. Waardoor wij schermen kunnen verplaatsen van Duitsland naar België. Maar nu is onze puzzel een beetje gelegd en zijn we eigenlijk uitgeput. Moeten we mensen teleurstellen.
0: De Nederlander Olaf Kooi heeft de 5e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij won overtuigend de eerste massaspurt van deze Tour. Het verslag is van Christophe van de Goor. En dat verslag komt straks. Tim Merlier sprintte uiteindelijk nog naar de 3e plaats. Jasper Philipsen eindigde op plaats 5. Vanavond een rustige en heldere nacht met temperaturen tot 18 graden. Morgen opnieuw zonnig met hier en daar wat wolken, maxima tussen 25 en 31 graden. Vrijdag en het weekend worden nog wat warmer. Meer op vrtnieuws.be.
2: Ik heb een bericht in verband met de voorafbetalingen van de belastingen mee. Door voorafbetalingen te doen kan je volgend jaar een belastingsvermeerdering van 6,75% vermijden voor ondernemingen en zelfstandigen en genieten van een bonificatie tot 4,5% voor particulieren en nieuwe zelfstandigen die maximaal 3 jaar actief zijn. Voer je voorafbetalingen uit uiterlijk op 10 juli 2026 via myminfin.be en meer informatie over die voorafbetaling vind je op www.fin.belgium.be.
3: Radio 1. Zomerland.
4: Met Hannelore van Bezouw.

Ik heb nog niemand gehoord die naar een CIMAT optreden was gegaan en die het maar zo vond. Ze stond afgelopen weekend ook op Rock Werchter en ze heeft de hele Club C aan het line dansen gekregen. Als je er niet bij was, het is toch niet te laat, want in september komt CIMAT opnieuw naar ons land, naar Kramarok om specifiek te zijn. When a good man cries, een heel goede avond. We zijn gezegend met een nieuw album van Madonna. Het wordt een van haar beste albums in 20 jaar genoemd. Confessions 2, een ode aan de dansvloer en het bewijs dat ze nog steeds of opnieuw de Queen of Pop is. Dit is Dansteria. Welkom.

0: Sheryl Crow, Soak Up The Sun. En zometeen klaar voor een potje tennis met zwanger G. Naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en De Werken in Mechelen-Noord nog 15 minuten aanschuiven. Op de binnenring om Brussel 25 minuten extra tussen Strombeek en Vilvoorde door Werken. Door een ongeval is in Lier de ring versperd in de richting van Berlaar tussen de Mechelse Steenweg en de Aarschotse Steenweg. En in Mechelen is de Battelbrug defect.
1: Zomerland. Radio 1.
2: Prikken die ei net omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet, ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet, ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen, moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

0: zit geen leuk club, dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, te licht ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen els of lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tiene la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die haze met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context.

0: François Hardy, comment het dier adieu. Het is woensdagavond. Hopelijk zijn er ook werchtergangers onder ons ondertussen wel een beetje bekomen. Wie er niet bij was, kon veel optredens live volgen tijdens het weekend via VRT Max. En wie er wel bij was, die kan nu ook gewoon nog nagenieten. Want op VRT Max staan nog verschillende optredens integraal te bekijken. Bijvoorbeeld dat van Dressed Like Boys, de set van Pixies, The War on Drugs, Zwangere Guy die we net ook hoorden, Franz Ferdinand. En ook het concert van Tar B kan je daar bekijken. En van haar set heb ik nu ook een stukje bij van haar Rock Werchter optreden. Dit is Mrs. Impatience, hoe dat afgelopen weekend klonk in de Club Zee.
1: I wrote this in an anger attack.

In één nummer starten met de viool, met op de viool te strijken en eindigen met een stampende rave in de Club C op Rock Werchter. Dat kan Tsar B. Misses and Painters daar live op Rock Werchter. En dat hele concert kan je ook nog steeds bekijken op VRT Max. Zomerland.

Bonnie Raitt met Love Letter. Vandaag even een pauzedag op Gent Jazz. Geen optredens vandaag. Wel veel moois in het vooruitzicht nog de komende dagen. Met ook veel mooie Belgische namen op de line-up. Zondag bijvoorbeeld, dan spelen Tamino, Ao en ook Gala Dragot op Gent Jazz. En ik heb gezien dat er nog een paar tickets zijn voor die dag. Niet te lang twijfelen dus als je nog wil gaan.

geen beter moment om dit nummer nog eens boven te halen dan tijdens de Tour de France. En al zeker in aanloop naar dit weekend, want zaterdag speelt Kraftwerk op Rock Zottegem. Heel cool. Zometeen komt de voetbalsfeer weer even boven met ons officieel WK-lied. Eerst Koundé en Tennis Shoe met Way Down.

0: grasveld van de kwartfinales van het WK voetbal komt dichterbij. Vrijdagavond om 9 uur spelen onze Rode Duivels tegen Spanje. Vamos dus, of beter, allez, allez. Dit waren onze officiële muzikale supporters Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertragen tussen Strombeek en Vilvoorde. Door een ongeval is in Lier de ring versperd in de richting van Berlaar tussen de Mechelse Steenweg en de Aarschotse Steenweg. En in Mechelen is de Battlebrug defect. Radio 1. Verder met Aldous Harding speelt zaterdag op Cactus Festival in Brugge. De eigenzinnige Nieuw-Zeelandse bracht eerder dit jaar een nieuw album uit, Train on the Island. Daar gaat ze ongetwijfeld veel muziek uitspelen. Dit ook misschien. I Ate the Most.
1: Not afraid like you're not gay. And you're not old like I'm on the spectrum. Every day you look up in my body. This heavy and heavier. I was 9 when I left my body. A silver chair and Rillian. No regrets, just things that'll haunt me.

0: Wet Leg met CPR. Young Yellow en Sef wachten op ons na het nieuws van 8 uur.
1: Tadej Pogacar, er is niks tegen te doen tegen deze mens. Die erelijst, het is indrukwekkend.
2: Mijn voorraad geraakt stilaan op.
3: Ja, als ik eerlijk ben, ik heb er ook geen meer gevonden.
4: Bij mij zijn ze echt wel allemaal op.
5: Zijn er nog superlatieven over voor de geweldige prestaties in de Tour de France? Als er zijn, hoor je ze van Gert Geens, Caro Houbrechts en Christophe van de Goor.
1: Het is, Merckxiaans wat hij hier doet.
5: Sportza Tour. Oh. Elke middag op Radio 1.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
7: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Ah, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be. VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrix. In Ankara in Turkije is de NAVO-top afgelopen. De meeste leiders, ook premier De Wever, noemen die top een succes. De Europese lidstaten gaan fors meer investeren in defensie en dat moet leiden tot een sterkere militaire alliantie. De Amerikaanse president Trump heeft zo net een afrondende persconferentie gegeven. Daarin ging het onder meer over de oorlog met Iran. Die lijkt sinds gisteravond herbegonnen met nieuwe raketaanvallen. Jens Frans in Ankara luisterde naar Trump.
10: Hij zei, kijk, het is geen geheim, ik zal het maar verklappen. We gaan wellicht vanavond of vannacht opnieuw gaan bombarderen. Dus wat je ziet is een heel erg grote escalatie. Aan de andere kant zei Trump wel, kijk, mijn mensen die mogen verder onderhandelen, ook al geloof ik er niet in. Laten we kijken naar wat er op het terrein gebeurt. Ja, er waren heel zware bombardementen. Hè? Iets meer dan 80 doelwitten die aangevallen zijn door de Verenigde Staten. Maar wat daarbij opvalt is dat bijvoorbeeld de hoofdstad Teheran nog niet is aangevallen. Dus je voelt dat die aanvallen nu toenemen, maar toch nog een stuk met de handrem op.
9: De laatste hittegolf was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. In totaal waren er in de periode van 18 juni tot 1 juli zowat 1750 meer overlijdens dan normaal. Vooral in Wallonië was er oversterfte. Opvallend was dat ook in de groep mensen onder de 65 jaar 60% meer sterfgevallen waren. Uitzonderlijke cijfers, en daar moeten we lessen uittrekken, zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
11: Wij vragen aan het crisiscentrum van nu toch eens heel goed te kijken, hoe moet je in actie schieten bij een hittegolf, bij zo'n zware uitzonderlijke hittegolf? Wie moet je allemaal mobiliseren? Wat moet je bijvoorbeeld doen als raadgevingen aan organisatoren van evenementen? Hoe moet je dat aanpakken? Er is veel goeds gebeurd, hè, en er ligt ook veel klaar, maar het moet sterker en beter.

0: beter gecoördineerd worden.
1: In Wimereux, het noorden van Frankrijk aan de Opaalkust, is een Belgische man van 43 overleden nadat hij twee jongeren had proberen te redden die in zee in de problemen waren gekomen. De man kreeg in het water zelf een hartaanval. De hulpdiensten konden hem reanimeren, maar hij is later overleden in het ziekenhuis. In de regio is het gevaarlijk om in zee te zwemmen. Dat heeft met de ligging te maken, zegt Tom Kokkel, hoofdredder in Blankenbergen.
2: Wimereux ligt in feite bijna in het midden tussen Engeland en Frankrijk. De noordste doorgang is daar. Dus de watermassa die vanuit de Atlantische Oceaan komt en de richting van de Noordzee in moet, wordt eigenlijk helemaal door de gat geduwd. Dus dat wil zeggen dat er daar zeer hoge stroomsnelheden zijn. Dat is echt een gebied die gekend is voor tot 4-5 knopen per uur stroomsnelheid. Dus dat is toch wel 8 à 9 kilometer per uur. Dus veel sneller dan een gemiddelde zwemmer, uiteraard.
1: En de Nederlander Olaf Kooi heeft de 5e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij won overtuigend een massaspurt. Tim Merlier was de beste Belg op de 3e plaats. Hij voelde dat er niet meer in zat.
3: Op het moment dat ik denk dat ik het juist had, misgok ik eigenlijk. En moet ik nog even rondom komen. Maar een sterke sprint van Kooi. Ik denk, het is een specialiteit wel eens in de plan trekken. En op het juiste moment aangaan. En als ik dan niet in de buurt ben, dan is het ook voor mij moeilijk.
1: Jasper Philipsen werd 5e en de Noordtraan blijft leider. Morgen is er een bergrit. Vanavond rustig en helder weer, temperaturen van 8 tot 18 graden. Morgen opnieuw veel zon met wat stapelwolken en tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1. Zomerland.
5: Met Hannelore van Bezouw.
6: Het feit dat men omringd is, dat men niet alleen is. Het er zijn, op een authentieke manier er zijn, dat is waar het echt over gaat.

Young Yellow en Sef zoeken naar wat liefde. Dat ga je zeker niet tekort komen. Het komende uur nog met muziek van D'Angelo, Aho, Gies. Ook nog live muziek van op Werchter. Westside Cowboy speelde daar. Eerst nieuwe muziek van R&B-godin Kelela. Die brengt vrijdag een

nieuwe album uit, New Avatar. En daar komt ook een feature op te staan met Pink Panthers. Die twee hebben al eens samengewerkt op Pink Panthers muziek. En dat moesten ze zeker opnieuw doen. Bij deze dus. Kleyla noemt haar een kleine zus. En deze collab klinkt ook zo natuurlijk. The Bridge. Welkom.

Joshua Edehen, This is the Place, de Britse poëet die woordkunsten graag combineert met een dansje. En je kan zaterdag dus meedoen, want hij staat op Cactus Festival. Ook dit weekend is er aan Franstalige kant een festival geraamd, Le Cémo in Etingen. Met ook een zeer goede line-up. Vanessa Paradis komt daar naartoe. Xavier Rudd, Too Many DJs, Nubian Twist en ook Nile Rodgers en Chic. En hoewel ze apart op de line-up staan, hebben Nubian Twist en Nile Rodgers ook samen een nummer. Dat kwam uit in 2024 en dat lijkt me de perfecte opwarmer voor Le Cémo in Etingen dit weekend. En er waren ook nog tickets voor. Toch daar straks toen ik het checkte. Dit is Lights Out.

Ongetwijfeld nu al een van de hype-optredens van Pukkelpop, Geese, Killing My Borrowed Time. Dat is nog ver weg, we zijn nog volop aan het nagenieten van Rockwerchter afgelopen weekend en daar trad ook Westside Cowboy op. Een jonge band uit Manchester die trouwens ook het voorprogramma hebben gedaan van Geese in Europa de laatste maanden. Gekeurd door de beste dus, als je er zelf niet bij was op Rockwerchter, dan ga ik je nu laten meegenieten van de sympathieke, plezierige vrienden van Westside Cowboys. Ze speelden een secret session bij de collega's van Studio Brussel op Rockwerchter. Dit is Kickstones, The Boys, Westside Cowboy.

Westside Cowboy met Kickstones, The Boys op Rock Werchter. 2026 kan je ook nog bekijken op VRT Max. Op 12 november staan ze ook nog in de Botaniek in Brussel. Mocht je hen gemist hebben, de moeite om ze eens te gaan checken. Het is een ongelooflijk leuke bende. Goede vrienden die heel veel plezier afstralen. Zometeen komt D'Angelo eraan. Eerst Chanel Beats met Dust in the Wind.

Na D'Angelo's iconische plaat Voodoo in 2000 was het 15 jaar wachten op nieuwe muziek van hem. En dit was de verlossing na die jaren wachten, de eerste single van zijn album Black Messiah Really Love. Een heel goede avond, dochter en moeder nu. Dit zijn

Olivia Dean met Baby Step. Het zijn drukke dagen voor AO, want ze spelen de komende dagen nog op festivals in Duitsland, Nederland en België. Zondag spelen ze er zelfs 2 op 1 dag om 4:30 op Cactus Festival. Om dan meteen door te rijden naar Gent Jazz, want daar worden ze om 7:15 op het podium verwacht. Pittig dagje, sowieso eentje om niet snel te vergeten. Dit is Orgullo.

Soul to Soul met Get a Life. We gaan verder met twee Belgen, Jennifer en de stem van Lindy Versick. Van Thieu, van Arsenal, van verschillende projecten. There is You Always Knew That Feeling. En zometeen ook nog Kevin Morby.

Je kan niet om de live muziek heen, hoort dit weekend zeker met ook Kevin Morby op Cactus Festival. Daar speelt hij zaterdag. Dit was 100.000. Ook nog op de line-up van Gent Jazz de komende dagen. Slagader. Dit is Playground.

0: Kissé van Loes en de Yakuza. Zometeen Belpop na het nieuws van 9. Nog een heel fijne avond.
1: Je hebt vakanties zonder Kitnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Veel me.
1: En je hebt vakanties met Kitnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Ad in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kitnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max. VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil nieuwe richtlijnen nu de cijfers bekend zijn van de oversterfte tijdens de laatste hittegolf. Dat was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis, met zowel 1750 meer overlijdens dan normaal. Het zijn uitzonderlijke cijfers en daar moeten we lessen uit trekken, vindt Van den Broeke.
11: Wij vragen aan het crisiscentrum van nu toch eens heel goed te kijken. Hoe moet je in actie schieten bij een hittegolf, bij zo'n zware, uitzonderlijke hittegolf? Wie moet je allemaal mobiliseren? Wat moet je bijvoorbeeld doen als raadgevingen aan organisatoren van evenementen? Hoe moet je dat aanpakken? Er is veel goeds gebeurd, hè, en er ligt ook veel klaar, maar het moet sterker en beter gecoördineerd worden.
10: En we staan wellicht al voor een nieuwe hittegolf. Het KMI heeft code geel afgekondigd voor hitte in heel het land, ook aan de kust. En die waarschuwing geldt al zeker tot zondagavond. In Wimereux, in het noorden van Frankrijk, aan de Opaalkust, is een Belgische man van 43 overleden nadat hij twee jongeren had proberen te redden die in zee in de problemen waren gekomen. De man kreeg in het water zelf een hartaanval. Hij is nog gereanimeerd, maar later overleden in het ziekenhuis. De twee jongeren zijn gered. In de regio is het gevaarlijk om in zee te zwemmen. Dat heeft met de ligging te maken, zegt Tom Kokkel, hoofdredder in Blankenbergen.
12: Wimereux ligt in feite bijna in het midden tussen Engeland en Frankrijk. De noordste doorgang is daar. Dus de watermassa die vanuit de Atlantische Oceaan komt en de richting van de Noordzee in moet, wordt eigenlijk helemaal door dat gat geduwd. Dus dat wil zeggen dat er daar zeer hoge stroomsnelheden zijn. Dat is echt een gebied die gekend is voor tot 4-5 knopen per uur stroomsnelheid. Dus dat is toch wel 8 à 9 kilometer per uur. Dus veel sneller dan een gemiddelde zwemmer, uiteraard.
10: En in de buurt van Bourges, in het midden van Frankrijk is dat, bedreigt een natuurbrand een wapenfabriek. Er is een groot gevaar op explosies. Wat 100 inwoners van het dorp die dichtbij de fabriek wonen zijn geëvacueerd. Zij moeten vannacht elders slapen. De brand is vanmiddag uitgebroken. Zowat 60 hectare natuur is in vlammen opgegaan. De felle wind wakkert het vuur nog aan. Dat maakt het erg moeilijk voor de brandweer. En bedrijven die grote LED-schermen verhuren kunnen de vraag amper bijhouden nu de Rode Duivels het goed doen op het WK voetbal. Veel evenementen en horecazaken zoeken last minute nog een groot scherm voor de match van vrijdagavond tegen Spanje. Julie de Schrijver van een verhuurbedrijf in

0: En de leeuw moet mensen teleurstellen, want de schermen zijn op.
1: Nu is de vraag eigenlijk ontploft. Vanaf de derde match is dat een beetje beginnen groeien. En nu kunnen we het eigenlijk niet meer bijhouden. We moeten echt schuiven, puzzelen. Gelukkig liggen de Duitsers, gelukkig is misschien niet het juiste woord, eruit. Waardoor wij schermen kunnen verplaatsen van Duitsland naar België. Maar nu is onze puzzel een beetje gelegd en zijn we eigenlijk uitgeput. Moeten we mensen teleurstellen.
0: Vanavond rustig en helder weer. Temperaturen van 8 tot 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Morgen opnieuw veel zon. Met enkele stapelwolken en erg warm tot 31 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 10 uur, goedavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke vraagt nieuwe richtlijnen nu de cijfers bekend zijn van de oversterfte tijdens de laatste hittegolf. Dat was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis, met zowel 1750 meer overlijdens dan normaal. Het zijn uitzonderlijke cijfers en daar moeten we lessen uit trekken, zegt Van den Broeke.
3: Wij vragen aan het crisiscentrum van nu toch eens heel goed te kijken. Hoe moet je in actie schieten bij een hittegolf, bij zo'n zware, uitzonderlijke hittegolf? Wie moet je allemaal mobiliseren? Wat moet je bijvoorbeeld doen als raadgevingen aan organisatoren van evenementen? Hoe moet je dat aanpakken? Er is veel goeds gebeurd, hè, en er ligt ook veel klaar, maar het moet sterker en beter gecoördineerd worden.
2: We staan wellicht al voor een nieuwe hittegolf. Het KMI heeft code geel afgekondigd in heel het land, ook aan de kust. De waarschuwing geldt al zeker tot zondagavond. Wie vanaf morgen naar Brussels Airport wil, moet opletten om de ring rond Brussel. Morgen starten werkzaamheden aan het knooppunt van de ring en de weg naar de luchthaven. Op de werf in Zaventem komen er twee nieuwe bruggen. Daardoor verandert de ligging van de afrit naar de luchthaven. Je hoort Marijn Struijf van Bouwheer De Werkvennootschap.
4: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goede signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
2: In de buurt van Bourges in Midden-Frankrijk lijkt het explosiegevaar aan een wapenfabriek voorbij. Zowat 100 inwoners van het dorp die vlakbij de fabriek wonen zijn geëvacueerd. Er woedt een natuurbrand. Die is vanmiddag uitgebroken. Zowat 60 hectare natuur is in vlammen opgegaan. De felle wind wakkert het vuur aan. Dat maakt het moeilijk voor de brandweer. In Ankara in Turkije is de NAVO-top afgelopen. De meeste leiders, ook premier De Wever, noemen die top een succes. De Europese lidstaten gaan fors meer investeren in defensie en dat moet leiden tot een sterkere militaire alliantie. De Amerikaanse president Trump had het op zijn afrondende persconferentie over de oorlog met Iran, die sinds gisteravond herbegonnen lijkt, met nieuwe raketaanvallen. Jens Fransen in Turkije luisterde naar Trump.
5: Hij zei, kijk, het is geen geheim, ik zal het maar verklappen. We gaan wellicht vanavond of vannacht opnieuw gaan bombarderen. Dus wat je ziet is een heel erg grote escalatie. Aan de andere kant zei Trump wel, kijk, mijn mensen die mogen verder onderhandelen, ook al geloof ik er niet in. Laten we kijken naar wat er op het terrein gebeurt. Ja, er waren heel zware bombardementen, hè? Iets meer dan 80 doelwitten die aangevallen zijn door de Verenigde Staten. Maar wat daarbij opvalt is dat bijvoorbeeld de hoofdstad Teheran nog niet is aangevallen. Dus je voelt dat die aanvallen nu toenemen, maar toch nog een stuk met de handrem op.
2: En de Britse koning Charles heeft postuum en symbolisch gratie verleend aan de laatste vrouw die in zijn land werd geëxecuteerd. Ruth Ellis stierf in 1955. Zij stond terecht voor de moord op haar partner. Ja, Katrien van der Schoot, het is een bijzonder verhaal.
6: Ja, en een verhaal van deze tijd,

0: die zich meer bewust is van huiselijk geweld. Ruth Ellis werd in 1955 veroordeeld tot de strop. De vrouw, een uitbaatster van een nachtclub en moeder van twee kinderen, had haar partner David Blakely doodgeschoten, een beroemde autoracer. De rechter hield toen geen rekening met het feit dat Ruth Ellis zwaar mishandeld was door haar vriend. Dat gold niet als verzachtende omstandigheid. Jarenlang ijverde haar nabestaanden om haar postuum gratie te verlenen en dat is nu gebeurd op vraag van een Labour-parlementslid. Het betekent niet dat Ruth Ellis onschuldig was, maar, zegt justitieminister Lammy, het erkent wel het zware onrecht dat haar is aangedaan.
1: Katrien, dankjewel. Het weer nog vannacht rustig en helder en tot 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Morgen veel zon met enkele stapelwolken. Het wordt erg warm, tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

stand up, please.

van een verhaal. Maar is de inkt op, dan eindigt ook de taal. Ze liepen naast elkaar, ze sliepen naast elkaar. Maar niemand had gezien wat ze verzwegen voor elkaar. Ze logen elkaar voor, dus ze liegen voor elkaar. En ergens is dat mooi, maar zo verlies je dus elkaar.

dacht. Alles loopt precies iets anders dan dat ik wou. Alles loopt precies iets anders dan verwacht. Alles doet me denken aan jou. De foto's op de kast, de Velux zijn het dak. Ze bouwden samen op en nu breken ze het af. Het was mooi hoe raar het was, maar nu delen ze de klap. Waar zijn die beloftes van de trouw?

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaberichs. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran. Er is sprake van explosies aan de kust van de Golf van Oman, niet ver van de grens met Pakistan. Eerder vandaag had de Amerikaanse president Trump op de NAVO-top in Turkije aangekondigd dat er vanavond opnieuw aanvallen zouden komen en dat het staakt het vuren voorbij is. Ook gisteravond laat waren er al aanvallen. De VS ziet het als vergelding voor de Iraanse aanval op commerciële schepen in de straat van Hormuz. En nog op die NAVO-top heeft Trump beloofd aan de Oekraïense president Zelensky dat Oekraïne binnenkort zelf Amerikaanse Patriot luchtafweerraketten mag bouwen. En dat is een gigantische stap in de oorlog met Rusland, zegt Jan Baljouw in Ter Zake. Oekraïne heeft een nijpend tekort aan luchtafweer en op termijn kan dit een verschil maken.
2: Het lost op termijn een van de belangrijkste kwetsbaarheden van Oekraïne op dit moment op. Want Oekraïne heeft op dit moment te weinig Patriot luchtafweerraketten om de Russische ballistische raketten neer te halen. En Patriots zijn de enigen die dat eigenlijk kunnen. En Rusland weet dat. En je ziet de afgelopen dagen, weken, dat Rusland Oekraïne meer en meer bombardeert met die ballistische raketten. En daar ook heel veel schade mee aanricht. Oekraïne kan nu zeggen tegen bondgenoten van lever nu jullie Patriot raketten die in stok liggen. En wij zullen dan later terugleveren naar jullie.
1: De Belgische kledingketen Paprika is failliet verklaard door de ondernemingsrechtbank. De 30 nog bestaande winkels in ons land sluiten en 151 mensen verliezen hun job. 2 jaar geleden ging de groep Cassis en Paprika al door een faillissement waarbij 23 winkels in België moesten sluiten. Daarna volgde een doorstart, maar nu is ook de nieuwe vennootschap achter Paprika failliet verklaard. Eerder dit jaar moesten alle winkels in Duitsland en Nederland al dicht. Wie naar Brussels Airport wil, moet opletten op de ring rond Brussel. Morgen starten er werkzaamheden aan het knooppunt van de ring en de weg naar de luchthaven. Op de werf in Zaventem komen er 2 nieuwe bruggen. Daardoor verandert de ligging van de afrit. Marijn Struijf van de werkvennootschap.
3: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden. Goed de signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
1: Vannacht rustig en helder weer en tot 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Morgen veel zon met enkele stapelwolken en erg warm tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

Liefde, liefde, liefde is een idioot. Liefde, liefde, liefde is een idioot. Maar zonder liefde...

Liefde, liefde, liefde is een idioot. Liefde, liefde, skiën met je billen bloot. Maar zonder liefde denk ik

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Het Iraanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran. Er spraken van explosies aan de kust van de Golf van Oman, niet ver van de grens met Pakistan. En ook explosies in de straat van Hormuz en in de Persische Golf. Eerder vandaag had president Trump op de NAVO-top in Turkije aangekondigd dat er vanavond opnieuw aanvallen zouden komen en dat het staakt het vuren voorbij is. Ook gisteravond laatst waren er al aanvallen. De VS ziet dat als vergelding voor de Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Nog op die NAVO-top heeft Trump beloofd aan de Oekraïense president Zelensky dat Oekraïne binnenkort zelf Amerikaanse Patriot luchtafweerraketten mag bouwen. En dat is een gigantische stap in de oorlog met Rusland, dat zegt Jan Baljouw in Ter Zake. Oekraïne heeft een nijpend tekort aan luchtafweer en op termijn kan dit een verschil maken.
3: Het lost op termijn een van de belangrijkste kwetsbaarheden van Oekraïne op dit moment op, want Oekraïne heeft op dit moment te weinig Patriot luchtafweerraketten om de Russische ballistische raketten neer te halen. En Patriot zijn de enigen die dat eigenlijk kunnen. En Rusland weet dat. En je ziet de afgelopen dagen, weken, dat Rusland Oekraïne meer en meer bombardeert met die ballistische raketten. En daar ook heel veel schade mee aanricht. Oekraïne kan nu zeggen tegen bondgenoten van lever nu jullie Patriot raketten die in stok liggen. En wij zullen dan later terugleveren naar jullie.
2: De Britse koning Charles heeft postuum en symbolisch gratie verleend aan de laatste vrouw die in zijn land is geëxecuteerd. Ruth Ellis stierf in 1955. Zij stond terecht voor de moord op haar partner. Het is een bijzonder verhaal, vertelt Katrien van der Schoot.
4: Ja, en een verhaal van deze tijd die zich meer bewust is van huiselijk geweld. Ruth Ellis werd in 1955 veroordeeld tot de strop. De vrouw, een uitbaatster van een nachtclub en moeder van twee kinderen, had haar partner David Blakely doodgeschoten, een beroemde autoracer. De rechter hield toen geen rekening met het feit dat Ruth Ellis zwaar mishandeld was door haar vriend. Dat gold niet als verzachtende omstandigheid. Jarenlang ijverde haar nabestaanden om haar postuum gratie te verlenen. En dat is nu gebeurd op vraag van een Labour-parlementslid. Het betekent niet dat Ruth Ellis onschuldig was, maar, zegt justitieminister Lammy, het erkent wel het zware onrecht dat haar is aangedaan.
2: Wie naar Brussels Airport wil, moet opletten om de ring rond Brussel. Morgen starten werkzaamheden aan het knooppunt van de ring en de weg naar de luchthaven. Op de werf in Zaventem komen er twee nieuwe bruggen en daardoor verandert de ligging van de afrit. Dat zegt Marijn Struijf van bouwheer De Werkvennootschap.
5: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goede signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
2: Vrijdag speelt de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Dat is zeker voor doelman Thibaut Courtois een speciale wedstrijd, want hij speelt al jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid en woont dus in Spanje, maar dat zal tijdens de wedstrijd geen rol spelen, zegt hij.
6: Ik woon er al 11 jaar, dus het is natuurlijk al een hele tijd. Maar ja, uiteindelijk leef ik Belg. Natuurlijk is voor mij Spanje wel mijn tweede thuis en zal ik waarschijnlijk ook naar mijn carrière blijven wonen. Ik heb ook twee kinderen die natuurlijk meer Spanjaard zijn dan Belg, maar uiteindelijk morgen of overmorgen zijn er niks België dat telt.
2: Ja, morgenavond is de eerste kwartfinale, die tussen Frankrijk en Marokko. En wie er al zeker bij is in de WK-finale is de Canadese popster Justin Bieber. Hij zal optreden tijdens de rust van de finale en hij is in goed gezelschap. Eerder had de FIFA ook al Shakira, Madonna en de K-pop groep BTS aangekondigd. De halftime show zal zowat 11 minuten duren. De finale is volgende week zondag in New Jersey. Vannacht rustig en helder weer en tot 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Morgen veel zon met enkele stapelwolken. En het wordt erg warm, tot 31 graden. Zo woensdag 8 juli, zit erop. Een goede nacht.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran. Er is sprake van explosies in havensteden aan de kust van de Golf van Oman, niet ver van de grens met Pakistan, en ook in een havenstad aan de straat van Hormuz en op een eiland in de Perzische Golf. Ook eergisteravond laat waren er al aanvallen. De VS ziet het als vergelding voor de Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump heeft intussen ook gedreigd met nog veel erger als Iran opnieuw een aanval zou uitvoeren. Hij schreef dat op sociale media met een afbeelding van een Iraanse brandende stad erbij. In Italië zijn 2 doden gevallen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op zo'n 70 kilometer van de hoofdstad Rome. De slachtoffers zijn een moeder van 60 en haar zoon van 30. Hun lichamen werden gevonden onder het puin. Het gebouw was ingestort na die explosie. 2 andere werknemers van de fabriek overleefden de explosie. De eigenaren van de fabriek waren vorig jaar nog veroordeeld voor zwartwerk en het opslaan van explosieve materialen op een niet toegestane locatie. Maar het bedrijf was intussen opnieuw begonnen met een nieuwe vergunning. En morgen, vrijdag, spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Doelman Thibaut Courtois, die al vele jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, vindt het een goede zaak dat België geen favoriet is in die wedstrijd. Dat zei hij op een persmoment een uurtje geleden.
3: Ik denk in de wedstrijden waar we niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral wouden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan te kunnen tegengaan op hun helft te spelen, druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
2: Dat is voor vrijdag. Straks is er de eerste kwartfinale. En dat is tussen Frankrijk en Marokko. Het weer nog. Het is vannacht rustig, helder ook. Minima rond 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Overdag krijgen we veel zon met wat stapelwolken. En het wordt ook erg warm, tot 31 graden. Het weekend wordt ook zonnig. En dan nog enkele graden warmer, tot 33 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.

zien hoe het zit als het neerstort. Het zand tussen vingers hou het net nog vast als het water aan mijn keel stond. En het gaat zo goed, ik bedank u te weinig waar het soms te veel wordt. Laat het soms één keer los.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran. Er waren explosies in havensteden aan de kust van de Golf van Oman, niet ver van de grens met Pakistan, en ook in een havenstad aan de straat van Hormuz en op een eiland in de Perzische Golf. De VS ziet het als vergelding voor de Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz begin deze week. De Amerikaanse president Trump heeft intussen ook nog gedreigd met veel ergere aanvallen als Iran opnieuw een aanval zou uitvoeren op commerciële schepen. Hij schreef dat op sociale media met een afbeelding van een Iraanse brand.